0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: verdwenen.
1: We minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
2: Olé, olé.
1: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
2: Olé, olé.
1: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.
2: Olé, olé.
1: Wat ik daar zag, heeft me diep geraakt.
2: Olé.
1: Ik zag de grootvader van Prins en die leidde daar een kerkdienst.
2: Olé, olé.
1: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
2: Olé, olé.
1: Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
2: Olé.
1: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen. En de meest bezetene stond van voor.
2: Olé, olé.
1: En ik bezweer je, beminde gelovige.

entry. Elke

0: 28.
1: Ik hoor de klok wel slaan. Ja, de wereld draait maar door. Maar jij bleef daarachter wachtend.

0: 2 Vlaamse 30.
1: VRT Radio 2
0: 27.

0: Radio 2 Vlaamse 30. Re-entry.
1: Twintig.

Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Wat zijn de grootste Vlaamse hits van dit moment? Je hoort het na het nieuws in de Radio 2 Vlaamse 30.

0: is 3 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De komende ochtend wordt op het Canarische eiland Tenerife de evacuatieoperatie voortgezet van de opvarenden van het Nederlands cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken. De voorbije dag werden al ruim 90 van de 150 passagiers geëvacueerd. Volgens de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN, Tedros Ghebreyesus, is de evacuatie goed verlopen en is de situatie onder controle.
1: All the preparations also gives us confidence, and the behavior of the virus also, which is not, I said it many times, is not COVID. So if you add all that, I think that's where it comes. When I say not worry, it doesn't mean that there are no issues here, but it means we can handle it and it can be handled.
0: Er waren ook 2 Belgen aan boord van het Nederlands cruiseschip. Zij zijn de voorbije avond aangekomen in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Daar zullen ze worden onderzocht. In Thailand heeft voormalig premier Thaksin Shinawatra de gevangenis mogen verlaten. In 2008 werd hij veroordeeld voor machtsmisbruik en corruptie. Hij vluchtte toen naar het buitenland om te ontsnappen aan een gevangenisstraf, maar hij keerde in 2023 terug. Een rechtbank oordeelde daarna dat hij toch nog naar de cel moest. Nu mag hij de gevangenis verlaten, maar moet wel een enkel band dragen. In Den Bosch in Nederland is er een explosie geweest aan een voormalig politiekantoor. Het gemeentebestuur van Den Bosch wil het gebouw gebruiken als een opvangcentrum voor minderjarige vluchtelingen. Maar die beslissing leidde tot heel wat protestacties. Vorige week werd daarbij onder meer ook nog een snelweg in de buurt geblokkeerd. Bij de explosie vielen geen gewonden, er is wel materiële schade. En dinsdag zal er veel hinder zijn op de luchthavens in ons land. Er is een nationale actiedag met een betoging en stakingen ook. Op de luchthaven van Charleroi zijn er daardoor geen vluchten. In Zaventem zullen er dan weer veel gevolgen zijn voor de vertrekkende vluchten. Dat zegt Jeffrey Fransens van Brussels Airport.
2: Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen en om uiteraard lange wachtrijen te vermijden, hebben we gevraagd aan de luchtvaartmaatschappijen om de vertrekkende passagiersvluchten te beperken. En op basis van de huidige informatie kan iets meer dan de helft van de vertrekkende passagiersvluchten helaas niet plaatsvinden. Het is de 9e vakbondsactie op 1,5 jaar tijd die de luchtvaart buitenproportioneel hard treft. En dat is uiteraard bijzonder jammer.
0: En dan nog het weer. Vannacht kans op regen en buien bij temperaturen tot 9 graden. Na de ochtend eerst droger weer met opklaringen. Later opnieuw kans op regen. Temperaturen dan tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De code is gekraakt. 1, 2, 3, ra!

0: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
1: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: De Pro Days van Peugeot. Dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Peugeot.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
2: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
1: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Radio 2 Vlaamse 30.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
2: 13.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Klaar voor een muzikale lesgeschiedenis? Na het nieuws neemt Guy de Bree je mee terug in de tijd. In de prehistorie. Hier op Radio 2.
1: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
2: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft een nieuw vredesvoorstel van Iran afgewezen. Het Iraanse regime had het voorstel gisteren aan Pakistan bezorgd, dat land bemiddeld tussen de VS en Iran. Trump noemde het voorstel totaal onacceptabel, maar hij gaf geen details over de inhoud. Het is al het zoveelste vredesvoorstel dat wordt afgewezen door één van de twee partijen. Er is nog steeds een tijdelijk staakt het vuren van de kracht tussen Iran en de VS, maar de voorbije week werden desondanks toch verschillende aanvallen van beide landen gemeld. De komende ochtend wordt op het Canarische eiland Tenerife de evacuatieoperatie voortgezet van de opvarenden van het Nederlands cruiseschip waarop het hantavirus is uitgebroken. De voorbije dag werden al ruim 90 van de 150 passagiers geëvacueerd. Volgens de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN, Tedros Ghebreyesus, is de evacuatie goed verlopen en is de situatie onder controle.
3: All the preparations also gives us confidence, and the behavior of the virus also, which is not, I said it many times, is not COVID. So if you add all that, I think that's where it comes. When I say not worry, it doesn't mean that there are no issues here, but it means we can handle it and it can be handled.
2: Er waren ook twee Belgen aan boord van het Nederlands cruiseschip. Zij zijn de voorbije avond of gisteravond aangekomen in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Daar zullen ze worden onderzocht. En in Thailand heeft voormalig premier Thaksin Shinawatra de gevangenis mogen verlaten. In 2008 werd hij veroordeeld voor machtsmisbruik en corruptie. Hij vluchtte toen naar het buitenland om te ontsnappen aan een gevangenisstraf, maar hij keerde in 2023 terug. Een rechtbank oordeelde daarna dat hij toch nog naar de cel moest. Nu is hij dus voorwaardelijk vrij. Hij moet onder meer nog wel een enkel band dragen. En dan nog het weer. Kans op regen en buien bij temperaturen tot 9 graden. Na de ochtend eerst droger weer met opklaringen. Later opnieuw kans op regen. Temperaturen dan tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 2.
4: What we're gonna do right here is go back. Back into time.
5: Sunday. De prehistorie.
0: Guy de Bree.
6: Hele goedemorgen, welkom in de prehistorie. De volgende aflevering van de prehistorie, dat wordt een speciaalke, want daarin geef ik een overzicht van 70 jaar Eurovisie Songfestival met de mooiste Vlaamse en buitenlandse songfestivalliedjes en ook de opvallendste gebeurtenissen tijdens die 70 jaar Eurovisie Songfestival. Het zal een goed gevulde aflevering van dit programma worden, vermoed ik. Maar hopelijk eentje waarvan je met volle teugen kan genieten. In deze uitzending geen songfestival, maar wel hits en nieuwsfeiten uit de tweede week van mei 1960, 70, 1980 en 1990. 66 jaar geleden, in mei 1960, was er een duidelijke toename van de meisjesnaam Marina in de bevolkingsregisters van Vlaamse steden en gemeenten. En dat was voor een stuk een gevolg van het gigantische succes van Rocco Granata, die met zijn liedje Marina een wereldhit te pakken had in mei 1960.
0: Radio 2.
5: De prehistorie.

0: Marina was bedoeld als B-kantje van een single, maar het werd de grote doorbraak van de Italo-Belg Rocco Granata. In Nederland floreerde ook Willy Alberti's versie. De pa van Willeke verkocht 400.000 exemplaren van Marina voor een groot deel aan de Italiaanse gemeenschap in de Verenigde Staten, waardoor hij als eerste Nederlander ever de Billboard Hot 100 haalde. Maar de enige echte originele versie is van onze nu 87-jarige sympathieke landgenoot Rocco Granata. De mensen hadden het in de tweede week van mei 1960 over deze dingen. De Amerikanen gaven toe dat ze met hun spionagevliegtuigen U-2, waarvan er eentje door de Russen werd neergehaald, verkenningsvluchten boven Siberië uitvoerden. En in de stad Antwerpen verwelkomde burgemeester Lode Kraaibeek 66 jaar geleden de Sjah van Iran en onze koning Boudewijn.
1: This weekend, where the good guys are.
2: De prehistorie.
3: Radio 2.
2: Met Guy de Pre.

0: Niels Sedaka in mei 1960 met O Carol over een jonge Carole King. Naar aanleiding van het overlijden van Niels Sedaka op 27 februari van dit jaar bracht die Carole King op sociale media hulde aan haar high school sweetheart. Ze omschreef hem als een uitzonderlijk talent die haar inspireerde om ook liedjes te gaan schrijven. En dat is haar wonderwel gelukt natuurlijk. In 1960 zaten we in volle koude oorlog en die werd door de twee toenmalige supermachten, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, onder meer gevoerd door elkaar te bespioneren. Een U-2, een Amerikaans spionagevliegtuig, dat overigens nog altijd in gebruik is door de Amerikaanse luchtmacht, en waar de Ierse rockband zijn naam vandaan heeft, werd begin mei 1960 neergehaald boven Siberië. De piloot Gary Powers werd gearresteerd door de Sovjets, verscheen voor een Russische rechtbank en werd veroordeeld tot 3 jaar cel en 7 jaar werkkamp. Maar na 21 maanden al werd hij aan de Berlijnse muur uitgewisseld voor een Russische spion. Zo klonk het in het Britse bioscoopjournaal van 66 jaar geleden.
1: On display in Moscow, what's alleged to be the wreckage of the U-2 spy plane, which Russia claims to have shot down by rocket. Captain Powers, he is to be put on trial, says Mr. Khrushchev. Whatever the truth of the details of the story, it's a most unfortunate pre-summit incident. Mr. K, of course, continues to extract every ounce of propaganda from it. To hear him, you'd think that intelligence or espionage was something quite unknown to Soviet Russia.
2: We work in the same way, only in different areas. In the same way, only in different areas.

0: ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immos Koopman.
4: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: In de tv-special The Frank Sinatra Timex Show, Welcome Home Elvis, op 12 mei 1960, naar aanleiding van de terugkeer van Presley op de beeldbuis na zijn militaire dienstplicht, werd geschiedenis geschreven. Het duet dat beide heren, Elvis Presley en Frank Sinatra, daarin samen zongen, droeg bij tot de vervelling van Elvis van rebelse rock'n'roll zanger tot mainstream artiest. Er werd van Love Me Tender en Witchcraft nooit een studio-opname uitgebracht, maar de beelden van de live-uitvoering in de tv-show die vonden wel hun weg. Sinatra interpreteerde Presley's Love Me Tender, terwijl de King op zijn manier Sinatra's Witchcraft zong. Elvis ontving $125.000 voor zijn bijdrage aan de Frank Sinatra Timex Show. De Verenigde Staten wilden eerst niet toegeven dat ze de U-2-vliegtuigen gebruikten voor spionage. En ze hielden het initieel bij vluchten om weerkundige informatie te verzamelen. Op vrijdag 11 mei 1960 verklaarde de Amerikaanse president Ike Eisenhower dan toch dat het om verkenningsvluchten boven de Sovjet-Unie ging. Want de Verenigde Staten wilden ten allen prijze een tweede Pearl Harbor vermijden, zei hij.
1: No one wants another Pearl Harbor. This means that we must have knowledge of military forces and preparations around the world, especially those capable of massive surprise attack. Secrecy in the Soviet Union makes this essential. In most of the world, no large-scale attack could be prepared in secret. But in the Soviet Union, there is a fetish of secrecy. This is a major cause of international tension and uneasiness today.

0: Daarnet speelde ik hier in de prehistorie over de tweede week van mei 1960 het knappe Diep in mijn hart van Jo Leemans, die toen naast haar solo-carrière ook de huiszangeres was van het orkest van Francis B. En dit was de Amerikaanse rocker Eddie Cochran, die op 17 april 1960 was bezweken aan de verwondingen die hij de nacht daarvoor had opgelopen bij een autocrash. Cochran's laatste hit verscheen na zijn dood in de hitlijsten, maar dat Three Steps to Heaven had dus wel een wrange bijsmaak. De Amerikaanse regisseur Jules Dassin, de vader van zanger Joe Dassin, maakte 66 jaar geleden de succesfilm Never on Sunday. Hij speelde daarin zelf ook een rol van een Amerikaanse toerist, terwijl de Griekse Melina Mercouri de hoofdrol had, die van de prostituee Ilia. Mercouri kreeg daarvoor op het filmfestival van Cannes de prijs voor beste actrice. Het bouzouki-thema van de film werd een grote hit en leverde de componist Hadjidakis in 1961 een Oscar op voor beste filmmuziek. Vrijdag 13 mei 1960 vertelde Melina Mercouri over haar rol in Never on Sunday, een film die zich afspeelde in haar geliefde vaderland Griekenland.
1: On est gay parce qu'on est pauvre. Qu'est-ce que vous voulez? On n'a rien d'autre à faire. La joie, ça existe en Grèce parce qu'il y a le soleil, parce qu'on est heureux. J'ai joué des rôles qui étaient tristes, mais toujours avec une note d'optimisme, parce que le peuple grec, c'est un peuple optimiste.

0: introductie van de anticonceptiepil in de Verenigde Staten inspireerde 66 jaar geleden deze in 2022 overleden countryzangeres Loretta Lynn tot dit liedje, The Pill. Lynn was 28 in 1960 en had toen al 4 van haar 6 kinderen op de wereld gezet. In 1964 zou ze nog bevallen van een tweeling. The Pill was haar meest controversiële, maar ook meest succesvolle song. Loretta Lynn zong over een vrouw die zich verzette tegen haar man die haar elk jaar zwanger maakte, maar die dankzij de pil eindelijk haar vrijheid terugvond. Conservatieve Amerikaanse radiozenders banden het nummer en geestelijken verboden hun parochianen zelfs om er naar te luisteren. De Brit Richard Attenborough was de oudere broer van de bekende filmmaker van BBC natuurdocumentaires David Attenborough. Richard was zelf ook een bezig baasje, want hij was acteur, filmmaker, producer, ondernemer en politicus. In 1983 zou hij 2 Oscars winnen met zijn film Gandhi. En we kennen hem ook als acteur in Jurassic Park uit 1994. Vrijdag 13 mei 1960 vertelde Richard Attenborough over zijn film The Angry Silence, waarin hij voor het eerst acteerde en ook de rol van producer op zich nam. Niet evident blijkbaar.
1: It was a great problem because all actors are egotists, naturally enough. Otherwise they wouldn't be actors. And the great problem one had to face was if you play a part in a film, when you go to see it on the screen, your main concentration, obviously, is on you. Is on how have I done that? Have I done that right? Could I have done that better? And so on and so on. But when one becomes a producer and playing in it at the same time, one somehow has got to cut out that feeling of direct interest in a person and obtain some form of objective perspective on the thing as a whole. I just hope that it's come off. It's been very exciting, tremendously exciting.

Johnny Preston werd ontdekt door de Big Bopper. Die hielp hem ook aan zijn eerste hit met Running Bear. En dit Cradle of Love was daarvan de opvolger en een hit in de lente van 1960. Daarna was het afgelopen met de grote hits voor Preston, al bleef hij nog decennia lang optreden. Hij overleed begin 2011. En dat was het voor de 60's vandaag, want we duiken nu samen de 70's in. Ja.

Een van mijn favoriete nummers was in zijn 50 jaar geleden. Sympathy door Steve Roland en The Family Dog. Steve Roland produceerde ook hits voor Dave D, Dozie, Beaky, Mick en Titch. En deze cover van wat origineel een song was van de groep Rare Bird behaalde bij ons en in Nederland hoge noteringen. Maar op 9 mei 1970 kwam het nog maar nieuw binnen in onze toen tweede BRT Top 30 ooit. Over deze onderwerpen werd er 56 jaar geleden gepraat. In de tweede week van mei 1970 dus. De Amerikaanse Nationale Garde schoot aan de Kent State University in Ohio 4 studenten dood die protesteerden tegen de oorlog in Vietnam en tegen de Amerikaanse invasie in Cambodja. 5 dagen later betoogden 100.000 mensen in Washington tegen de Vietnampolitiek van president Nixon. Je hoort straks de vader van een van de doodgeschoten studentes. De Rode Duivels vertrokken 56 jaar geleden naar het WK voetbal in Mexico. En Blue Mink, een Britse groep rond componist en producer Roger Cook, scoorde toen met Good Morning Freedom. Madeline Bell was de getalenteerde zangeres. Good morning.

0: I Can't Help Myself, Sugar Pie Honey Bunch was in 1965 de eerste Amerikaanse nummer 1 van de Four Tops. Liedzanger Levi Stubbs haatte het, maar na de nummer 1 notering verzoende hij zich met de compositie die in 1970 werd heruitgebracht en in Groot-Brittannië, en daar in tegenstelling tot 5 jaar eerder, toen wel de top 10 haalde. Alison Krauss was een Amerikaanse studente aan de Kent State University in Ohio die betoogde tegen de oorlog in Vietnam en tegen de Amerikaanse invasie in Cambodja. Op 4 mei 1970 werd ze door de Nationale Garde op haar universiteitscampus doodgeschoten, samen met 3 andere protesterende studenten. Neil Young schreef de protestsong Ohio over dat bloedbad voor de supergroep Crosby, Stills, Nash & Young. De dag na de moord op zijn dochter vroeg de vader van Alison, Arthur Krauss, een overlever van de Nazi-Holocaust, of het anti-oorlogsprotest van zijn dochter voor de Amerikaanse overheid een reden was om haar dood te schieten.
1: She felt that war in Cambodia was wrong. Is this dissent a crime? Is this a reason for killing her? Have we come to such a state in this country that a young girl has to be shot because she disagrees deeply with the actions of her government? I want something to be

0: Deze Britse band Christie bestond uit speelfiguur Jeff Christie en Mike Blakely, de jongere broer van Alan Blakely van de Tremolos. Christie bood in 1970 Yellow River dan ook aan de Tremolos aan, maar de band bedankte voor de eer. Achteraf bekeken een blunder van het formaat, want het werd een grote hit en het stond op 6 juni 1970 op nummer 1 in de Britse singleslijsten. Voor een periode van 6 weken vertrokken de Rode Duivels op zaterdag 9 mei 1970 naar Mexico om daar deel te nemen aan het WK voetbal. Bondsvoorzitter Louis Wouters net voor hun vertrek naar het verre Mexico.
1: Ik denk dat dat voor hun een probleem is. Daarmee dat we iemand meegeven die zich speciaal met die kant zal bezighouden. Het zijn gehuwd, het zijn toch allemaal mensen die midden in de sport staan, die gewoon zijn aan een zeer lange activiteit in België. Ik denk dat dat een probleem is waar we ons moeten mee bezighouden, Ginder. Maar we hebben filmen mee, we hebben boeken mee, we zullen verplaatsingen maken, kleine zaken af en van het jaar.

0: Op 8 mei 1970 werd het laatste studioalbum van de Beatles, Let It Be, uitgebracht. En daaruit was dit natuurlijk de titelsong. Het lange wachten op die LP was te wijten aan producer Phil Spector. Die had heel wat tijd gestoken in het hermixen van de liedjes. Op 13 mei 1970 ging in New York dan de gelijknamige Beatles-film in première. 56 jaar geleden werd in onze scholen een wedstrijd georganiseerd over ruimtevaart. En de winnaar was een meisjesklas in Ukkel. Reporter Jan Bouwens vroeg woensdag 13 mei 1970 hoe ze het hadden aangepakt. En ik kreeg een gevat antwoord.
1: Het verwondert mij dat meisjesklas de eerste prijs heeft. Je zou toch denken, ruimtevaart is echt iets voor jongens of niet?
2: Maar meisjes zijn daarom niet minder waarde dan jongens, hoor. Meisjes kunnen toch ook opzoeken in encyclopedies en documentatie zoeken?
1: Zou jij later ergens willen betrokken zijn bij zo'n wetenschappelijk experiment, dat zij als ruimtevaarster, zoals bijvoorbeeld de Reshkova?
2: Misschien later, als het zeker is dat ze terugkomt en dat ik heel zeker is, dan zou ik wel durven.
1: Nu is het nog niet zo zeker.
2: Ik weet niet, ik zou nog niet naar

Ongeveer gelijktijdig met onze BRT Top 30 ging begin mei 1970 ook onze Vlaamse Top 10 van start. En in de allereerste editie daarvan was deze Anneke Soetaert hekkensluiter met Weet je, weet je. Anne was in Vlaanderen groot geworden dankzij televisieprogramma's zoals Ontdek de Ster en Canzonissima. De zangeres leerde een Amerikaanse muzikant kennen die ze achterna reisde en voor wie ze de naam Anne Bradford aannam. Dat huwelijk liep op de klippen, maar ze vond er wel een nieuwe liefde, de inmiddels op hoge leeftijd overleden John Valens. Je hoorde vanmorgen in de prehistorie over week 2 van mei 1970 nog eens de pittigste onder de Vlaamse zangeressen van toen, Anneke Soetaert. En wat hoor je na het nieuws? Hits en nieuwsfeiten uit mei 1980. En dan passeren Funky Town van Lip Sync, What I Like About You van de Romantics en nummer 1 van de Kreuners, hier onder andere de Revue. Afspraak dus over enkele minuten.

0: Het is 5:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In het USA in Antwerpen zijn gisteravond late twee Belgische opvarenden van het cruiseschip aangekomen, waarop begin april het hantavirus uitbrak. Ze waren van Tenerife naar Eindhoven gevlogen en vandaar ging het dan naar het ziekenhuis. Ze worden nu getest. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze thuis in quarantaine gaan. Intussen zijn ruim 90 van de 150 passagiers al teruggebracht naar hun thuisland. Het hantavirus heeft aan 3 mensen aan boord het leven gekost. Dinsdag zal er door de Nationale Actiedag veel hinder zijn op de luchthavens in ons land. Op de luchthaven van Charleroi zijn alle vluchten geschrapt. En in Zaventem zal er veel impact zijn voor vertrekkende vluchten, zegt Jeffrey Franse van Brussels Airport.
1: Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen en om uiteraard lange wachtrijen te vermijden, hebben we gevraagd aan de luchtvaartmaatschappijen om de vertrekkende passagiersvluchten te beperken. En op basis van de huidige informatie kan iets meer dan de helft van de vertrekkende passagiersvluchten helaas niet plaatsvinden. En er zal ook impact zijn op de aankomende vluchten.
0: De Amerikaanse president Trump heeft een nieuw vredesvoorstel van Iran afgewezen. Hij noemde het plan totaal onaanvaardbaar, maar hij gaf geen details over de inhoud. Volgens het Iraanse staatsbureau had Iran onder meer een onmiddellijk einde van de oorlog voorgesteld en het opheffen van sancties tegen Iran. En de Wall Street Journal zegt dat Iran een deel van haar hoogverrijkt uranium wilde verdunnen en de rest overdragen aan een ander land. Maar daar komt voorlopig dus niks van in huis nu Trump het voorstel afwijst. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn olie en gas veel duurder geworden en daar profiteert de oliesector van. Zo heeft het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco in de eerste 3 maanden van dit jaar ruim 28 miljard euro winst geboekt. Dat is een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen KV Mechelen gewonnen met 3-0. Union blijft om de tweede plaats staan in het klassement op slechts 1 punt van leider Club Brugge. Speler Rob Schoofs is opgelucht na het verlies van vorige week tegen Sint-Truiden.
2: Het was een heel belangrijke wedstrijd voor ons na vorige week, waar we toch wel een tik hebben gekregen om opnieuw te laten zien dat we klaar zijn voor de belangrijkste week van het jaar die eraan komt. En we hebben dit tot een goed einde gebracht. En als dat met 3-0 kan, dan denk ik dat het een goede avond is voor ons, een goed weekend. En nu kunnen we met een goed gevoel die allesbeslissende week beginnen.
0: Donderdag speelt Union de bekerfinale tegen Anderlecht. Zondag moet Union naar Club Brugge. In de Europe Playoffs heeft de Racing Genk met 3-0 gewonnen van Westerlo. De Limburgers zijn leider met evenveel punten als Standaard. Het weer. Na een regenachtige nacht wordt het vanmorgen even droger, maar in de namiddag trekken opnieuw regenbuien van west naar oost. Temperaturen tot 14 graden. Meer op veertiennieuws.be.
3: Radio 2. What we're gonna do right here is go back, back into time.
4: Sunday. De prehistorie.
5: Hier de pre.

0: Welkom terug in de prehistorie in de tweede week van mei 1980 met de song die zijn naam gaf aan het jaren 80 funk, soul en disco programma Funky Town van Lips Inc. Lips Inc. was een bedenksel van producer Steven Greenberg en zangeres Cynthia Johnson die 46 jaar geleden Miss Black Minnesota was. Ik wil dit nummer vandaag graag opdragen aan mijn lieve collega Annemieke Pieters die eind vorige maand is overleden en met wie ik heel de jaren 80 Funky Town heb mogen presenteren. Ik heb nog een fragmentje gevonden uit een van de programma's, eigenlijk een spotje voor een evenement van Funky Town, waarin ook de stem van Annemie nog eens te horen is.
1: Hi, this is Jeffrey Daniels of Shalimar, inviting you to come down to the Manhattan Disco in Leuven, Wednesday, the 2nd of June, for the fabulous Funky Town Party starting at 8 p.m. And we'll all make this a night to remember.
2: Night to Remember, dat was de eerste Funky Town 5, zeker, en dat wordt de tweede ook.
3: En die gaat door op woensdag 2 juni in de Leuvense Manhattan vanaf 20 uur.
2: Naast een pak videoclips van artiesten uit de funkwereld zijn er ook optredens van Allee Allee
3: en van Mike Anthony. Everybody wants to live
2: together. Why can't we live together? Funky Town, woensdag 2 juni, live in de Manhattan in Leuven en in stereo op uw radio via BRT2 Omroep Brabant.
3: Reserveer nu uw tickets aan 100 frank op dit adres. Funky Town Party 2, Manhattan, Vaart, Leuven. Of de avond zelf aan de kassa. De Funky Town Party, woensdag 2 juni.

In ons radioprogramma Funky Town in de jaren 80 van de vorige eeuw, dat Annemieke Pieters en ik in die 80's presenteerden bij BRT2 Omroep Brabant, kwam dit gezels radioprogramma Funky Town in de jaren 80 van de vorige eeuw, dat Annemieke Pieters en ik in die 80's presenteerden bij BRT2 Omroep Brabant, kwam dit gezelschap Shalamar vaak langs op plaat, maar ook live tijdens de tweede Funky Town Party in de

0: scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat ertoe doet. U kiest de richting. Niet op gevoel, maar op inzicht en de expertise die uw vermogen verdient. Het vermogen om koers te houden als alles beweegt. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Radio 2 in Antwerpen, live.
3: Teletext.
4: Terug naar de gouden jaren 80.
3: De prehistorie.
4: Radio 2.
5: In de Amerikaanse staat Florida botste zaterdag 10 mei 1980 een Liberiaans vrachtschip tegen een brugpijler. 32 mensen kwamen daarbij om het leven. Het ongeluk gebeurde in de baai van Tampa toen er een zware storm woedde en de zichtbaarheid bijna nihil was. Het wegverkeer op de brug stortte 30 meter naar beneden.
6: Een Greyhound bus en route van Chicago naar Miami dropped 150 feet into the water. There were 23 people on the bus, now dimly visible beneath the surface. Divers found an air pocket inside the bus, but said none of the occupants got to it. Three cars and a pickup truck also plunged off the torn bridge. The driver of the truck, Wesley McIntyre, was the only survivor.
7: This happened so fast that the bridge was swaying and I seen you shut and I figured it was all over when I couldn't stop. All I remember next thing was I was in the water and I managed to get the door open and I started swimming to the surface and I finally made it up.

0: componist Michael Let's All Chant Zager in 1980 voor hen deze medley bedacht. Working My Way Back to You, origineel van de Four Seasons uit 1966, en zijn eigen Forgive Me Girl. Het werd een nummer 2 hit in de Verenigde Staten en ook een groot succes bij ons hier. In mei 1980 werd de grote prijs Formule 1 van België niet in Francorchamps, maar wel op het circuit van Zolder verreden. Maurice Belien van de omloop van Zolder op donderdag 8 mei 1980.
1: Er wordt hier gewerkt in Zolder door iedereen, zowel de gemeente, de VVV, Autoclub, de circuit zelf. Iedereen helpt hier fantastisch mee.
2: Hoe zit het met de piloten en hun opinie over het circuit zelf?
1: Ik geloof dat het duidelijk is dat de inspanningen die wij doen voor hun veiligheid ook door hen wordt geapprecieerd. En dat is wel ook wederkerig. En zo is het zo dat wij dit jaar een hoop werken gedaan hebben die zelf niet gevraagd werden. Wij zijn, laten we zeggen, al zo onderlegd dat we zien wat gevaarlijk is en dat wij ook reeds ingrijpen voordat het te laat is. Ik ben er zeker van dat we een van de veiligste circuits zijn van de wereld. Ik kom.

0: Annette Kreuners in mei 1980 met hun eerste echte singeltje nummer 1. En nu de Romantics, die in Vlaanderen de 11e plaats in onze top 30 bereikten met What I Like About You. 46 jaar geleden probeerde Wilfried Martens een regering op de been te helpen. En zoals we allemaal weten is dat geen sinecure in dit landje. Reporter Geert van Istendaal op woensdag 14 mei 1980 met ex-premier Paul van den Boeynants van de PSC, de Franstalige Christen-Democraten.
1: Meneer van den Boeynants, uw partij gaat ja zeggen tegen het akkoord, maar heeft uw partij geen bezwaren, bijvoorbeeld over Brussel? Status quo, vaste begrenzing waarschijnlijk?
2: Je hebt kunnen vaststellen dat er geen enthousiasme is. En hadden wij alleen aan het electoraal aspect gedacht, dan hadden wij moeten nee zeggen. Maar dit land moet geregeerd worden. En daarom moet men uit de slap geraken. En het is om die reden dat wij Brusselse Christen-Democraten aanvaarden dat men de oplossing voor Vlaanderen en Wallonië tot stand brengt, in de hoop dat men in de komende maanden in een geest van verdraagzaamheid en van begrip ook een oplossing voor Brussel zullen vinden.

0: Eigenlijk had de Italiaanse muziekproducer Giorgio Moroder Stevie Nicks van Fleetwood Mac in gedachten voor dit Call Me, maar dat werd niks, want Nicks had net een nieuw contract getekend bij haar platenlabel. Daarop kwam Blondie in beeld en Moroder liet de frontvrouw Debbie Harry de instrumentale versie horen van het nummer. Debbie ging daarvoor zitten en schreef in een paar uur tijd de tekst vanuit het oogpunt van de hoofdpersoon van een film American Gigolo, een mannelijke prostituee. Het resultaat was een Amerikaanse nummer 1 en wereldwijd succes dat later ook nog in andere films werd gebruikt. In Nederland en in Groot-Brittannië hadden ze 4 decennia geleden al teletext op televisie. En in mei 1980 ging de BRT ook van start met een teletext-experiment. Directeur informatie Karel Hemrechts op donderdag 8 mei 1980.
1: Wij werken volgens de Engelse norm, dat is duidelijk. Terwijl men in het Waalse landsgedeelte eigenlijk in het voetspoor zal lopen van de grote zuiderbuur. Dat wij de Engelse norm hanteren, dit is wel belangrijk, omdat er in Nederland sedert 1 april al een geregelde dienst functioneert na een proefperiode die ook enkele jaren in beslag genomen heeft en dat de mensen die zich bij ons dus een decodeerapparaat aanschaffen met dat apparaat dus ook de Nederlandse geregelde teletextdienst kunnen ontvangen. Oh, ja.

0: Jonah Louis schreef de melodie van You'll Always Find Me in the Kitchen at Parties in zijn thuisstudio en hij nam de begeleidingstrack volledig zelf op wat basgitaar en percussie na. Het waren de echtgenotes van de producer en van de label-eigenaar die de achtergrondzang verzorgden. En dat was meteen alles voor week 2 van mei 1980 in deze De Prehistorie. Het is tijd nu voor de 90's.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor 2. Radio 2.
1: Terug naar de gouden jaren 90.
3: De P.

Week 2 van mei 1990 werden de 5 eerste plaatsen in de Amerikaanse top 100 ingenomen door 5 vrouwelijke artiesten. Op nummer 5 stond Janet Jackson met All Right. Nummer 4 was voor het trio Wilson Phillips met Hold On. De Ierse, inmiddels overleden zangeres Sinead O'Connor, stond op 3 met Nothing Compares to You. De hoogste plek werd 36 jaar geleden ingenomen door Madonna met Vogue. En de tweede plaats was voor deze damesgroep Heart met All I Wanna Do Is Make Love To You. En waarover hadden de mensen het 36 jaar geleden zoal? Wel over de Vlaamse protestbetoging door het actiecomité Vlaanderen 90 tegen de faciliteiten voor Franstaligen in de 6 Brusselse randgemeenten. Over minister van Onderwijs Koens die in de tweede week van mei 1990 Franse lessen in een kleuterschooltje in Overpelt verbood. Of over het hoofd van het Vlaamse gemeenschapsonderwijs die tegen het gebruik van computers was op school. UB40 stond op 12 mei 1990 met Kingston Town op 1 in de Nederlandse top 40. En bij ons was een 4e plaats hun hoogste notering met dit nummer.

0: groepsnaam Depeche Mode werd in 1980 gekozen na het zien van een Frans tijdschrift met die naam, dat de groepsleden goed vonden klinken. Vanaf 1984 kwamen de hits en ook Enjoy the Silence uit 1990 haalde de hitparades. De band verkocht inmiddels wereldwijd meer dan 100 miljoen albums. Nogal wat Vlamingen hadden 36 jaar geleden een Omnium-verzekering afgesloten voor hun auto. Anderen dan weer niet. Maar de meesten wisten sowieso niet wat zo'n Omnium precies inhield.
1: Nee, ik denk dat niet speciaal. Nee, nu zeker niet. Hè. Het is 2 jaar oud.
2: Maar je kan toch ook nog op een wagen van 2 jaar oud een Omnium nemen?
1: Ja, maar zoveel geld. Ja, we kunnen beter voorzichtig rijden, vind ik. Hè.
3: Ja, ik ben Omnium verzekerd.
2: En weet je wat dat je voor je wagen zou krijgen? Moest je hem nu stuk rijden?
3: Nee, ik zou het niet weten. Hè. We hebben een nieuwe wagen gekocht. En als je dan iets tegenkomt, dan heb je ineens helemaal niks meer. Het is toch een groot bedrag. Ik wou daar wel een verzekering voor hebben.
4: Ja, ik had mijn verzekeringsmakelaar. Ik ben al zeker 20 jaar mee verzekerd en zo. Hè. Dus die had mij advies gegeven en ik vertrouw op die meneer.
5: En dat is een vertrouwenskwestie. Die vind ik, ja, uiteraard. Hè.

0: Belgische Viacom Dios was met What's a Woman 36 jaar geleden toe aan de grootste hit uit hun bestaan. Het was hier de best verkochte single van heel 1990 en ook in Nederland wekenlang goed voor het topje van de hitparade. Er waren verder ook nog top 10 noteringen voor hen in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Het actiecomité Vlaanderen 90 hield op 7 mei 1990 een betoging in Brussel. Het comité werd in het leven geroepen door het OVV, het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen. Een van hun slogans was: faciliteiten zijn stommiteiten. Medevoorzitter van het actiecomité was professor Lieve van Gerven.
1: Wij zijn niet degenen die aan de onderhandelingen deelnemen. Wij stellen onze eisen ook niet met het oog op wat we daarvoor moeten betalen en zo. Wij zijn als drukkingsgroep gerechtigd, denk ik. Het is zelfs onze plicht om onze standpunten uiteen te zetten. De uiteindelijke doelstellingen waar we naartoe werken en waar we de politici willen zien naartoe werken, vast te leggen.

Terug naar de wonderjaren van Clouseau in mei 1990 met het album Hoezo, dat 36 jaar geleden bovenaan de albumlijst stond. Dit geslaagde Louise was een van de singles daaruit. Wil je meer de prehistorie? Dat kan elke maandagochtend van 4 tot 6 op Radio 2, op zaterdag om 10 uur op Radio Bene en zondags om 10 uur nog altijd op Radio 2 uiteraard. Top dat je weer luisterde vanmorgen. Maak er een hele mooie dag van als je kan en graag afspraak in de volgende aflevering van de prehistorie. En dat wordt er, zoals ik al vertelde, eentje over 70 jaar Eurovisie Songfestival. Tot dan!

0: Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
1: Meedoen met al onze wedstrijden.
0: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
1: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
0: Schrijf je nu meteen in via het Radio 2 kanaal op VRT Max. VRT Radio 2. Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
2: Bijgedacht.
3: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
4: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
5: Goedemorgen, welkom bij de maandag. En nee, Peter zijn stem is geen 12 octaven gestegen. Zometeen hoor je hoe dat zit. Goedemorgen.
6: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
5: Het is 6 uur 14 nieuws op Radio 2 met Charlotte Kroon.
7: Goedemorgen. In het USA in Antwerpen zijn gisteravond laat de twee Belgen aangekomen die meereisden met het cruiseschip waarop het Hanta-virus uitbrak. Ze waren van Tenerife naar Eindhoven gevlogen en vandaar naar het ziekenhuis. Ze worden getest op het virus en als ze geen symptomen hebben, dan mogen ze thuis in quarantaine gaan. Intussen zijn ruim 90 van de 150 passagiers al teruggebracht naar hun thuisland. Door het Hanta-virus zijn 3 mensen op dat schip gestorven. Zo net is in alle gevangenissen van het land een staking begonnen. De vakbonden protesteren opnieuw tegen de overbevolking, de stijgende agressie en de hoge werkdruk. In maart bereikte de federale regering een akkoord over maatregelen om al die problemen aan te pakken, maar voorlopig verandert niets, zegt Robbie de Kaai van de socialistische vakbond ACOD.
8: Die maatregelen die gaan pas in eind van het jaar en ondertussen buit men rustig de stok van openstaande straffen verder af. En dan zie je in Brussel bijvoorbeeld in een inrichting zoals Haren met 1200 plaatsen, dat ondanks dat men bedden heeft bijgeplaatst, er meer dan 200 mensen op de grond liggen. De logica ontgaat mij dat je in zo'n grote inrichting eerst nog bedden moet bijplaatsen en dan evengoed mensen op de grond moet leggen.
7: Morgen zal er door de Nationale Actiedag veel hinder zijn in de luchthavens in ons land. In Charleroi zijn alle vluchten geschrapt. In Zaventem zullen er vooral gevolgen zijn voor wie vertrekt, zegt Jeffrey Fransens van Brussels Airport.
9: Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen en om uiteraard lange wachtrijen te vermijden, hebben we gevraagd aan de luchtvaartmaatschappijen om de vertrekkende passagiersvluchten te beperken. En op basis van de huidige informatie kan iets meer dan de helft van de vertrekkende passagiersvluchten helaas niet plaatsvinden. En er zal ook impact zijn op de aankomende vluchten.
7: En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen van KV Mechelen. Union blijft op de tweede plaats in het klassement op 1 punt van leider Club Brugge. Trainer David Huber is tevreden.
10: Ja, met de intensiteit die we voor de dag konden leggen vandaag, direct onze intenties duidelijk maken. Ik denk dat we dat heel goed doen. De eerste kwartier, een heel mooi doelpunt. En goed, daarna zag je dat we een iets evenwichtigere partij kregen. Ik denk dat we daarna in die tweede helft in de controle. Voilà, weinig hebben echt weggegeven.
7: Donderdag speelt Union de bekerfinale tegen Anderlecht en zondag moet Union naar Club Brugge. En in de Europlayoffs heeft Racing Genk met 3-0 gewonnen van Westerlo. Genk is leider met evenveel punten als Standaard. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
11: En vandaag is het exact 20 jaar geleden dat Hans van Temse in Antwerpen 2 mensen vermoordde. Kleuter Luna en haar oppas Ulematu werden neergeschoten in de Zwartzusterstraat. En in Kalmthout is het nieuwe gemeentehuis gisteren officieel ingehuldigd. Nieuwsgierigen konden gaan kijken en koppels konden hun trouwgelofte er laten hernieuwen. We beginnen met regen, later droger met opklaringen en temperaturen rond 14 graden. Meer nieuws uit Antwerpen en jouw buurt vind je in de app van VRT Nieuws.
12: Bodembedekker voor tuin en dier. Strovan Stroopellets. Kijk op strovan.eu.
5: Ah, goedemorgen. Dag Charlotte.
7: Dag Margot, goedemorgen.
5: Hallo, ja, het is de eerste keer dat wij samen de ochtendshow maken.
7: Maar ik vind het super spannend. Het gaat heel leuk zijn.
5: Het gaat super leuk zijn. Ja, en goedemorgen ook, liefste luisteraar. Waar is Peter?
7: Aha, ja.
5: Dat is een goede vraag. Wij weten het antwoord.
2: Zeker.
5: Hij is helemaal oké. Hij is gewoon deze week niet hier. En daar is Natalia.

0: Ja, Peter mag zijn wekker deze week iets later zetten, want het is het Eurovisie Songfestival week. Dus het is met mij te doen, Margot van de regio en Charlotte natuurlijk. Hoe was jouw weekend?
1: Goed, ja. Van de zon genoten, vrijdagavond naar het toneel geweest, zaterdag met vrienden terrasjes gedaan, gisteren moederdag gevierd en ook wel heel veel opgeruimd in het weekend.
0: Oké, leuk. Ja, ik had ook de meest productieve zaterdag ooit. Ik heb 3 machines gedraaid. Ik heb nog een paar deurlijsten omhoog gehangen in ons huis. Ja, dat moesten we nog doen boven. Ik ben gaan shoppen in Antwerpen. Okay. Maar dan had ik de meest luie zondag ook. Ik heb heel de dag in de zetel gelegen.
1: Dat is goed, hè? Ja. Moet je doen.
0: Balans is alles in het leven.
1: Voilà.
0: Maar genoeg over ons. Lieve luisteraar, laat even weten in de app van Radio 2 waar jij bent wakker geworden. En dan kunnen we eraan beginnen, zeker, hè?

0: Claudia Schrevers uit Herentals is wakker. Jurgen Lamses uit Harelbeke. Andy Wolfrank uit Capelle. En Karin de Spegel stuurt ons een goeiemorgen vanuit Weissampach in Luxemburg. Leuk, dank je Karin. Mona, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is er al iets te melden?
1: Ja, richting Antwerpen kan je op twee plekken in de file staan. Eerst op de A12 vanuit Bergen op Zoom. En dat is tussen Leugenberg en Antwerpen-Noord. Ja. En dan op de E313 vanaf Massenhoven 10 minuten bij.
0: Dankjewel.
2: Morgen, de maandag begint.
0: Ja, welkom bij de maandag. Het is vandaag 11 mei. Peter is er niet, want die is in volle voorbereiding voor het Eurovisie Songfestival. Want morgen is er de eerste halve finale. Dan weten we hoe is die luid.
3: Ja, spannend hè.
0: Ah, straks gaan we eens met Peter bellen om te horen hoe het zit met de voorbereidingen. Wat je vandaag al zeker moet weten, is dat de twee Belgen die op het Hanta-virus cruiseschip zaten, aangekomen zijn in Antwerpen, in het ziekenhuis.
3: Ja, ze zijn daar nu aan. Ze worden getest en als ze dan geen symptomen hebben of ze testen dus negatief, dan mogen ze naar huis, maar ze moeten sowieso 6 weken in quarantaine blijven. Doet een beetje denken aan het coronavirus, hè, aan die tijd, maar zo erg is het allemaal niet. Het is ook overal gezegd van, hè, de kans is groot dat dat dan allemaal goed voorbij gaat en alles in orde blijft.
0: Geen paniek. Ja. En ik denk dat die vooral heel blij zijn dat die eindelijk het schip af zijn.
3: Maar ja, dat denk ik ook wel. Ja, maar je kan geen kant uit, hè, als je daar op zee zit.
0: Daar word je echt letterlijk gek. Ja. Vandaag wordt het hier vrij fris, hier en daar wat regen, maar gelukkig luister je naar de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. En het nieuws waar je vanmorgen echt vrolijk van wordt, komt vandaag uit het Pajottenland en de Zennevallei.
3: Ja, want er was een recordeditie van Tour de Geuze. Daar kwamen 30.000 geuzendrinkers. Ik vind dat een heel groot getal. Hè. Dus dat was afgelopen weekend een open deurdag van 14 lambiekbrouwerijen. En niet alleen de Belgen zijn zot van geuzen, ook heel veel mensen uit het buitenland zijn gekomen. Meer dan 4 op de 10 bezoekers van die 30.000, dat waren allemaal buitenlanders.
0: Zalig, ja.
4: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
4: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden

0: dagen speciaal naar België was gekomen om mee te doen met de Tour de Geus. En levende legende Piet Huizentruid was ook aanwezig blijkbaar, maar die heb ik niet gespot helaas. Nee.
1: En hoeveel geuzes heb je gedronken in totaal?
0: Ik heb gedegusteerd. Dat viel mee, ja.
1: Okay.
0: Nieuwe soorten ook, bijvoorbeeld met gember of met cassis. Je kunt er niet om, het is zo gek.
1: Oké, maar genoeg over drank, want het is 13 over 6 deze ochtend.

0: Pommelien Thijs. En afgelopen vrijdag hadden we hier zo'n leuk nieuws bij Radio 2. Want we gaan samen met Studio 100 in het voorjaar van 2027 een musical maken in het nieuwe pop-up theater in Hofstade. De musical heet Hallo Radio 2 en gaat over de beginjaren van onze radiozender. Speelt zich af ergens in de jaren 70. Hoe leuk is dat, Charlotte?
1: Zalig, ja, echt. Ik vond het super nieuws. Ja. En onze Peter die meedoet.
0: Zeker, ja. Je kan nu al tickets kopen via het Radio 2-kanaal op VRT Max of via halloradio2.be. Ja, Peter gaat af en toe wel eens afwisselen met Chris van Tongeren. Ja. Want ja, iemand moet de ochtendshow
1: wel dat is waar. En jij moet ook weer op pad kunnen gaan, natuurlijk.
0: Voilà, en ja, die repetities en zo, dat gaat wel een pittige periode worden.
1: Denk het ook.
0: Maar een leuke periode vooral. Chris was hier vrijdag en hij heeft samen met Peter al eens een kleine zangstonde gedaan. Dan luister even mee.
2: Allee, 1, 2, 3, 4. Goedemorgen, morgen. Goeiedag. Ja, mooi, dat was al direct een soort van tweestem.
3: Blij dat ik je nu... Ja, tekst is een ramp bij mij. Echt wordt... Maar het komt goed, komt goed.
4: Nog veel studeren.
2: Goed, ja.
3: We hebben nog tijd, hè.
0: Ja, maar ze zouden een boysband moeten oprichten.
1: Ja, of gewoon Peter, de vierde Romeo af en toe.
0: Dat is een goed idee.
1: Romeo's, maar
0: dat is een goed idee.
5: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
6: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
5: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting.

0: korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldi prijs van maar 5 euro.
1: Check de promo.
0: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: Mama, is mijn brood al klaar?
3: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
4: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
2: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
5: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
1: Hoogstraten.
5: Hoogstraten aardbeien.
6: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ja, dat is duidelijk.
6: Ja.
7: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
8: Peugeot. Radio 2. Yeah.

0: Alright, het is 23 over 6. Welkom bij de maandag, maar voor Freya Kerkhoffs uit Herselt is het vrijdag vandaag. Freya, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Margot, Charlotte.
0: Leg eens uit, waarom is het vrijdag?
1: Wel, ik werk als verpleegkundige in een ziekenhuis. En ik ben vorige week woensdag begonnen met werken. Dus vandaag eindigt mijn werkweek. En ik ben heel enthousiast. Tegenstelling tot vele anderen misschien op maandag.
0: Maar goed, geniet van het weekend. Heb je leuke plannen?
1: Goh, de dagelijkse dingen wat hervatten. Mijn huishouden wat op orde krijgen. En een klein beetje quality time met de kinderen.
0: Oké, geniet ervan. Dag Freya. Goedemorgen. Platenpoets. Ja, en elke dag poetsen wij hier een plaat. Een plaat die je eigenlijk nooit zou mogen vergeten. Een die te weinig op de radio wordt gespeeld. En nu ik hier ben deze week, maak ik daar natuurlijk grondig misbruik van. Want ik heb iets van Beyoncé gekozen. Het is te zeggen van Destiny's Child.
2: Oh, maar goed hè.
0: Ja, goed.
2: Vind ik heel goed.
0: De groep die ze samen had met Kelly en Michelle, die werden af en toe een beetje vergeten. Want ja, er is maar één superster natuurlijk. Ze hebben hit na hit gemaakt en eentje was de soundtrack van de film Charlie's Angels. Ja. Heb je die gezien?
2: Ja, gezien. Ja, absoluut. Super tof, hè.
0: Ja, je bent eigenlijk een beetje Charlie's.
2: Ja, in mijn naam wel. Ja. De rest...
0: Maken mensen daar mopjes over?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Oké. Maar leuke film, moet je nog eens herbekijken. En het lied gaat over hoe vrouwen geen man nodig hebben om sterk en zelfstandig te zijn. Het is een compleet girl power lied. Voilà. Platenpoetsdoekje gaat erover.

0: vinden.
1: Het is 6:55.
2: Elke dag telt voor twee.
1: Zometeen krijg je al het nieuws uit jouw buurt. Eerst Charlotte Krul.
3: In het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zijn de twee Belgen aangekomen die meereisden met het cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak. Ze waren eerder al van Tenerife naar Nederland gevlogen, worden nu getest op het virus en als ze geen symptomen hebben, mogen ze thuis in quarantaine. En in alle Belgische gevangenissen is daarnet een staking begonnen. De vakbonden protesteren opnieuw tegen de overbevolking, de agressie en hoge werkdruk. Ze hadden al een akkoord met de regering om er iets aan te doen en ze zeggen nu dat er voorlopig nog niets veranderd is aan de situatie.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: En dit is gebeurd in jouw regio. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, ik ben Dennis van den Buis. Het is vandaag exact 20 jaar geleden dat Hans van Temse in Antwerpen twee mensen vermoordde. Kleuter Luna en haar Malinese oppas Ulematu werden op 11 mei 2006 neergeschoten in de Zwartzusterstraat. Van Temse werd als eerste Belg ooit veroordeeld voor moord met een racistisch motief en kreeg een levenslange gevangenisstraf. De grootmoeder van Luna, Suzanne van Wel, passeert nog bijna elke dag bij de gedenksteen in de Zwartzusterstraat.
6: Als ik het zie, is het voor mij een kleine herinnering. En ik kan dus dankzij die plaats die daar een plaats gekregen heeft, elk jaar een boeketje gaan hangen op 11 mei. Ook heb ik mezelf moeten in het begin dwingen. Ik denk, ja, ik ga die straat toch niet mijden. Het is mijn buurt. Ik vind, als ik kind ben, vind ik dat zo'n gezellige straat. Ik ga mezelf niet vertellen dat hier mijn kleindochter vermoord is. Ik vertel dat hier mijn kleindochter voor de laatste keer trots op haar fietsje zat.
5: In het UZA in Antwerpen zijn gisteravond late twee Belgische opvarenden van het cruiseschip aangekomen, waarop begin april het Hantavirus uitbrak. Ze waren van Tenerife naar Eindhoven gevlogen en vandaar ging het dan naar het ziekenhuis. Ze worden nu getest. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze thuis in quarantaine gaan. Intussen zijn ruim 90 van de 150 passagiers al teruggebracht naar hun thuisland. Het Hantavirus heeft aan boord het leven van 3 mensen gekost. In Kalmthout is het nieuwe gemeentehuis gisteren officieel ingehuldigd. Veel inwoners kwamen het gebouw eens bekijken en bezoeken en koppels konden hun trouwgelofte laten hernieuwen in de nieuwe raadzaal. Ook Francis Borghijs en zijn vrouw Tinneke, waar hij al 25 jaar mee gehuwd is.
7: 25 jaar. Even lang als de burgemeester nu burgemeester is. Vonden we wel leuk. We hebben dat impulsief ons ingeschreven en dat is wel redelijk officieel met een oorkonde. Waar dat dus officieel opstaat wanneer wij getrouwd zijn en wanneer dat hernieuwd is. Dat is gewoon een leuke herinnering.
8: Francis, verklaart jij Tinneke om samen met haar verder door het leven te willen gaan en haar met evenveel liefde, trouw en respect te blijven omringen?
9: Absoluut, ja.
8: Oké. Gefeliciteerd met de hernieuwing van jullie huwelijksgelofte.
5: Alle gemeentelijke diensten en het OCMW van Kalmthout zitten nu samen in het nieuwe gemeentehuis. Daarvoor zaten al die diensten verspreid. In het voetbal heeft KV Mechelen een 0-3 nederlaag geleden tegen Union. Malinois had meer balbezit, maar kon nauwelijks doelgevaar creëren. Door de nieuwe nederlaag staat KV Mechelen gedeeld laatste in de Champions Playoffs. Het doet wel nog volop mee in de strijd om Europees voetbal. We beginnen met wat regen, later droger en opklaringen. Maxima rond 14 graden, morgen ook veel bewolking met plaatselijke buien. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in onze app van VRT Nieuws.
1: Mona, goedemorgen. Waar sta je stil?
10: Goedemorgen. Richting Antwerpen verlies je nu een half uur van voor Massenhoven. En ook op de E19 20 minuten bij. Dat is tussen Loenhout en Brecht. En dat komt door een defect voertuig. Op de Antwerpsring naar Gent sta je 20 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. 10 minuten bij op de A12 richting Bergen-op-Zoom. Dat is tussen Ekeren en Leugenberg. Richting Brussel sta je nu al 20 minuten in de file vanaf Aalst. En rond Brussel op de binnenring 10 minuten filegolven. Dat is van Groot-Bijgen. Tot Vilvoorde.
1: Dankjewel. Ja, en voor wie net wakker wordt, goedemorgen. Welkom. Deze week hoor je geen Peter, want die zit volop in Eurovisie Songfestival modus. Het is met mij te doen de komende dagen, maar gewoon van de regio voor de vrienden. En normaal gezien belt Peter mij altijd zo rond 6:50 om eens te horen waar ik naartoe ga. Dus ik dacht, ik vul dat gat op een andere manier in.
11: Oké.
1: Ja.
12: Deze is een feestje voor de vroege vogelkeur.

0: Ja, het is eigenlijk heel simpel. We gaan met iedereen die al wakker is, is goed reven. Ja, want je weet wat ze zeggen. De vroege vogels die vangen de dikste wormen. Maar ik ben alleen nog op zoek naar het nummer waar je niet stil op kan staan. Een plaat waar voor de zin alles los in de tros eigenlijk is uitgevonden. Wat is dat bij jou, Charlotte?
1: Onlangs nog op een feestje. Accession, on and on we go. Ja, dat ging iedereen helemaal zot.
0: Ja, zalig. Dus als je ook zo'n nummer hebt waarop je zegt, daar wil ik eens goed op reven om 7:10, dan mag je dat nu doorsturen in de app van Radio 2. En dan doen we een collectief reefmomentje. Voilà. Nu appen, straks dansen.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
3: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
2: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1+1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
6: 1+1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaatmozzarella op het menu.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: Radio 2.
8: Radio 2.

0: Feels Like I'm Falling in Love. En de suggesties voor Reven om 7:10, die stromen binnen in de app van Radio 2. Blijf ze vooral delen, want binnen een dikke 10 minuten is het zover.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Charlotte, jij volgt al het nieuws, waaronder dat vreselijke bericht over Jean, een jongen van 7, die overleed dit weekend. Wat is er gebeurd?
2: Wel, Jean is dus 7, komt uit Liedekerke in Vlaams-Brabant en die was zaterdag met zijn papa naar een voetbaltoernooi geweest in Hamme, in Oost-Vlaanderen. Nu, daar was een springkasteel en er was een hevige windvlaag op een bepaald moment. Dat springkasteel is omhoog gehesen, met kinderen en al erin tegen een metalen omheining terechtgekomen. En Jean is daar heel zwaar gewond geraakt, in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En alle hulp is daar eigenlijk te laat geweest. Dus het parket onderzoekt nu of dat springkasteel aan alle veiligheidsvoorwaarden voldeed. In de krant lezen we dat de familie zegt dat het op een kunstgrasveld stond en niet verankerd in de grond zat, want natuurlijk, ja, dat moet goed vaststaan. En dat wordt dus volop onderzocht, maar dat is wel heel tragisch.
0: Ja,
2: dood.
0: Verschrikkelijk. Ja. En dan ook, jongvolwassenen voelen zich het meeste gediscrimineerd. Wat is daar aan de hand?
2: Wel, leeftijd is in Vlaanderen de meest gevoelige vorm van discriminatie. We staan er niet altijd bij stil, maar het is een onderzoek van het Vlaams Mensenrechteninstituut. En daaruit blijkt dat meer dan 4 op de 10 Vlamingen zeggen dat ze soms anders behandeld worden vanwege hun leeftijd. Dus bijvoorbeeld, jongvolwassenen, die voelen zich gediscrimineerd. Het meest zelfs in die studie. Ze zeggen, we worden eigenlijk niet altijd serieus genomen als we nog jong zijn en al een huis, een woning of een appartement willen huren. Maar ook op het werk voelen ze zich soms gediscrimineerd. Dat hoor je dan wel alles. Hè. Je hebt nog geen ervaring, maar toch wil je al werk zoeken. En dan zeggen ze, ja, maar ja, hoe kan je dan die ervaring opbouwen als je niet aan een job kunt starten? Er zijn ook vooroordelen over ouderen en niet alleen over de jongeren. Ouderen worden vaak als fragiel gezien en ook als bemoeizuchtig.
0: Och,
2: de oude moeials. Maar die onderzoekers zeggen, om dat te kunnen oplossen, dat we eigenlijk meer met elkaar zouden moeten praten. Dus op de werkvloer, generaties met elkaar praten, samenwerken om al die vooroordelen te doorbreken.
0: Ben jij al eens gediscrimineerd als nieuwslezeres?
2: Nee, niet dat ik weet eigenlijk. Nog niet. Nee. En jij als te jong, oud gezien?
0: Nee, maar ik hoor dat wel van vriendinnen in het verleden die solliciteren en die de job niet kregen omdat ze mensen zochten die meer ervaring hadden.
2: Ja,
0: je moet ze op een manier wel...
2: Tuurlijk, je moet ergens starten. Hè?
0: ...kunnen opdoen, inderdaad. Ja. Ben jij iemand die al eens gediscrimineerd is? Of heb je thuis een zoon of dochter rondlopen die er mee te maken heeft? Laat het ons even weten in de app van Radio 2. Het is bijna 7:15 en we gaan de dag beginnen met R.E.M. Goedemorgen.

0: Ja, normaal gezien bellen Peter en ik op dit uur altijd even naar elkaar. En dan vertel ik naar welke regio ik onderweg ben. Maar Peter is er niet. Dus ik heb beslist dat we in de plaats allemaal, allemaal samen gaan raven om 7:10. En jullie mochten jouw favoriete feestnummer doorsturen. Hallo, dag. Karel Dubois uit Tiene.
1: Goedemorgen Margot, goedemorgen Charlotte.
2: Hoi.
0: Wat mag het voor jou zijn?
1: Take Me For A Ride van Alana Dante.
0: Ah, oh, lekker. Waarom dat liedje?
1: Oh, ik ga een keer graag op stap. Bij ons in Tiene of af en toe in Leuven. En als die scherp opstaat, ja, dan kan ik mij niet houden. En dan moet er wel gereefd worden.
0: Oké, en hoe ziet Karel Tiene eruit op de dansvloer als Alana Dante opstaat?
1: Als ik dans is, dan bestaat de rest niet, dan is de dansvloer wel van mij. Zo'n beetje.
0: Dat vind ik heel goed. Waar ben je op dit moment?
1: Op dit moment sta ik in de file.
0: Oké, ik zou zeggen, dan kan je perfect raven, hè?
1: We gaan ons stuur proberen vast te houden, maar we gaan wel raven, ja.
0: Alright, daar komt ie. Merci, Karel.
3: Raven,
0: Kareltje, ja, wat ben je toch? Oh, ik vind het schitterend. Alana Dante, let's go!

0: Reven om 7:10. Dat doen we morgen gewoon lekker opnieuw. Dus denk maar al eens na welke plaat jij morgenochtend wil horen. We hadden het daar juist over discriminatie, Charlotte. Hoe zat dat precies?
1: Wel, leeftijd is blijkbaar de meest gevoelige vorm van discriminatie. Blijkt uit onderzoek van het Vlaams Mensenrechteninstituut. Dus dat gaat dan over het feit dat je wat ouder bent bijvoorbeeld. En op het werk zeggen ze dan, oh, die ouderen die zijn toch echt wel bemoeizuchtig, de moeians. Of je wordt ook soms te jong gezien om aan een job te kunnen beginnen. En dan heb je weinig sollicitatiekansen.
0: Ja, Johan de Treuer die laat weten dat hij ook voortdurend gediscrimineerd wordt. Hij is bijvoorbeeld sociale bewoner. En dan heb je ook nog Pascal Blad. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Vertel eens, hoe zit het bij jou?
2: Ja, mijn dochter die wordt 23 deze zomer. Die heeft een perfect parcours in school afgelegd. 3 jaar communicatie, dan nog een bamaba gedaan, BATAC bijgestudeerd. Heel veel stages gedaan in productiehuizen. Onder andere meegewerkt aan een programma met Anira, die huizen opruimen. Daar heeft ze dag en nacht aan meegewerkt. Positieve evaluaties. Ze moest een eindwerk maken voor tv, dat uiteindelijk niet uitgezonden wordt, een eindwerk. Heeft ze een award gewonnen, zij en haar collega's, studenten hadden de mooiste reportage gemaakt. Maar nu, ja, moet zij op de werkvloer terechtkomen en ze heeft al oneindig veel gesolliciteerd. En altijd is hetzelfde, ja, mooie cv, mooie stages, mooi, alles is heel mooi, maar ze heeft geen ervaring.
0: Zonde, hè. Dat blijft toch echt een probleem. Ja, jammer. Ja. Jammer. Ja. Ik hoop, hoe heet jouw dochter?
2: Kato Vaarman.
0: Kato Vaarman. Ik hoop dat ze heel snel een job vindt. Ik zal hier eens een woordje doen op de VRT. Merci, Pascal. Punto, punto. Punto, punto. Ja, zo meteen gaan we van Punto Punto spelen. Dus stuur nu jouw naam en jouw telefoonnummer in de app van Radio 2 als jij zo'n exclusieve Goeiemorgenmok wilt winnen.
3: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gel polish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Ziekenfondsen. Allee, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig?
3: Ingrid, die naar kanker niet meer aan een betaalbare verzekering geraakt.
2: Maar behalve Ingrid. Wie heeft er nu een ziekenfonds nodig eigenlijk?
4: De Moussa, die dacht dat er iets niet klopte aan zijn ziekenhuisfactuur.
5: En Marie, ja. Die door de juiste begeleiding langer thuis kan wonen.
2: Maar behalve Ingrid, Moussa en Marie. Wie heeft er nu eigenlijk echt een ziekenfonds nodig?
6: Wij allemaal. Want Ziekenfonds Solidaris beschermt iedereen.
7: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
8: Strovan, het beste voor jouw tuin en je dieren. Strovan stroopellets als bodembedekker tegen mos en onkruid. In jouw tuin super efficiënt als ecologische onkruidbestrijding. En Strovan ook als strooisel voor je dieren. Zeer vochtabsorberend en geen ammoniakgeuren meer. Kijk op strovan.eu en geniet meer van de zomer.
9: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
10: Straks krijgen we bezoek van televisiemaakster Sarah van Deurzen, want zij woont in een beste buurt en ze heeft hele goede verhalen. Alle details is voor straks.
11: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
10: 7 uur VRT Nieuws op Radio 2 krijg je van Charlotte Krul.
12: Goedemorgen. Alle gevangenissen in ons land staken vandaag. De Belgen die op het cruiseschip met het Hanta-virus meereisden zijn terug in ons land. En in het voetbal blijft Union gaan voor de titel na winst tegen KV Mechelen. Om 6 uur vanmorgen is in alle gevangenissen in ons land een staking begonnen. De vakbonden blijven protesteren tegen de langdurende overbevolking, de agressie en de hoge werkdruk. En de problemen blijven groot, zegt Robbie de Kaai van de socialistische vakbond ACOD.
13: Ze slepen lang aan, maar ze blijven verder in stijgende richting gaan. En daar zit eigenlijk het grote probleem. We hebben een penitentiaire noodwet gezien sinds augustus vorig jaar. En er liggen 550 mensen meer op de grond dan daarvoor. Dan klopt er iets niet volgens mij. De noodwet heeft meer noodtoestand veroorzaakt dan opgelost.
12: Morgen zal er door de Nationale Actiedag veel hinder zijn in de luchthavens in ons land. In Charleroi zijn alle vluchten geschrapt. In Zaventem zullen er vooral gevolgen zijn voor wie vertrekt, zegt Jeffrey Fransens van Brussels Airport.
14: Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen en om uiteraard lange wachtrijen te vermijden, hebben we gevraagd aan de luchtvaartmaatschappijen om de vertrekkende passagiersvluchten te beperken. En op basis van de huidige informatie kan iets meer dan de helft van de vertrekkende passagiersvluchten helaas niet plaatsvinden en er zal ook impact zijn op de aankomende vluchten.
12: In het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zijn gisteravond laat de 2 Belgen aangekomen die meereisden met het cruiseschip waarop het Hanta-virus uitbrak. Ze waren van Tenerife naar Nederland gevlogen en vandaar naar het ziekenhuis. Ze worden nu getest op het virus en als ze geen symptomen hebben, dan mogen ze thuis in quarantaine. Intussen zijn ruim 90 van de 150 passagiers al teruggebracht naar hun thuisland. De Wereldgezondheidsorganisatie blijft wel herhalen dat de situatie helemaal onder controle is en dat we ons geen zorgen moeten maken.
15: When I say not worry, it doesn't mean that there are no issues here, but it means we can handle it and it can be handled.
12: Door het Hanta-virus zijn 3 mensen op het cruiseschip overleden en verschillende anderen werden ziek. In Oekraïne is de 3e en laatste dag van het tijdelijke staakt het vuren met Rusland ingegaan. Nog tot middernacht zou dat blijven, maar Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar nu dat de andere de gevechtspauze verschillende keren geschonden heeft. En toch is de rust wel gekomen in de Oekraïnse steden, zegt correspondent Michiel Driebergen in Kiev.
16: Rustig, stil, geen luchtalarm en zeker geen explosies. En ik denk dat dat voor alle grote steden in Oekraïne geldt, gold afgelopen dagen in ieder geval. Kijk, aan het front is het natuurlijk nooit stil. Hè? Aan het oost oorlogsfront. Dat er wordt gewoon heen en weer gevlogen met drones. Maar ik moet toch zeggen, het is toch echt wel een verademing. Geen drones, geen luchtalarm. Niet van die grote drones die de steden terroriseren.
12: De Russische president Poetin denkt dat het einde van de oorlog in zicht is, zegt hij. En dat hij open staat voor onderhandelingen. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen van KV Mechelen. Union blijft op de tweede plaats in het klassement op 1 punt van leider Club Brugge. Trainer David Hubert is tevreden.
17: Ja, met de intensiteit die we voor de dag konden leggen vandaag, direct onze intenties duidelijk maken. Ik denk dat we dat heel goed doen. De eerste kwartier, een heel mooi doelpunt. En goed, daarna zag je dat we een iets evenwichtigere partij kregen. Ik denk dat we daarna in die tweede helft in de controle. Voilà, weinig hebben echt weggegeven.
12: Donderdag speelt Union de bekerfinale tegen Anderlecht. En zondag moet Union naar Club Brugge. En in de Euro Playoffs heeft Racing Genk met 3-0 gewonnen van Westerlo. Genk is leider met evenveel punten als Standaard. En in Spanje is FC Barcelona opnieuw kampioen. Barcelona pakte de titel uitgerekend door te winnen tegen de grote rivaal. En dat is Real Madrid. Het werd 2-0. Het is de tweede titel op rij voor Barça en de 29ste in totaal. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
18: Het is vandaag exact 20 jaar geleden dat Hans van Temse in Antwerpen twee mensen vermoordde. Kleuter Luna en haar oppas Ulematu werden neergeschoten in de Zwartzusterstraat. En aan de E313 in Deurne heeft een werfarbeider een gevaarlijk manoeuvre uitgevoerd. Op beeld is te zien hoe hij met zijn privéwagen via de werf de snelweg oprijdt terwijl de vrachtwagens voorbij razen. De beelden vind je in de app van VRT Nieuws. We beginnen met regen, later droger en we halen vandaag temperaturen rond 14 graden.
10: Mona, goedemorgen. Hoe gaat het onderweg?
19: Goedemorgen. De files beginnen echt wel toe te nemen. Richting Antwerpen schuif je 40 minuten aan van voor Massenhoven al. 10 minuten op de A12 vanaf Aartselaar en 20 minuten vanaf Sint-Job en vanaf Haasdonk. Op de Antwerpse ring naar Gent 20 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland hetzelfde van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. En richting Beveren hinderen in de Tijsmans-tunnel. Daar staat nu een defecte vrachtwagen rechts. Richting Brussel verlies je vanuit alle richtingen zo'n 20 minuten op de gebruikelijke plekken. En deze ochtend ook op de E429 bij Halle naar Brussel. 20 minuten bij dus. Rond Brussel op de binnenring 20 minuten filekoven. Dat is van Groot-Bijgaarden tot Zaventem door een ongeval rechts. En op de buitenring 20 minuten bij in Waterloo.

0: Pot daar toch een kleine dansmove, Charlotte?
1: Ja, shake it like a pop.
0: Outcast, hey ja, goedemorgen.
2: Morgen, je maandag begint.
0: Het is vandaag maandag 11 mei. Deze week word je samen wakker met Charlotte en mij. Want Peter die is volop bezig met het Eurovisie Songfestival. Wat je van vandaag zeker moet weten is dat er gestaakt wordt in alle gevangenissen van ons land tegen de overbevolking.
1: Ja. Ja, hoge werkdruk en lage lonen. Ja, ze zijn nog altijd boos.
0: Ja, ik ben laatst een ochtend in de gevangenis gaan meedraaien in de Begijnenstraat in Antwerpen. Dat is een hele oude gevangenis ook. Daar is plaats voor ongeveer 430 gevangenen en er zitten er over de 700.
1: En ook veel grond, dus lapers. Ja. Gewoon op een matras moeten liggen. Hè?
0: Ik heb, dat is nu een 2 weken geleden en er is nog geen dag voorbij gegaan dat ik daar niet aan gedacht heb. Wat ik daar heb gezien, dat zijn cellen van ongeveer 3 op 4 meter. Je zit daar echt met 3 of 4 mensen samen. Ja. Je moet over elkaars hoofd bijna stappen om naar het toilet te gaan en dan zit je ook je gevoeg te doen oog in oog met andere mensen.
1: Dat is niks privacy.
0: En, ja, wat ik ook niet wist, is ja, je cel, dat is je privéruimte, dus je mag daar ook roken.
1: Oké, dus als je dan met een, met een roker zit en je rookt zelf niet, veel dingen samen.
0: Ja, voilà. Maar dus staking vandaag, daar ga je nog veel over horen in het nieuws. Er wordt vandaag ook afscheid genomen van Hans Otte in de Sint-Rombouts-kathedraal van Mechelen. En zometeen krijgen we bezoek van televisiemaakster Sarah van Deurzen. Ze komt vertellen over de buurt waar ze woont.
3: De beste buurt.
0: Ah ja, want we zijn opnieuw op zoek naar de beste buurt van Vlaanderen. En er hebben zich al ongelooflijk veel buurten ingeschreven. Bijna 400.
1: Och, super, hè? Wauw.
0: Ja, dat is gigantisch. Maar jouw inschrijving is ook nog altijd welkom via VRT Max. Want je kan er een beste buurtfeest mee winnen. Mm-hmm. Met een ochtendshow. Dus heel het circus van Goeiemorgen Morgen komt dan naar jouw buurt. En vooral, er is ook een optreden van Camille. Dat is de moeite. Hoe zit dat in jouw buurt, Charlotte? Zou jij een beste buurt kunnen zijn?
1: Ik heb een leuke buurt. Er is ook wel wat sluikstort. Dat gaan we even door de vingers zien. Maar ik heb een leuk pleintje in de buurt. Het heet het Fonteinenplein in Gent. En daar zijn allemaal perkjes. Dus een boom en dan daar rond bloemenperkjes. En daar is een soort van clubje van, de vrienden van het Fonteinenplein. En die gaan dan elke beurt, gaan die dat onderhouden. Gaan die daar bloemetjes inzetten, onkruid, wieden. Die hangen daar ook naambordjes aan. Die breien dingen om daar rond te hangen en te zetten. Overal vogelkastjes. Dus wel een hele leuke sfeer daar.
0: Maar, en hoe zit dat dan met dat...
1: Ja, sluikstort. Ja, ja dat is niet leuk. Hè. Veel mensen die toch dingen naast de vuilnisbakken gooien of gewoon in de straat. En dan zijn er in Gent de propere pirkes. Dat zijn mensen die vrijwillig al die sluikstort gaan ophalen. En de mensen die dat daar gooien, die weten dat natuurlijk ook een beetje op den duur. Van, hier zijn ook goede mensen die dat wegpakken. Maar eigenlijk zou er niet mogen gesluikstort worden.
0: Nee, wat gebeurt aan een buurt, dat kan nog altijd evolueren.
1: Ja, dat is
0: altijd, en dat is eigenlijk ook een beetje de bedoeling van die beste
1: samenwerken.
0: Samenwerken en ook vooral elkaar inspireren, want je gaat hier de komende weken verhalen horen van buurten waarvan dat je misschien denkt, oh, dat moeten wij ook eens proberen.
1: Voilà.
0: Dus voilà, VRT Max, het Radio 2-kanaal, daar moet je zijn om je in te schrijven en vooral dat beste buurtfeest te winnen.
2: VRT Radio 2.

0: Hoe zou het zijn met de kakzakjes voor Louis? Ja, dat is de multipoe van Mathieu Terijn. Je moet zo lachen.
1: Maar ja, die waren hier onlangs bij ons in Goedemorgen Morgen. En ze hadden dus een kakzakjeshouder gekregen van Peter. Ja. Voor de hond van Mathieu. Maar ja, dat waren zondanig grote zakken waar die multipoe gewoon in kwam.
0: Ik heb echt
1: tranen met tuiten gelachen toen.
0: De beelden die vind je op onze Instagram goeiemorgen.morgen. En ja, gelukkig heeft een hond geen uier.
1: Niet dat ik weet, nee.
0: Ja, een uier. Denk daar maar eens over na.
2: Joehoe! Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim idee.

0: maken. Vind ook die win-win.
1: Heb je zelf vragen over je belastingen? Volg volgende week de Win-Win Belastingspecial bij Radio 2 en VRT Nieuws.
0: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Ketnet viert feest met Like Me.
3: Tijd om te leven.
2: Wij komen
4: tijdens het Hemelvaartweekend naar Plopsaland te pannen.
2: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsapparade.
3: Want ik ben Like Me.
2: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
5: Tot dan!
2: Van 14 tot en met 17 mei.
3: Want ik ben Like Me.
2: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
6: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
7: Chin chin.
6: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
7: Knalprijs.
6: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
9: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
8: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app?
10: Amai, het is echt eenvoudig.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
13: stap met meer korting op de trein.
14: 40%, het zal wel zijn.
15: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
16: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
15: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
17: Geef toch maar een XL.
18: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
12: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
19: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Punto punto. Punto punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
22: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
23: Ja, wie wint vanmorgen de exclusieve Goeiemorgen Morgenmok? Misschien is dat wel Bjorn van Wallegem uit Hoogleden. Goedemorgen.
24: Goedemorgen Margot en Charlotte.
23: Jij bent leraar in het secundair onderwijs.

0: Nika, computertekenen en technologie. En vooral, jij hebt een voordeel, want je quizt graag.
1: Ja, dat klopt. Met de zoon en de dochter doen wij soms, en de schoonzoon natuurlijk ook, doen we soms mee aan quizzen. En onze quiznaam is Wallis en de Waal.
0: Wallis en de Waal. En van waar komt dat?
1: En die Wallis komt eigenlijk... Ik was vroeger DJ met een discobar en zo en op vrije radio's. En ik was DJ Wally, dat was mijn naam. En de schoonzoon Axel, die heeft Waalse roots. En daarom is het Wallis en de Waal.
0: Schitterend, ik vind het goed. Bjorn, zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel jouw vragen. Jij krijgt telkens de eerste letter van het antwoord. Je vult gewoon aan. En als je 3 juiste antwoorden geeft, ja, dan win jij de exclusieve Goeiemorgen Morgenmok. Snel spelen en meteen passen als je het antwoord niet weet. We gaan eraan beginnen. Veel succes. Welke thee in Vlaams-Brabant wordt de suikerstad genoemd?
1: Tienen.
0: Welk U is het orgaan waar de melk wordt gemaakt bij een koe?
1: Uier.
0: Welke V is de achternaam van de acteur Jacques Verbeyre en zijn dochter Julie?
1: Van As.
0: Welke W verbrak de frituurist Yves uit Ravels vorige week in het frittenbakken?
1: W. Wilt u nog eens herhalen, alstublieft?
0: Welke W verbrak frituurist Yves uit Ravels vorige week in het frittenbakken?
1: Het wereldrecord.
0: We gaan eens luisteren, hè. Bjorn, welke... Wacht, ik moet hier eerst even zien. Ach, ja, het is er opnieuw voorbij met de knopjes en zo, sorry. Welke T ligt in Vlaams-Brabant en wordt de suikerstad genoemd? Tine, dat was juist. Welke U is het orgaan waar de melk wordt gemaakt bij een koe? De uier, zeker wel. Welke V is de achternaam van acteur Jacques en dochter Julie? Ja, daar, wat zei je daar, Van Assen? Ja, maar welke W verbrak fritterist Yves uit Ravels vorige week in het frittenbakken het wereldrecord. Ah, woehoe. Op het nippertje. Ja, Van Assen, ik snap het wel. Jij dacht aan Jacques Van Assen natuurlijk.
2: En jij had al Vermeyre gezegd, maar je had het niet door.
0: Ah, had ik al Vermeyre?
1: Ja, ik had Vermeyre gezegd en daarmee dacht ik van de zonen van Van Assen.
0: Ah ja, dat is mijn schuld. Maar weet je, Bjorn, ik zal u toegeven...
1: Het is toch goed gekomen.
0: Ja, ik sta hier in het zweet van die Punto Punto te spelen. Dus ik ben blij dat het ook gelukt is. Veel plezier en we sturen ze met heel veel, heel veel snelheid richting Hoogleden. Dag Bjorn.
1: Ja, dank u wel. Punto Punto.
3: Punto Punto. Speel morgen zelf mee en win jouw Goeiemorgen Morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen.

0: Dat is nu eens de zomer in een liedje. Zie Morikante en Jekje Jekje.
1: Dorso. Ergonomisch slapen.
0: Maar qua goed weer zijn we precies weer bergaf. Bram, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, inderdaad, bergaf. Het wordt een frisse week, hoor. Deze week, vandaag bijvoorbeeld. Maar een 11 tot 13 graden in Vlaanderen en Brussel. En ook nog eens een goed voelbare wind uit het noorden. Aan zee kan die zelfs vrij krachtig tot krachtig gaan waaien vandaag. Met daar rukwinden rond de 60 à 65 kilometer per uur. En ja, droog houden we het ook niet. Hè. Op dit moment is een regenzone over het centrale gedeelte en het oosten van het land aan het slepen. Erachter zitten wel opklaringen. Dus op dit moment in West-Vlaanderen zijn die opklaringen al breder aan het worden. Ook in Oost-Vlaanderen is het al droog op de meeste plaatsen. En ook daar gaat de zon erdoor komen. Maar dan in de loop van de namiddag een tweede regenzone van west naar oost. Die gaat wel vrij snel passeren. Dus ik denk 1 à 2 uur met periodes van regen. En dan wordt het opnieuw wel wat droger. Vanavond en vannacht gaat die regenzone dan volledig wegtrekken. Erachter zitten opklaringen, maar ook nog wel een aantal buien. En vannacht gaat het echt wel fris worden. Temperaturen in Vlaanderen en Brussel tussen 0 en 4 graden op de meeste plaatsen. Ja. Aan zee daar nog een 8 graden. Een paar buien dus nog. En in de Ardennen kunnen dat zelfs wat winterse buien zijn. Morgen dan een wisselvallige dag met behoorlijk veel wolken. Maar ook af en toe wel een opklaring. En opnieuw kunnen er een paar buien zijn. De meeste buien zijn voor de oostelijke landshelft. Bij een frisse 13 graden en opnieuw een goed voelbare wind. En ook daarna blijft het wisselvalliger in zitten. Woensdag buien met kans op onweer en 14 graden maar. Ook donderdag vrij veel buien zelfs. Kans op onweer, 12 graden. Dus echt wel fris voor de tijd van het jaar. En ook vrijdag en zaterdag blijven we in dat frisse en wisselvallige weer zitten.
0: Ach, het is wat het is, Bram. Dankjewel. Ja. Fijne ochtend.
2: Bye bye.
0: En dit is Pink. Het is bijna 7:30.

0: Het is 7:30. Elke dag telt voor twee. Zometeen al het nieuws uit jouw buurt. Eerst Charlotte Krul.
1: In alle Belgische gevangenissen is vanmorgen een staking begonnen. De vakbonden protesteren opnieuw tegen de overbevolking, de agressie en de hoge werkdruk. Ze hadden al een akkoord met de regering om er iets aan te doen, maar ze zeggen dat er voorlopig niets veranderd is. En in Oekraïne is de derde en laatste dag van het tijdelijk staakt het vuren met Rusland ingegaan. Nog tot middernacht moet er een gevechtspauze zijn, maar zowel Rusland als Oekraïne beschuldigen elkaar er nu van dat ze het verschillende keren hebben geschonden de afgelopen dagen.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Dennis van den Buis. Vandaag is het exact 20 jaar geleden dat Hans van Temse in Antwerpen twee mensen vermoordde. Kleuter Luna en haar Malinese oppas Ulematu werden op 11 mei 2006 neergeschoten in de Zwartzusterstraat. Van Temse werd als eerste Belg ooit veroordeeld voor moord met een racistisch motief en kreeg een levenslange gevangenisstraf. Marcel van Peel was op dat moment hoofdinspecteur bij de Antwerpse politie. Hij overmeesterde Van Temse. Hij wordt er 20 jaar later nog geregeld aan herinnerd.
4: Blijft altijd natuurlijk in je hoofd zitten. Hè? Als je mijn naam gewoon op Google duwt, dan komt die hele situatie eruit. Regelmatig klapte er wel zo met vrienden. Van, ja, weet ik wat ik gedaan heb in de tijd. En dan zenden ze weer iets uit. En dan kom ik op dan ging het weer over aan Temsen. En dan kom ik op beeld. En dan kan ik nadien in een café een pintje drinken en zeggen, hé, jij bent een held, ik heb gezien dat je op tv was. Dat is wel tof dat je zo'n dingen te horen krijgt, hoor.
3: In het UZA in Antwerpen zijn gisteravond late twee Belgische opvarenden van het cruiseschip aangekomen, waarop begin april het Hantavirus uitbrak. Ze waren van Tenerife naar Eindhoven gevlogen en vandaar ging het met ziekenwagens naar het UZA in Antwerpen. Daar worden ze nu getest, zegt Annelies Wijnand van de Overheidsdienst Volksgezondheid.
5: Daar zullen zij medisch geëvalueerd worden en na die medische evaluatie zal blijken wanneer zij naar huis kunnen gaan en thuis hun quarantaine verder zetten.
3: Het Hantavirus heeft aan drie mensen aan boord van het schip het leven gekost. De Wereldgezondheidsorganisatie benadrukt dat er geen gevaar is voor een nieuwe pandemie. En aan de E313 in Deurne heeft een werfarbeider gisteren een extreem gevaarlijk manoeuvre uitgevoerd met zijn auto. Dat is te zien op beelden die een buurtbewoner kon maken. De werfarbeider rijdt met zijn eigen voertuig de E313 op, maar via de werf, terwijl de vrachtwagens rakelings aan hoge snelheid langs hem rijden. Volgens Esther Thomas van Wegen en Verkeer zijn er intussen maatregelen genomen.
6: De arbeider die dat daar moest zijn, die ging enkele zandzakjes plaatsen aan de werfzone, dus die moest daar effectief wel zijn. Maar hij is naar daar gereden met zijn privévoertuig. Daarmee heeft hij die zandzakjes vervoerd. Hij is daar ook op aangesproken. En intussen hebben we de werfzone zelf ook afgezet aan de kant van de snelweg. Zodat zeker niet mensen die dat niet op de werf moeten zijn, dus echt privépersonen zeg maar, dat die de werf ook niet kunnen oprijden.
3: En in het voetbal heeft KV Mechelen 0-3 nederlaag geleden tegen Union. Malinois had meer balbezit, maar kon amper doelgevaar creëren. Door die nieuwe nederlaag staat KV Mechelen gedeeld laatste in de Champions Playoffs. De club uit Mechelen doet wel nog volop mee in de strijd om Europees voetbal. We beginnen met regen, later droger en opklaringen bij 14 graden. Al het nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Mona, het is best druk onderweg.
7: Ja, richting Antwerpen schuif je 40 minuten aan. 20 minuten op de A12 vanaf Aartselaren. Een half uur vanaf Sint-Joop en ook vanaf Haasdonk. Dan hebben we wat files op de Antwerpse ring naar Gent. 20 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een half uur van Sint-Anna-Linkhoven tot in Antwerpen-Oost. En dan nog 20 minuten richting Beveren. Want daar staat in de Thijsmans-tunnel een defecte vrachtwagen rechts. Richting Brussel kan je lang aanschuiven. Een half uur vanaf Aalst, 45. 40 minuten zelfs vanaf Semst. Een half uur bij tussen Rotselaar en Winkselen. Ook van voor Haasrode al. En 20 minuten op de E429 bij Halle. Het is vooral rond Brussel dat je heel lang in de file kan staan. Op de binnenring 1 uur filegolven. Dat is van Anderlecht tot Zaventem door een ongeval rechts. Maakt daar een reddingstrook. Op de buitenring 20 minuten bij in Waterloo. Verderop nog eens 20 minuten. En dat van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. Komt door een ongeval links. En verder verlies je er eens meer dan 10 minuten.
0: En zometeen komt televisiemaakster en zangeres Sarah van Deurzen mee radio maken. Ze komt vertellen over haar beste buurt. En vooral, we hebben iets ontdekt over haar als buurvrouw. Ja, en het is iets waar je een sterke maag voor moet hebben.
8: Oké, spannend.
0: Dat is voor straks.
8: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
9: Oh my god, mama, dank u!
10: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
11: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
12: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
13: Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
14: Ja!
15: Maar ja...
13: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
16: Oh ja!
17: Maar ja...
13: Een rollerdisco starten met enkel ethisch pop?
15: Oh ja! Maar ja...
13: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
18: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2.

0: Het is 7:40 en vanochtend komt televisiemaakster en zangeres Sarah van Deurzen bij Radio Maken. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Margot.
0: Hoe gaat het?
1: Goed. Zeker nu dat je mij aangekondigd hebt als zangeres. Dat blijft toch wel een beetje raar eigenlijk.
0: Ja, waarom?
1: Ik weet niet. Kun je dat zingen noemen? Wat ik in het verleden heb gedaan?
0: Anne van de Wallen. Ja. Dat is toch meezingen?
1: Ja. Ja. Ja, maar dat is
2: als je in de veranda zit.
0: Ben jij een ochtendmens eigenlijk?
1: Totaal niet.
0: Nee?
1: Totaal niet. Ik voel me ook helemaal nog niet wakker. Dus als ik geen antwoord kan geven op je vragen of onsamenhangende dingen zeg, nog meer dan anders, dan heeft het daarmee te maken.
0: Oké, dat is goed. We houden er rekening mee.
1: Yes.
0: Want jij komt vanochtend babbelen over jouw beste buurt.
1: Yes.
0: Maar ik wil eerst toch even vragen, hoe loopt het met de Droge Worsten Expo in de Biekorf in Brugge?
1: Zeer goed, denk ik. Ik ga er morgen nog een keer naartoe om de staat van de worsten te gaan checken eigenlijk, want die gaan beginnen ernstig of stinken, of die beginnen heel veel vet af te geven. En ik heb gehoord dat er blijkbaar worsten opgegeten worden.
0: Ja, dat
1: spontaan.
0: Heb ik ook gelezen.
1: Ja.
0: Maar dus, voor wie nog niet helemaal mee is, de expo, leg eens uit.
1: Ik ben huiskunstenaar in Brugge dit jaar. En ik heb een expo gedaan voor de eerste keer in mijn leven. En die heet Inventing Obsessions, waarbij dat elk werk draait rond droge worst. Omdat ik mezelf een obsessie wou opleggen, vrijwillig. En ik heb voor de droge worst gekozen. Grote fan.
0: Ja.
1: Al jaren.
0: Snap ik. En daar hangen dus kunstobjecten allemaal gelinkt aan droge worsten. Ik zag zo een gordijn met allemaal dat je aan de deur hangt. Maar dus mensen...
1: Zo'n vliegraam eigenlijk.
0: Vliegraam. Ja. Knabbelen daar dan aan.
1: Ja, ik denk het. Maar ik denk dat ze dat nu niet meer doen, omdat ze er niet meer zo lekker uitzien, vermoed ik. Het is daarom dat ik morgen ook een keer ga checken.
0: Okay.
1: Maar blijkbaar zijn er mensen die dat meepakken en opeten.
0: Raar.
1: Of dat ze opeten, weet ik ook niet. Of verkopen we heel veel geld.
0: Tot wanneer kunnen mensen nog kijken?
1: Tot 19 juni.
0: Oké. Okay. En is dat voor herhaling vatbaar, zo'n kunstproject met eten?
1: Ik vond dat heel leuk eigenlijk, ja. Absoluut, zeker. Ja, zeker. Ik ga dat zeker nog doen. In mijn vrije tijd, onder de radar.
0: Maar goed, Sarah, we hebben weer een hele leuke actie lopen bij Radio 2.
3: Goedemorgen.
4: De beste buurt.
0: Wij gaan op zoek naar de beste buurt van Vlaanderen 2026. Dat is een plek waar het zo plezant wonen is, waar je aan je buren alles kan vragen. In wat voor een buurt woon je, hè?
1: Ja, het is nog redelijk ingewikkeld. Officieel Meulensteden.
0: Gent.
1: Zeg je? Ja, Gent.
0: Ja.
1: Maar wij wonen zo, je hebt de Meulenstedenbrug. Wij wonen eigenlijk, het is de mensen van over het water. Dus we worden wel zo'n beetje als de aparte groep binnen Meulensteden gezien, waar wij komen van over het water. En we horen net niet bij Wondelhem, dus we zijn zo'n beetje de outsiders.
0: En Kamp dat Noord en Kamp Zuid.
1: Kamp Noord en Kamp Zuid achter. Dus eigenlijk de drie Masterstraat vrienden, buren, zijn wij eigenlijk. Maar ja, wij hebben de voordelen van de outsiders te zijn en daar eens bij te horen. Maar dan toch, eenmaal dat we de brug durven oversteken, maken we toch deel uit van Meulensteden. En dat is ook een hele fijne buurt om te vertoeven.
0: En hoe zou je je buurt omschrijven? Wat organiseren jullie? Wat is er goed onderling contact?
1: Het is vooral een zeer leuke mix van mensen. Van alle slag. Dat vind ik er zeer, zeer tof aan. Zeer mooie mix. En er worden regelmatig heel toffe dingen georganiseerd. Nu, het komende weekend bijvoorbeeld is het topweekend. Want het zijn werkelijk de Meulenstedenfeesten.
0: Oh.
1: Ja. Met de, denk ik, een van de langste rommelmarkten van Gent van het jaar. Meer dan een kilometer lang, een stuk. Fantastisch. En dan is er de rave overdag, de zondag. En wat heb je dan nog? Een tal van leuke optredentjes.
0: Ja.
1: En verbindingen tussen
0: een
1: de mensen.
0: Een leuk sfeertje.
1: Ja.
0: Oké, okay,
1: ja.
0: Dus jullie zouden misschien wel de beste buurt van Vlaanderen kunnen worden?
1: Ik vind van wel eigenlijk.
0: Ja.
1: Ik vind van wel. Ik probeer zo na te denken, omdat ik op verschillende plaatsen heb gewoond in Gent. En dit is wel heel werkelijk thuiskomen eigenlijk.
0: Oké, okay, en ja. van wanneer woon je daar?
1: Sinds de eerste lockdown ben ik verhuisd. Dus hoe lang zijn we ondertussen?
0: Ja, dat is jaar. Superlang
1: nee?
0: eigenlijk.
1: Nee?
0: Ben je daar op een bepaalde manier omarmd als nieuwe buurvrouw?
1: Ja, wel. Wat dat daar ongelooflijk indrukwekkend. Ik kreeg oprecht tranen in mijn ogen. Ik woonde daar een week en ik kom buiten en er staat op mijn vensterbank een boot. Want het is zo de bootstraten waar wij wonen. De Kapiteinstraat, de Driemasterstraat en zo verder. En er stond daar een boot, met een houten boot, heel mooi zelfgemaakt. Met welkom op en verse bloemetjes.
0: Oh.
1: En ik dacht van wat, bestaat het nog? Waanzin.
0: Een welkomstcadeautje.
1: Ja, en dan ben ik het gaan moeten checken. En ik dacht van, amai, wat is dit? En dan blijkbaar is dat de gewoonte in onze straat. Van als er nieuwe mensen komen, dan worden die werkelijk echt nog ouderwets, analoog, welkom geheten.
0: Oh, wauw.
1: En ik zie het dus ook als er nieuwe mensen passeren. Dan denk ik weer opnieuw van, oh, Dat is toch fijn.
0: Ja, dat is superfijn. Ja, en jouw buren, daar is toch iets mee.
1: Is er iets met mijn buren?
0: Ja, daar moeten we het zo meteen even over hebben. Okay.

0: Lion, Lion, Zion, Bob Marley.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Televisiemaakster en zangeres, ja toch wel, Sarah van Duurzen is bij ons vanochtend om het te hebben over De Beste Buurt. De actie waar jij je trouwens nog altijd voor kan inschrijven. We hebben al tegen de 400 inschrijvingen, maar de jouwe blijft welkom via VRT Max. Laat ons weten waarom jouw buurt de allerbeste is, want je kan heel veel winnen. Ik vat het nog even samen. Een Goeiemorgen Morgenshow in jouw buurt met een optreden van Camille. En uiteraard ook de eretitel met het beste buurtbord. Wat vind je daarvan, Sarah?
2: Ja, ik weet niet hoe cool. Ja. Ik hoop dat wij, ik weet niet, mijn collega's, of ja, mijn buren eigenlijk. Ziet, daar gaan we al. Buren, zijn jullie al wakker? Ja. Schreef al zin in, zeg. Of kan ik dit niet officieel doen op dit moment?
0: We zullen straks de administratieve dingen samen in orde
2: brengen. Ik schrijf al zin, jongens.
0: Hebben jullie een manier van communiceren samen? WhatsApp-groep?
2: Nee, er is wel een Facebook-groep, maar er is een overload aan Facebook-groepen geweest een tijdje. Dus ik ben er eigenlijk een beetje met alle liefde, omdat ik daar niet geïrriteerd wou worden. En ik hoor het altijd. En er wordt af en toe ook een briefje in de bus gestoken.
0: Oké, heel fijn. Ja. Waar hecht je zelf belang aan bij je buren?
2: Wat ik denk ik zo fijn vind aan onze buurt, is dat er... Ik weet dat je kan aanbellen bij de buren. Ik heb dat namelijk al kunnen doen. En die hebben mij zonder enig probleem uit de nood geholpen.
0: En voor suiker of zo?
2: Ja, of een keer toekomen met een kast en alleen zijn. En beseffen van, oei, zo stom geregeld van mezelf. Ik kan nooit die kast naar boven krijgen. En dan aangebeld bij iemand waar ik wist van sterk profiel. dus ik wist waar hij woonde, dat zegt ook al veel.
0: Ja.
2: Mijn lief moest zich niet bedreigd voelen. En die heeft mij met veel plezier geholpen. En zich daarnaast ook nog spontaan aangeboden als toekomstig klusjesman.
0: Top.
2: Tegen lichte betaling natuurlijk. Maar ook het feit dat je kunt zo babbelen met al die mensen. Dus er wordt af en toe op straat zo wat gebabbeld. Receptie geweest. En toch is er ook respect voor de privacy.
0: Ah, dat is fijn.
2: Ja, als in, er wordt eigenlijk van uitgegaan. Tenzij dat je ze echt uitnodigt naar binnen. Maar dat hij eigenlijk letterlijk op de straat blijft.
0: Ja.
2: Ik heb al een keer een buur binnen gevraagd, ja, buiten de kast. maar zo het systeem, dat zo gewoon eigenlijk in principe, dat wordt gerespecteerd van, kijk, het blijft op de straat.
0: Een goede verstandhouding.
2: Ja, een goede verstandhouding. Ja.
0: En hoe zou je jezelf omschrijven als buurvrouw? Wie ben jij als buurvrouw?
2: Ja, blijkbaar hebben jullie de research gedaan. Dus ik vermoed dat hier op het moment gaat uitkomen. Ik weet het niet, ik hoop dat ik een aangename... dat ik ook hetzelfde kan bieden als dat zij aan mij bieden eigenlijk.
0: Ja, wel, we hebben onze stagiaire Charle is naar jouw buurt gestuurd om te horen hoe zij jou zien als buurvrouw. Luister en kijk even mee.
3: Ik vind dat een vriendelijke vrouw.
4: Altijd vrolijk, vriendelijk met iedereen.
5: Ik denk, Sarah, die verandert niet.
6: En voor welke gelegenheid ben je bij haar thuis geweest?
7: Ah, ja, in de Panzerschipstraat was er een groot feest. Mm-hmm. En dan hebben we s'avonds worstenbroden en oesters gegeten. Een tof combinatie.
8: Er is humor, gigantisch veel humor in Sarah. Want ik ken haar als mediafiguur ook. Dus ik apprecieer die... droge humor.
7: In de zomer zitten we hier vaak op de stoep. Dan gaat zij ook wel mee iets drinken. Ah, ik heb nog wat carapiel staan. Ligt iemand aan en ik heb nog een chipje. En
2: bullshit.
7: Ik denk dat dat ook dingen zijn die Sarah wel ook wijs vindt.
0: Oef, je bent geslaagd voor de burentest.
2: Ah ja, maar het is waar. Maar dat is eigenlijk echt, ja, al die gezichten. Nee, ik vind dat echt oprecht een hele fijne buurt.
0: Maar ik ben vooral geïntrigeerd door de combinatie oesters en worstenbrood.
2: Ha, ik weet nog dat het was, omdat zij waren zeer lyrisch over de worstenbroden dat zij liggen hadden. En ja. Wij hadden toevallig, wij hebben dat niet vaak liggen, maar al duidelijkheid, oesters in de frigo. En we dachten, weet je, als jullie met worstenbroden afkomen, het was een beetje een religieuze ervaring eigenlijk, dan steken wij de oesters in de strijd. Voilà.
0: Oké, heel goed. Ik weet dat ik jou heel graag als buurvrouw zou hebben als ik het zo hoor. Sarah, je blijft nog een beetje. En dat vind ik

0: Zaterdag stond ze nog in Forst Nationaal en dat zag er ongelooflijk prachtig uit. Avond Olivia Dien.
1: Ik wil iets herstellen wat al heel erg lang kapot is.
2: Hoe is het kapot gegaan?
1: Ik heb een beetje een onhandige papa.
3: Op VRT1 krijgt de Repair Shop weer een paar uitdagende aanvragen binnen. Op VRT Canvas dagen de studenten van de VUB elkaar uit in Campus Cup. Of kijk op VRT Max hoe de verbouwingen getackeld worden in Château Plankaert. Alvast veel kijkplezier.
4: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
5: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
6: Peugeot. En wat vind jij van de pro-deals van Peugeot? Pro of contra?
7: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
7: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
7: Hm, dat is duidelijk.
6: Ja.
8: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
9: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
10: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: We weten al dat Sarah van Deurze een populaire buurvrouw is, maar mag ze straks ook eens heel onpopulair maken met haar gedacht.
11: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
0: Het is 8:14 nieuws op Radio 2 met Charlotte Krul.
12: Goedemorgen. Bij veel langdurig zieken kan de uitkering gestopt of verkort worden, zegt het RESIF. Alle gevangenissen in ons land staken vandaag. En in het voetbal blijft Union gaan voor de titel na winst tegen KV Mechelen. Bij meer dan een kwart van de langdurig zieken die jonger zijn dan 40 en psychische problemen hebben, kan de uitkering gestopt of ingekort worden, blijkt uit de nieuwe steekproef van het RESIF. Dat is het Instituut voor Ziekteuitkeringen en staat in de Standaard. Federaal minister van Sociale Zaken Van den Broeke vindt dat de ziekenfondsen niet genoeg doen om die cijfers te verbeteren en wil meer uitleg. Xavier Brené van de Onafhankelijke Ziekenfondsen vindt het niet vreemd dat verschillende dokters tot verschillende conclusies komen.
13: Er zijn foutieve dossiers. Maar grotendeels, dat is eigenlijk een variatie in de medische evaluatie. De wetgeving is vatbaar voor interpretatie. De criteria om een evaluatie te doen zijn vatbaar voor interpretatie. En ook, wij moeten oordelen, dus onze arts moet oordelen over mentaal gezondheidsprobleem. Niet evident.
12: Om 6:00 vanmorgen is in alle gevangenissen van ons land een staking begonnen. De vakbonden blijven protesteren tegen de overbevolking, de agressie en de hoge werkdruk. Het aantal gevangenen dat op de grond slaapt blijft ook stijgen, zegt Eddy de Smet van VSOA.
14: Wij zitten meer dan 750 grondslapers. Dat geeft natuurlijk de nodige druk op het personeel enerzijds, maar anderzijds ook de nodige vormen van agressie, waarbij dat personeel dan gewond geraakt. Het is natuurlijk ook geen manier om deze mensen terug te reïntegreren in de maatschappij.
12: De twee Belgische passagiers die vastzaten op het cruiseschip waarop het Hantavirus was uitgebroken, zijn naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen gebracht. Ze waren van Tenerife al naar Eindhoven gevlogen en vandaar naar ons land. Ze worden getest op het virus en als ze geen symptomen hebben, dan mogen ze thuis in quarantaine gaan. Ze zullen wel nog even in het USA moeten blijven, zegt Dirk Raamakers van Volksgezondheid.
15: Ze zijn dan toegekomen tegen 10:00 in USA, nagekeken door het team van Erika Vliegen, samen met de collega's van het departement Zorg. De testen zijn afgenomen, gisteravond nog. Dus we gaan ze toch in USA houden totdat we die testresultaten hebben. Dat zal mogelijk vanavond nog zijn en anders zal dat morgen toch wel toekomen.
12: In Oekraïne is de derde en laatste dag van het tijdelijke staakt het vuren met Rusland ingegaan. Nog tot middernacht moet er een gevechtspauze zijn, maar zowel Rusland als Oekraïne beschuldigen elkaar ervan dat ze het verschillende keren hebben geschonden. Toch is die rust wel gekomen in de Oekraïnse steden, zegt correspondent Michiel Driebergen vanuit Kiev.
16: Rustig, grotendeels zonnig, stil, geen luchtalarm en zeker geen explosies. En ik denk dat het voor alle grote steden in Oekraïne gold afgelopen dagen in ieder geval. Kijk, hoe dat vandaag gaat. Kijk, aan het front is het natuurlijk nooit stil. Dat er wordt gewoon heen en weer gevlogen met drones, kleinere drones. Daar wordt heen en weer geschoten, gevuurd. Maar ik moet toch zeggen, het is toch echt wel een verademing. Geen drones, geen luchtalarm. Ja. Niet van die grote drones die de steden terroriseren.
12: Intussen zegt de Russische president Poetin dat hij denkt dat het einde van de oorlog in zicht is en dat hij openstaat voor onderhandelingen. En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen van KV Mechelen. Union blijft op de tweede plaats staan in het klassement op maar één punt van leider Club Brugge. Union-speler Rob Schoofs was ondanks de overwinning niet helemaal tevreden.
17: De eerste helft denk ik dat we gewoon veel te veel balverlies hebben geleden. Dat we veel beter aan de bal moeten zijn, veel rustiger moeten zijn, de bal meer in de ploeg houden. Dat is gewoon een beetje ons probleem. Maar goed, toch die match over de streep trekken, toch die goals weten te maken. Maar natuurlijk zijn er nog veel verbeterpunten in ons spel.
12: Donderdag speelt Union de bekerfinale tegen Anderlecht. Zondag moet Union naar Club Brugge. En in de Europlayoffs heeft Racing Genk met 3-0 gewonnen van Westerlo. Genk is leider met evenveel punten als Standaard. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
18: Exact 20 jaar geleden heeft Hans van Temse in Antwerpen twee mensen vermoord. Kleuter Luna en haar oppas Ulematu werden neergeschoten in de Zwartzusterstraat. En aan de E313 in Deurne heeft een werfarbeider een gevaarlijk manoeuvre uitgevoerd. Op beeld is te zien hoe hij met zijn privéwagen via de werf de snelweg oprijdt en rakelings langs vrachtwagens invoegt die voorbij razen. Je vindt de beelden in onze app van VRT Nieuws. Eerst regen, later droog en 14 graden.
19: Ja, Mona, het gaat niet goed.
20: Nee, het gaat niet goed, vooral rond Brussel niet, want op de binnenring 1 uur file golven nu en dat is van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. Op de buitenring 1.5 uur in Waterloo, verder op 1 uur bij van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette door een ongeval links, maakt daar een reddingstrook. Richting Brussel 1 uur aanschuiven vanaf Semst, 1.5 uur tussen Rotselaar en Winkselen, ook van voor Haasrode en vanaf Overijse. Vanuit alle andere richtingen schuif je tot zo'n 20 minuten aan. Richting Antwerpen 3 kwartier bij van voor Massenhoven tot Wommelgem. Dat komt door een ongeval op de middenrijstrook. 20 minuten file golven op de A12 vanaf Aartselaar. 40 vanaf Sint-Job en 1.5 uur vanaf Haasdonk. Op de Antwerpse ring zelf naar Gent 1.5 uur bij. Dat is tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland hetzelfde van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. En richting Beveren staat in de Thijsmanstunnel een defecte vrachtwagen rechts. Ook daar schuif je 1.5 uur aan.
21: Dankjewel, Mona. Sarah Van Deurs, jij bent nog altijd bij ons.
22: Zeker.
21: Het is de eerste keer dat jij in onze ochtendshow bent, hè?
22: Ja, dat klopt.
21: Om iets over 8 doen wij altijd een dansje.
22: Oh ja, het is waar. Ik heb dat zien passeren.
21: Ja, dus gewoon meedoen. Komt goed.
22: Oké.
21: Handen in de lucht.
22: Oké.
21: En ronddraaien.

0: Wat een glimlach.
1: Ja, ik word er bijna gelukkig van.
0: Ja, eerste reactie op het dansje?
1: Ja, het is voor elke leeftijd haalbaar, denk ik.
0: Super, dat vinden wij ook.

0: Impress Me Much. Goedemorgen.
1: Morgen, de maandag begint.
0: Het is vandaag maandag 11 mei. Dit is de dag dat je hoorde op Radio 2 dat er volop gestaakt wordt in de gevangenissen in ons land.
2: Ja, hoe lang het zal duren weten we nog niet. Maar we weten wel dat het is omdat er overbevolking is. Heb jij ook nog gemerkt onlangs toen je naar de gevangenis ging kijken in Antwerpen.
0: Klopt.
2: Maar ook, er is veel agressie en een heel hoge werkdruk.
0: Verder geen fantastisch weer. Grijs, af en toe regen. Maar gelukkig is Sarah van Deurze bij ons.
2: Ach.
0: Ja, het zonnetje in huis. We kennen jou als zangeres van Kenji Minauk, maar binnenkort komt er ook nieuwe muziek. Vertel.
3: Ja.
0: Is dat?
3: Is dat? Dat weet ik het dus niet.
0: Oh. Nee?
3: Nee. Okay. Is dat met die featuring dat je bedoelt?
0: Ik denk het wel.
3: Ja, oké, dag. Ik vergeet dat altijd. Wel, ja, ik ben... Sorry. Ik ben soms niet mee met mijn eigen leven eigenlijk. Ik ben gevraagd geweest om op een liedje van Green Crow Collective, als ik het juist heb, te rappen achterweer, denk ik.
0: Ja.
3: Ik denk niet echt zingen. Want ze hebben mijn stemeffect van Kenji Minauk erop gezet.
0: Zalig.
3: Uiteraard. Ja, ik denk dat... Ik noem het weer.
4: Het zal wel komen.
3: Hoor ze zeggen? Wat he? Het is iets met zeggen te maken. En spreken en dat we...
0: Het wordt goed. Ik voel het aan alles.
3: Vele?
0: Ik weet het niet. Eurezeggend. Daarnaast ben je ook droge worsten, exposante en uiteraard ook televisiemaakster.
3: Yes.
0: Wanneer zien we jou nog eens op televisie?
3: Ah, goeie vraag. Is dit niet op tv?
0: Dit is ook op tv.
3: Ik zou zeggen, streamt dat sowieso vanavond. De avondklok. Nee, avondklok bestaat dat nog niet. Sorry.
0: Nee, ik
3: ga zeker nog dingen doen voor tv.
0: Oké, dat is leuk. We kijken er naar uit. Intussen weten wij ook dat jij een geliefde en populaire buurvrouw bent in jouw beste buurt. Maar hier mag je ook even heel onpopulair zijn.

0: Wat is jouw gedacht?
1: Oh, heftig zeg. Ik vond dat heel moeilijk.
0: Ja?
1: Ik vond dat super moeilijk. Ja, ik moet de kaart...
0: Ja, je mag het poneren.
1: Ja. De stelling is, er zou een tax moeten komen op ongevraagde meningen.
0: Oké, okay. Ik voel een verhaal.
1: Goh, een verhaal niet. Ik vond de vraag sowieso heel moeilijk. Ik kon op niets anders komen dan over meningen dan een gedachte hebben. Omdat ik vind, zie, daar loopt het al fout. Hè. Er is mij opgevallen, ik denk dat ik het concept mening zeer zwaar overschat vind.
0: Oké.
1: Okay. De laatste tijd, sinds dat online is gegaan, de mening, is het like geëscaleerd? Is het te voegen barsten? Is het te veel? We zien het bos door de boom niet meer. En ik denk dat daardoor het concept eigenlijk kapot is gemaakt. En dus, er is heel veel haat. Ik weet niet of jullie dat wel weten.
0: Ja, zeker.
1: Ja, en ik ben al een hele tijd... ik wil iets constructiefs bijdragen aan deze wereld. Dat is altijd mijn plan geweest. Ik ben altijd constructief. Ik probeer dat te zijn. En ik dacht van ja, hoe zouden we het gat in de begroting kunnen oplossen? Want het raakt maar niet opgelost of gedicht. Moesten we nu een keer met z'n allen afspreken dat de mensen die blijkbaar een drang hebben om meer dan 5 meningen, en meestal negatieve meningen, op online verspreiden, dat daar eigenlijk een tax op komt vanaf 5 of 3 meningen. Ja. Naar gelang het inkomen, uiteraard. Ja. Dus daar wordt rekening mee gehouden. Het is geen elitaire beslissing. Maar het is een beslissing.

0: Herhaal nog eens even, Sarah, wat is jouw gedacht?
1: Er zou een ongevraagde meningtax moeten zijn.
0: Ja, wat denk jij van de ongevraagde meningtax? En vooral, heb je al eens een ongevraagde mening gekregen? Stuur maar door in de app van Radio 2.

0: en Babette, hoe dan ook. Ja, bij ons vanochtend televisiemaakster Sarah van Deurze met een duidelijk mijn gedacht. Herhaal nog even.
1: Oh, maar ik vind het toch nog altijd een beetje gênant. Hè? Er zou een tax moeten komen op ongevraagde meningen. Het was een gevraagde mening, hè, dat je hoort.
0: Ja, exact. Voilà. Het gaat over meningen die online komen, maar evengoed in het echte leven. Heb je zo al eens een gekregen waarvan je dacht, sorry, dit is niet welkom?
1: Ah ja. Het voordeel is, ik kan daar zelf zeer goed mee om. Ik durf zelfs, als ik ze zie, ik ga ze soms zelfs gaan opzoeken en dan geef ik eigenlijk een lieve knuffel via een reactie.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ik ben onlangs nog door een Vlaams Belang-medewerker voor aandachtshoer. Dat je dan denkt van, amai, wauw, hij is een man in de 50, hebt een voorbeeldfunctie. En hij noemt mij, terwijl hij mij niet kent, een aandachtshoer, terwijl ik eigenlijk gewoon niks heb gedaan.
0: Ja.
1: En dan heb ik hem toch gereageerd met lieve kusjes, Stefan.
0: Ah, kijk, voilà.
1: Voilà.
0: Met de mantel der liefde heb je hem bedekt.
1: Altijd. Kill them with kindness. Dat kunnen ze allemaal niet tegen, hè?
0: Nee. Heb jij dat al meegemaakt, Charlotte?
2: Ja, zeker. Bijvoorbeeld in de Radio 2-app komen wel eens berichten binnen. Bijvoorbeeld, dus ik heb geen heel stijl haar. Daar zit een beetje een krul in.
1: Oei.
2: En dan is er zo een luisteraar die zegt van, ah, maar je moet je haar eens dringend kammen, hè, Charlotte? Terwijl ik denk, ja, mijn haar is gekamd, maar het is zo wat golfachtig. Hè? Ja. Zo wat bekjes.
0: Ja.
2: Wow. Dus ik kam mijn haar wel degelijk. En dan ging dat zo wat verder van, ah, er zitten waarschijnlijk beesten in, of was je je haar niet? Dan denk ik, oh, wat? Die is een beetje vriendelijk. Dat komt hier dan in de Radio 2-app.
1: Terwijl, moest je haar helemaal stijl zijn, dan zou je het commentaar krijgen van, amai,
0: het is te stijl.
1: Ja, het is stijl. Zou je dan niet wat volume kunnen insteken, alsjeblieft?
2: Ja.
0: Het is gewoon nooit goed. Welke ongevraagde mening heb jij al gekregen waar je helemaal ondersteboven was? Of ben jij iemand die dat wel eens durft doen? Stuur maar door in de app van Radio 2.
3: Zaterdag namiddag deel jij de punten uit.
4: May we have your 12 points, please?
5: Radio 2, Eurovisie Songfestival 100.
3: De lijst met jouw 100 grootste songfestivalfavorieten aller tijden. Wie krijgt jouw 12 points?
6: 12 points.
3: Stem nu via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
5: Radio 2, Eurovisie Songfestival 100.
3: Zaterdag na.

0: vanaf 1 uur op Radio 2.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Go Yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Dus ook voor klanten.
3: Yep. Go for info naar telenet.be.
5: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
6: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
8: Elke dag telt voor twee.

0: Over een klok van een stem gesproken. Olivia Newton-John samen met Electric Light Orchestra en Xanadu. Ja, veel reactie op het gedacht van Sarah van Deur. Ze herhaal nog eens even.
1: Ja, er zou een tax moeten komen op ongevraagde meningen.
0: Ongevraagde meningen. Ja, Charlotte, jij vertelde daar juist dat er af en toe door een bepaalde persoon commentaar op jouw haar komt, ja, in de app van Radio 2. Maar Filip Haak die laat wel weten dat je haar prachtig is.
2: Oh, dank je.
0: Maar ja, mensen kennen het wel.
2: Ja, ja, Iris bijvoorbeeld, die zegt, ik heb een zoon, is ondertussen 35, heeft een genafwijking. En als kind had hij altijd rode, gezwollen oogleden. En hij werd daar heel goed voor opgevolgd in het UZ. En de mama op school zei ooit dat ze beter is met haar kind naar de dokter zou gaan vanwege die ogen. En ze zei, ik stond perplex. Want die vrouw weet totaal niet waar het over gaat, van waar dat komt. En toch meteen iets poneren. En Julie zegt, wat ik als ongewenste commentaar beschouw is, ik wil geen kinderen, bewust niet. En ik ben dan volgens een bepaald persoon geen echte vrouw genoemd.
1: Maar
2: ja, hoe, jij wil geen kinderen, dan ben je geen echte vrouw. Ze was ook helemaal perplex.
1: Waanzin.
0: Ja, het gaat over meningen, zowel in het echte leven als online. En goedemorgen, Pieter van de Velde uit Tollenbeek.
3: Goedemorgen.
0: Je hebt zelf een drastische beslissing genomen.
1: Oei.
3: Ja, dat klopt. Ik heb zelf mijn Facebook-account helemaal opgezegd. Ik heb mijn account verwijderd zelfs volledig. Omwille van het feit van inderdaad meningen en mensen dat je soms kent die een ander karakter hebben. En als je die dan online tegenkomt, dan zijn die veel scherper, veel botter en ja. Omwille van die dingen eigenlijk allemaal heb ik beslist om mijn account volledig te verwijderen. Ja, dus dat zorgt ook voor veel ergernissen en zo, Facebook en ja.
0: Ja, ja, want mensen
3: zijn
0: vaak online anders dan. Ja, het gaat gewoon sneller, je durft al sneller iets zeggen dan in het echte leven. Terwijl als je er zou voorstaan, denk ik niet dat er veel kwaads zou uitkomen of zo. Merci Pieter, om dat even te laten delen. Ja. Want ja, er is wel een verschil tussen een mening hebben en kwetsen.
1: Ja, ja, tuurlijk. Ik denk dat ongevraagde mening eigenlijk redelijk dicht bij een belediging ligt.
0: Ja.
1: Het heeft vaak iets naar beneden halend, een ongevraagde mening. Net, eigenlijk al die voorbeelden hier, dat is eigenlijk zelfs geen mening. Hè?
0: Nee.
1: Wat is daar een mening aan? Wat is het concept mening? Misschien moeten we dat nog een keer herdefiniëren.
0: Ja, misschien moeten we dat nog eens gaan nalezen in het Vandalenwoordenboek.
4: Radio 2. Goedemorgen, morgen.
5: Margot Bogaert.

0: Purple Disco Machine. Ja, we hadden het over het gedacht van Sarah van Deurze en Erika Barbier uit Aalter. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, ik heb eigenlijk ook wel een gedacht.
0: Ja.
1: Mijn gedacht is hè, dat jullie drie prachtige madammen zijn. Oh. En al de rest, dat is zever voor zij die geleven hebben. Dat denk ik.
0: Nou, prachtig. Wow. Erika, je verdient een standbeeld.
2: Wat een begin van de week, zei Erika. Same to you,
1: Sarah,
2: girl.
1: Ik ben naar de tentoonstelling geweest en ben van de worstjes afgebleven. Hoor.
2: Hij mocht, hè. Als iedereen het doet, mocht hij ook. En hij zeker, hè, verdorie.
1: Ja, worstjes. Ik had mijn worstje niet, hè.
2: Ah, maar dat is goed. Heb je er een foto mee gemaakt? Want er was een fotoboot voor met uw eigen worst een foto te kunnen nemen, hè?
1: Dat heb ik niet gezien. Shoot,
0: maar je kan nog altijd eens teruggaan, want het loopt nog tot eind juni. Merci, Erika, voor het complimentje.
2: Merci.
0: We love you.
1: Graag gedaan.
2: Kusjes.
0: Het is intussen 8:30. Elke dag telt voor twee. Zometeen krijg je al het nieuws uit jouw buurt. Eerst Charlotte Krul.
3: In alle Belgische gevangenissen is vanmorgen een staking begonnen en de vakbonden protesteren opnieuw tegen de overbevolking, de agressie en de hoge werkdruk. Ze hadden al een akkoord met de regering om er iets aan te doen, maar ze zeggen nu dat er voorlopig nog niets veranderd is. En in Oekraïne is de derde en laatste dag van het tijdelijk staakt het vuren met Rusland ingegaan. Nog tot middernacht moet er een gevechtspauze zijn, maar zowel Rusland als Oekraïne beschuldigen elkaar ervan dat ze het verschillende keren hebben geschonden afgelopen uren.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw regio. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, ik ben Dennis van den Buis. In het UZA ziekenhuis in Antwerpen zijn gisteravond late twee Belgische opvarenden van het cruiseschip aangekomen waar begin april het Hantavirus uitbrak. Ze waren van Tenerife naar Eindhoven gevlogen en vandaar gingen het dus naar het UZA in Edegem. Ze zijn gisteravond getest en vertonen geen symptomen van ziekte, zegt Dirk Ramakers van de FOD Volksgezondheid.
6: Op dit ogenblik hebben we inderdaad nog geen andere signalen. De testen zijn afgenomen gisteravond nog, dus we gaan ze toch in UZA houden totdat we die testresultaten hebben. Dat zal mogelijk vanavond nog zijn en anders zal dat morgen toch wel toekomen.
5: De Wereldgezondheidsorganisatie benadrukt dat er geen gevaar is voor een nieuwe pandemie. Vandaag, exact 20 jaar geleden, heeft Hans van Temse in Antwerpen twee mensen vermoord. Kleuter Luna en haar Malinese oppas Ulematu werden op 11 mei 2006 neergeschoten in de Zwartzusterstraat. Van Temse werd als eerste Belg ooit veroordeeld voor moord met een racistisch motief en kreeg een levenslange gevangenisstraf. De grootmoeder van Luna, Suzanne van Wel, passeert nog bijna elke dag bij die gedenksteen in de Zwartzusterstraat.
7: Als ik het zie, is het voor mij een kleine herinnering. En ik kan dus dankzij die plaats die daar een plaats gekregen heeft, elk jaar een boeketje gaan hangen op 11 mei. Ook heb ik mezelf moeten in het begin dwingen. Ik denk, ja, ik ga die straat toch niet mijden. Het is mijn buurt. Als ik kind ben, vind ik dat zo'n gezellige straat. Ik ga mezelf niet vertellen dat hier mijn kleindochter vermoord is. Ik vertel dat hier mijn kleindochter voor de laatste keer trots op haar fietsje zat.
5: In Deurne aan de E313 heeft een werfarbeider gisteren een gevaarlijk manoeuvre uitgevoerd. Dat is te zien op beelden die een buurtbewoner kon maken. De man rijdt met zijn eigen auto de E313 op via de werf, terwijl vrachtwagens aan hoge snelheid langs hem rijden. Volgens Esther Thomas van Wegen en Verkeer zijn er intussen maatregelen genomen.
8: De arbeider die dat daar moest zijn, die ging enkele zandzakjes plaatsen aan de werfzone. Dus die moest daar effectief wel zijn. Die had eigenlijk die werfzone niet mogen uitrijden met zijn privéauto. Hij is daar ook op aangesproken. En intussen hebben we de werfzone zelf ook afgezet aan de kant van de snelweg. Zodat zeker niet mensen die dat niet op de werf moeten zijn, dus echt privépersonen, zeg maar, dat die de werf ook niet kunnen oprijden.
5: De beelden van het manoeuvre vind je in onze app van VRT Nieuws. En in Kalmthout is het nieuwe gemeentehuis gisteren officieel ingehuldigd. Alle gemeentelijke diensten en die van het OC&W zitten nu samen in het gebouw aan de loketten. Voordien zat alles verspreid. Veel inwoners kwamen het gebouw bezoeken en koppels konden hun trouwgelofte er laten vernieuwen. Vandaag beginnen we met her en der wat regen, later droger met opklaringen. We halen maxima tot 14 graden.
0: Mona, hoe gaat het onderweg?
9: Ja, het gaat zeer moeizaam. Hè. Onderweg rond Brussel, vrij druk op de binnenring. 40 minuten filegolven. Dat is van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. Op de buitenring hetzelfde, 40 minuten bij Waterloo. Verder op 15 minuten aanschuiven van Wezenbeek tot Jette. Richting Brussel, 15 minuten bij vanaf Aalst. 40 minuten op de A12 vanaf Londerzeel. 50 op de E19 vanaf Semst. 20 tussen Rotselaar en Winkselen. Een half uur bij vanaf Heverlee en nog eens 20 minuten vanaf Overijse. Richting Antwerpen, drie kwartier van voor Massenhoven. 20 op de A12 vanaf Aartselaar. Drie kwartier op de E19 vanaf Sint-Job. En 20 minuten op de E17 vanaf Haastonk. Op de Antwerpse ring naar Gent sta je 15 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een half uur bij van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. En dan richting Beveren staat in de Thijsmans-tunnel nog steeds een defecte vrachtwagen. Die staat daar rechts en verliest een half uur. Ongevallen richting Genk op de E314 in Zolder en ook op de E313 richting Lummen wat hinder in Hasselt-West door nog zo'n ongeval. Daar moet je zelfs over de pechstrook. Verder verlies je nergens meer dan 10 minuten.
0: Sarah, je moet richting Gent, dus dat valt mee. Je gaat vlotjes naar huis kunnen.
2: Oh, ja.
0: Ik vond het ontzettend gezellig dat je er was.
2: Dank je.
0: Oké. Okay. Ja. Vergeet jouw beste buurt niet in te schrijven.
2: Ah, wel, ik ga thuiskomen, Margot, en ik ga dat onmiddellijk doen. En ik ga dat jullie laten weten dat dat gelukt is. En dan ga ik het heel strak opvolgen.
0: Oké, okay, heel goed. Heel fijn. Yes. Merci.
2: Jullie bedankt.
0: Tot de volgende. En hoe zou het nog zijn met Peter van de Veyre?
2: Ja.
0: Dat is de vraag van vandaag.
2: Absoluut.
0: Zo meteen eens checken.

0: maand.
1: Taco's maken in Mexico.
2: Win for life.
0: Win for life.
2: Win tot 5000 euro elke maand.
0: Elke maand, elke maand, elke maand.
2: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel 4000 euro directe korting.
2: Het is Toyota.
3: Info en voorwaarden op toyota.be.
4: Ziet je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
5: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
4: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
5: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
4: Nee.
5: Of bouwen ze dat eerst boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
4: Ja, zoiets.
5: Je weet het niet. Mama.
6: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Beeld.
7: Hoogstraten.
8: Hoogstraten aardbeien.
9: Elke dag telt voor twee.
10: Radio 2.

0: Peter is er niet deze week, want hij zit volop in de business van het Eurovisie Songfestival. Dan kan hij ook een beetje langer slapen. Dat zal wel deugd doen, denk ik, zo een week lang je wekker om 3:30 niet moeten zetten. Peter, goedemorgen.
1: Ah, goedemorgen, dag meisjes. Hallo.
0: Dag jongen. Hallo. Zeg, ben jij al een beetje bekomen van het goede nieuws vrijdag over de musical Radio 2? Hallo Radio 2.
1: Amai. Ik heb daar zoveel reactie op gekregen van lieve mensen allemaal.
0: Ja.
1: Waardoor ik voel van, ah ja, dat is echt nu, we moeten daar echt voor gaan oefenen. En het is met zingen en acteren en, en alles. Ja, heel leuk, heel leuk. Voor de mensen die nog geen kaarten hebben om te zien wat er allemaal gaat gebeuren, www.halloradio2.be. Koop die kaarten, dat wordt echt heel plezant.
0: Ja, en dan kan je jou ook zien schitteren in de hoofdrol. Wat is jouw naam ook alweer?
1: Walter van de Veire. Ik hoop ook dat ze trouwens na deze musical mij dan gewoon ook vragen om zelf te gaan zingen op het Eurovisie Songfestival.
0: Oh, dat zou schitterend zijn. Want ja, dat is ook de reden waarom jij deze week niet de ochtendshow maakt.
1: Ja.
0: Jij bent Mr. Eurovision. Met dit jaar geen commentaar vanuit Wenen, wel gezellig vanuit Brussel. Hoe anders gaat dat worden?
1: Ja, helemaal anders natuurlijk. Hè. Maar je zit veel minder in het circus. Je moet dus ook afgaan op die informatie die je dan krijgt van de organisatie of van de journalisten ter plaatse. Wat heel grappig is, ik heb ooit contact met iemand van HLN die dan zegt van hoe, het is hier allemaal nogal spannend aan het worden. Dan heb je ook contact met Gianni Paling van VRT Nieuws, zegt business as usual. Dus je hebt geen idee als je er zelf niet bij bent. Dat is het nadeel. Maar goed, er zit altijd een beetje ruis op natuurlijk. Maar gisteren was de openingsceremonie bijvoorbeeld. Konden we altijd even praten met die artiesten. Kan dus nu ook niet. Dat soort dingen. Maar kijk, het zag er wel mooi uit.
0: Ja, ik zie de beelden in de app van Radio 2. Wie is dat? Mm-hmm.
1: Ja, dat is
0: Estilla. Estilla, ja, tuurlijk, onze Belgische vlag. Sorry.
1: Ja, die was prima bezig. Dat was ook wel best rustig. Ze hebben dat gedaan aan het stadhuis van Wenen. Er was ook geen protest of tegenbetogingen. Vorig jaar in Basel in Zwitserland was dat wel, weet je dat nog?
0: Ja.
1: Was er iemand die zich voor de tram legde, waar al die artiesten in zaten om te protesteren. Dat is nu niet gebeurd. Maar onze Estilla die straalde in zo'n witte latex corset en vertelde ook dat ze veel goesting had. En vandaag komt haar mama af, want het is de mama haar verjaardag. Hoe schoon is dat?
0: Ja, dat is heel mooi. We moeten toch ook even de olifant in de kamer benoemen. Israël. Er was ook al meteen een klein relletje gisteren. Wat is er gebeurd?
1: Vorig jaar was er kritiek dat de regering en de omroep onwaarschijnlijk veel online advertenties hadden gelost. En een van de maatregelen die de organisatie genomen heeft, is van kijk, die online campagnes in al die verschillende talen, dat moet stoppen. Jullie moeten zich echt een beetje dimmen. Vrij vertaald. Wat hebben de Israëli's gedaan dit jaar? Die hebben dat opnieuw gedaan. Dus Noam Bettan, de kandidaat, heeft in 10 verschillende talen opnieuw van die filmpjes gemaakt. 20 minuten nadat dat online stond allemaal, heeft de organisatie ingegrepen, gezegd van jongens, dit gingen we niet meer doen. Dus haal die allemaal offline. Om maar te zeggen, Israël blijft uitdagen. Dus het wordt sowieso nog een heel boeiende week. Ook de veiligheid is daardoor enorm hoog. De Oostenrijkers werken zelfs samen met de FBI daarvoor.
0: Och.
1: Plus, ja, een jaar of twee geleden was daar dat Taylor Swift optreden in de grote arena, in het stadion, waar ze
0: een terreuraanslag verijdeld hebben.
1: Dit gaat niet door, want er was een terreuraanslag verijdeld. Dus ze hebben daar heel veel uit geleerd. Heel veel veiligheid. Maar het is ook wel gewoon een songfestival dat moet doorgaan.
0: Ja, en er was ook blijkbaar al een probleem met de Noorse kandidaat. Die is op zijn vingers getikt. Ja. Dus inderdaad, het wordt een boeiend weekje, hè?
1: Ja, die Noorse kandidaat, dat is Jonas Lov, met twee V's, een beetje zoals Margot en Charlotte Krulle, bijvoorbeeld, zou je hebben. Ja, die heeft een soort Maneskin rock nummer dat hij dan brengt. En je kan ook beelden zien, dat is die man die je nu ziet. Die heeft ook zo'n Maneskin tuinpak. Dus bovenlichaam met een hoge broek en zijn bovenlichaam is dan naakt. En zijn act zou iets te sexy en familieonvriendelijk zijn. Nu, ik heb beelden gezien van de nationale finale in Noorwegen. En daar zat hij vooral met zijn kruis tegen werkelijk de camera te boksen.
0: Okay.
1: Dus ik vermoed dat ze dat bedoelen, want het is nooit officieel geweest. Dus ook die moet dimmen.
0: Okay, ik ben al benieuwd naar dat optreden. Maar dus wij doen ook mee. We zagen daar juist Estilla al schitteren. De RTBF heeft haar naar daar gestuurd. Hoe is het met haar? Is er klaar voor?
1: Het is goed hoor met haar. Ze heeft intussen twee repetities gedaan en die waren zeer goed. En ze straalt vooral met die danser rond haar. Prima act. Ook visuals van vooral ijs natuurlijk. Want Dancing on the Ice, dat is haar nummer.
0: Mm-hmm.
1: Het enige waar ze nog een beetje kan aan werken is haar moet ik wel zeggen, haar orale uitstraling. Ze kan iets meer fysiek en mimiek in haar gezicht leggen. Dat is een beetje haar zwakte, maar dat is ook het enige. Voor de rest staat ze er, ze zingt ook goed. Ze staat nog altijd heel laag bij de pronostieken. Maar misschien doet ze wel een Gustaafje. Die is ook alleen maar gestegen en uiteindelijk doorgegaan. En de vakjuries die doen ook mee morgenavond. Dus dat zou ook wel kunnen schelen in de punten. Ik denk dat ze doorgaat.
0: Oké, maar dat dacht jij vorig jaar ook bij Red Sebastian.
1: Ja. Red Sebastian die ging winnen. Dus en we weten allemaal wat er met Red Sebastian gebeurd is. Dus luister vooral niet naar mij. Maar het is wel zo, door die vakjuries die vanavond trouwens al punten gaan geven, want er is die grote generale repetitie, zou het wel kunnen dat ze misschien net doorgaat. Of helemaal. Het Songfestival, je weet het sowieso niet.
0: Oké, alright. En jij volgt het allemaal op voor ons van op het eerste rijtje. Waarvoor dank Peter van de Veire. En kijk, hier is Sandra Kim met J'aime la vie. Helemaal a cappella. De groetjes, hè.

0: veel.
1: Jawel, Roxy Dekker. Ja, daar juist was Peter van de Veire even bij ons aan de telefoon om te vertellen over het Eurovisie Songfestival, want dat is de reden waarom hij hier niet is deze week. En Karin Roemans uit Oostkamp die zegt, ik denk niet dat Isila gaat doorgaan, maar er wel een dikke hit aan gaat overhouden.
2: Zo goed, hè?
1: Xavier Taverne, jij bent er intussen ook bij gekomen. Jij bent helemaal into het Eurovisie Songfestival.
3: Ja,
1: wat is jouw gevoel?
3: Dit jaar niet.
1: Nee?
3: Nee. Nee, ik denk, wat valt er ook te vieren, jongens? Kom aan.
1: Ja.
3: Ja, ik vind het ook een beetje. En ook een beetje bitter zit niet in Wenen. Waarom is hij hier niet vandaag? Het is vandaag toch geen songfestival. Ja. Zie je de kantjes? Die worden er flink afgekomen. Ja.
2: En hij kan niet reageren. Nu, dus je hebt je forum.
3: Zit nu te fulmineren. Nee, maar ik volg het niet dit jaar.
1: Oké.
3: Okay. Nee, ik vind het ook allemaal zo... Oh, ja.
2: Bro, ben jij echt anders de man van alle live commentaren ook? Hè?
3: Ja.
2: Oh, maar nu ga je het... Nee, je gaat echt...
3: Ik ga het echt niet doen. Nee, het boeit me heel weinig. Weinig eigenlijk dit jaar. Het is ook 70 jaar Songfestival. Wat valt er ook te vieren? Ja. Het is al een beetje slappe...
1: Een moeilijke
3: slappe aansturing van bovenuit. Ik vind het... Ik weet het niet. Okay. Maar Peter gaat er wel een feest van maken.
1: Absoluut. En Dancing on the Ice is ook gewoon een topschijf. Als
3: ik
1: dat
3: denk
1: jou...
3: wel dat dat een mogelijke verrassing kan zijn. Want iedereen zegt, oh, die bengelt achteraan. Maar het zou mij nog niet verwonderen dat ze naar de finale gaat.
1: Wel, maar als dat jouw favoriete Eurovisie Songfestival nummer zou zijn, dan zou ik je aanraden om nu als de vliegendste vluchtste naar het Radio 2-kanaal op VRT
3: als
1: Max te gaan.
3: De vliegendste vluchtste.
1: Ja, ja, ja, ja. Want daar is de stemming van de Radio 2 Eurovisie Songfestival 100 net geopend. Die kan je nu zaterdag 16 mei horen hier op Radio 2. Van 1 uur 's middags tot 8 uur 's avonds met DJ Kim de Brie en Karen Meijnen. Heb je een favorietje?
2: Johnny Logan, Hold Me Now.
1: Oh, ja.
2: Wel een goed nummer, ja.
3: Ja, het is heel goed. Het is moeilijk kiezen. Maar ik zou kiezen voor Le Dernier qui a parlé van Amina. Uit welk jaar, Margot?
1: Geen idee.
3: Uit 19...
1: Ja, ik weet dat echt niet, sorry.
3: Hoe, je weet dat niet?
1: Nee. 91 of zo. Echt? Amai. Goeie gok van mij.
3: Ik begin nu zelf te twijfelen. 90 of 91? Damn. Ja,
1: weet je, mijn favoriet is Ruslana en Wild Dance.
3: 91. Ik denk
1: 91.
3: Dat je, ja, ik denk dat je het nog juist hebt ook. Dat was toen een ex aequo. Dat was Carola uit Zweden met Vang dat af en Stormwind.
1: Oké. Okay.
3: En Amina met C'est le dernier qui a parlé. Oh, dat is zo mooi.
1: Kijk, ik kan er uren en uren over praten, maar we moeten het ook nog over iets anders hebben. Want straks is er de Win-Win Show. Wat ga je daar behandelen?
3: Oh, weer van alles. Margot, hoor, druk, druk, druk. We hebben het over Mens erger je niet, onze podcast. Onze gast deze week is Gilles de Koster. En die ergert zich aan Instagram-toeristen. Je bent wel mensen die zo met duizenden staan aan te schuiven op hetzelfde punt om dezelfde foto te nemen.
1: Ja, of zo van die zaakjes dat dan hip worden op Instagram. En dan moet je er wat uren voor aan.
3: Ja, zo hier de wafel. Een mediocre wafel die je dan moet eten. Die kost dan 12 euro. En daar heb je dan 3 uur voor in de rij gestaan. Dus daar gaan we het over hebben en hoe je dat omzeilt. Maar ook over dupes. Weet je wat dat zijn? Dupes?
1: Namaakproducten.
3: Ja, maar dan niet namaak. Dupe is nog iets anders.
1: Ja, ik weet het. Want bijvoorbeeld, ik zie dat vaak bij lippenstiften. Dan zeggen ze, ah, die mooie lippenstift van, pak nu een luxe merk als Dior. Daar heb je een goedkope dupe van in het kruid.
3: Ja, en dus ik heb het ook met parfums. Ik heb dat ooit wel eens gekocht en ik spoot dat. En dan hing die smaak een paar uur in mijn mond. Dat vond ik een beetje vies. Huh? Dus ik gebruik het niet meer. Dus ik wilde wel eens weten, hoe zit het met die dupes? Zijn die eigenlijk veilig?
1: Oké, dat gaan we allemaal straks.
3: Ja, en nog veel meer.
1: Ja, tuurlijk. Maar eerst James Brown. Yeah!

0: loving machine. Stay on the scene.
1: Dat is nog eens muziek, zegt Mimi Peters. En zo is het bijna 9 uur. Morgen vroeg komt Hugo Sigal mee radio maken. En Xavier Taverne die staat hier al rond bij te dansen. Helemaal klaar voor de Win-Win Show. Veel plezier.
2: VRT Nieuws onderzoekt in Pano.
3: Jesus Christ.
2: Auto's die in brand vliegen.
4: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
2: De impact is groot.
5: Ik ga je nooit meer met een BMW rond. Hè?
2: Wat doet de fabrikant?
6: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
2: Veiligheid onder vuur. Pano, woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
1: VRT Nieuws, helemaal helder.
7: Alle Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
8: Meedoen met al onze wedstrijden.
7: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
8: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
7: Schrijf je nu meteen in via het Radio 2 kanaal op VRT Max. VRT
9: Radio 2. Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels en het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
10: Bij getuigd.
11: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
12: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
7: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
13: Ja, dat doe je zeker. En zometeen ook met Win-Win, waarin we het gaan hebben over parfum dupes. Maar ook over Instagram-toerisme. Je hoort het na de...

0: is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Bij meer dan een kwart van de langdurig zieken die jonger zijn dan 40 en psychische problemen hebben, kan de uitkering worden gestopt of ingekort. Dat blijkt uit de nieuwe steekproef van het Instituut voor Ziekteuitkeringen. Federaal minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke vindt dat de ziekenfondsen niet genoeg doen om die cijfers te verbeteren. En Xavier Brené van de Onafhankelijke Fondsen vindt de regels te vaag om te bepalen of iemand nog kan werken of niet. Want langdurig zieken die hun uitkering verliezen, krijgen soms gelijk wanneer ze dan naar de rechter stappen.
1: Hij moet terug naar het werk, hij is niet akkoord en ik kan naar een arbeidsrechtbaan gaan, gratis. En in 30% van de gevallen krijgt het lid eigenlijk gelijk. Dus de arbeidsrechtbank zegt, de artsen van de ziekenfonds of de artsen van het RISIF zijn te streng geweest. Dat is gewoon om aan te tonen dat het probleem ligt in de variatie van de medische evaluatie.
0: Er is een staking aan de gang in alle gevangenissen van ons land en het personeel protesteert alweer tegen de overbevolking, agressie en hoge werkdruk. Gevangenen worden op zo'n stakingsdag extra getroffen, maar directrice Anne Janssens van de gevangenis van Antwerpen heeft wel begrip voor het protest bij het personeel.
2: Het wordt een beetje gênant zelfs, dat we het altijd maar opnieuw moeten blijven herhalen en dat de situatie zelfs niet stabiliseert. Toen we de vorige keer in oktober vorig jaar met de directeurs mee actie gevoerd hebben, zaten we aan 360 grond. Slapers hebben zitten vandaag aan 750. Dus het is eigenlijk wraakroepend dat die situatie verdubbeld is op een half jaar tijd.
0: In maart sloot de federale regering nog een akkoord om de overbevolking aan te pakken, maar volgens de vakbonden heeft dat totaal nog niets geholpen. En de twee Belgische passagiers die vastzaten op het cruiseschip waarop het Hantavirus was uitgebroken, zijn gisteravond naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen gebracht en hun repatriëring van op Tenerife is vlot verlopen. Ze zijn in het ziekenhuis onderzocht en hebben voorlopig geen symptomen. Toch zullen ze nog een tijd in quarantaine moeten blijven, zegt Dirk Ramakers van Volksgezondheid.
3: Vandaag wordt ook wel gebruikt om met de betrokken personen de nodige afspraken te maken rond quarantaine. Ook hoe dan toch wel zeer intens door de collega's de opvolging zal gebeuren dag na dag. Uiteraard elke dag dat voorbij gaat zonder symptomen, zonder ziekte, is de kans dat het zich ontwikkelt alsmaar minder. Maar we gaan toch uit dat we spreken over 6 weken quarantaine.
0: Intussen zijn ruim 90 van de 150 passagiers van het schip al teruggebracht naar hun thuisland. Onder hen ook 5 Fransen. 1 van hen heeft intussen positief getest en haar toestand verslechterd, zegt de Franse minister van Volksgezondheid. De 4 anderen worden nu opnieuw getest op het Hantavirus. Het weer wordt tijdelijk droger, maar vanmiddag opnieuw enkele buien vanaf het noordwesten. We halen temperaturen tot 13 graden. Morgen vaak bewolkt met kans op buien en tot 13 graden met een goed voelbare wind. De rest van de week blijft fris met buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, Charlotte.
0: Alsjeblieft.
4: Goedemorgen, Mona.
5: Goedemorgen.
4: Fris en fruitig, zoals we dat van je gewoon zijn op een maandag.
5: Een klein beetje moe, toch wel. Maar ja. Kijk, ja, ik vond het een moeilijke nacht. Zo. Zondag op maandag en dan zo niet in slaap geraken en dan toch er vroeg uit moeten.
4: Te weinig gewerkt vorige week, waardoor je niet moe
5: ja,
4: was. Hè.
5: Ik denk dat dat het probleem was, ja.
4: Ja, dat zal het probleem geweest zijn. Maar goed, vertel ons waar wij op deze regenachtige maandagochtend nog in de file staan.
5: Ja, daardoor dus een drukke ochtendspits. Hè. Op de binnenring rond Brussel 40 minuten filegolven. Dat is van Groot-Bijgaarden tot Vilvoorde. Op de buitenring een half uur bij in Waterloo. Verderop nog een half uur bij van Wezenbeek tot in Jette. Richting Brussel 40 minuten aanschuiven op de A12 vanaf Londerzeel. Een half uur op de E19 vanaf Semst. Nog eens op de E40 vanaf Heverlee. En 15 minuten op de E411 vanaf Overijse. Richting Antwerpen 25 minuten aanschuiven van voor Massenhoven. 20 op de A12 vanaf Aartselaar. En 35 op de E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring naar Nederland schuif je nog 20 minuten aan van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent ook van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Op de E313 richting Lummen sta je 3 kwartier in de file in Hasselt-West. Dat komt door een ongeval en je moet daar zelfs over de pechstrook. Maak er dus zeker een reddingstrook. En verder verlies je nergens meer dan 10 minuten.
4: Heerlijk, dankjewel. Oei, nee, wat doe je nu? Oh, jongens, stop.
5: Ja, ik ga het niet nog eens doen.
6: Bodembedekker voor tuin en dier. Stro van Stroopellets. Kijk op strovan.eu.
7: Win-win.
8: Xavier Taverne.
4: Ja, dat ben ik. En dit is Win-win. En het is maandag. En het wordt leuk en interessant. Goedemorgen.

0: En er komt nog eens een nieuw album aan binnenkort van de Rolling Stones. Start Me Up. Ja, we gaan het over de mol hebben. Dus mocht je de aflevering van gisteren nu nog niet hebben gezien, dan zou ik nu gewoon even mijn volumeknop wat lager draaien of even wegstappen van VRT1. Want ik ga je vertellen wie de drie finalisten zijn. Ja, ben je weg? Oké, zeg niet dat ik je niet gewaarschuwd heb. Hè. Julie, Wout of Maxime, wie is de mol? Dat antwoord krijgen we komende zondag. En dan denk je, waarom heb je het er in godsnaam over in Win-Win? Man, wel omdat we het over de presentator van de mol moeten hebben, Gilles de Koster. Hij is de gast van Shema en ik in de podcast van Win-Win deze week. Mens, erger je niet. Een podcast die je nu kan beluisteren op VRT Max, maar doe dat straks. Blijf eerst nog even hier. We gaan erover praten met reisexperte Britta Baken. Britta, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat de ergernis van Gilles speelt zich af in jouw sector, maar nog even, ben jij een fan van de mol? Kijk jij naar de mol?
1: Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog wel een paar afleveringen achter sta.
0: Wij hebben een Vlaming gevonden die niet naar de mol kijkt. Het bestaat. Julie, Wout of Maxime, dus die vraag kan ik jou eigenlijk nog niet stellen. Wat ik je wel kan voorleggen is de ergernis van Gilles de Koster. En dat gaat over iets dat veel mensen herkennen, denk ik.
2: Aan een van die bronnen erger ik mij te pletter. En dat zijn de zelfverklaarde reisexperts die op Instagram of TikTok of whatever, YouTube vaak ook, hun tips delen en zeggen waar je absoluut moet zijn. Die doen allemaal hetzelfde. Allemaal exact hetzelfde. Ze zijn allemaal off the beaten path. Niet. Ze hebben allemaal hidden gems. Ja. Ze zijn echt niet hidden, hè. Nul, hè. En ze gaan allemaal dezelfde foto nemen, waardoor ook de hele wereld samentroept op die plek. Het gaat ook over hen, nooit over die bestemming. Van, guys, look at the view. Dat gaat niet, uw kop staat ervoor. 3/4 van mijn scherm is uw hoofd. En dat is ook letterlijk, hè. Die filmen zichzelf, die kijken naar zichzelf. En het prachtige zicht daarachter interesseert hen niet, hè. Nul, hè.
0: En de grap is dat dus de kandidaten gisteren in De Mol de perfecte Instagramfoto moesten nemen op het strand van Praia de Amado aan de Algarve. Maar dus, Gilles ergert zich aan Instagram-toerisme en de debiliteit die daarmee gepaard gaat, noemt hij het zelf. Top 5 hikes in de Dolomites, your next Thailand trip. Hoe trek je de beste Insta-foto op deze of geen locatie af? Enfin, Britta Baken, de ergernis van Gilles is herkenbaar, neem ik aan, als reisexpert.
1: Ja, ik herken het volledig. Wij noemen het ook afvinktoerisme of selfie-toerisme. En we zien inderdaad dat er altijd van die lijstjes verschijnen, vaak ook waar mensen zelfs nog nooit geweest zijn. Dus er worden lijstjes gekopieerd. Het levert ook heel wat ergernissen op de bestemmingen op.
0: Want... Ja, want het is vervelend voor andere toeristen, omdat je elkaar de hele tijd in de weg loopt, maar ook voor de mensen die er wonen natuurlijk.
1: Ja, voor die mensen die daar wonen is het vaak verschrikkelijk, hè. Je hebt verschillende voorbeelden. Je hebt in Oostenrijk bijvoorbeeld Hallstatt. Mm-hmm. Dat is een heel idyllisch dorpje waar bijvoorbeeld Frozen van Disney op gebaseerd is.
0: Ja.
1: En,
0: ik wist niet dat echt gebaseerd was op iets.
1: Ja, dat is echt wel gebaseerd op een dorpje. Maar dat is een klein dorpje met 800 inwoners. Mm-hmm. En daar komen dus jaarlijks bussen met miljoenen toeristen naartoe. Oh, en die willen dan allemaal diezelfde foto maken. Dus de mensen zijn dat zo beu. Die hebben daar echt ook wel hekken en schermen geplaatst dat daar geen foto's niet meer kunnen gemaakt worden.
0: Maar dan hebben ze er zelf ook niks meer aan, want dan kunnen ze er zelf ook niet eten.
1: Ja, dat is dan het pijnlijke. Hetzelfde in Japan, Mount Fuji. Daar zijn
0: bekende berg.
1: Ja, de bekende berg. Er zijn plaatsen waar dat die toeristen voor opstoppingen zorgen in het verkeer. Er wordt ongelooflijk veel afval achtergelaten. Dus daar zijn echt wel plaatsen waar gewoon schermen worden geplaatst. Hekken, panelen, dat daar geen foto's niet meer kunnen gemaakt worden. En zelfs dichterbij in Londen. De bekende Notting Hill-wijk.
0: Oh, met de leuke kleurrijke huizen.
1: Kleurrijke huisjes. Daar zijn echt bewoners die het zo beu zijn dat daar constant toeristen hun huis fotograferen, dat die hun huis gewoon zwart schilderen.
0: Ja, als er dan maar één zwart huis is, komt iedereen naar dat zwart huis kijken.
1: Ja, dat is natuurlijk ook wel
0: kan het
1: gevaar.
0: Omgekeerde effect hebben. Maar goed, de mensen op die locaties reageren dus op die Instagram-toeristen. Maar zijn ze wel financieel interessant voor de locals? Want als ze daar zijn, zouden ze ook wel wat geld kunnen uitgeven.
1: Ja, dat zou je denken. Maar dat zijn niet de toeristen die dan ook veel geld uitgeven ter plaatse. Dat zijn mensen die komen voor de foto. Mm-hmm. Die komen ook vaak die perfecte foto's maken om 5 uur 's ochtends, wanneer niks open is. Dus een gewone toerist staat niet op om 5 uur 's ochtends. Die gaat ook niet datzelfde zicht krijgen. Als jij daar komt, staan er al andere duizenden andere toeristen, dus het is een beetje de perfecte versie van wat het zou kunnen zijn. Maar vergeet het, als jij daar komt, gaat dat niet meer zijn. En die mensen geven ook geen geld uit. Dat zijn fototoeristen, dat zijn selfietoeristen. En dat is niet interessant voor die bevolking.
0: Hoe word je wel een graag geziene toerist?
1: Hoe word je een goed gedraag je, dat is al één.
0: Dat vind ik de beste tip van de dag. Gedraag je, maar overal geldt dat natuurlijk.
1: Ja, gedraag je één, want je hebt respect ook voor de lokale bevolking. En ga daar ook het economische leven ontdekken. Ga daar op restaurant, kijk eens in die shopjes daar ter plaatse. Zorg dat je geen overlast veroorzaakt en dat je ook wel zorgt dat die bevolking van jouw toerisme ook daar iets van kan leven.
0: En hoe kan je als toerist nu ervoor zorgen dat je een locatie op een hele prettige manier leert kennen, zonder dat je in al die valkuilen trapt waar we het net al over hadden? Hoe ontdek je de echte verborgen plekjes? Bestaan ze nog?
1: Ze bestaan, absoluut. Ze bestaan, maar vooral niet op internet. Als ik 5 lijstjes van een bestemming vind waar iets op terugkomt, dan ga ik daar vooral niet naartoe.
0: Vooral niet naartoe.
1: Vooral niet naartoe, inderdaad. Ja. Ik ga graag op mijn eigen intuïtie af ter plaatse. Je hebt inderdaad heel veel bekende hotspots. Maar ga eens een strandje verder, ga eens een pleintje verder. Daar vind je vaak heel mooie dingen ook, die ook vaak minder duur zijn. Want de toplocaties, Daar springen de prijzen vaak ook de pan uit. Vraag ook eens tips aan een local als je daar bent. Hè. Dus ik zie heel vaak als ik ergens ben en ik zie bijvoorbeeld een restaurant waar al afbeeldingen van de gerechten staan. Ja, foto's van de gerechten, dat is een restaurant.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we toasten.
4: Chin chin.
3: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
4: Knalprijs.
3: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcohol.

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Radio 2 in Antwerpen, live.
3: Lokale Facebookgroepen naar adresjes.
4: Laat je inspireren op andere manieren.
3: Laat je inspireren door andere manieren.
4: Ja, in plaats van TikTok of Instagram. Maar een vakantie kiezen begint natuurlijk met het budget dat je hebt. En hoe je nu weet of het duur of goedkoop is om naar een land te reizen. En of het dan betaalbaar is om daar ter plekke ook hele leuke dingen te doen. Daar gaan we het zo meteen over hebben.
5: Radio 2.

0: Mark Amber in Good To Be. Gilles De Koster die ergert zich in de nieuwste aflevering van Mens Erger Je Niet, de podcast van Win-Win, aan het Instagram-toerisme. Het lijkt wel ramptoerisme soms. Arno Puik deelt die mening van het massatoerisme. Daarom voor mij geen vakantie in juli en augustus. Ja, Arno, dat moet je dan natuurlijk ook kunnen. Je werk moet al dan niet mee kunnen in die wensen om in juli en augustus geen vakantie te nemen. En Frida Jansen zegt, ga ook eens iets drinken waar studenten zijn. Dat is altijd gezellig en schattig. Van prijs in steden. Ja, is dat een goede tip, Britta Baken?
1: Dat is inderdaad ook wel een.
0: Je mag de microfoon er terug bij nemen. Ja. Is dat een goede tip? Waar de studenten zijn, daar moet je ook zijn?
1: Ja, inderdaad. Waar studenten zijn, is het meestal wel een goede prijs-kwaliteit verhouding. Ja,
0: want je wil natuurlijk budgetvriendelijk op vakantie kunnen gaan. Hoe kan je op voorhand opzoeken hoe duur een land is om naartoe te reizen? Want vliegtuigtickets, daarvan weten we, oké, daar betaal je een bepaalde prijs voor. Maar ter plekke kan je soms 100, dan wel 2000 euro kwijt zijn. Hoe kan je dat op voorhand weten?
1: Ja, er zijn verschillende manieren om dat een beetje op voorhand uit te spitten. Je hebt allereerst de Big Mac-index. Dat is eigenlijk een index van een Brits weekblad. Mm-hmm. En die vergelijkt eigenlijk overal ter wereld de prijs van een Big Mac. Dus dat is de hamburger die eigenlijk overal ter wereld op dezelfde manier wordt gemaakt. Mm-hmm. En dezelfde ingrediënten bevat. Dus dat is een goede vergelijking. Maar dit is een beetje een vergelijking meer van wisselkoersen ten opzichte van de euro en van de dollar.
0: Dus dat kan hier, ik zeg maar wat, 2,50 euro zijn. Maar waar zou je dan een stuk goed

0: goedkoper zijn, de Big Mac?
1: In Azië bijvoorbeeld, in Indonesië, is bijvoorbeeld een plaats waar een Big Mac goedkoper is. Ga je dan naar Zwitserland, dan betaal je een dure Big Mac. Dus dat is één manier. Nu, dat is meer een meer economische, globale economische index. Maar als je dan echt over vakantiebudget gaat praten, dan zijn er ook wel een aantal websites waar je meer vakantieuitgaven kan bekijken, zoals hotels, restaurants, excursies, dat soort zaken. Taxiprijzen, dat soort dingen.
0: En waar vind ik dat allemaal dan?
1: Je hebt bijvoorbeeld websites gelijk Plan Your Trip.
0: Plan Your Trip, ja.
1: Ja, Plan Your Trip. Numbeo is ook zo'n website, maar je hebt er...
0: Hoe heet die?
1: Numbeo.
0: Numbeo. Ja. N-U-M-B-E-O.
1: Ja. Dus, maar je hebt er inderdaad nog een aantal, dus, waar je meer dat soort zaken kan vergelijken. Nu, je moet ook altijd oppassen ter plaatse. Het kan zijn dat een land heel duur is voor hotels, maar bijvoorbeeld goedkoop voor eten. Bijvoorbeeld Japan. In Japan kan je heel, alleen, een reis naar Japan is sowieso niet goedkoop. Maar ter plaatse kan je soms wel heel goedkoop eten. Je moet natuurlijk ook zien waar dat je gaat eten. Ga je naar de grote pleinen, de bekende hotspots, ga je veel meer betalen dan in het kleine restaurantje. Achteraf, het hangt er ook vanaf wanneer je gaat.
0: Ja, kijk, wanneer het goede seizoen is dan om zo min mogelijk geld uit te geven. Ja. Ik vind het wel gek dat bijvoorbeeld een hotel in Japan dan heel duur is ten opzichte van het eten. Je zou denken dat dat allemaal een beetje in dezelfde lijn ligt. Maar dat is
1: het hangt er ook een beetje vanaf wat de vraag is. Hè. Japan is nu een bestemming dat zeer goed bevraagd is. Dan zie je ook wel dat die hotelprijzen stijgen. Het is ook een spel van aanbod en vraag natuurlijk. Bijvoorbeeld nu, ik ben net terug van Turkije. Turkije is een vakantieland met heel veel hotels. Turkije op dit moment heeft het een beetje moeilijker.
0: Hoe komt dat?
1: Omdat mensen een beetje terughoudender zijn om dat te boeken in verband met de kwestie in het Midden-Oosten.
0: Terwijl Turkije daar op zich geen last van heeft.
1: Heeft totaal geen last daarvan. Ik ben net terug en je merkt daar niets van. Dat is business as usual. Alles draait daar zo.
0: Maar in het hoofd van mensen is dat wel.
1: Voilà, in het hoofd
0: dus als je nu nog voor de vakantie iets zou willen boeken, is Turkije misschien wel een optie, omdat ze daar een beetje in paniek zijn. Omwille van de onderbezetting.
1: Van, het loopt nog niet zoals het zou moeten lopen, maar ik kan het alleen maar aanraden. Het is er veilig, het is er, alles is open, alles loopt zoals het zou moeten lopen. Dus je gaat daar deze zomer zeer mooie deals kunnen doen.
0: Ja, we hadden het net over dure landen om naartoe te gaan. Zwitserland kennen we natuurlijk altijd als een duur land. Maar op twee, en dat vind ik ook wel een opvallende, is Uruguay.
1: Ja.
0: Waarom is dat daar zo duur?
1: Ja, omdat daar gewoon de levensstandaard is duur. Dus,
0: want dat zou je niet verwachten. Meteen, omdat vanuit Zuid-Amerika nooit de indruk wordt gewekt, wij zijn een heel duur land, of de landen daar zijn niet echt duur landen.
1: Nee, maar het is inderdaad ook, vaak zijn er landen waar veel moet geïmporteerd worden, dat soort landen zijn ook vaak duurder qua levensstandaard, of om producten die daar moeten aangekocht worden. Er zijn landen waar alcohol zeer duur is.
0: Scandinavië vervolledigt de top 5 eigenlijk.
1: Ja, vooral Scandinavië, dat iedereen weet dat als je daar een pintje drinkt of een cocktail bestelt, dat je daar wel een flinke rekening kan krijgen.
0: Ja, Zwitserland, Uruguay, Noorwegen, Zweden, Denemarken en op 6 ook Groot-Brittannië. Ja. Dat zijn de landen volgens de Big Mac-index waar we nu best veel geld zouden kwijt zijn.
1: Ja, ook vaak omwille van wisselkoersen natuurlijk.
0: Als we dan kijken naar de goedkoopste landen op dit moment op basis van die Big Mac-index. De prijs van wat een Big Mac kost in alle landen ter wereld. Dat kan een goede graadmeter zijn om te weten hoeveel geld je ter plekke gaat kwijt zijn. Waar moeten we dan echt naartoe als we budgetvriendelijk willen reizen?
1: Dan moet je nu naar Egypte, dan moet je naar Indonesië, dan moet je naar India. Dus dat zijn landen inderdaad waar je nu de Big Mac aan een goedkope prijs kan eten.
0: Oké, zeg niet dat we je niet gewaarschuwen.
1: En nog een tip, zeg nooit op een bestemming dat je er voor de eerste keer bent.
0: Ah, oké. Ja. Waarom zeg ik dat beter niet?
1: Ja, omdat dat is vaak een vraag die je krijgt van where you're from en is it your first time? En dat lijkt een heel vriendelijke vraag en dat is het ook vaak. Maar vaak is het ook om te peilen van oké, wat kennen ze al in het land en kennen ze de prijzen? Ik heb zo taxichauffeurs geweten die dan anders met jou heel de stad rondrijden, omdat je de stad toch niet kent en de meter blijft doortikken. Dus ik zeg nooit dat ik voor de eerste keer op een bestemming ben.
0: Dan denken ze, met die haar voeten kunnen we eens goed rammelen.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar met de voeten van Britta Waken wordt niet gerammeld.
1: Nee, absoluut niet.
0: Want je bent een reisexpert die hier met de regelmaat van de klok eens langskomt. Ook vandaag weer. Erg fijn, dank je wel om ons een inkijk te geven in hoe we een beetje op voorhand kunnen inschatten hoe duur een vakantie is en waar je die vermaledijde Instagram-toeristen beste kan vermijden. Je hoort er meer over in de nieuwste aflevering van de podcast van Win-Win. Mensen, erger je niet nu op VRT Max. Britta, dankjewel.
1: Graag gedaan.

Meteor en Flemmingen niet nodig. Sabine Himpes pakt haar vakanties slim en gestructureerd aan. Ze gaat eerst op onderzoek. Hoeveel kost een overnachting op mijn favoriete vakantiebestemming? Wat betaal je daar voor één hotelnacht? En als dat meevalt, dan pas begin ik te zoeken naar voordelige vluchten. En daar kan ze dagen mee bezig zijn tot ze de ideale prijzen en vlieguren vindt. Wow, daar moet je wel wat tijd voor hebben, toch?

0: Milk Ink en In My Eyes. Zometeen na het nieuws uit jouw buurt gaat het hier over parfum dupes.
1: Volgens de dokters heb je...
2: Lapidus perineum, ai ai ai.
1: Dus je moet om medicatie in de apotheek.
3: Niet alleen met mensen, eten, slapen, lopen, springen, shoppen, koken en armen.
1: Je komt weer thuis en voelt je helemaal... Ongeveer 1 op 3 Vlamingen durft te weinig vragen stellen aan zijn dokter, weet te weinig over de eigen gezondheid en neemt daardoor niet de juiste beslissingen. Daar willen Anne en Daan iets aan doen.
4: We bekijken wat het probleem precies is en hoe je met 3 simpele vragen een betere kijk kan krijgen op jouw gezondheidssituatie.
1: Ah, maar ik weet toch al alles? En anders vraag ik het wel aan dokter Google of therapeut AI.
4: Dat gaan we dan toch eens testen. Met echte dokters, apothekers en experten.
1: Deze week bij Radio 2 Anne en Daan.
5: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
6: Check, check, check. Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Dorso.
8: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
7: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen experten.
8: Echt?
7: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
9: Torso, ergonomisch slapen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: half tien. Goedemorgen, 14 nieuws uit Antwerpen met Dennis van den Buis. Dat ben ik dus. In alle gevangenissen van het land staakt het personeel. De overbevolking is een steeds groter probleem voor de werk- en leefomstandigheden. Ook in Antwerpen. Want terwijl het lastig is dat de cipiers vandaag actie voeren, moet er dringend iets veranderen, zegt Ann Janssens, de directrice van het arresthuis in de Begijnenstraat.
1: Wij zitten altijd rond de 60, 70 rondslapers. Maar we merken dus nu dat heel veel andere gevangenissen ook een stijgend aantal rondslapers hebben. En dat is wat ons nog het meeste zorgen baart. De situatie is dramatisch. We kaarten dat al maanden aan. Het wordt ook altijd maar slechter. Hè. Het is natuurlijk niet echt zichtbaar voor de man in de straat, maar het is wel zo. Het stijgt elke dag opnieuw.
0: Het is vandaag exact 20 jaar geleden dat Hans van Temse in Antwerpen twee mensen vermoordde. Kleuter Luna en haar Malinese oppas Ulematu werden op 11 mei 2006, exact 20 jaar geleden dus, neergeschoten in de Zwartzusterstraat. Van Temse werd als eerste Belg ooit veroordeeld voor een racistische moord. En hij kreeg ook een levenslange gevangenisstraf. Marcel van Peel was op dat moment hoofdinspecteur bij de Antwerpse politie en hij overmeesterde Hans van Temse. Hij wordt daar 20 jaar na datum nog altijd aan herinnerd, zo vertelde hij. En we gaan ook luisteren naar de quote van de agent die dat allemaal heeft meegemaakt, als we hem er hierbij kunnen halen. En dat lijkt op dit moment even niet te lukken, dus gaan we door naar het volgende bericht. In Antwerpen-Noord zitten de bewoners van het appartementsgebouw De Nieuwe Kade met de handen in het haar. Heeft alles te maken met de Airbnb-gasten en tijdelijke buitenlandse werknemers in het gebouw die zorgen dat er zoveel overlast is dat bewoners erover klagen. Over lawaai, prostitutie en een parkeergarage die vaak vol afval ligt met afval- en lachgasflessen. Ook bewoner Joran Chanet is het beu.
2: Je moet gewoon eigenlijk maar in de garage gaan wandelen en in alle hoekjes zie je vuil en afval liggen en lachgasflessen. En het probleem daarvan is, als je niet alles opruimt, afval trekt mensen aan en er wordt bijna elke dag nog bijgedumpt. En zolang je geen camera's hangen, heb je ook geen toezicht op wie gooit er hier wat en waar komt het vandaan. We zitten een beetje met de handen in het haar, zeg maar, op dit moment.
0: De bewoners zijn volop in gesprek met de syndicus van het gebouw in de hoop dat er snel een oplossing komt tegen de overlast. Je krijgt van mij nog het weer. Vandaag kan er hier en daar nog een regendruppel vallen in de ochtend. Later wordt het droger met opklaringen. De maxima schommelen rond 14 graden. Morgen veel bewolking. Plaatselijk kunnen er enkele buien vallen. Later enkele opklaringen met temperaturen opnieuw tot 14 graden. Wil je al het nieuws uit de provincie Antwerpen en uit jouw buurt ontdekken? Ga dan naar de app van VRT Nieuws.
3: Mona, waar staan we nog aan te schuiven nu?
4: Ja, toch op nog vrij veel plekken, want op de binnenring rond Brussel een half uur file golven van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. Op de buitenring 15 minuten bij van Wezenbeek tot Jette. Richting Brussel 15 minuten vanaf Meissen en toch nog een half uur vanaf Semst en vanaf Bertum. Richting Antwerpen 15 minuten van voor Massenhoven. Wat hinderen in de Kraaibekstunnel, dat komt door een ongeval links. 20 minuten op de A12 vanaf Aartselaar. Dan hebben we ook een half uur bij op de E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring naar Gent 15 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En verder verlies je nergens meer dan 10 minuten.
3: Dankjewel.

0: Sarah Bareilles and Love Song.
1: Win-win.
0: En we moeten het toch eens over parfumdupes hebben. Misschien heb je er nog nooit van gehoord. Nochtans staat het internet vol met webwinkels die dupes verkopen. Budgetwinkels pakken er gretig mee uit. En op sociale media testen influencers ze ook massaal uit.
2: Dit zijn de beste Action parfumdupes die je echt niet kan missen. Luister, die Action ligt vol met dupes.
3: Kom mee dupe shoppen in de Normal en we beginnen bij de parfum.
4: Dupes van bekende parfums en een luxe geur voor een klein prijsje. Wie wil dat er niet?
0: Een luxe geur voor weinig geld. Dat is eigenlijk wat een parfumdupe is. Die lijkt qua geur bijzonder goed op bestaande merkparfums, maar ze zijn veel goedkoper. Sommige kosten maar 10 euro. Soms betaal je ook 20 of 30 euro. Maar je kan volgens TikTokkers ook dupes vinden van iets meer dan een euro. Maar zijn die allemaal wel even veilig als de duurdere merkvariant? Hoe duurzaam is dat allemaal? Kan ik vragen aan Annelies Wijnand of Wijnand van de Fotvox Gezondheid. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Wat zijn de verschillen tussen een merkparfum, dus waar alles op staat, zoals je het kent in de grote parfumeries, en de dupes die je vaak online koopt?
5: Ja, het verschil is dus eigenlijk dat dupeparfums de geur van merkparfums gaan nabootsen. En het verschil zal vooral zitten in de samenstelling en in de prijs. Dus de dupes gaan andere ingrediënten gebruiken en ze zijn goedkoper. Je kan het eigenlijk misschien een beetje vergelijken met bijvoorbeeld huismerken of witte producten die ook de smaak van een merkproduct gaan nabootsen, maar goedkoper zijn en daar ook expliciet eigenlijk mee uitpakken dat ze goedkoper zijn.
0: En zijn die dupes even veilig als de merkparfums?
5: Ja, er is eigenlijk geen bewijs dat de dupe parfums minder veilig zouden zijn voor de consument, maar het is natuurlijk heel belangrijk dat die dupe parfums dezelfde veiligheidsregels volgen als de merkparfums. Die gelden voor alle types parfums en voor alle cosmetica.
0: Ja, en doen ze dat ook?
5: Het is eigenlijk zo, dus er zijn Europese regels daarvoor. En hoe kan je dat weten of ze de regels volgen? Die regels gaan over de samenstelling van het product en over het etiket. Dus er moet altijd een volledige lijst van ingrediënten op het product staan. Er moet altijd een lotnummer zijn en een verantwoordelijke persoon in de EU. Als je die producten niet ziet staan op de verpakking en niet op het product zelf, dan betekent dat dat product de regels eigenlijk niet respecteert. Bijvoorbeeld een lotnummer is toch wel belangrijk, want als dat er niet op staat, is er geen enkele procedure om bijvoorbeeld het product te gaan terugroepen als bleek dat er een probleem was bij de fabrikage of zo.
0: Oké, dus je moet wel aan die Europese regels voldoen. Want er zijn ingrediënten bijvoorbeeld, dat hoorden we hier eerder al van een parfumhuis. Er zijn ingrediënten die je vroeger wel en nu niet meer mag gebruiken.
5: Absoluut, ja, inderdaad. Dus de Europese cosmetica-regels zijn bij de strengste ter wereld. En er is dus een lange lijst van ingrediënten die niet gebruikt mag worden. Dat is dan als ze bijvoorbeeld mogelijk kankerverwekkend zijn. En die ingrediënten die mogen absoluut niet, die mogen niet in een dupe parfum en ook niet in een ander parfum zitten. Maar dat is de verantwoordelijkheid van de fabrikant natuurlijk om die wetgeving te respecteren. En de verantwoordelijkheid van de verkoper om te zorgen dat hij geen producten verkoopt met ingrediënten die niet of niet meer zijn toegestaan.
0: Ja, dus een volledige ingrediëntenlijst, een lotnummer en een verantwoordelijke binnen de Europese Unie. Ja. Dat moet allemaal op de verpakking of de fles staan. Zelf gebruik ik een merkparfum, maar ik heb ook wel eens dupe parfums gebruikt. Alleen, als ik die opspuit, dan heb ik een uur, twee, drie uur soms zelfs een beetje een vieze smaak in mijn mond. Hoe komt dat of waaraan zou dat liggen? Want ik maak mij daar zorgen over. Ik dacht, oei, dit is allemaal niet veilig.
5: Ja, dus bij het spuiten van een parfum komen er eigenlijk vluchtige moleculen vrij. Dan kunnen er kleine, zeer fijne druppeltjes wel in je mond of in je keel terechtkomen. En dan hangt het een beetje af van de samenstelling van het product en ook je eigen gevoeligheid hieraan. Dat je dan een bepaalde sensatie ervaart en dat kan een chemische smaak zijn. Dat heeft eigenlijk niet noodzakelijk iets te maken met het feit of het een dupe of een merkparfum is. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk niet echt aangenaam en het is wel de bedoeling dat het dragen van een parfum toch iets positiefs is.
0: Ja, vooral voor de omgeving natuurlijk, want je wil niet stinken. Ja. Marlies Ambroos laat ons weten via de app dat ze geen dupes van parfums koopt, omdat ze zegt namaak is toch verboden. Is een dupe hetzelfde als namaak?
5: Nee, dat is niet hetzelfde. Een namaakproduct doet eigenlijk alsof het een echt product is. Mm-hmm. En dat is illegaal. Het is ook niet toegestaan om zulke namaakproducten te gaan kopen. Dus dat is niet hetzelfde, dupe parfums. Zoals ik zei, het is een beetje een soort van wit product. Ze pakken ermee uit dat hun geur heel gelijkaardig is aan de geur van een duur merkparfum.
0: Oké, en als je zo'n dupe wil kopen, want als je, als je dat gaat zoeken op het internet, dan krijg je 101 websites. Je weet van de gekkigheid niet waar je moet kiezen. Als consument kan je nog een paar tips meegeven, Annelies Wijnand van Volksgezondheid?
5: Ja, dus je koopt je cosmetica altijd aan via de meer klassieke verkoopkanalen. Dus een betrouwbare bakstenenwinkel. En als je dat online gaat aankopen, doe dat dan bij een Europese webshop. Een gekende webshop, niet een obscure webshop waar je nog nooit van gehoord hebt en niet veel van terugvindt. En ook Aziatische webshops zijn echt wel te vermijden. Dan riskeer je echt wel om producten te kopen die niet in orde zijn.
0: Oké, dat zijn nog een paar tips om mee te nemen. Maar ik onthoud dat een dupe geen namaak is, dat het mag. Maar dat je wel moet kijken naar de ingrediëntenlijst, naar het lotnummer en naar de verpakking om te zien of daar ook een contact binnen de Europese Unie bij staat. Dankjewel Annelies Wijnand van de FOD Volksgezondheid voor die geruststelling. En Els de Keijter laat ons nog weten dat ze parfum dupes gebruikt voor tijdens de week. En de echte dan waarschijnlijk in het weekend, zoals je vroeger kleren voor de zondag had en kleren voor in de week. En Peggy Tollenaren, die gebruikt ze dan weer niet, omdat ze schrik heeft dat ze er de dupe van wordt.
1: Win-win. Radio 2.
0: Het is niet mijn grap, het is wat Peggy schreef. Dit is Aaron Blommaert. Goedemorgen. Ik weet

0: We moeten het over kaas hebben. Want de kaas van influencer Steffi Merci met de naam Het Mercieke, die blijft populair. Op sociale media zie ik de ene smaaktest na de andere. Maar afgelopen week viel er ons toch iets op aan die smaaktesten. Want de kaas bleek volgens veel smaaktesters beschimmeld. De ene keer zien we een roze slijmlaag, de andere keer witte schimmel met wat haren op. Mensen die de kaas wilden proeven, stelden zich daar wat vragen bij. En afgelopen weekend heeft Steffi Merci ook gereageerd. Zij is het gezicht van de kaas. En dit is wat zij zegt over die tweede lading Mercieke's die nu in de winkel liggen.
1: Sommige mensen speculeren dat het beschimmeld is en bedorven is. Maar dat wil ik even ontkrachten. Dat is absoluut niet waar. De Mercieke is perfect eetbaar. Anders had dat al lang niet meer in de winkels gelegen. Maar natuurlijk streven mijn producent en ik nog altijd naar die witte, mooie Mercieke's die jullie willen. Maar kaas is ook een levend product dat zichzelf ook nog blijft evalueren en blijft rijpen. En dat is eigenlijk exact wat er is gebeurd met die Mercieke's die jullie zien voorbij komen. Die hebben iets meer vocht genomen, waardoor die ook met iets meer vocht blijven verder rijpen, waardoor je die oranje schijn op die korst krijgt en soms slijmerig. Maar om even te ontkrachten, Mercieke is sowieso een wit schimmelkaasje, dus de korst is sowieso een soort schimmel. En de oranje schimmel is ook perfect eetbaar, dus totaal geen stress hebben. Dat proeft gewoon ietsje sterker en anders, maar de binnenkant van de kaas is nog steeds het echte Mercieke. En daar proeft je geen verschil aan.
0: Ja, dan breng je eens een kaas uit. Steffi Merci was hier trouwens 2 weken geleden nog te gast, omdat handelaars, kleine handelaars, echt misbruik maken van die kaas. Ze kopen hem bij de supermarkt en bieden hem dan voor een veelvoud van de prijs aan in de eigen winkel. Dat mag voor alle duidelijkheid, daar hadden we het al over. En nu dit, Schimmelgate. Enfin, zo groot moeten we het niet maken, maar we wilden toch eens gaan factchecken of het klopt wat Steffi vertelt over haar kaas. Kaasmeester Sofie Schokkaart, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Van de kaaswinkel Schokkaart in Mechelen. Klopt het wat Steffi zegt? Het kan een kaas beschimmeld lijken omdat hij verder leeft en evolueert?
2: Ja, dat kan kloppen. En, allee, haar uitleg lijkt mij heel plausibel. Het is natuurlijk wel niet de perfecte wit-flora-kaas dat dan in de winkel ligt. Je moet ook altijd kijken naar het type kaas dat je voor je hebt. Dus dat, die kaas van Mercieke is een wit-flora-kaas. Maar je moet zeggen dat daar effectief een witte, donzige korst moet opkomen. Mm-hmm. Dus die witte schimmel dat je daarop ziet, klopt. Maar dat moet natuurlijk een mooi egale korst zijn. En ik heb begrepen dat dat in dit geval niet zo is.
0: Dus, nee, ja, en dat mensen dat dan ineens ook minder aantrekkelijk vinden. Snap je dat? Is dat ook de opmerking die jij soms hoort in de winkel? Van, dat ziet er gewoon niet lekker uit, dus ik wil dat niet.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt zeer zeker. Dat is met voedsel tout court. Iets dat er niet lekker uitziet, daar heb je al direct minder zin in om daarvan te eten natuurlijk. Hè.
0: Ja, ze zegt dat die natuurlijk wel nog perfect eetbaar is en ik geloof haar graag. Maar dan wil ik aan jou wel eens vragen, hoe kan je nu in godsnaam weten of een kaas nog eetbaar is? Want het is niet omdat die stinkt dat die niet meer lekker is. Integendeel, dat is bij kaas net misschien wel een van de lekkerste dingen. Dus hoe kan je dat herkennen?
2: Oh ja, ja, daarvoor moet je eerst al een beetje iets weten over kaas om te weten dat dat iets niet echt juist is. Mm-hmm. Maar ja, daarvoor moeten kazen. Je hebt wit-flora kazen, je hebt rood-flora kazen, je hebt harde kazen, je hebt verse kazen. En die hebben allemaal hun eigen typiciteit. Dus die moeten er op een bepaalde manier uitzien om goed te zijn. En ook om smakelijk te zijn. En als die dat niet hebben, dan is er een of ander defect. Maar ja, hoe kun je dat zien? Er is één regel, eigenlijk algemeen. Dat is als er roze of fluoriserende gele oranje plekken op de kaas zien, dat is absoluut niet oké.
0: Okay. Fluoriserende oranje gele plekken,
2: ja,
0: daar moet je niet blijven
2: wel.
0: Zijn. Okay, ja.
2: Maar ik bedoel, inderdaad, dat gaat eigenlijk nooit niet vinden. Dat is een rijpingsfout eigenlijk. Dus dat zou absoluut niet mogen. Mm-hmm. Maar voor de rest, ja, zijn er van die defauts. Lekas, inderdaad, dat Mercieke is niet helemaal juist. Dat zie je gewoon, een wit flora kaas moet gewoon tout court, dat moet een mooie witte donzige korst hebben. Als dat niet zo is, dan kun je er wel van uitgaan dat er iets niet juist is in het rijpingsproces. Nu bijvoorbeeld, maar wat maakt het moeilijk is, een camembert bijvoorbeeld, mm-hmm. die heeft ook al een beetje een bruinige kleur, maar die is perfect normaal. Dat wil juist zeggen dat je camembert eigenlijk perfect eetbaar is.
0: Okay.
2: Dat maakt het.
0: Maar wat mij zo moeilijk lijkt, is, wat, ik hou van kaas, maar soms eet je een nieuwe kaas en dan denk je, ja, ik heb werkelijk nul referentie of dit nu de smaak is die ik van deze kaas mag verwachten, omdat ik hem nog nooit heb gegeten. Heb je bij kazen ook een referentiepunt nodig?
2: Ja, absoluut. En daarmee, ja, het beste is dat je altijd je kaas gaat kopen bij een lokale kaashandelaar die je daar tekst en uitleg bij kan geven. Mm-hmm. In de supermarkt koop je een kaas en dat is verpakt. En je weet het eigenlijk niet, je kiest iets en je weet totaal niet wat dat je mocht verwachten. Dus ja, eigenlijk, kaas is zo'n ingewikkeld product. Het is iets zo alledaags en iedereen eet het graag en kent het eigenlijk wel. Maar eigenlijk wat kaas juist is en wat dat allemaal doet en mm-hmm. welke kaas dan nu juist op welk moment heel goed is, daar is nog heel weinig... de mensen weten dat eigenlijk niet zo goed.
0: Laat je dus helpen door een kaaswinkel en een kaasmeester, in dit geval Sophie Schokkaert van kaaswinkel Schokkaert in Mechelen. Dank je wel voor die uitleg. Het Mercieke vind je trouwens exclusief bij supermarktketen De Leize. Of daar een kaasmeester rondloopt, dat weet ik niet. Win-win.

0: Sienna, Spyro en Die on this Hill. Sterven kan niet de bedoeling zijn. Het moet ooit, maar liefst nu niet. En wat je dan aan je dokter kan vragen, hoor je bij Anne en Daan.
1: Alle Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
2: Meedoen met al onze wedstrijden.
1: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
2: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
1: Schrijf je nu meteen in via het Radio 2-kanaal op VRT Max. VRT Radio 2. Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
3: Bijgedacht.
4: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
5: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
6: Goedemorgen, het is maandag. De bloemen van Moederdag steken in de vaas. De koffie is nog warm en de show is klaar. Nu jullie nog. Welkom bij

0: Het is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Meer dan 4 op de 10 Vlamingen voelen zich gediscrimineerd op basis van hun leeftijd, blijkt uit onderzoek van het Vlaams Mensenrechteninstituut. Leeftijd is de grootste reden voor discriminatie, meer nog dan geslacht, afkomst of seksuele geaardheid. En vooral bij de jongeren dan. Bij de min 24-jarigen voelt zelfs ruim 6 op de 10 zich gediscrimineerd, zegt Daan Dellespool van het Mensenrechteninstituut.
1: Op het werk gaat het vaak om jongeren die zich gediscrimineerd voelen omdat ze worden afgewezen omwille van te weinig ervaring. Bij de huurmarkt gaat het bijvoorbeeld echt wel om stereotypes van ja, jongeren die te veel zouden feesten of onvoldoende zorg dragen of onvoldoende vermogen hebben om een huurwoning te betrekken. Maar algemeen gaat het voornamelijk om het gevoel niet serieus genomen te worden van jongeren en het idee van kijk, wij kunnen echt wel participeren aan de samenleving, maar omdat we nog jong zijn en weinig ervaren zijn, krijgen we niet het idee dat we ten volle kunnen meedoen.
0: Een 22-jarige Vlaamse man heeft bekend dat hij zijn moeder heeft vermoord op het Canarische eiland Fuerteventura, dat melden Spaanse media. De vrouw die al meer dan 10 jaar op het eiland woonde, werd een week geleden als vermist opgegeven. De politie begon een zoekactie en vond haar lichaam enkele dagen later terug op een vuilnisbelt. De zoon heeft een ernstige drugsverslaving. Hij weigerde eerst mee te werken aan het onderzoek, maar toen was er zoveel bewijs en toen bekende hij de feiten. Het is exact 20 jaar geleden dat Hans van Themse in Antwerpen 2 mensen vermoordde. Kleuter Luna en haar Malinese oppas Ulimatu werden op 11 mei 2006 neergeschoten in het centrum van de stad. Van Themse werd als eerste Belg ooit veroordeeld voor moord met een racistisch motief. Hij kreeg een levenslange celstraf. Suzanne van Wel, de grootmoeder van Luna, vertelt hoe het nieuws 20 jaar geleden bij haar binnenkwam.
2: Ik kan dat niet beschrijven, dat verhaal. Dus ik dacht dat ik ging van het balkon vallen. Of ik weet het, na 2 dagen had ik ontdekt dat we nog niet gegeten hadden. En dan heb ik aan buren, heel lieve buren, gevraagd, willen jullie voor ons soep maken, want wij hebben nog niet gegeten.
0: Hans van Themse heeft al verschillende aanvragen gedaan om vervroegd vrij te komen, maar die zijn niet goedgekeurd. Het weer wordt tijdelijk droger, maar vanmiddag opnieuw enkele buien vanaf het noordwesten. We halen temperaturen tot 13 graden. Morgen vaak bewolkt met kans op buien en ook tot 13 graden, maar wel met een goed voelbare wind. De rest van de week blijft fris met buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dorso. Ergonomisch slapen.
4: Zeer goedemorgen iedereen. Er staat 88 kilometer file. Op de binnenring rond Brussel komt er 10 minuten filegolven bij. Van Groot-Bijgaarde tot Machelen. Het is ook file rijden richting Brussel. Op de E19 vanaf Peutie 20 minuten. Op de E40 vanaf Everberg 10 minuten. En op de E411 droogte van Tervuren door een ongeval is de linkerrijstrook daar versperd. Vertragen doe je ook naar Antwerpen op de A12. Vanaf Aartselaar komt er 20 minuten bij. En 30 minuten op de E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring richting Gent nog een kwartier extra van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En verder verlies je nergens meer dan 10 minuten.
5: Radio 2, Anne en Daan.
6: Dat is live van een paar.
7: Ja, dat is. Xavier zijn fout. We gaan beginnen, jongens, tot 12 uur. Yo!
4: Wou je nog iets zeggen? Het kan nu 10 seconden.
6: Nee, mijn hoofd is een flipperkast, laat zijn. Ik ben niet meer mee.
4: Ja, maakt niet uit. Schuif je te veel dat hier open stond. Wat is goed gemaakt?

0: Come on, you guys. Janet Jackson en Whoops Now. En lieve vrienden, het is ook een beetje van Whoops Now als je naar buiten kijkt. Want wat een contrast met gisteren.
1: Oh,
0: oh. Oh, gisteren, zal ik even vertellen. Wij zijn gisteren gaan fietsen met het gezin. 33 kilometer.
1: Oh, flink.
0: Ja, heel tof. En ja, in korte broek, korte mouwen, zonnetje op de snoet, zonnebril. En dan werd ik vanochtend wakker en dan kijk je buiten en dan zie je dit. Allee, toen was het nog aan het regenen bij ons thuis. En dan denk je toch, ja, dan is het weekend weer heel ver af.
1: Ja, dat is waar. Jij stuurde mij vanmorgen vroeg al een videootje dat hij hier op de parking was aangekomen.
0: Ja, en ik kreeg een minuut later een antwoord.
1: Ja, dus ik zal even zeggen, hij stuurde naar mij een video van in die gietende regen, maandagochtend, niet leuk.
0: Was ik al op de parking van de VRT?
1: Was je al op de park?
0: In Brussel?
1: Ja, in Brussel.
0: En waar was jij?
1: Ja, ik was dus in mijn bed en ik zag dat en ik dacht, ja, dit wordt hem niet vandaag.
0: Daar zijn beelden van en die zie je zondagochtend in de vlog, de week van Ananda.
1: Maar we zijn er.
0: We zijn er. Wel maar 3 dagen, want dat is dan weer het opbeurende vandaag.
1: Mei is een goede maand, hè. Ja. Vindt mij top.
0: We zijn blij, want er zijn veel vrije dagen. Nog 2 keer slapen en het is alweer weekend. Maar jongens toch.

0: veel mensen, 1 op de 3 zelfs, te weinig weten over hun eigen gezondheid. En dat maakt het dan ook weer moeilijk natuurlijk om een medische beslissing te nemen.
1: Ja, deze week gaan we op zoek naar hoe we dat kunnen verbeteren. Dat doen we vandaag al met professor Van den Broek van de onderzoeksgroep Gezondheidspsychologie UC Leuven. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Dat is een mond vol, hè?
2: Dat is een mond vol, ja.
1: Amai, maar wat denkt, lang gestudeerd, lange titel.
2: Dank je wel.
1: Zeg, hoe komt het dat die cijfers zo hoog zijn?
2: Ja, die cijfers die zijn denk ik niet hoger geworden. Ik denk dat dat iets is wat al een hele tijd speelt. Maar misschien wat veranderd is, is de nood om zelf ook meer informatie op te zoeken en te begrijpen. Dus ik denk dat in de loop der tijden, der jaren, de rol van patiënten en van burgers veranderd is. We hebben veel meer inspraak in onze gezondheid. We worden eigenlijk verondersteld om meer zelf ook mee voor onze gezondheid te zorgen. En dat is heel goed. Ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. Maar het betekent natuurlijk dat je ook dan moet begrijpen wat er eigenlijk speelt en welke mogelijkheden er zijn, wat implicaties er zijn van behandelingen of van eventueel geen behandeling te nemen. En daar denk ik dat die gezondheidsvaardigheden eigenlijk veel sterker naar voren komen en vandaar ook het belang dat eraan gehecht wordt.
1: Ja. Waarom vindt de patiënt het zo moeilijk om aan een zorgverlener meer vragen te stellen?
2: Ja, daar zit ook. Dat is natuurlijk niet voor iedereen zo. Hè. Het is bij een groot deel van de bevolking, maar het is niet voor iedereen dat het moeilijk is. Maar een aantal mensen vinden dat blijkbaar toch niet zo voor de hand liggend. Mm. En ik denk dat het te maken heeft met toch nog altijd het idee dat een dokter of een andere gezondheidswerker wat hoger staat in de samenleving. En een zeker ontzag, zeker ook bij wat oudere mensen speelt dat een rol. Soms ook eigen woorden niet kunnen vinden of het moeilijk vinden om dingen zelf uit te drukken. Dus het is niet één reden, het zijn een aantal redenen die samenkomen.
1: Ja, ik merk dan wel bij mezelf, als ik naar de dokter ga of die legt iets uit, dat ik dan soms zeg, ja, sorry, het is misschien een domme vraag, maar dat je jezelf al begint te verexcuseren voor hetgeen dat je gaat vragen.
2: Precies, ja. En natuurlijk, dat is geen domme vraag. Er bestaan geen domme vragen, ook niet in de gezondheidszorg. Integendeel, ik denk dat het juist belangrijk is dat artsen, verpleegkundigen, tandartsen, kinesisten, noem maar op, ook rekening houden met het feit dat ze soms moeilijke woorden gebruiken en dat die ook niet altijd begrijpelijk zijn voor iedereen.
0: Ja.
2: En,
0: ja. Ja, die woordenschat, daar zal ook al het een en het ander over te zeggen zijn. Maar goed, 1 op de 3 die te weinig weet over zijn eigen gezondheid. En dat is nog een onderschatting, heb ik zelfs gehoord. Heb je dat zelf al eens meegemaakt? Dat de woorden van huisarts, zorgverlener, apotheker, dat je die gewoon niet begrijpt? En durf je dan te vragen voor meer info? Laat het gerust even weten in de app van Radio 2, want wij gaan het er vandaag over hebben.
3: Radio 2, Anne en Daan. Anne Rijmen.

0: Keen and Everybody's Changing. We hebben het deze week bij Anne en Daan over de communicatie tussen zorgverleners en de patiënt.
1: Ja, dat er eigenlijk woorden worden gebruikt die we niet begrijpen. Hè. Stefanie heeft al gestuurd in de Radio 2-app. Ik ben ooit naar huis gereden en toen mijn man vroeg wat ik eigenlijk heb, wist ik niet wat te antwoorden. En Marijke zegt ook, als ik naar de dokter, huisarts of specialist ga, schrijf ik op voorhand mijn vragen op, want anders vergeet ik misschien belangrijke dingen. Dat is al een goede tip, toch?
0: Ja, daarover hebben we het zo meteen nog.
2: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil.
3: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
2: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
5: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten... Eigenlijk alles van Boniplant.
4: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
6: Elke dag telt voor twee.

0: uit mijn geboortejaar. Eric Carmen en Hungry Eyes. En nu googlen. Wij hebben het bij Anne en Daan deze week over de communicatie tussen artsen en patiënten. En dan vooral over de verstaanbaarheid. Begrijp jij alles wat je dokter tegen jou zegt? Een voorbeeld van Hilden in de app van Radio 2. Ze zegt, ja, ik kreeg ooit eens een hele uitleg van de dokter. En toen hij klaar was, zei ik, ja dokter, en nu in het Nederlands. En dan heeft hij even gelachen en dan heb ik wel een verstaanbare uitleg gekregen. Daar gaat het dus over.
1: Ja, bij ons zit professor Van den Broeke, onderzoeksgroep Gezondheidspsychologie, UC Louvain. U zei net al dat 1 op de 3 patiënten de uitleg van de dokter niet begrijpen, dat dat getal eigenlijk nog hoger ligt. Bijvoorbeeld niet echt weten wat een diagnose inhoudt, hoe je medicatie moet nemen, wanneer je wat moet doen. Wie zijn de mensen die daar het moeilijkst mee hebben, die misschien het minst durven vragen?
2: Wel, over het algemeen zijn het meer de ouderen. De oudere mensen die blijkbaar wat moeilijk hebben of aangeven om het moeilijker te hebben. Want ik denk dat het belangrijk is om te zeggen, die cijfers zijn eigenlijk gebaseerd op bevragingen. Hè? Dus dat zijn subjectieve cijfers. Dat zijn geen tests als zodanige.
1: Nee.
2: Maar dus oudere mensen geven aan om het wat moeilijker te vinden om alles te begrijpen. En om bijvoorbeeld ook verder uitleg te vragen als ze het niet begrijpen. Ja. En dan daarnaast ook uiteraard zou ik zeggen, mensen die andere talen spreken of die ons gezondheidszorgsysteem minder goed kennen.
1: Ja.
2: Dus vaak ook migranten zijn mensen die het wat moeilijker hebben om dat te begrijpen. Dus ja, die zitten natuurlijk ook in die meer dan 30% van de bevolking.
1: Ja. Zeg, Marijke die stuurt net in de Radio 2-app, ik schrijf mijn vragen op. Is dat een goede tip?
2: Ik denk dat dat een hele goede tip is. En ik denk ook de andere voorbeelden die al genoemd zijn, om te durven vragen, zelfs met een beetje humor. Ik denk dat dat ook helpt. Eigenlijk is het de bedoeling dat het een gesprek wordt. En artsen vinden dat ook belangrijk. Artsen hebben niet de bedoeling om dingen geheim te houden over het algemeen. Dus wat helpt om dingen te herinneren en te vragen, ik denk dat dat een heel goed idee is.
1: Ja.
2: En ook duidelijk uitleg vragen.
0: Ja, wat zijn de gevolgen als je die vragen niet durft te stellen en als je dan ook niet weet wat jouw gezondheidssituatie nu eigenlijk is?
2: Ja, ik denk dat het wat onderschat wordt. Ik denk dat we inderdaad zien dat dan mensen die minder begrepen hebben en het niet verder durven bevragen, meestal ook iets minder therapietrouw zijn. En niet omdat ze het niet willen doen, maar omdat ze niet goed begrepen hebben wat ze moeten doen. Dus dat wil zeggen ook niet heel goed opvolgen wat betreft medicatiegebruik. Of bijvoorbeeld ook niet goed weten als een bepaalde behandeling of een ingreep wordt voorgesteld. Niet goed echt weten of beseffen wat de consequenties kunnen zijn. En dus ja, dit is opnieuw niet direct iets waar artsen dan in de fout gaan. Maar als ze er zelf niet aan denken of niet mee bezig zijn of iets misschien zelf minder belangrijk vinden en de patiënt vindt dat net wel belangrijk, dan geeft dat natuurlijk een minder goed resultaat en minder tevredenheid.
1: Nu, je zegt van die medicatie, Mia heeft gestuurd in de Radio 2-app. Ze zegt, ik ben een gepensioneerde verpleegkundige en ik heb het dagelijks meegemaakt dat wanneer we vragen welke medicatie ze thuis innemen, veel patiënten niet eens weten welke dosis of waarom. Ze zeggen dan dat rode pilletje.
2: Ja, ik denk dat dat iets is wat heel normaal is. Hè. Ik denk dat heel veel mensen inderdaad dat niet onthouden. Voor hen is de medicatie is wat ze gebruiken en voor hen is dat een gewoonte. Maar ze gaan niet noodzakelijk elke keer opnieuw die bijsluiter lezen bijvoorbeeld. Nee. Of denken aan eventuele bijwerkingen. En dat is niet een kwestie van kennis. Hè. Ik denk dat het een kwestie is van vaardigheden en om daar een gewoonte van te maken om toch wel wat meer ermee bezig te zijn. Of het inderdaad te vragen als je regelmatig naar de arts gaat voor verdere behandeling.
0: Ja, ja. Of de arts gewoon ook blind vertrouwen. Hè. De arts schrijft mij dat voor, dus het zal wel oké zijn zonder echt goed te weten waarvoor het dient.
2: Precies, ik denk dat, en dat op zichzelf is ook niet slecht natuurlijk. Het is goed dat mensen ook hun artsen blijven vertrouwen. Maar die arts is ook niet onfeilbaar. En de arts mag ook geholpen worden om de uitleg nog duidelijker te maken. Dat is duidelijk.
0: Ja, ja. Voor wie nu denkt van ja, ik begrijp ook niet alles wat de dokter zegt. Je bent niet alleen, want er komen heel wat verhalen binnen in de app van Radio 2. Daarover straks nog meer. Intussen meegeven dat naar Antwerpen het 10 minuten extra aanschuiven is op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring ook een kwartier erbij richting Gent, van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En op de binnenring rond Brussel ook 10 minuten vertraging tussen Strombeek en Machelen.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Ook Hubert stuurt, als thuisverpleegkundige vind ik zelf dat we sommige medische begrippen in een menselijke taal moeten overbrengen. Nog een fijne dag. Goeie tip, Hubert.
3: Elke dag.

0: Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel. We hebben het vandaag bij Annendaan over de verstaanbaarheid van wat dokters, artsen, specialisten, apothekers tegen jou vertellen over medicatie, over behandelingen. Heel veel reactie en verhalen in de app van Radio 2. Hoe komt dat toch? Dat proberen wij vandaag uit te klaren. Zometeen na Eros Ramazzotti bijvoorbeeld.
1: Van het kleinste steegje.
2: Goedemorgen.
3: Radio 2 gaat op zoek naar de beste buurt van Vlaanderen.
4: Absoluut. We willen heel graag weten wat er leeft in jouw buurt.
5: Wij hebben hier het pleintje omgevormd tot de moestuin voor alle buren.
6: En onze wijk heeft een eigen klusdienst opgericht.
4: Voilà, daar telt elke dag al zeker voor twee. Maar hoe zit het in jouw buurt?
3: Laat het ons weten. Schrijf je in via het Radio 2-kanaal op 14 Max en word de grote winnaar van het beste buurtfeest.
7: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
8: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
9: Ziekenfondsen. Allee, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig?
10: Ingrid, die naar kanker niet meer aan een betaalbare verzekering geraakt.
9: Ja, maar behalve Ingrid, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig eigenlijk?
10: De Moussa, die een dacht dat er iets niet klopte aan zijn ziekenhuisfactuur.
11: En Marie, ja. Die door de juiste begeleiding langer thuis kan wonen.
9: Maar behalve Ingrid, Moussa en Marie, wie heeft er nu eigenlijk echt een ziekenfonds nodig?
12: Wij allemaal, want Ziekenfonds Solidaris beschermt iedereen.
13: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
14: Wel, als ik last minute probeer te boeken, is mijn verbinding last elke minuut.
13: Boek aan topsnelheid met onze Fiberpacks. Stel vlugje pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
15: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
10: Mijn haar omhoog?
15: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
10: Ah ja, dus mijn factuur?
15: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
16: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
10: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
16: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
17: Radio 2.

0: We moeten wat vaker Eros Ramazzotti spelen op Radio 2, want de zon is beginnen schijnen boven Brussel. Het zal de Italiaanse invloed zijn, neem ik aan.
1: Ja.
0: Più bella cosa.
2: Goed, we hebben het hele week over de verstaanbare taal van zorgverleners. Meer dan 1 op de 3 patiënten begrijpt de arts of de specialist niet. Daarom dat er heel wat mensen hun vragen via het internet beginnen stellen. Google, ChatGPT en zo tot andere informatie komen ook die totaal niet nodig is. Bij ons zit professor Van den Broeke van de UC Louvain over onze gezondheidsvaardigheden. Professor, de reden waarom we niet verder durven vragen bij een arts of naar meer uitleg vragen is ook omdat we ons daarvoor schamen, ons niet dom willen voelen. Daan, je kreeg daar ook nog berichten van over de luisteraars.
0: Ja, ik lees heel vaak echt in honderden reacties dat mensen aan de arts moeten vragen: leg het mij alsjeblieft in begrijpbare taal uit. En er is zelfs iemand die zegt: ik vraag aan mijn dokter om het op kinderniveau uit te leggen, want dan begrijp ik het. Nu, ik wil niet meteen met de vinger wijzen, maar ja, als zoveel mensen expliciet aan de dokter vragen om het helder uit te leggen, ja, dan is de uitleg van de artsen misschien gewoon te koer, te moeilijk.
3: Ik denk dat dat voor een stuk zo is. Hoewel daar nu in de opleidingen van artsen meer en meer aandacht naar gaat. Hè. Maar natuurlijk, de artsen die nu patiënten zien, zijn misschien een tijd geleden opgeleid. En toen was er ook aandacht voor communicatie, maar misschien minder voor die gezondheidsvaardigheden. Maar dus, het is inderdaad zo. We mogen het niet gewoon naar de patiënten alleen toeschuiven. De patiënten mogen hun rol opnemen, hun verantwoordelijkheid. Maar de artsen ook. En ik denk dat het echt wel belangrijk is dat artsen dingen uitleggen in een taal die mensen ook kunnen begrijpen. En ook beseffen dat niet iedereen altijd alles begrijpt. En dus een kindertaal is niet noodzakelijk verkeerd, is niet noodzakelijk een uiting van dat de arts zelf kinderlijk denkt. Het is gewoon het feit dat hij het dan begrijpelijk uitlegt.
0: Ja, want ik begrijp het ook wel van artsen. Als Anne en ik onder elkaar praten over radio, dan gebruiken wij ook termen waar de buitenwereld niet van snapt. Als je in de medische wereld zit, gebruik je ook al snel woorden uit jouw wereld.
3: Absoluut.
0: Die een patiënt niet dagelijks gebruikt. Hè?
3: Ja. Zo is dat. En ik denk dat dat ook op zichzelf tussen artsen geen enkel probleem blijft vormen. Maar dus het is inderdaad zo dat we meer en meer verwachten van patiënten, maar ook van mensen in de samenleving die meer preventief iets willen doen aan hun gezondheid, om dingen te begrijpen. En dan denk ik dat het best ook in een heel heldere, klare taal wordt uitgelegd.
0: Ja. Ja, ja, ja.
2: U heeft dat onderzoek gedaan. Welke tips heeft u nog? Want u zegt ook van ja, je moet blijven inzetten op gezondheidseducatie.
3: Ja, ik denk dat blijft natuurlijk ook belangrijk. En gezondheidseducatie doen we. In de scholen wordt gezondheid mee aangebracht. Niet alleen als vak, maar dikwijls ook in verschillende onderdelen en oefeningen. En ik denk dat dat belangrijk blijft. Ik denk dat we gezondheid is iets dat iedereen aanbelangt, dus we moeten dat blijven doen. Maar misschien ook toch voor die mensen nog specifieker, die echt wel moeilijker hebben met gezondheidsvaardigheden. Dus ik denk bijvoorbeeld aan ouderen of aan mensen die chronische patiënten die wat meer uitleg kunnen krijgen, of migranten die ons systeem wat minder goed kennen en daar wat hulp bij kunnen gebruiken. Dus specifieke educatie is zeker ook wel belangrijk naar patiënten toe, of naar toekomstige patiënten toe.
2: Het is misschien ook handig om visuele tools te hebben.
3: Absoluut. Ik denk dat uit alle onderzoek blijkt dat niet alleen woorden, maar ook beelden heel veel zeggen. We hebben die mogelijkheden. En het kan zijn met een kleine tekening of zelfs een afbeelding die kan gebruikt worden om iets uit te leggen. Een standaard uitleg met gebruik van visuele ondersteuning is altijd veel beter.
0: Ja. Misschien ook in de namen van medicatie, want dat zie ik ook vaak binnenkomen. Het gaat niet alleen over uitleg van artsen, ook vaak namen van medicatie. Soms zo moeilijk dat je het niet kan onthouden, dat je zelf niet meer weet wat je neemt, waarvoor het dient. Dan kunnen logo's of betere symbolen, pictogrammen helpen, denk ik.
3: Dat is zeker ook zo. En dat is dan, denk ik, dan kijk ik vooral naar de apothekers die daarin kunnen helpen. En dus ik denk dat het feit dat een naam is natuurlijk niet te wijten, of heeft meer te maken met de industrie en met het feit dat de geneesmiddelen worden geproduceerd met een doel. Maar ik denk dat de uitleg van wanneer en hoe, daar kunnen pictogrammen of eenvoudige schematjes zeker bij helpen. En dus niet alleen rekenen op het feit dat mensen de bijtsluiting afsluiter wel zullen lezen, want heel veel mensen begrijpen daar eigenlijk niks van.
2: Nee.
3: Maar eigenlijk het gemakkelijker voorstellen en eventueel gewoon ook op papier zetten wanneer mensen medicatie komen ophalen.
2: Ja, eigenlijk moeten we ons na elk bezoek van een arts of apotheek 3 vragen durven stellen. Wat is mijn situatie? Hoe pakken we dat samen aan en waarom is het belangrijk voor mij? Hè? Ja. Goed, ik onthoud het eigenlijk, Daan. Ook al schaam je je of voel je je dom, niet doen.
0: Nee.
2: Ik moet sowieso zeggen tegen de dokter, sorry, ik begrijp dit niet. Kan je mij wat meer uitleg geven? Daar hebben we het nog de hele week over. Dus jullie getuigenissen zijn altijd welkom via Radio 2-app. Professor Van den Broeke, dank u wel dat u hier was.
3: Het was heel fijn om hier te zijn.
2: Helder een uitleg.

Cockrobin and the Promise You Made. Morgen hebben we het nog meer over die verstaanbaarheid in de communicatie tussen artsen en patiënten. Waar veel mensen mee te kampen krijgen, lees ik in de app van Radio 2. Echt heel veel reactie. Mensen die het voor hebben dat ze niet begrijpen wat de dokter zegt. En wel, morgen gaan we bellen met een huisarts. Hoe zien zij dat? Zoeken we morgen uit.

0: Damiano, David en Born with a Broken Heart. Zometeen, lieve vrienden, hebben wij
1: je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Over de beste buurt.
2: Ja, daar hoort een jury bij. Margot van de Regio komt verklappen waar ze als jurylid op gaat letten.

0: 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Meer dan 4 op de 10 Vlamingen voelen zich gediscrimineerd op basis van hun leeftijd, blijkt uit onderzoek van het Vlaams Mensenrechteninstituut. Leeftijd is de grootste reden voor discriminatie, meer nog dan geslacht, afkomst of seksuele geaardheid. En vooral bij de jongeren dan, bij de min 24-jarigen, voelt zelfs ruim 6 op de 10 zich gediscrimineerd, zoals in de zoektocht naar werk of een huurwoning. Maar ook ouders hebben het moeilijk, zegt Daan Dellespool van het Mensenrechteninstituut.
1: Bij ouderen gaat het dan weer echt wel meer om een verlies van status, ook daar dat over de arbeidsmarkt, ontslagen worden omdat je te oud bent, maar bijvoorbeeld ook in het domein van de digitalisering, ouderen die het gevoel hebben van ja kijk, als er een aantal tools enkel nog digitaal beschikbaar zijn, dan worden wij daar structureel van uitgesloten en dat is discriminatie. Maar we hebben ook voorvallen gezien van bijvoorbeeld ouderen die geen lening meer kunnen krijgen voor een woning omdat ze te oud zijn.
0: Een 22-jarige Vlaamse man heeft bekend dat hij zijn moeder heeft vermoord op het Canarische eiland Fuerteventura, dat meldde Spaanse media. De vrouw die al meer dan 10 jaar op het eiland woonde, werd een week geleden als vermist opgegeven. De politie begon een zoekactie en vond haar lichaam enkele dagen later terug op een vuilnisbelt. De zoon heeft een ernstige drugsverslaving. Hij weigerde eerst mee te werken aan het onderzoek, maar toen er zoveel bewijzen waren, bekende hij de feiten. En het is exact 20 jaar geleden dat Hans van Temse in Antwerpen 2 mensen vermoordde. Kleuter Luna en haar Malinese oppas Ulematu werden op 11 mei 2006 neergeschoten in het centrum van de stad. Van Temse werd als eerste Belg ooit veroordeeld voor moord met een racistisch motief. Hij kreeg een levenslange celstraf. De grootmoeder van Luna, Suzanne van Wel, komt nog bijna elke dag langs de gedenksteen voor de slachtoffers.
2: Als ik het zie, is het voor mij een kleine herinnering. En ik kan dus elk jaar een boeketje gaan hangen op 11 mei. Ook heb ik mezelf moeten in het begin dwingen. Ik denk, ja, ik ga die straat toch niet mijden. Het is mijn buurt. Als ik kind ben, vind ik dat zo'n gezellige straat. Ik ga mezelf niet vertellen dat hier mijn kleindochter vermoord is. Ik vertel dat hier mijn kleindochter voor de laatste keer trots op haar fietsje zat.
0: Hans van Temse heeft al verschillende aanvragen gedaan om vervroegd vrij te komen, maar die zijn niet goedgekeurd. Het weer wordt tijdelijk droger, maar vanmiddag opnieuw enkele buien vanaf het noordwesten. We halen temperaturen tot 14 graden. Morgen vaak bewolkt met kans op buien en tot 13 graden met een goed voelbare wind. De rest van de week blijft fris met de buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Op de E403 van Kortrijk naar Doornik is het uitkijken voor een ongeval net na de Wevelgem-tunnel. 1 rijstrook is daar versperd. Op de buitenring rond Brussel heb je vertraging door een defect voertuig op de rechterrijstrook op het viaduct van Vilvoorde. En op de snelwegen op dit moment enkel wat kleine vertragingen.
4: Radio 2, Anne en Daan.
5: Anne Rijmen

0: Niels de Stadsbader en Magie, live versie uit het programma Ik Vraag Het Aan.
1: Radio 2.
2: De beste buurt.
0: Wij gaan op zoek naar de beste buurt met Radio 2. Dus woon jij ergens op een plek waar je nooit of te nimmer nog weg wil, omdat jij daar, jou daar thuis voelt, omdat daar veel warmte is, omdat daar gezelligheid is, hulp van alle buren rondom jou, omdat daar gelachen wordt, ook niet onbelangrijk. Schrijf je dan in voor die beste buurt, dat kan nog altijd via het Radio 2-kanaal op 14 Max.
3: Ja, dan komt natuurlijk een jury langs, want ja, er moet een winnaar gekozen worden. Hè? Iemand moet die beste buurt wel kiezen. Wie beter dan elk hoekje van Vlaanderen kent? Dat is Margot van de regio.
4: Hallo.
3: Dag Margot.
4: Goedemorgen.
3: Niemand beter dan Margot.
4: Ja.
5: Ja.
3: Oei, wat hoor ik hier?
0: Ik heb geen flauw idee wat het is.
3: Komt
4: dat
3: iemand door?
4: Iemand die dat ook vindt.
3: Ja, dat is goed.
0: Ik ben op Jade.
3: Margot, Margot, wat is voor jou belangrijk om een goede buurt te zijn?
4: De sfeer is uiteraard heel belangrijk. Dus buren die dingen organiseren. Denk aan een nieuwjaarsdrink, een quiz, een zomer barbecue. De buren die dat organiseren, die hangen automatisch goed aan elkaar. Maar voor mij gaat het wel veel verder dan samen dingen organiseren. Want voor mij is een buurt of een beste buurt ook een plek waar buren er echt zijn voor elkaar. Dat kan zijn voor leuke dingen, elkaar huis versieren als je jarig bent bijvoorbeeld, is goed kunnen babbelen over of ventileren over bepaalde dingen. Buren die er zijn voor praktische dingen, grasmachine gebruiken, een kast in elkaar helpen steken, maar ook wanneer het gewoon niet zo goed gaat of wanneer het even moeilijk is bij een overlijden, als je zelf even in de put zit, dat je op je buren kan rekenen, want dat zijn nu eenmaal de mensen die gewoon naast jou wonen en die je vaker ziet dan je beste vrienden.
3: Ja. Je gaat op bezoek bij die buurten die zich hebben ingeschreven. Je had al heel veel dingen opgesomd wat jij belangrijk vindt, maar ja, je kan moeilijk met iedereen zo'n persoonlijk diep gesprek gaan voeren. Is er zoiets wat dat je meteen al op let als je binnenkomt, dat je ziet van het is al goed?
4: Ja, je voelt meteen wel de energie of zo. Dat klinkt nu heel Schwampie-wampie of zo. Je voelt dat meteen wel of een buurt echt gewoon goed aan elkaar hangt of niet. Of dat het opgezet spel is bijvoorbeeld, omdat de radio langskomt. Hè. Dus dat is al een eerste goede graadmeter. En ik denk gewoon een soort van speeddate-babbeltjes doen met de mensen ga ik doen. Om vooral te kijken naar, jullie organiseren wel dingen, maar hoe zit het in het dagelijkse leven? Ja. Hoe hangen jullie dan aan elkaar?
0: Ik ben enkele jaren geleden mee mogen gaan bij jou.
4: Dat is juist.
0: Als jurylid was in het fantastisch mooie Limburg.
4: Was leuk.
0: Ik kan bevestigen, dat is ook een zeer smakelijke taak om te jureren.
4: Mensen proberen je te verleiden met hapjes en drankjes.
0: Echt jongens, daar stond een buffet klaar van ik kan niet meer. En ik zei dat tegen Margot. Margot zei, maar dat is elke dag zo. Dat is overal.
4: Ja, dus dat is, ik moet ook nog goed sporten voor de jurybezoeken beginnen. Dat is, daar wordt wel wat afgegeten. Ja,
0: dat is met barbecue en als morgens vroeger.
3: Oh, heerlijk. Niemand vraagt mij iets. Zeg, je hebt net een huis verbouwd.
4: Ja.
3: Is dat een fijne buurt? Heb je een leuke eigen buurt?
4: Ja, ik heb echt een superleuke buurt. Ik ken er al een paar mensen die er woonden. Van vriendinnen die in dezelfde straat. Dat is heel leuk. Wij wonen allemaal op een zakdoek van elkaar.
0: Oh,
4: dus ik wist al, de buren zijn heel fijn. Maar er is nu laatst een jong koppel naast ons komen wonen. Huis stond te koop. Ze spreken Pools, dus ze spreken een andere taal, maar we verstaan elkaar wel heel goed. We zijn altijd vriendelijk, goeie dag tegen elkaar en in het Engels babbelen we. Maar nu laatst waren we op vakantie vertrokken. Holder de bolder, 's ochtends naar de luchthaven, te laat ingepakt. Heel veel chaos, nog snel de auto op de oprit gezet. En wij komen terug van vakantie en wij zien dat ons autoraam volledig omplakt is met een plastic zak.
3: Hoi.
4: Dus wij dachten, er is ingebroken in onze auto. Ja, er zijn dingen gepikt. Dus wij snel gaan kijken. Er was niets van glas in de auto. Dus wat bleek? In de haast waarmee we zijn vertrokken op vakantie, hebben we gewoon de autoruiten laten openstaan. Het heeft keihard geregend in België. En op dat moment kwam onze buurvrouw buiten en ze zei, you left your window open, so we put a plastic bag on it. En toen wist ik, jullie zijn echt goede buren.
0: Ja.
4: Zie, in zo'n dingen zit het hem.
3: Ja, dat is waar.
0: In de kleine details.
3: Was dat dan de last minute dat jij geboekt had? Dat je zo snel...
4: Nee, maar dus de avond ervoor waren wij misschien op café geweest. En ik had mijn valies nog niet gemaakt. En toen plots ging de wekker en moesten we al een half uur later vertrekken.
3: Ah, zo trots op die jeugd.
0: Allee, heb je ook zo'n mooie verhalen waar dat voor elkaar gezorgd wordt met autoruiten die je laat openstaan omdat je te weinig slaapt? Aanhalingstekens. Laat het dan vooral weten in de app van Radio 2 of via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Daar moet je inschrijven en dan komt de jury misschien binnenkort wel bij jou langs. Met open autoruiten.
4: Absoluut.
0: Margot, dank je wel.
4: Graag gedaan. Radio 2,
2: de beste buurt.
1: Elke dag telt voor twee.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
3: Oh.
2: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
3: Ah.
2: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
4: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: en Jeruzalem. Gisteren voormiddag was het nog goed weer, hè?
1: Namiddag ook.
0: Tot een uur of drie bij ons. En dan is wat beginnen grijs worden. Een stuk
1: bij ons tot vijf uur.
0: Ah ja, maar dat schuift verder, hè. Vlaams-Brabant, zo naar Limburg. Ik denk dat die trend zich verder gaat zetten. Zometeen, zoals altijd op afspraak, het weer voor de komende dagen.
2: Naar Parijs, Rome of Lissabon. Superleuk. Maar wat betekent Europa voor jouw streek? Luister deze week naar Radio 2 Middag. En ontdek hoe jouw buurt slimmer, groener, veiliger en socialer wordt. Dankzij Europa.
3: Een duurzaam melkveebedrijf in Zandhoven. Het MoveLab in Hasselt. Een veilingssysteem voor vis in Nieuwpoort. En Jobteam Gent helpt kwetsbare mensen op weg naar werk en naar de samenleving.
2: Je voelt en ziet het overal in Vlaanderen. Europa is dichterbij dan je denkt.
4: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
5: Het is Toyota.
4: Info en voorwaarden op toyota.be. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
6: Chin chin.
4: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
6: Knalprijs.
4: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
8: Oh my god, dank u!
9: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
10: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
11: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
2: Radio 2.

0: Spandau Ballet en True.
1: Ja, vanochtend was het dikke vette regen. Intussen een klein zonnetje boven Brussel. Mm-hmm. Gaat een beetje op en af gaan. Dag Bram.
2: Het gaat inderdaad op en af. Hè. Die eerste regenzone die bevindt zich nog altijd in de provincie Luxemburg, maar die gaat ons land verlaten. Erachter nu dus dat drogere weer met nog veel wolken, maar ook wel een aantal opklaringen. En helaas, deze namiddag komt er nog een tweede regenzone aan. Die zit op dit moment nog grotendeels boven het kanaal en boven Engeland, maar die gaat dus van noord naar zuid over het land trekken. Die gaat niet al te veel tijd nemen, die gaat niet treuzelen. Ik denk zo 2 à 3 uur lang zou er periodes van regen kunnen zijn deze namiddag. Ja. Maar dan trekt het allemaal weer door met dan daarachter opnieuw opklaringen voor vanavond. Temperaturen, ja, die zijn toch wel wat, liggen wat lager dan, dan de voorbije dagen. Hè.
1: Ja, het afgelopen weekend doet dat pijn. Hè?
2: Ja, het scheelt me vaak, zeggen ze bij ons. 11 tot 13 graden is de maximumtemperatuur vandaag in Vlaanderen en Brussel. En ook die noordwind laat zich goed voelen, zeker aan zee, waait die vrij krachtig tot krachtig met rukwinden rond een 65 km per uur. Dus winderig en fris weer. Vanavond en vannacht verdwijnt dus die regen, krijgen we die opklaringen, maar ook nog wel een paar buien. En sommige daarvan zouden een donderslag mee kunnen brengen. Het wordt een koude nacht. We verwachten, in tegenstelling tot de voorbije nacht, verwachten we nu brede opklaringen, dus het kan flink afkoelen. Voor Vlaanderen en Brussel wil dat zeggen, temperaturen zo rond 3 à 4 graden, luchttemperatuur dus. Aan de grond zou het heel lokaal lichtjes kunnen gaan vriezen. Maar dus geen gladheid of zo, dat niet. Maar voor mensen die iets geplant of gezaaid hebben, zou dat eventueel wel voor schade kunnen zorgen. Aan zee daar nog 8 graden. Ook morgen fris weer, 13 graden maar. En opnieuw dat wisselvallige met toch wel een aantal buien in de loop van de dag. Niet overal, het zijn lokale buien. Af en toe ook wel een opklaring en een goed voelbare westenwind. Ook woensdag buien, felle buien zelfs, met kans op onweer. 14 graden en een goed voelbare wind. En dan begint het verlengde weekend, het hemelvaartweekend. Met op donderdag, er zijn toch wel wat dingen georganiseerd op donderdag, denk ik dan. Buien. En vrij veel buien met kans op onweer. Ja, dus af en toe wel eens een droger momentje. Maar toch vrij veel buien. 12 graden maar, dus echt wel fris. Ja. Ook vrijdag nog dat wisselvallige en frisse weer naar het weekend toe. Dus zaterdag en zondag zou het wat droger gaan worden.
3: Dan ga ik naar de cinema.
1: Goed idee.
2: Goed idee, ja.
3: Heel Devil Wears Prada.
1: Ja, heel Vlaanderen gaat jou nu volgen natuurlijk.
3: Ik ga niet naar de cinema. Ik ga zwemmen.
1: Goeie tips allemaal. Allee Bram, dankjewel.
2: Ja, tot morgen.

0: Denijs en Bo.
1: Ja. Jij gaat iets vertellen, hè, zo meteen.
0: Het verkeer? Ja. Zal ik vertellen. 77 kilometer file op de E403 van Kortrijk naar Doornik is uitkijken voor een ongeval net na de Wevelgem-tunnel. Eén rijstrook is daar versperd. Op de E313 naar Antwerpen. Vertraag je vanaf het parkeerterrein in Ranst. Op de Antwerpsring is dat 10 minuten vertraging richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En op andere plaatsen op de snelwegen in Vlaanderen alleen maar kleinere vertragingen. Wel bij Luik meer dan 3 kwartier file op de E40 van Aken naar Brussel. Tussen Barchon en Herstel, daar is sprake van een ladingverlies.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke

0: Take That, lieve vrienden, met Could It Be Magic. Haal jij wel eens skir in huis aan?
1: Jazeker.
0: Ah, dan sta je misschien ook soms voor lege winkelrekken?
1: Ja, inderdaad. Ja, van het weekend nog.
0: Iedereen wil tegenwoordig skir in huis halen, waardoor dat de rekken soms gewoon leeg zijn. Is dat nu echt zo'n wondermiddel?
1: Dat is yoghurt, hè? Ja, nee, iets anders. Dat lijkt op yoghurt. Stevige yoghurt. Met veel eiwitten.
0: Eiwitten sowieso. Ik heb er een artikel over gelezen in de krant vandaag. Ik zal het zo meteen uitleggen.
2: Evelien van Hamme is de commentaar op sociale media beu.
3: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
2: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
4: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
2: En Moshin Abbas vond eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
5: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van... Zo kan het niet meer verder.
6: Alles goed?
2: Een Radio 2-podcast van Evi Graaiaert.
7: Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
6: Alles goed?
2: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
9: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
10: Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè.
9: Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
11: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
12: Stap met meer korting op de trein.
13: 40%, het zal wel zijn.
14: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
15: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
14: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
16: Ik geef toch maar een XL.
17: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
11: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
18: Vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
19: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
18: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
19: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
18: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
19: Ja, dat is duidelijk.
18: Ja.
20: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
21: Goesting in mijn wereldreis.
22: Elke maand.
21: Lekker chillen in paradijs.
22: Elke maand.
23: Win for life.
22: Win for life.
23: Win tot 5000 euro. Elke maand.
22: Elke maand.
23: Je leven lang.
24: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gel polish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Sweet Freedom en Michael McDonald. Het wondermiddel van dit moment is de Skyr. Dat is de IJslandse yoghurtproduct dat in bulk in de winkels wordt gekocht.
1: Ja, ook door
0: iedereen
1: jou.
0: Eraan. Ja. Ja.
1: We hebben het thuis ook wel in de koelkast.
0: Dat is best lekker.
1: Dat is ook best lekker. Ik las vandaag in de krant dat veel van die warenhuizen de vraag naar de Skyr hebben zien verdubbelen op een jaar tijd. Er zijn nu zoveel varianten, smaken, porties, merken, dat het bijna niet meer bij te houden is. 38 varianten zijn er te koop in ons land. 38 Skyr-producten.
0: Ja.
1: Maar is dat nu echt zo'n wondermiddel? Waarom wil iedereen dat hebben? Wel, ik heb het artikel voor jou gelezen.
0: Heel goed.
1: Ja, zal ik beginnen? Wij zeiden daar straks, dat is yoghurt, hè? Ja, technisch gezien is het eigenlijk kaas. Een soort verse kaas, gemaakt op basis van magere melk. En bij de fermentatie wordt dan andere bacteriën toegevoegd, zodat je geen yoghurt krijgt, maar dat je Skyr krijgt.
0: Ah ja.
1: En bij yoghurt is er vaak zo een laagje vocht, hè, dat erop staat.
0: Ja, ik giet dat er altijd af.
1: Daar kunnen we ook nog eens een uitzending over maken. Maar dat wordt er inderdaad bij de Skyr ook uitgehaald, waardoor dat het een vastere structuur heeft ten opzichte van yoghurt. En, je haalde het daarnet ook al aan, Skyr heeft heel wat meer eiwitten dan de gewone yoghurt. En er zit ook minder vet in de Skyr.
0: Oké. Okay.
1: En daar zijn we blijkbaar op gefixeerd, want we horen, minder vet, meer eiwitten. Dat laten we niet aan ons voorbij gaan, dat kopen we allemaal. Zeggen experts wel van, ja, het is eigenlijk maar een soort van hype, want de doorsnee mens heeft die extra producten vol eiwitten, zoals Skyr, niet meteen nodig, want je krijgt al genoeg eiwitten binnen op een gewone dag, in de gewone producten.
0: Ja, ja, maar ja, dat is de eiwitmafia, hè. We vallen er allemaal.
1: Marketing
0: betalen. Zeg maar, wie is het dan wel nuttig?
1: Ja, zeker wel voor sporters en voor mensen die gewicht proberen te verliezen, want zeggen ze dan, die eiwitten die geven een verzadigd gevoel, dus je gaat sneller ander eten beginnen binnensmikkelen. En het houdt je spiermassa wat intact bij het afvallen. Dus dat je niet ook spieren
0: verliest. Ja, omdat je met die eiwitten zit natuurlijk.
1: Voilà, met die eiwitten. En staat er ook in het artikel, ook mensen die al een dagje ouder zijn, die hebben er voordeel bij om eiwitrijke producten te eten.
0: Ja.
1: Zoals die Skyr, want dan verlies je minder snel spieren en kracht. En dan ga je ook minder snel vallen of gezondheidsproblemen voor hebben. Ja.
0: Ja, maar dat is een grote maar aan.
1: Ja, een gerontoloog die haalt de Skyr-hype een beetje onderuit.

0: Rimmel van het Groene Woud en twee meisjes op het strand. Het is bijna 12 uur. Wat weten we voortaan, dankzij Anne Daan, dat 1 op de 3 patiënten eigenlijk niet begrijpt wat de huisarts zegt. Niet naar diagnose, niet naar medicatiegebruik. Komt omdat wij als patiënten schaamte hebben om door te vragen, dat de dokter moeilijke woorden gebruikt. En dan heb ik het nog niet over de anderstalige of andere culturen waar de communicatie nog moeilijker ligt.
1: Ja, daarom werken wij deze week rond vragen durven stellen aan de dokter, aan de apotheek, de zorgverlener. Iets in kindertaal laten uitleggen wil niet zeggen dat je kinderachtig bent. Je krijgt een verstaanbare uitleg en met tekeningen begrijp je het gewoon vaak nog beter.
0: Morgen meer daarover. En we weten ook dat Margot van de Regio nog altijd op zoek is naar de beste buurt. Aanmelden kan via het Radio 2-kanaal op 14 Max nog tot 20 mei. Veel plezier met de collega's in de regio. Tot morgen.
2: 14 Nieuws onderzoekt in Pano.
3: Jesus Christ.
2: Auto's die in brand vliegen.
4: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
2: De impact is groot.
5: Ik ga je nooit meer met een BMW rond. Hè?
2: Wat doet de fabrikant?
6: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
2: Veiligheid onder vuur. Pano. Woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
7: VRT Nieuws. Helemaal helder.
8: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
9: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
10: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Droevige dag vandaag in onze provincie, want we herdenken dat 20 jaar geleden Hans van Temse in Antwerpen 2 mensen vermoordde. En in de Sint-Romoutskathedraal in Mechelen is er de begrafenis van Hans Otte.
11: Elke dag.
12: Een heel goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Antwerpen raakt een kind van 6 levensgevaarlijk gewond na een aanrijding met een politieauto. En in Nederland wordt een van de bekendste onopgeloste moordzaken stopgezet. In Antwerpen is een jongen van 6 levensgevaarlijk gewond geraakt na een aanrijding met een politieauto. Het ongeval gebeurde op een drukke weg met veel verkeerslichten ter hoogte van de Nationale Bank. De politieauto was onderweg naar een opdracht, vertelt Cato Belmans van het parket van Antwerpen.
13: In de loop van de voormiddag is er tijdens een prioritaire actie van politie Antwerpen een aanrijding geweest met een 6-jarig kindje dat aan de Frankrijk-Lei op een zebrapad aan het oversteken was. De politie was onderweg voor een controle van een voertuig waarbij er een manoeuvre is gebeurd en het tot een aanrijding gekomen is. Het kindje is in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is dus zwaar gewond. Intussen zou het levensgevaar geweken zijn.
12: Volgens federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke moet de wetgeving op langdurig zieken aangepast worden. Hij reageert daarmee op een nieuwe steekproef van het RISIF, waaruit vanmorgen bleek dat meer dan een kwart van bepaalde categorieën van langdurig zieken eigenlijk onterecht een uitkering krijgt. Volgens de wet heb je recht op een uitkering als je mogelijkheid om geld te verdienen met 2/3 is verminderd en net door je gezondheidsproblemen. En dat wordt vaak op een andere manier geïnterpreteerd door ziekenfondsen en controleartsen, zegt Van den Broeke.
14: We zagen dat artsen heel vaak iemand arbeidsongeschikt herkenden waar het RISIF dacht nee, eigenlijk is dat iemand die toch nog wel kansen heeft op de arbeidsmarkt. En ik vind dat dat moet uitgelegd worden en met name de ziekenfondsen moeten dat uitleggen. Dat gaat over hoe kijk je naar die wetgeving, hoe pas je die toe. En ik denk dat die wetgeving op die basis ook zal moeten aangepast worden.
12: 1 op de 3 Belgen zegt informatie over zijn gezondheid moeilijk te begrijpen of te kunnen toepassen. De federale overheid start daarom een grote campagne om mensen aan te moedigen vragen te stellen aan een dokter. Vooral oudere mensen, mensen die de taal niet goed spreken, geven aan dat ze het moeilijker vinden om de uitleg van de dokter goed te begrijpen. En dat heeft gevolgen, zei professor gezondheidspsychologie Stefan van den Broeke vanmorgen bij Radio 2 Anne en Daan.
15: Ik denk dat we zien dat dan mensen die minder begrepen hebben, meestal ook iets minder therapietrouw zijn. En niet omdat ze het niet willen doen, maar omdat ze niet goed begrepen hebben wat ze moeten doen. Dus dat wil zeggen ook niet heel goed opvolgen wat betreft medicatiegebruik. Of bijvoorbeeld ook als een bepaalde behandeling of een ingreep wordt voorgesteld, niet goed echt weten of beseffen wat de consequenties kunnen zijn. En dus dan geeft dat natuurlijk een minder goed resultaat en minder tevredenheid.
12: Er worden nog altijd nieuwe besmettingen vastgesteld met het Hantavirus. Twee Amerikaanse en een Franse passagier van het Nederlandse cruiseschip waarop het virus uitbrak, die hebben het virus. En de Franse vrouw die zou zwaar ziek zijn. De twee Belgen die op het cruiseschip vastzaten, hebben voorlopig geen symptomen. Ze wachten nog op hun testresultaten in het UZ Antwerpen. Ze zullen hoe dan ook 6 weken thuis in afzondering moeten, zegt Joris Monens van het departement Zorg.
3: Zodra zij naar huis mogen, gaan wij dagelijks contact houden met deze mensen. Dat contact is nu ook al begonnen, waar wij enerzijds natuurlijk zullen nakijken of zij geen symptomen ontwikkelen. Anderzijds hun ook zullen ondersteunen in het volhouden van hun thuisquarantaine. Wij zullen ook een checklist bezorgen van de dingen die zij mogen doen, vooral ook dingen die zij niet mogen doen. En dat dagelijks met hen telefonisch opvolgen.
12: Een Vlaams man van 22 heeft bekend dat hij zijn moeder heeft vermoord op het Canarische eiland Fuerteventura. De vrouw woonde al meer dan 10 jaar op dat eiland en werd een week geleden als vermist opgegeven. De politie begon een grote zoekactie en vond haar lichaam later terug op een vuilnisbelt. De zoon heeft een ernstige drugsverslaving. Hij weigerde eerst mee te werken aan het onderzoek, maar toen er zoveel bewijzen naar boven kwamen, bekende hij wat hij had gedaan. En een van de bekendste onopgeloste moordzaken in Nederland is stopgezet zonder resultaat. Het gaat over de verdwijning van de 18-jarige Tanja Groen, nu 33 jaar geleden in Maastricht. Tanja Groen raakte vermist na een feestje. Haar fiets en haar spullen zijn nooit teruggevonden. De voorbije jaren zijn er veel grote zoekacties geweest, onder andere op een kerkhof. En er is ook onderzocht of ze mogelijk een van de slachtoffers was van kindermoordenaar Marc Dutroux. Maar er is nooit een link gevonden. Onderzoekers hebben alles gedaan wat ze konden. De zaak wordt nu stopgezet, zegt Hans Pronk van het cold case team van de politie van Limburg.
11: We hebben in principe alle tips en meldingen die we met betrekking tot deze zaak binnen hebben gekregen, hebben we beoordeeld, gekeken of er in ieder geval iets uit te rechercheren was. Wat uit te rechercheren was, hebben we ook uitvoerig gedaan. En ja, dan houdt het op een gegeven moment op en dan moet er een beslissing genomen worden dat je ermee stopt.
12: Het gaat op heel wat plaatsen opnieuw regenen deze namiddag. Er staat ook vrij veel wind bij frisse temperaturen tot 12 graden. Morgen start nog met regen, in de loop van de dag droger weer, bij temperaturen tot 14 graden dan. Dit nieuws begon in Antwerpen. Daar is een jongen van 6 aangereden door een politieauto. Hij was een tijdje in levensgevaar, maar zou dat nu niet meer zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Op de Antwerpse ring komen er 10 minuten bij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout en richting Beveren op de R2. Een kwartier extra tussen de A12 en de Thijsmanstunnel. Door werken is de rechte rijstrook dicht.
10: Dorso. Ergonomisch slapen. Tweemiddag in Antwerpen.
16: Weet wat er leeft in jouw buurt.
10: Els Broekmans.
1: Ja, na mijn vakantie komt regen en werken. Goedemiddag.

0: Daft Punk en Get Lucky. Lucky is niet bepaald het gevoel dat overheerst nu. Want we herdenken een heel zwarte dag in Antwerpen vandaag. Precies 20 jaar geleden vermoorde Hans van Temse de kleine Luna en haar oppas Oulematu hier vlak bij onze redactie in de Zwartzusterstraat. Ik herinner mij dat het nieuws zo rond de middag binnenkwam en dat iedereen in shock was. Van Temse was een geweer gaan kopen in een winkel vlak bij de Groenplaats en pleegde nadien zijn gruwelijke daden midden in het centrum van de stad. Onze stadjournalist Bente van de Keibus is langs geweest bij de grootmoeder van Luna en ook bij de hoofdinspecteur bij de politie die Van Temse toen heeft ingerekend. Bente, goedemiddag.
1: Dag Els.
0: Ik kan me voorstellen dat zeker de grootmoeder zich die 11 mei 2006 nog heel goed herinnert.
1: Ja, nog seconde voor seconde kan de intussen 86-jarige Suzanne van Wel zeggen hoe ze zich die dag voelde en hoe ze de dagen erna beleefde.
2: Ik kan dat niet beschrijven, dat verhaal. Dus ik dacht dat ik ging van het balkon vallen. Of, ik weet het, na 2 dagen had ik ontdekt dat we nog niet gegeten hadden. En dan heb ik aan buren, heel lieve buren, gevraagd: willen jullie voor ons soep maken, want wij hebben nog niet gegeten.
0: Ja, het moet verschrikkelijk geweest zijn, hè?
1: Ja, zeker. Suzanne kreeg in de namiddag toen een telefoon van haar dochter met de boodschap dat haar kleindochter en de oppas vermoord waren. Daarvoor had Hans van Temse ook al een Turkse vrouw neergeschoten, maar zij overleefde de aanslag.
0: En ik kan je nog eens vertellen hoe Hans van Temse toen uiteindelijk is gearresteerd kunnen worden?
1: Ja, wel, hoofdinspecteur Marcel van Peel die zat toen op een terras vlakbij de Grote Markt. En plots hoorde hij enkele mensen naast hem roepen dat er een man met een geweer langsliep. Van Peel is meteen rechtgesprongen, achter Van Temse aangelopen en hij herinnert zich eigenlijk dat moment echt nog als de dag van gisteren.
3: Ik heb naar hem geroepen, want ik zag hem lopen. Hij was zijn munitie gaan bijladen, want hij lag er in de panje-pans tegen, had hem alles verstopt. En hij kwam er terug uit die steeg en hij kwam mij tegemoet. En ik zag dat hij zo'n wapen had, dat lag in zijn nek, zo over zijn schouder. En ik heb een paar keer geroepen, ligt dat wapen neer. En ik ondertussen mijn eigen wapen ook getrokken. En ja, hij kwam dichter en hij maakte een beweging met zijn wapen naar mij en dan heb ik eerst geschoten. En hij ging onmiddellijk neer.
0: Ja, hij had Van Temse in zijn buik geschoten, toch? Hè?
1: Ja, dat klopt. Daarna is hij dan gearresteerd. Meer dan een jaar later volgde een rechtszaak. Van Temse werd trouwens als eerste Belg ooit veroordeeld voor moord met een racistisch motief en kreeg een levenslange gevangenisstraf. En momenteel zit hij in een gesloten instelling.
0: Ja. En wordt er op dagen zoals vandaag nog iets georganiseerd om Luna en Oulematu te herdenken?
1: Wel, echt iets groots organiseren doet de familie niet echt meer. Maar grootmoeder Suzanne die gaat wel nog elk jaar op deze dag naar de gedenkstraat. Die ligt in de Zwartzusterstraat, hè, waar Luna en Oulematu vermoord werden. En Suzanne die probeert zich dat toch wat anders te herinneren.
2: Als ik het zie, is het voor mij een kleine herinnering. En ik kan dus dankzij die plaats die daar een plaats gekregen heeft, elk jaar een boeketje gaan hangen op 11 mei. Ook heb ik mezelf moeten in het begin dwingen. Ik denk, ja, ik ga die straat toch niet mijden. Het is mijn buurt. Als ik kind ben, vind ik dat zo'n gezellige straat. Ik ga mezelf niet vertellen dat hier mijn kleindochter vermoord is. Ik vertel dat hier mijn kleindochter voor de laatste keer trots op haar fietsje zat.
0: Ja, dat is een heel mooie manier om haar te herdenken. Dank je wel voor je terugblik, Bente.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies and Are You With Me?
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
3: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
4: En wat vind jij van de pro-deals van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
5: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
5: Ja, dat is duidelijk.
4: Ja.
6: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
7: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen
8: Mama.
7: Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie

0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
1: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Radio 2.

Stan van Samang was dat en een ster. En dan gaan we nu naar een dansstudio in de Stadsfeestzaal in Antwerpen, waar de komende weken 5 vrouwen met MS de ster zijn, samen met het Junior Ballet Antwerp, voor hun benefietvoorstelling Once Upon a Dance. MS is een chronische, ongeneeslijke auto-immuunziekte waarbij het afweersysteem de beschermlaag rond zenuwen aanvalt. Daardoor vertragen of stoppen zenuwsignalen en dat leidt tot uiteenlopende klachten zoals vermoeidheid, loop, zicht en concentratieproblemen. Het idee voor de voorstelling komt van onderzoekers die de ziekte onderzoeken aan de Universiteit Antwerpen en ze ook meer bekend wil maken bij een groot publiek. Onze reporter kon erbij zijn op de eerste repetitie eind vorige week en sprak met Mats van Delen, een van de onderzoekers.

0: met Joke, die 7 jaar geleden MS kreeg, en met choreograaf Alain Honoré.
1: Vandaag zitten wij in het Stadsfeestzaal bij het Junior Ballet Antwerp. Dat is eigenlijk heel speciaal, want zij ondersteunen ons in de voorstelling die wij binnenkort gaan spelen in het paleis. En heel speciaal daarbij is dat voor deze voorstelling ook mensen met MS mee zullen deelnemen aan het ballet en mee op het podium zullen staan met de dansers. Wat we vandaag vooral willen doen met die mensen meedansen, is een gezicht geven aan die ziekte. Er zijn heel veel mensen die nog niet van het bestaan van MS afweten. Er zijn ook heel veel mensen die daar een verkeerd beeld bij hebben. En we willen eigenlijk met deze voorstelling laten zien van zich. MS is hier nog steeds, MS is nog steeds niet opgelost en daar moeten we iets aan doen. De opbrengst van deze benefiet gaat volledig 100% naar het onderzoek naar een nieuwe therapie aan de Universiteit Antwerpen.
2: Vroeger was ik een heel ander persoon voor mijn MS, maar toen kwam dat dus op mijn pad, 7 jaar geleden. En vlak daarna zag ik een oproep dat ze mensen zochten met MS om de Mont Blanc te beklimmen. Met MS Liga Vlaanderen, dat is de patiëntenorganisatie. En dat is totaal niks voor mij, maar ik dacht, ik heb nu MS, dus dat kan ik nu ook wel aan. Ik ga het gewoon doen. En daar heb ik ontdekt dat het heel leuk kan zijn om dingen te doen uit je comfortzone. En sindsdien probeer ik eigenlijk gewoon al op alles ja te zeggen. Je draagt het mee, je moet eraan blijven denken. Je moet er rekening mee houden. Het blijft een aandoening, dus je moet regelmatig naar het ziekenhuis gaan, naar de dokter gaan, onderzoeken doen, vaak ook medicatie nemen. Dus je kan het niet gewoon negeren. We zitten dus in het middenstuk en we gaan gewoon mee met de danser. Maar dan zonder op onze tenen te staan of heel speciale posities of sprongen te doen. Zij nemen ons mee, bijna letterlijk aan de hand. En wij proberen ze een beetje na te doen. Er is nog niemand weggelopen uit de repetitie, dus ik denk dat het helemaal goed komt.
3: Het is echt bijzonder plezierig om te zien dat we personen met MS op een hele ludieke manier kunnen integreren in die voorstelling. En dat we hen ook een ervaring kunnen aanreiken die heel bijzonder is. Want het is helemaal niet alledaags om niet geschoolde dansers mee op toneel te zetten in een professionele voorstelling. Laat staan dat er nog mensen zijn die een zekere belemmering met zich mee hebben gekregen, jammer genoeg. Het is vooral acteren wat die 5 mensen ook gaan doen. We gaan ze niet vragen om tussen de dansers op hun points te gaan staan. Of het is echt het vertellen van het verhaal en de beleving die veel belangrijker is dan de choreografie. En nogmaals, deze Cinderella leent zich daar perfect aan, omdat er heel veel in geacteerd wordt. Het is niet alleen dans, er wordt een verhaal verteld. Dus om nu 5 jonge dames, zonder ervaring, zonder danservaring, zonder acterenervaring, denk ik, om die dan te gaan betrekken in die tweede acte, is iets heel speciaals. En ze doen dat echt fantastisch.
0: Ja, dat belooft. De benefietvoorstelling Once Upon a Dance speelt op zaterdag 23 mei in het Paleis in Antwerpen. En je kan tickets bestellen via de website van de Universiteit Antwerpen.

0: Iedereen, goedemiddag. 14 nieuws uit Antwerpen met Anne Verstuift. Op de Frankrijklei in Antwerpen is een jongen van 6 zwaar gewond geraakt toen hij op het zebrapad werd aangereden door een politievoertuig. Het ongeval gebeurde rond 9:30 vanmorgen ter hoogte van de Nationale Bank. De jongen was op stap met zijn klas en het politievoertuig reed met sirenes en zwaailichten, zegt Cato Belmans van het Antwerpse parket.
1: Ja, in de loop van de voormiddag is er tijdens een prioritaire actie van politie Antwerpen aanrijding geweest met een 6-jarig kindje dat het ter hoogte van de Bourlastraat aan de Frankrijklei op een zebrapad aan het oversteken was. De politie was onderweg en heeft een prioritaire actie ingesteld voor een controle van een voertuig waarbij er een manoeuvre is gebeurd en het tot een aanrijding gekomen is met het kindje. Het kindje is in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is dus zwaar gewond. Intussen zou het levensgevaar geweken zijn.
0: En de politiezone Minos onderzoekt nu hoe het ongeval precies is gebeurd en er is ook een verkeersdeskundige ter plaatse geweest. In de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen start over een 30 minuten de afscheidsplechtigheid voor Hans Otte. De radio- en tv-presentator overleed vorige week dinsdag. Er zijn al heel wat mensen aangekomen om afscheid te nemen.
2: Uit sympathie voor de familie en voor Hans Otte natuurlijk. En uit interesse, sympathiek en vriendelijk en humor, veel humor.
3: Omdat je hem ook gekend hebt van Mechelen, omdat hij van Mechelen is ook en van een tv. Zijn show dat hem gaf en zo, was wel interessant voor hem te zien. Ja. Ja. En het was een vriendelijke mens altijd wel. Ja. Goed lachen en al en al, ja.
0: Hans Otte baat ook een hotelrestaurant uit op het eilandje in Antwerpen. En dat zal open blijven om de visie en de passie van Hans Otte voor te zetten, zeggen ze daar. Hij werd 55. Door de staking in de gevangenissen moeten lokale politiezones inspringen en dat is vooral in de zone Noorderkempen een extra druk, want daar zijn 3 gevangenissen, in Hoogstraten, in deelgemeente Wortel en in Merksplas. Zo zijn daar nu vandaag en morgen telkens meer dan 30 politiemensen nodig. Die komen ook uit andere politiezones, want anders zou de normale werking van de politie in het gedrang komen. Nu al zullen een aantal taken uitgesteld worden, zegt woordvoerder Els de la Faye.
4: We hebben altijd een aantal basisfunctionaliteiten. Die moeten altijd voorzien worden. Dus zoals de interventiediensten, ja, die blijven natuurlijk bemand. Die extra mensen, ja, die worden op de verschillende diensten gezocht. Dat zijn bijvoorbeeld de recherchediensten of de wijkwerk. En dan worden daar mensen gevraagd om deel te nemen aan de staking. Dus die kunnen dan hun normale werk niet doen, maar zullen dan ander inzet moeten uitvoeren.
0: De staking in de gevangenissen is om 6:00 vanmorgen begonnen en loopt morgen ook nog door tijdens de Nationale Actiedag van de vakbonden. Het gevangenispersoneel klaagt vooral over de overbevolking, de toenemende agressie en de werkdruk. En bij olieraffinaderij Total Energies in de haven van Antwerpen wordt het personeel de komende dagen ingelicht over het verzoeningsvoorstel dat de directie en de vakbonden zaterdag bereikt hebben. Er dreigt een staking omdat het personeel het niet eens is met de nieuwe loons- en arbeidsvoorwaarden. Iedereen wordt nu geïnformeerd over het nieuwe voorstel en eind deze maand kan het personeel dan stemmen, zegt vakbondsman Levi Soli.
5: Wanneer dit akkoord wordt aanvaard met 50% plus 1, wordt dat omgezet in een collectieve arbeidsovereenkomst, dus bindend. Wanneer dit verworpen wordt met 50% plus 1, ja, dan zullen wij ons moeten beraden over wat de volgende stap zal zijn. Maar dat zal een opnieuw een stakingsaanzegging kunnen zijn.
0: In het verzoeningsvoorstel staan onder meer een verhoging van de financiële bonus en een betere einde-loopbaanregeling. Het weer dan nog droog vandaag met opklaringen tot 14 graden. Maar meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app van VRT Nieuws.
6: Op de Antwerpse ring komt er een kwartier bij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Ook richting Beveren op de R2 een kwartier tussen de A12 en de Thijsmans-tunnel. Daar is de rechterrijstrook dicht door werken. Richting Stabroek 10 minuten extra tussen Waaslandhaven-Noord en Lillo. En door een ongeval is op de A12 naar Brussel de linkerrijstrook versperd in Aartselaar.
7: Radio 2 middag in Antwerpen.
8: Weet wat er leeft in jouw buurt.
7: Els Broekmans.
6: Heel goedemiddag en van harte welkom.

0: Natalia, zoals altijd, met hart en ziel en helemaal voluit. I've only begun to fight. En een toch wel opvallend bericht nu dat we kregen van woonzorgcentrum De Veldekes in Berchem. Want de bewoners daar krijgen deze week onder meer een Upper Dare workshop met seksspeeltjes en een paaldanser op bezoek. Zo wil het woonzorgcentrum intimiteiten en seksuele gevoelens bespreekbaar maken bij de bewoners, de bezoekers en het personeel. Want ook ouderen hebben nog zulke gevoelens, legt ergotherapeute Selena Batijre uit.
1: Ja, we merken in het algemeen een nood eigenlijk. Want ja, we hebben hier dus heel wat bewoners die hier aankomen. Weduwnaren, weduwen, die eigenlijk ja, nog zeker wel 5 tot 10 jaar leven. En toch ineens apart op die kamer. En die beginnen toch wel wat intimiteit te zoeken bij elkaar. En we hebben hier wel wat mensen die nu toch relaties zijn aangegaan. En het is toch een beetje een taboe, hè, want er wordt wat raar naar gekeken. Ook families die dat een beetje raar vinden, dat hun mama of papa ineens interesse hebben in een andere heer of dame. En ook rond grensoverschrijdend gedrag hebben we ook wel bewoners die niet meer weten welke lijnen te ver gaan in het feit van intimiteit. En dus we willen dat graag bij hun ter sprake maken, maar we willen dat ook openbrengen naar families, naar personeel. Want dat is in het algemeen een superbelangrijk thema binnen Vulpia, onze zorggroep. Die hebben zelf ook een heel goed RIS-beleid. Het RIS-beleid staat eigenlijk gewoon voor relaties, intimiteit en seksualiteit. Dus dat is een concreet beleid dat opgesteld is via die thema's. Bij ons is het echt heel belangrijk dat bewoners kunnen zijn wie dat ze zijn op het vlak van seksualiteit, het feit van intimiteit en de noden dat ze hebben, dat die ook worden beaamd, dat wij altijd zo persoonsgericht werken. Dus hoort RIS daar eigenlijk ook bij. Want dat is natuurlijk ja, een deel van hun leven. En dat mag niet verdwijnen als je in een rusthuis beland.
0: De week van de intimiteit dus in woonzorgcentrum De Veldekes in Berchem. Familieleden zijn deze week natuurlijk ook welkom. Maar het woonzorgcentrum denkt ook nog aan aparte workshops of infoavonden voor hen.
2: Jij hebt de power met de Ineco-app.
3: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
4: Hoe weet jij dat, papa?
3: Oh, hier, in de Ineco-app kan ik dat allemaal zien.
4: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
3: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
4: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
3: Nee, Marieke wel. Kom.
2: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
5: Getnet viert feest met Like Me.
6: Tijd om te leven.
5: Wij komen
7: tijdens het Hemelvaartweekend naar Plopsaland te Pannen.
5: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsaparade.
6: Want ik ben Like Me.
5: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
6: Tot dan!
5: Van 14 tot en met 17 mei.
6: Want ik ben Like Me.
5: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
8: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
9: Chin chin.
8: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
9: Knalprijs.
8: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
11: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
10: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
12: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
10: Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Love Me Just A Little Bit More, dat waren de Dolly Dots. En dan nu het weer. Bram, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het gaat wat bergaf, hè?
1: Ja, het gaat inderdaad bergaf. Ja, we hebben wel wat opklaringen gehad in de voorbije uren, maar ondertussen wordt het opnieuw zwaar bewolkt van over Nederland. En er gaat opnieuw een regenzone over het land trekken. Dus ja, het ziet er niet zo goed uit. Het gaat niet heel lang meer duren. Ik schat zo ja, rond 1:30, 1:45, zoiets. Mm-hmm. Gaat het in het uiterste noorden van de provincie beginnen regenen. En ja, dat gaat toch wel een uurtje of twee ongeveer duren. Maximaal 3 uur. En dan is ook die regenzone weer voorbij, met daarachter tegen de avond dan opnieuw een aantal opklaringen. Temperaturen, dat heb je misschien al wel gevoeld, die zijn echt wel ondermaats. Ja. We schakelen een serieuze versnelling terug. 11 of 12 graden maar deze namiddag. En ook een goed voelbare wind uit het noordwesten. Nu, vanavond en vannacht hebben we dus die brede opklaringen, maar er zijn ook nog wel wat stapelwolken. Dus lokaal kan er nog wel een buitje vallen in de loop van de nacht. En het koelt flink af. De temperaturen liggen morgenochtend rond een graad of 3 à 4 op de meeste plaatsen. Dat wil dus zeggen dat het heel lokaal aan de grond lichtjes zou kunnen vriezen. Morgen dan. Die frisse start. Met soms een paar opklaringen, maar ook nog wel behoorlijk veel wolkenvelden. En lokaal gaan er opnieuw een aantal buien kunnen vallen. Dus ja, laat ons zeggen wisselvallig weer, fris weer ook, bij een graad of 13 en een meestal matige wind uit het westen. Ook woensdag ziet er wisselvallig uit, met in de loop van de dag een aantal felle buien met kans op onweer. Temperaturen gaan naar 15 graden dan en opnieuw vrij veel wind. Ja, dan begint het hemelvaartweekend op donderdag met ook dan buien. Vrij veel buien zelfs met kans op onweer en amper 13 graden. Opnieuw ook vrij veel wind. Ook vrijdag zijn er nog een paar buien mogelijk, maar toch al minder dan op donderdag. En is de betere dag in het rijtje toch wel zaterdag met dan zon- en wolkenvelden. Heel, heel lokaal. Misschien nog een enkel buitje, maar meestal droog weer dan bij 16 graden.
0: Oké, het is wat het is. Merci, ja. Bram. Bye-bye.
1: Graag gedaan. Bye-bye.

0: Jelle van Daal en kleuren in de regen. Triestig weer vandaag, ook een zeer triestige, droevige sfeer in Mechelen. Binnen een dikke 10 minuten begint in de Sint-Romboud-kathedraal daar de afscheidsplechtigheid voor Hans Otte. De radio- en tv-presentator overleed vorige week dinsdag, hij werd 55. Het afscheid is dus in de kathedraal van Mechelen op de Grote Markt. En daar staat ook onze VRT-nieuwsreporter Nora Eurlings. Dag Nora, je staat daar wellicht niet alleen.
1: Nee, Els. Ja, inderdaad, de ceremonie gaat hier straks beginnen. Ik denk dat het nog even gaat duren, dat hij hier een beetje later zal starten. Want er staat nog een hele lange rij voor de kathedraal. Allemaal mensen die heel graag nog afscheid willen nemen. Het zal een intieme ceremonie zijn. De familieleden van Hans Otte, ja, die zijn natuurlijk al binnen. Ook om alle gasten te groeten. En ook heel wat vrienden en collega's hebben wij al naar binnen zien gaan hier. Ja, daar zitten natuurlijk ook heel wat bekende mensen bij. Hè. Onder meer zijn vrienden Piet Huizentruid, Veronique de Kok, William Boeva hebben we al allemaal naar binnen zien wandelen. Ja, en dan hier buiten staan nog eens tientallen mensen te wachten. Dat zijn vooral dan mensen die Hans Otte graag hebben bezig gezien, hebben gehoord op de radio en televisie jarenlang. En zij willen dus ook heel graag toch nog even afscheid komen nemen door naar hier te gaan. Ook Ingeborg natuurlijk heeft ook met Hans Otte samengewerkt heel lang. Zij was hier ook en ik heb haar ook even gesproken.
2: Om Hans te eren en zijn gezin, zijn familie, dat we er zijn, dat ze op ons kunnen rekenen. En dat Hans ook weet dat we ongelooflijk veel mooie herinneringen koesteren en dat we die willen uitdragen.
1: Ja. En wilt u misschien nog een mooi woordje over hem zeggen? Hoe gaat u hem herinneren?
2: Het mooiste beeld dat ik de hele tijd al meedraag, is dat hij op cursus zat. Heel veel jaren geleden met een goede vriend Frank. En dat hij daar eerst heel gesloten en afwachtend zat. En dan uiteindelijk ongelooflijk kwetsbaar, maar tegelijk ook heel krachtig woorden gaf aan wat er in hem leefde.
1: Ja, meneer, kan u eens vertellen waarom dat u hier aan de kathedraal bent komen staan?
3: Uit sympathie voor de familie en voor Hans Otte natuurlijk. En uit interesse.
1: Ja, hoe gaan jullie hem herinneren? Of wat kan je nog iets over hem zeggen zo?
3: Ja, sympathiek en vriendelijk en humor, veel humor.
4: Aangename man. Ja. Ik vond Hans een lieve, sympathieke mens eigenlijk. Ja.
1: En waarom ben je, heb je besloten om nog naar hier te komen?
4: Ik heb Hans gevolgd in zijn carrière eigenlijk. Mm. En als hij in Muizen woonde. Maar dan was hij juist gescheiden van Christel Strubbe.
1: Ja.
4: Dus, ja.
1: Dus je bent eigenlijk fan van hem geweest?
4: Ja. Ja.
1: Hoe kwam dat nieuws binnen bij jou vorige week?
4: Heel hard. Dat India nieuws kwam heel hard binnen. Verbijsterd eigenlijk. Zo jong ook nog.
0: Ja, zijn algemene teneur, daar heb ik de indruk, hè, Nora?
1: Ja, inderdaad. Een heel serene sfeer natuurlijk, zoals je verwacht op zo'n dienst.
0: Oké, dankjewel voor je verslag vandaag, Nora.
1: Graag gedaan.

vele, vele hits van Fleetwood Mac. Dat was Go Your Own Way. Straks bij David in Radio Spits hoor je Radio 2 Spits, zo moet ik dat zeggen natuurlijk. Hoor je nog meer reacties van mensen die op de afscheidsplechtigheid aanwezig waren voor Hans Otte vanmiddag in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen. Hier is nog One Republic. One Republic.

0: One Republic en Runaway. Zo dadelijk is het tijd voor het nieuws van 1 uur. En daarna ben je welkom bij Anja Daams in een nieuwe aflevering van Radio 2 Hitmix.
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be, dat is looters.be. Steeds goedkoop.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Zometeen aan het woord Prins Judith en Yevgeny, want Radio 2 Hitmix komt eraan. Maar eerst het VRT-nieuws van 1 uur.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Antwerpen raakt een kind van 6 levensgevaarlijk gewond na een aanrijding met een politieauto. 1 op de 3 Belgen vindt het moeilijk om alle informatie van de dokter te begrijpen. En in Nederland wordt een bekende onopgeloste moordzaak stopgezet. In Antwerpen is een jongen van 6 levensgevaarlijk gewond geraakt na een aanrijding met een politieauto op een zebrapad. Het ongeval gebeurde op een drukke weg met veel verkeerslichten ter hoogte van de Nationale Bank. En de jongen die was op weg met zijn klas. Een politieploeg wou een dronken bestuurder uit het verkeer halen, vertelt Cato Belmans van het parket van Antwerpen.
1: In de loop van de voormiddag is er tijdens een prioritaire actie van politie Antwerpen een aanrijding geweest met een 6-jarig kindje dat aan de Frankrijk-Lei op een zebrapad aan het oversteken was. De politie was onderweg voor een controle van een voertuig waarbij er een manoeuvre is gebeurd en het tot een aanrijding gekomen is. Het kindje is in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is dus zwaar gewond. Intussen zou het levensgevaar geweken zijn.
0: De politieman die reed was in shock. De bestuurder die de agenten achtervolgde is later tegengehouden en had inderdaad te veel alcohol gedronken om nog te rijden. Morgen is er opnieuw een nationale actiedag van de vakbonden tegen het beleid van de federale regering. Daardoor wordt er in Brussel veel verkeershinder verwacht. Er is ook een grote betoging. De politie raadt aan om niet met de auto naar Brussel te rijden en zoveel mogelijk met de trein te komen. En wie kan, werkt beter thuis. De wetgeving op langdurige arbeidsongeschiktheid moet worden aangepast. Dat zegt federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Hij reageert daarmee op een nieuwe steekproef van het RISIF, het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, waaruit blijkt dat meer dan een kwart van bepaalde categorieën van langdurig zieken eigenlijk onterecht een uitkering krijgt. Controleartsen van het RISIF beoordelen arbeidsongeschiktheid blijkbaar anders dan de artsen van de ziekenfondsen. En dat moet worden gelijkgetrokken, zegt Van den Broeke.
2: Ik denk in de wereld van vandaag dat je inderdaad breder moet nadenken over wat mensen kunnen. Dus we moeten de wetgeving aanpassen. Ik had dat eigenlijk in het vooruitzicht gezet als een laatste grote hervorming na een aantal hervormingen die nu aan het lopen zijn. Maar ik denk dat we dat gaan moeten versnellen. We gaan sneller moeten een discussie hebben over wat betekent arbeidsongeschiktheid.
0: 1 op de 3 Belgen vindt het moeilijk om informatie over zijn gezondheid te begrijpen en goed toe te passen. De federale overheid start daarom een grote campagne om mensen aan te moedigen vragen te stellen aan een dokter. Vooral ouderen en mensen die nog moeite hebben met het Nederlands geven aan dat ze een dokter moeilijker om uitleg durven vragen als ze iets niet begrijpen. Dat zei professor gezondheidspsychologie Stefan van den Broeke vanmorgen ook bij Radio 2 An en Daan.
3: Een aantal mensen vinden dat blijkbaar toch niet zo voor de hand liggend. En ik denk dat het te maken heeft met toch nog altijd het idee dat een dokter of een andere gezondheidswerker wat hoger staat in de samenleving. En een zeker ontzag, zeker ook bij wat oudere mensen speelt dat een rol. Soms ook eigen woorden niet kunnen vinden of het moeilijk vinden om dingen zelf uit te drukken. Dus het is niet één reden, het zijn een aantal redenen die samenkomen.
0: Er worden nog altijd nieuwe besmettingen vastgesteld met het Hantavirus. 2 Amerikaanse en ook een Franse passagier van het Nederlandse cruiseschip waar het virus uitbrak, hebben het ook. En de Franse vrouw zou zwaar ziek zijn. De 2 Belgen die op dat cruiseschip vastzaten, hebben voorlopig geen symptomen. Ze wachten nog op hun testresultaat in het UZ Antwerpen. En ze zullen hoe dan ook 6 weken thuis in afzondering moeten, zegt Joris Monus van het departement Zorg.
4: Dat betekent, zij mogen niet naar het werk gaan, zij mogen geen openbaar vervoer nemen, niet naar de winkel gaan, alle contacten vermijden. Als er huisgenoten zijn, ja, die mogen wel in het huis blijven, maar daar gaat het contact op een afstand mee moeten gebeuren. Denk bijvoorbeeld ook aan niet samen slapen. De ruimtes goed verluchten, goede hygiëne in huis toepassen, mondmasker dragen als je toch met een persoon in dezelfde ruimte bent, al dat soort regels.
0: En een van de bekendste onopgeloste moordzaken in Nederland is stopgezet zonder resultaat. Het gaat over de verdwijning van de 18-jarige Tanja Groen, nu 33 jaar geleden in Maastricht. Tanja Groen raakte vermist na een feestje. Haar fiets en haar spullen zijn nooit teruggevonden. De voorbije jaren zijn er veel grote zoekacties geweest, onder andere op een kerkhof. En er is ook onderzocht of ze mogelijk een van de slachtoffers was van Marc Dutroux. Maar er is nooit een link gevonden. Onderzoekers hebben alle alles gedaan wat ze konden. De zaak wordt nu stopgezet, zegt Hans Pronk van het Cold Case Team van de politie van Limburg.
5: We hebben in principe alle tips en meldingen die we met betrekking tot deze zaak binnen hebben gekregen, hebben we beoordeeld, gekeken of er in ieder geval iets uit te resourceren was. Wat uit te resourceren was, hebben we ook uitvoerig gedaan. En ja, dan houdt het op een gegeven moment op en dan moet er een beslissing genomen worden dat je ermee stopt.
0: Het gaat op heel wat plaatsen nog regenen deze namiddag. Er staat ook vrij veel wind bij frisse temperaturen tot 12 graden. Morgen start nog met regen. In de loop van de dag droger weer bij temperaturen tot 14 graden. Dit nieuws begon in Antwerpen. Daar is een jongen van 6 aangereden op een zebrapad door een politieauto. Hij was een tijdje in levensgevaar, maar zou dat nu niet meer zijn. Meer in de app van 14 Nieuws.
6: Op de Antwerpse ring een kwartier erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de R2 20 minuten file richting Stabroek tussen Waaslandhaven-Zuid en Lilo. En richting Beveren tussen de A12 en de Thijsmans-tunnel. Daar is de rechterrijstrook dicht door werken. Na Antwerpen 10 minuten erbij op de E19 vanaf Kleine Bareel. Elders in Vlaanderen beperkte vertragingen. Bij Luik is het meer dan 1 uur file rijden op de E40 van Aken naar Brussel tussen Barchon en Herstel door een ladingverlies.
7: Bodembedekker voor tuin en dier. Strovan Stroopellets. Kijk op strovan.eu.
8: Radio 2. Radio 2. Hitmix.
9: Hey, hey. Anja Daams.
10: WRT Radio 2.
6: Zeer goedemiddag en ook heel blij dat je op deze maandagmiddag beslist hebt om naar Radio 2 Hitmix te luisteren. Hoe blij ik daar precies mee ben, wel, dat mag deze hier vertellen. Dit is Prince.

In april, 10 jaar geleden, dat hij gevonden wordt in zijn lift in zijn studio, Prince and I Would Die For You. Zometeen mag Yevgeny nog eens zingen over haar lach. Maar eerst Judith.

0: een wereldwonder, hè, als ze lachte destijds naar Yevgeny. Zometeen neem ik je mee terug naar helemaal het begin van de jaren 90 voor More Than Words. Weet je nog wel, die geweldige hit toen van Extreme?
1: Van het kleinste steegje.
2: Goedemorgen.
3: Radio 2 gaat op zoek naar de beste buurt van Vlaanderen.
4: Absoluut. We willen heel graag weten wat er leeft in jouw buurt.
5: Wij hebben hier het pleintje omgevormd tot de moestuin voor alle buren.
6: En onze wijk heeft een eigen klusdienst opgericht.
4: Voilà, daar telt elke dag al zeker voor twee. Maar hoe zit het in jouw buurt?
5: Laat het ons weten, schrijf je in via het Radio 2-kanaal op 14 Max en word de grote winnaar van het beste buurtfeest.
7: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
8: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik me wel.
7: En dan met een promo.
9: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
7: Oh.
9: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.

met zijn hoofd hoog boven de wolken, Stijn Meuris van Noordkaap en satelliet Suzy. Ja, en het is vandaag exact 45 jaar geleden dat deze meneer zijn laatste adem uitblies. Dit is Bob Marley.

Een raar vlekje onder zijn teennagel werd een fatale. Het bleek namelijk een melanoom te zijn. Hij was maar 36 jaar oud toen hij exact vandaag, dus 45 jaar geleden, overleed. Bob Marley en Could You Be Loved. Vooral rond Antwerpen drukte vanmiddag weer maar eens. Op de Antwerpse ring bijvoorbeeld, een kwartier erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. 20 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de R2 in beide richtingen 25 minuten file richting Stabroek tussen Waaslandhaven-Zuid en Lilo. En richting Beveren tussen de A12 en de Thijsmanstunnel. Daar is de rechterrijstrook dicht door werken. Naar Antwerpen 10 minuten erbij op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Elders in Vlaanderen. Andere beperkte vertragingen. Bij Luik is het meer dan 1 uur file rijden op de E40 van Aken naar Brussel tussen Barchon en Herstel en dat door een ladingverlies.

0: Zometeen mag Camilla haar antipestlied van een aantal jaar geleden nog eens zingen. Maar hij vond het allemaal een beetje ordinary, deze Alex Warren.
1: VRT Radio 2. Naar Parijs, Rome of Lissabon. Superleuk. Maar wat betekent Europa voor jouw streek? Luister deze week naar Radio 2 Middag. En ontdek hoe jouw buurt slimmer, groener, veiliger en socialer wordt. Dankzij Europa.
2: Een duurzaam melkveebedrijf in Zandhoven. Het MoveLab in Hasselt. Een veilingssysteem voor vis in Nieuwpoort. En Jobteam Gent helpt kwetsbare mensen op weg naar werk en naar de samenleving.
1: Je voelt en ziet het overal in Vlaanderen. Europa is dichterbij dan je denkt.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
5: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
4: U heeft toch geen binge-probleem?
5: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Code Yellow!
7: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
8: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je bordercollie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Code Yellow!
9: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
10: Dus ook voor klanten.
9: Yep. Go for info naar telenet.be.
1: Radio 2.
11: Radio 2.

0: Mie. En dat doet mij eraan denken.
1: Radio 2.
2: De beste buurt.
0: Wij gaan op zoek naar de allerbeste buurt van Vlaanderen. Je weet wel, die buurt waar je kan zo aankloppen bij de buurman of de buurvrouw voor dat eitje, voor dat zout, voor de melk die je niet meer in huis hebt. Waar je toch even eens kan gaan uithuilen als het nodig is, maar waar je ook enorm veel plezier mee kan beleven. Als jij in zo'n buurt woont, wel, dan kan je je inschrijven via VRT Max. Je kan natuurlijk wel zeggen, wij wonen in zo'n buurt, maar Margot komt dat toch wel even checken dan binnenkort. En stel dat je wint, wel, dan win je wel een geweldige prijs. En daarom moest ik eraan denken bij Camille. Dan win je namelijk op 3 juni een geweldig buurtfeest. Met koffie, met thee, met koffiekoeken en met een concert van Camille herself. Dus inschrijven via VRT Max.
2: Radio 2, de beste buurt.
1: Elke dag telt voor 2.
3: We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: Hij heeft toch prachtige nummers geschreven. En vooral dan die nummers uit de jaren 70. Daar ben ik zo weg van. Honesty, The Piano Man, weet je nog wel. Allemaal top, hè. En ook My Life van Billy Joel.
1: Radio 2, Hitmix. Radio 2.
2: Anja Daams.
0: Dadelijk naar het Eurovisie Songfestival van lang geleden met dat vredesliedje van dat meisje met gitaar uit Duitsland. Weet je nog wel? Maar eerst

nu zeer belangrijk wordt. Vraag dat maar aan Guus Meeuwis. Oké, we leven dan wel nu, maar we kijken af en toe toch eens graag naar het verleden. Van het Eurovisie Songfestival bijvoorbeeld. Ken je deze nog?

Ik zie haar nog zo zitten. Ofwel is het mijn fantasie, maar ze had toch een wit kleedje aan met heel veel kant, dacht ik. Dan zo van die blonde Farrah Fawcett lokken en dan die gitaar. Ik was er zo zot van als kind. Van Nicole en Ein bisschen Friede. Ja, er was ook nog een schunnige versie, maar die was voor laatstavonds van dit nummer natuurlijk. Trouwens, als je deze week alleen maar van die Songfestival klassiekers wil horen, zeker luisteren naar Radio Bene, want tussen 1 en 4 speelt Peter Hermans de Radio Bene 70 jaar Eurovisie Songfestival met allemaal nummers van het Eurovisie Songfestival die we zonder twijfel kunnen meezingen. Voor wie Radio Bene nog niet gevonden heeft, kan je beluisteren via je DAB Plus radiotoestel of via VRT Max. Trouwens, vandaag belt hij ook nog met Ingeborg, die het een en ander kan vertellen over Door de Wind waarschijnlijk. En Xandy, die ooit meedeed met One Life. En de volgende, die zal ook wel verschijnen hè, op Radio Bene deze week. Zij zet de laatste jaren vooral haar nagels in dat Eurovisie Songfestival. Dit is Laureen.

0: gevangen in het ritme van Gloria Estefan.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Ook na 2 uur nog heel veel muziek voor jou. Van onder andere Bobby Brown, David van Dijk en de Fine Young Cannibals. En dat in Radio 2 Hit Mix. Elke dag, telk voor 2. Radio 2.
2: 2 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen wordt afscheid genomen van radio- en tv-presentator Hans Otte. Hij overleed vorige week. Heel wat aanwezigen herinneren zich Otte als een warme en lieve man met humor. Je hoort mediafiguur Ingeborg, radiomaker Jan Houtekiet en televisiemaker Tim van Aalst.
3: Het zou mooi zijn als we Hans herinneren als iemand die met ongelooflijk veel liefde en overvloedige liefde in het leven stond. En we hebben alleen maar gezien dat hij bleef proberen om heel authentiek... maar ook met een soort gevoeligheid in het leven te staan.
4: Heel leuke, altijd vrolijke man die bereid was en die zocht om met alles te lachen, inclusief met zichzelf.
5: Dat was toen een warme, leuke mens. En ik heb daar zoveel mee gelachen en leuke situaties mee meegemaakt. En ja, ik hoor hem ook lachen.
2: Tijdens de plechtigheid is er muziek van Natalia en Astrid Stockman. In Antwerpen is een jongen van 6 levensgevaarlijk gewond geraakt na een aanrijding met een politieauto op een zebrapad. De jongen was op weg met zijn klas. Een politieploeg wou een dronken bestuurder uit het verkeer halen, vertelt Cato Belmans van het parket van Antwerpen.
6: In de loop van de voormiddag is er tijdens een prioritaire actie van politie Antwerpen een aanrijding geweest met een 6-jarig kindje dat aan de Frankrijk-Lei op een zebrapad aan het oversteken was. De politie was onderweg voor een controle van een voertuig waarbij er een manoeuvre is gebeurd en het tot een aanrijding gekomen is. Het kindje is in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is dus zwaar gewond. Intussen zou het levensgevaar geweken zijn.
2: De politieman die reed was in shock. De bestuurder die de agenten achtervolgde is tegengehouden en had inderdaad te veel alcohol gedronken. En de laatste 22 passagiers van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus is uitgebroken, worden vanavond met een vlucht naar Nederland gebracht. Daarna blijven nog 32 bemanningsleden over die met het schip terug naar Nederland zullen varen. 2 Belgische passagiers zijn gisteravond overgebracht naar het UZ Antwerpen. Ze hebben geen symptomen, maar moeten sowieso nog 6 weken in quarantaine, zegt Joris Monis van het departement Zorg.
7: Zodra zij naar huis mogen, gaan wij dagelijks contact houden met deze mensen. Ze gaan elke dag hun koorts moeten meten, elke dag een check-up moeten doen van zichzelf. Ze gaan elke dag telefonisch met ons contact hebben, waar wij zullen bevragen. Ja, kijk, voelt je niet moe? Voelt je niet misselijk? Heb je wat hoofdpijn? Zodra er enig symptoom optreedt, zullen zij terug naar het ziekenhuis moeten gaan.
2: Het gaat op heel wat plaatsen nog regenen deze namiddag. Er staat ook vrij veel wind bij frisse temperaturen tot 12 graden. Morgen start nog met regen. In de loop van de dag droger weer bij temperaturen tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Op de Antwerpse ring een kwartier erbij, richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de R2 25 minuten file richting Beveren tussen de A12 en de Thijsmanstunnel. Daar is de rechterrijstrook dicht door werken. En de E40 richting Stabroek tussen Waaslandhaven-Zuid en Lilo door een defecte vrachtwagen. Elders in Vlaanderen beperkte vertragingen. In Luik is het bijna 1 uur file rijden op de E40 van Aken naar Brussel tussen Barchon en Herstal door een ladingverlies.
8: Dorso. Ergonomisch slapen.
9: Radio 2. Radio 2. Hit Mix.
8: Hey, hey. Anja Daams.
10: WRT Radio 2. Drop it.

Ja, het is heel wat heisa rond het Eurovisie Songfestival. Hè. Maar toch leven wij hiermee met Sila, die morgen de halve finale gaat zingen van dat Eurovisie Songfestival. Trouwens, we leven een beetje in het verleden, want dat Songfestival dat bestaat 70 jaar. En daarom volgende zaterdag tussen 1 en 8 op Radio 2, de Radio 2 Eurovisie Songfestival 100. En als je wil dat jouw favoriete Eurovisie Songfestival nummer hoog eindigt in die top, dan zou ik maar maken dat ik gestemd heb voor dat nummer via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Dan doorklikken op de knop Doe mee. 40 jaar geleden ook dat Sandra Kim het Songfestival won. En daar heeft Kim extra aandacht aan deze week in Radio 2. Oh la la. Maar het belangrijkste is natuurlijk morgen, hè, supporteren voor de inzending van België.

Ik kan het niet geloven, de nieuwe van David van Dijk. Vorige week een weekje weg geweest. En als ik dan zo weg ben, dan ben ik ook echt weg. Dus toen ik op het einde van de week terugkwam en ik op de socials zag dat er heel wat te doen was rond Skyr. Je weet wel, die IJslandse yoghurt. Toen dacht ik, wat is dat allemaal? Blijkbaar wordt er op de socials gezegd dat we meer Skyr moeten eten, want dat we dan, wat is het, extra extra eiwitten, zo is het, extra eiwitten binnenkrijgen. Ik dacht, oh, dat is goed, maar gelukkig was er vanmorgen Radio 2 aan en Daan, daar is het helemaal recht gezet. Hè. Geen Skyr gaan kopen, extra eiwitten hebben we als gewone gezonde mensen helemaal niet nodig. Sporters zijn er goed mee, als je gewicht wil verliezen, dan is het ook goed Skyr. Maar verder is gewoon eten. En gezond, evenwichtig, gevarieerd. Nog altijd het beste voor de gezondheid. Dankjewel, Radio 2, Anne en Daan.

0: sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo. Check, check, check. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.
2: Grootste songfestivalfavorieten aller tijden. Wie krijgt jouw 12 points? Stem nu via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
3: Radio 2, Eurovisie Songfestival 100.
2: Zaterdag namiddag vanaf 1 uur op Radio 2.
0: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
4: Check, check, check. Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2.

Burning Love van Elvis Presley. Ik vraag mij af, bestaat er eigenlijk al een musical over zijn leven? En met liedjes van hemzelf? Van alle artiesten bestaat het, maar van Elvis Presley? Weet ik eigenlijk niet. Precies nog nooit van gehoord. Waarom ik er nu aan denk, ja, je hebt het nieuws waarschijnlijk al wel gehoord. Hè. Studio 100 en Radio 2 gaan samen een musical maken. Hallo Radio 2 gaat die musical heten met Peter van de Veire en Chris van Tongelen in de hoofdrol. De musical is pas voorzien voor volgend jaar in maart. Maar je kan nu al tickets kopen. Je kan er niet snel genoeg bij zijn voor zoiets. Tickets kan je bestellen via het Radio 2-kanaal van VRT Max of via halloradio2.be.

passage in Brussel afgelopen weekend was wervelend, laaiend enthousiaste fans. Nu een dagje rust. Morgen in Berlijn. Daar had ze een jaar geleden niet van kunnen dromen, denk ik. Het lijkt wel het paradijs op aarde voor Olivia Dean. En niet alleen voor Olivia Dean.

Ah, jawel, altijd rechtdoor. En af en toe is afslaan. Paradijs op aarde van mama's jasje. Op de Antwerpse ring nog altijd veel verkeer deze namiddag richting Gent. Een kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 35 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de R2 20 minuten file rijden richting Beveren tussen de A12 en de Thijsmanstunnel. Daar is de rechterrijstrook namelijk dicht door werken. Op de E40 richting Stabroek tussen Waaslandhaven-Zuid en Lillo door een defecte vrachtwagen. Naar Antwerpen 10 minuten erbij op de E313 vanaf Ranst. Elders beperkte vertraging in Vlaanderen. In Luik blijft het nog wel ruim drie kwartier file rijden op de E40 van Aken naar Brussel tussen Barchaux en Herstel en dat door een ladingverlies.

0: heeft vooral zijn dochters een nummer geschreven. Hè? Julia, maar ook voor Josephine, Chris Rea. Goeie namen trouwens, die dochters van Chris Rea.
1: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim idee.

0: die win-win.
1: Heb je zelf vragen over je belastingen? Volg volgende week de Win-Win Belastingspecial bij Radio 2 en VRT Nieuws.
0: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
4: Ja, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
6: Ziekenfondsen. Allee, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig?
7: Ingrid, die naar kanker niet meer aan een betaalbare verzekering geraakt.
6: Maar behalve Ingrid, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig eigenlijk?
7: De Moussa, die dacht dat er iets niet klopte aan zijn ziekenhuisfactuur.
8: En Marie, ja. Die door de juiste begeleiding langer thuis kan wonen.
6: Maar behalve Ingrid, Moussa en Marie, wie heeft er nu eigenlijk echt een ziekenfonds nodig?
9: Wij allemaal. Want Ziekenfonds Solidaris beschermt iedereen.
10: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
11: Ja!
12: Maar ja.
10: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
13: Oh ja!
14: Maar ja.
10: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
11: Oh ja!
12: Maar ja.
10: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
15: Jij hebt de power met de Eneco-app.
16: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
17: Hoe weet jij dat, papa?
16: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
17: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
16: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
17: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
16: Nee, maar ik wel. Kom.
10: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
18: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: 7 years van Lucas Graham. Loes Poormans, nu moest ik toch 2 keer jouw berichtje lezen hoor, in de app van Radio 2. Ik had namelijk de eerste zin niet gelezen. Ik las alleen, wij kennen die garage in Herentals. Ik dacht, wij kennen die garage in Herentals. Waar heeft hij het nu toch over? Tot ik natuurlijk de eerste zin las. Weer genoten van je programma gisteren. Natuurlijk, als de muren konden praten op Radio 2 hier. Ik was inderdaad op bezoek bij Tanja Deksters, die nu inderdaad een nieuwe man heeft. Een nieuwe man die al een paar jaar getrouwd is. Inderdaad, met een garagist uit Herentals. Vond je het leuk, Lou? Heb je ervan genoten? Want ze maakt wat los op de sociale media, hoor.
1: Radio 2 Hitmix.
2: Anja Daams.
1: WRT Radio 2.
0: Oh ja, ook nog even bijvertellen dat je natuurlijk mijn babbel met Tanja nog eens kan beluisteren. Niet alleen op de radio, maar ook op VRT Max. In de podcast dus, als de muren konden praten, op VRT Max.

Bij hem was het dus twee keer voor altijd. Hè? Eén keer op te proberen, zullen we maar zeggen. Maar één keer echt voor altijd. Matthias Vergels en één keer voor altijd. En nu helemaal in vakantiestemming met

0: Joeg, duidelijk rust gevonden, die van Ten Sharp.
1: Ontdek de leukste luisterverhalen, spelletjes en programma's van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment de max.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Jawel hoor, ik heb nog veel muziek voor je na 3 uur hier in Radio 2 Hitmix. Minkie Teveel komt er nog aan, Teddy Swims.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Er zijn twee verdachten opgepakt na zwaar vandalisme in een basisschool in Pajottegem in Vlaams-Brabant. Vanmorgen ontdekten leerkrachten en directie dat de schoollokalen kort en klein waren geslagen. De schade is groot, zegt ook Sabine Lieves van het parket Halle Vilvoorde.
1: Het is werkelijk een grote ravage. Duur materiaal zoals smartboards en printers zijn vernield. Er zijn verschillende ruiten ingeslagen. Er werden verfbussen leeggespoten. Er zijn wc's vernield. De daders hebben ook water laten lopen. De ravage is werkelijk ongezien en van die omvang dat de school vandaag niet is kunnen opengaan.
0: In de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen is afscheid genomen van radio- en tv-presentator Hans Otte, die vorige week overleed. Heel wat aanwezigen vonden het belangrijk om persoonlijk afscheid te nemen, zoals mediafiguur Ingeborg.
2: Het zou mooi zijn als we Hans herinneren als iemand die met ongelooflijk veel liefde en overvloedige liefde in het leven stond. En we hebben alleen maar gezien dat hij bleef proberen om heel authentiek, maar ook met een soort gevoeligheid in het leven te staan.
0: De Britse premier Starmer belooft extra veranderingen na de grote nederlaag van zijn partij Labour bij de plaatselijke verkiezingen in Groot-Brittannië. In zijn eerste toespraak zei Starmer dat hij meer wil doen op het vlak van economische groei, defensie en energie. Het is belangrijk om te luisteren naar de miljoenen gefrustreerde kiezers en twijfelaars, zei hij in zijn speech. En Starmer wil ook de samenwerking met de Europese Unie versterken. En de openbare omroepen van Spanje, Ierland en Slovenië zullen het Eurovisie Songfestival niet uitzenden door de deelname van Israël. Er is ook dit jaar veel te doen over die deelname door de oorlog in Gaza en de oorlog in Libanon. Vijf landen, waaronder Nederland, doen daarom ook helemaal niet mee. Nederland zal de liedjeswedstrijd wel uitzenden. Ook VRT zendt het Songfestival uit met vooraf een inleidend programma met extra duiding. Morgen wordt de eerste halve finale uitgezonden met ook de Belgische inzending. Zaterdag is er de finale. Het gaat op heel wat plaatsen nog regenen. Er staat ook vrij veel wind bij temperaturen tot 12 graden. Morgen start nog met regen. In de loop van de dag droger weer bij temperaturen tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Naar Antwerpen een kwartier extra op de E19 van voor Kleine Bareel en op de E313 vanaf Franst. Ook 10 minuten op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost en op de A12 vanaf de Bevrijdingstunnel. Op de Antwerpse Ring een kwartier erbij richting Gent tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel. 3 kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Stabroek op de R2 20 minuten tussen Beveren en de Liefkeshoek-tunnel. Bij Luik blijft het bijna 1 uur file rijden op de E40 van Aken naar Brussel tussen Barchon en Herstel. Daar is de weg wel vrijgemaakt.
4: Bodembedekker voor tuin en dier. Stro van Stropellets. Kijk op strovan.eu.

Tiago Corazon van Mink de Ville. Oh, Christine Rabet. Berichtje doet mij deugd. Christine laat hier weten dat ze van 's ochtends tot 's avonds naar de radio luistert. Dat ze helemaal niet zonder kan. Laten we zeggen, Christine, dat dat een positieve verslaving is. Dankjewel, hè.

hoop dat hij in juni thuis is als zijn zoon 1 jaar wordt. Het zijn toch van die mijlpalen die je niet mag missen, hè? Maar ja, Werchter ook niet. Daddy Swims en Mr. Know-it-all. Zometeen komt Coldplay eraan. Maar eerst zeilen met Bart Kael.

0: My Universe van Coldplay. Zometeen dat broze hart van Blondie.
1: Volgens de dokter heb je...
2: Lapidus perineum, ai ai ai.
1: Dus je moet om medicatie in de apotheek.
3: Niet alleen met tijdens het eten, slapen, lopen, springen, shoppen, koken en armen.
1: Je komt weer thuis en voelt je helemaal... Ongeveer 1 op 3 Vlamingen durft te weinig vragen stellen aan zijn dokter, weet te weinig over de eigen gezondheid en neemt daardoor niet de juiste beslissingen. Daar willen Anne en Daan iets aan doen.
4: We bekijken wat het probleem precies is en hoe je met 3 simpele vragen een betere kijk kan krijgen op jouw gezondheidssituatie.
1: Ah, maar ik weet toch al alles? En anders vraag ik het wel aan dokter Google of therapeut AI.
4: Dat gaan we dan toch eens testen. Met echte dokters, apothekers en experten.
1: Deze week bij Radio 2 Anne en Daan.
5: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
6: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
7: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
8: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
11: Chin chin.
10: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu...
12: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
13: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
12: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: van Blondie. Heb je gisteren toevallig De Mol gezien? De Mol in Portugal, hè? Heerlijk om te zien elke zondagavond om van weg te dromen. Nu, Gilles De Koster die is deze week de centrale gast in Mens Erger Je Niet bij Xavier en Shema. Nee, hij gaat niet met vakantie naar Portugal dit jaar, maar hij gaat met zijn vrouw en met zijn kleine dochter, met de baby, wel naar Griekenland. Hij is ook heel graag met de voorbereidingen van zo'n vakantie bezig, vertelt hij in de podcast. Maar er is één bron waar hij zich echt dood aan kan ergeren.
1: Ze gaan allemaal dezelfde foto nemen, waardoor ook de hele wereld samentroept op die plek. Het gaat ook over hen, nooit over die bestemming. Van, guys, look at the view. Dat gaat niet, uw kop staat ervoor. Driekwart van mijn scherm is uw hoofd. En dat is ook letterlijk, hè, die filmen zichzelf, die kijken naar zichzelf. En het prachtige gezicht daarachter interesseert

0: ten niete.
1: Ja. Ja, Gilles die heeft het over de Instagram-toeristen. Daar heeft hij echt een hekel aan. Hij noemt ze de zelfverklaarde reisexperten. Je weet wel, degene die je kent van TikTok en van Instagram en van YouTube.
0: Er was nu vorig jaar naar de Dolomieten gegaan. Ja, dan krijg je uit. Dit zijn de 6 beste hikes in de Dolomieten. Ja, oké, okay, ja, 6. Waarom geen 8? Dit zijn de 12 beste pleintjes van dit dorp. Maak deze 7 fouten niet als je koffie bestelt in de stad. Laat mij eens allemaal gerust. Dus daar denk ik van, ugh.
1: Ja, en ergert zich dus aan influencers. Nu moet ik zeggen, ik heb dankzij TikTok wel een geweldig plekje in Portugal ontdekt nog. Voilà, maar hij ergert zich eraan. Ja, we gaan dan allemaal naar dezelfde hotspots. Daar is zoveel volk dat op den duur die plaatsen moeten afgesloten worden voor de toeristen. Gelukkig bestaan er nog andere bronnen om een ideale reisvakantie te kiezen. En welke bronnen dat zijn, wel, dat hoor je in de podcast Mens, erger je niet. Die staat online op VRT Max.

0: Just Dance van Lady Gaga. Maar niet in de file natuurlijk. 154 kilometer ondertussen al. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 45 minuten trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen een kwartier extra op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E313 vanaf Franst. En op de E19 vanaf Kleine Bareel. Op de binnenring rond Brussel 30 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. In Jette is één rijstrook dicht door een ongeval. En op de buitenring 20 minuten extra tussen Groenendaal en de Wemmel. Bij Luik blijft het ruim 1 uur file rijden op de E40 van Aken naar Brussel tussen Barchon en Herstal. Daar is de weg wel vrijgemaakt.
1: Je luistert naar

Time, You Break My Heart van Nick Kamen. Ja, morgen spannend toch wel, hè? De eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Veel commotie ook dit jaar rond dat Eurovisie Songfestival. Daar zorgt onder andere Israël voor. Deden ze in het verleden wel vaker, hè? Ook met het winnende nummer van eind jaren 90 bijvoorbeeld. Dat komt er zo meteen aan. Maar eerst de nieuwe van Gary Hager.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
2: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
3: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
4: Oh my god, mama, dank u!
5: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
6: Elke dag telt.

Mag ze voor jou zaterdag op de eerste plaats eindigen van de Radio 2 Songfestival 100. Ja, eind jaren 90, wanneer was het? 97, 98 heeft ze dat Songfestival gewonnen. Hè. Dana International met Diva. Ik herinner me toen nog dat ik naast haar in het toilet stond. En ik durfde haar bijna niet aan te kijken. Wat een verschijning was ze destijds. Maar wint ze zaterdag ook die Eurosongfestival 100. Het hangt van jou af, hè. Want jij kan daar nog altijd voor stemmen via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Maar er zijn natuurlijk heel veel goede nummers, hè, om voor te stemmen.

Gunter Neefs en die Atomic Orchestra. En hij krijgt een groot applaus voor zijn Lilian. En dat applaus dat zal vanavond ook gegeven worden voor Udo. Udo zit vol muzikale plannen, heeft heel veel gedaan de voorbije weken, want ik volg hem op zijn socials. Maar hij komt er heel erg veel over te vertellen bij Kim. Straks in Radio 2. Oh la la.

Circle in the Sand, getrokken door Belinda Carlisle. Straks Udo dus bij Radio 2, oulala. Maar nu eerst David bij Radio 2 Spits. Heel graag, tot morgen. Dit is nog Chamelia.

0: VRT Nieuws onderzoekt in Pano.
1: Jesus Christ.
0: Auto's die in brand vliegen.
2: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
0: De impact is groot.
3: Ik ga je nooit meer met een BMW rond, hè?
0: Wat doet de fabrikant?
4: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
0: Veiligheid onder vuur. Pano, woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
5: VRT Nieuws, helemaal helder. Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
6: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
5: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
10: Vanmiddag is Hans Otten begraven. We horen straks enkele mensen die de uitvaartplechtigheid hebben bijgewoond. En advocaat Jeff Vermassen zit straks in jouw Radio 2-spits.
11: Elke dag.
10: Een zeer goeiemiddag.
12: 4 uur, goeiemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Wereldwijd zijn 7 mensen besmet met het Hantavirus, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. En van 2 mensen is er nog een vermoeden dat ze besmet zijn, maar het is nog wachten op de testresultaten. In totaal zijn 3 mensen overleden door dit virus dat koorts- en ademhalingsproblemen kan veroorzaken. Er is ook nog altijd weinig bekend over hoe besmettelijk deze variant nu precies is, dat zegt viroloog Piet Maas. Paniek is zeker niet nodig, maar voorzichtigheid wel, zegt hij.
13: Er is eigenlijk nog niet zoveel geweten over het Andesvirus. En zeker de overdracht tussen mens en mens is heel slecht begrepen. En daar is ook tegenstrijdige informatie over dat er bij sommige clusteruitbraken er heel veel overdracht was tussen mens en mens, maar dan in andere clusters zagen ze juist het tegenovergestelde, dat er bijna geen overdracht was. Dan zou ik altijd wel een voorzorgsprincipe hanteren om altijd uit te gaan van een slechter scenario.
12: Er zijn 2 verdachten opgepakt na zwaar vandalisme in een basisschool in Pajottegem in Vlaams-Brabant. Vanmorgen ontdekten leerkrachten en directie dat de schoollokalen kort en klein waren geslagen. De schade is groot, zegt ook Sabine Lieves van het parket Halle-Vilvoorde.
14: Het is werkelijk een grote ravage. Duur materiaal zoals smartboards en printers zijn vernield. Er zijn verschillende ruiten ingeslagen. Er werden verfbussen leeggespoten. Er zijn wc's vernield. De daders hebben ook water laten lopen. De ravage is werkelijk ongezien en van die omvang dat de school vandaag niet is kunnen opengaan.
12: En een nieuwe biografie pleit koning Boudewijn helemaal vrij van enige betrokkenheid bij de moord op de Congolese politicus Lumumba in 1961. Volgens de auteur van het boek, historicus Vincent Dujardin, moeten de conclusies van de parlementaire onderzoekscommissie naar die moord helemaal worden herzien. De commissie baseerde zich op 1 brief die bezwarend zou zijn geweest voor koning Boudewijn, maar dat klopt niet, zegt Dujardin.
15: De koning kende niet die brief. En dat verandert natuurlijk alles. En dus op basis van de archief van de koning Boudewijn moeten wij zeggen dat de conclusie van de commissie Lumumba wat betreft de koning moeten volledig herzien worden.
12: De auteur had voor het eerst toegang tot de persoonlijke dagboeken en het privéarchief van de koning om dit boek te schrijven. Vanavond gaat het nog regenen en ook morgen start met regen. In de loop van de dag wel droger weer bij temperaturen tot 14 graden. Woensdag en donderdag soms felle buien, ook kans op een onweer. En blijft ook fris voor de tijd van het jaar. Meer op vrtnieuws.be.
16: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
17: Hoogstraten aardbeien.
18: Radio 2 Spits.
19: David van Ootegem.
10: En nog altijd besmet met het radiovirus.
20: Radio 2.
10: Ah, dat voelt zo goed ook.

0: Pointer Sisters over the pleasures in the night. En viva la diva van het verkeer, Mirjam. Goedemiddag.
1: Dag, David.
0: Hey, wat zijn er... wat is er te melden?
1: Files.
0: Of was hij aan het wachten op mij?
1: Nee, ja, ik dacht dat zal mij misschien verder aankondigen.
0: Nee, dat was mijn aankondiging.
1: Ja, files. Dus voor Antwerpen op de ring richting Nederland is dat 3 kwartier vertragen. Naar Gent 1/2 uur. Bij Antwerpen-Zuid moet je uitkijken voor een ongeval op de linkerrijstrook. In de file hou je altijd een reddingsstrook vrij. Verder naar Antwerpen vanaf Melcelen 1/2 uur. 20 minuten vanaf Kruijbeke. 10 minuutjes vanaf Ranst en vanaf Kleine Bareel. En een kwartier vanaf Antwerpenhaven op de A12. Voor de binnenring rond Brussel ruim 1/2 uur filegolven tussen Deelbeek en Tervuren. In Zerk is de invoegstrook dicht door een ongeval. Op de buitenring komt er 20 minuten bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Bemmel. En dan de E40 van Aken naar Brussel ruim 1 uur file tussen Barchon en Herstal.
0: En ik ben op tv geweest dit weekend, hè?
1: Ja.
0: In het programma, daar zijn beelden van. Je hebt het gezien, ja. Mirjam. Peter van der Veire was de gast. En ik mocht hem de stuipen op het lijf jagen door plots vanuit het decor in gorillapak op hem te springen.
2: Maar geen idee meer op welke...
3: Yes. Het moment is daar van de vraag. Hier
4: mooi.
3: Heb je 20 jaar op gewacht. Echt,
0: klopt, ja, 20 jaar gewacht om vandaag te kunnen nemen. En waarom? Omdat toen Peter nog voor Studio Brussel werkte en ik voor Radio Donna, dan kwam hij mij regelmatig wel lastig vallen zo, in mijn uitzending. Confetti over mij gooien of stickers van Studio Brussel op mijn microfoon kleven, het scherm achter mij. En hij is me dus werkelijk ook eens komen ontvoeren uit de uitzending met een paar handlangers. Dat was eigenlijk pure terreur.
2: We hebben David ook gewoon ontvoerd. We hebben die in een zak gestoken.
3: Maar waarom?
2: Hebben die meegenomen.
3: Waarom?
2: Zoals tegenwoordig zouden ze zeggen, hashtag omdat het kan.
3: En was dat altijd bij David van Ottegem dat je dat deed?
2: Heel veel.
3: Mm. En waarom?
2: Ja, dat was toen de tijd dat Studio Brussel was zo de underdog en Donna was zo de aardsvijand. Dat was het commerciële beest dat moest verslagen worden. Ah. Is nooit gelukt natuurlijk, maar goed.
3: En die mens probeert ook zo, gewoon maar zijn job te doen.
2: Ja, jij ik weet het niet. Dus hebben we ook gewoon collega's op Radio 2.
3: Ah, ja, voilà.
0: Ja, en goede collega's.
3: Ja. Ja.
0: Enfin, ik heb de beelden op mijn Instagram gezet. Echt wel de moeite om eens te zien. Maar wat je niet ziet in het programma is dat ik daar dus al de hele tijd in dat decor lag te wachten. In dat dikke gorillapak aan het zweten. Tot mijn moment zou komen, het moment supreme. Toen ik moest rechtop springen en confetti gooien over Peter van der Veire. Ik dacht dat ze in het begin ook zo'n ruimer beeld gingen nemen van het decor, dat je mij zou zien liggen.
3: Ja,
0: maar nu lijkt het alsof ik daar plots uit het niets verschijn van achter de schermen. Maar ik heb daar dus wel wat moeite moeten voor doen. En dan zei die regisseur ook, dus voordat de opname startte, kwam de regisseur zo naar mij. Ja, David, je moet proberen wat minder te ademen.
2: Oh.
0: Want je buik gaat te veel op en neer. Hij gaat dat zien als hij toekomt en hij gaat zitten. Dan gaat hij zien dat er iets in het decor ligt dat niet juist is. Maar hij merkte dus duidelijk niks. En het was toch wel een goede wraakactie.
1: Ja,
0: ja hoor, meer van dat. Dit is Dua Lipa nu.

0: verwacht.
1: Aaron Blommaert. Donderdag. En DJ Peter focust zich deze week volledig op het Eurovisie Songfestival natuurlijk. Daarom presenteert Margot Goedemorgen Morgen deze week. Ze had Peter wel even in de uitzending vanochtend. En die liet ook beelden zien van de openingsceremonie gisteren. Ik moet wel zeggen, Margot moet er nog een beetje inkomen, denk ik, in dat festival.
2: Maar kijk, het zag er wel mooi uit.
0: Ja, ik zie de beelden in de app van Radio 2. Wie is dat? Mm-hmm.
2: Ja, dat is
0: Sila. Ja, natuurlijk, onze Belgische vlag. Ja. Sorry.
2: Ja, die was prima bezig. Die was ook wel best rustig.
1: Het was aan het stadhuis van Wenen allemaal. Alles is dus rustig gebleven. En willen we het nu niet de hele tijd over Israël hebben, alstublieft? Er zijn nog andere grote geopolitieke crisis bezig, zoals Noorwegen. Dat strategisch enkele centimeter stof moest toevoegen omdat de outfit anders te gevaarlijk wordt voor Europa.
2: Die heeft zo'n Maneskin tuinpak, dus bovenlichaam met een hoge broek en zijn bovenlichaam is dan naakt. En zijn act zou iets te sexy en familieonvriendelijk zijn. Nu, ik heb beelden gezien van de nationale finale in Noorwegen en daar zat hij vooral met zijn kruis tegen werkelijk de camera te boksen.
0: Okay.
2: Dus ik vermoed dat ze dat bedoelen, want het is nooit officieel geweest. Dus ook die moet dimmen.
1: Ja, hou het gedimd alsjeblieft.

0: The Cure. Friday, I'm in love. En dat komt erna vrijdag. Zaterdag natuurlijk. En het wordt de zaterdag van de 12 punten.
1: Zaterdag namiddag deel jij de punten uit.
2: May we have your 12 points, please?
3: Radio 2, Eurovisie Songfestival 100.
1: De lijst met jouw 100 grootste songfestivalfavorieten aller tijden. Wie krijgt jouw 12 points?
4: 12 points.
1: Stem nu via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
3: Radio 2, Eurovisie Songfestival 100.
1: Zaterdag namiddag vanaf 1 uur op Radio 2.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
6: Chin chin.
5: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
6: Knalprijs.
5: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
8: stap met meer korting op de trein.
9: 40%, het zal wel zijn.
10: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
9: In Wallonië eens proberen.
10: Of naar een pretpark gaan misschien.
9: Oh, amai, dat is hoog. Ik ga Wallonië precies al zien.
7: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
11: Wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
12: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
11: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
12: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
11: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
12: Ja, dat is duidelijk.
11: Ja.
13: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
14: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
15: Mijn haren omhoog?
14: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
15: Ah ja, dus mijn factuur?
14: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: Milano, tacos maken in Mexico.
1: Win for life.
2: Win for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Radio 2.

0: Smenty Bolt van Clouseau. En de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen zat vanmiddag bomvol voor de uitvaartplechtigheid van radio- en televisiepresentator Hans Otten. Familieleden, vrienden, heel wat bekend volk ook aanwezig. Ingeborg onder meer, Paul Jambers, Pascal Naasens, James Cook, noem maar op. Natalia en Astrid Stockman hebben gezongen in de kathedraal en Piet Huizentruid heeft ook een woordje gesproken. Hans Otten stierf vorige week op 55-jarige leeftijd en dat heeft ons allemaal diep geraakt. Er waren extra stoelen nodig ook om al de aanwezigen een plekje te kunnen geven. En aan de overkant van de straat stonden ook heel wat fans van Hans, zoals Sonja.
1: Ik heb Hans gevolgd in zijn carrière eigenlijk. Ik vond Hans een lieve, sympathieke mens. Dat in je nieuws kwam heel hard binnen, verbijsterd eigenlijk. Zo jong ook nog.
0: Ja, ik denk dat we het daar allemaal wel mee eens kunnen zijn. Straks spreek ik nog met iemand die op de plechtigheid aanwezig was ook.

0: Ze is nu ook officieel een merk. Ze heeft haar uiterlijk en stem laten registreren als merk, deze Taylor Swift en Open Light.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor twee.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
2: VRT Nieuws uit Antwerpen met Anne Verstuift. Goedemiddag. Het parket is een onderzoek gestart nadat een jongen van 6 is aangereden door een politiewagen op de Frankrijklei in Antwerpen. Het kind was op klasuitstap en wilde net oversteken op het zebrapad. Hij raakte zwaar gewond. De kinderen die erbij waren zijn aangedaan, zegt Joke Timmerman van het gemeenschapsonderwijs.
3: Die kinderen zijn uiteraard verslagen en die zijn diep onder de indruk van wat er zich daar heeft afgespeeld. Gelukkig was slachtofferhulp heel erg snel aanwezig op school om die kinderen en uiteraard ook de collega's op te vangen en ook ons CLB is daar vandaag en blijft ook de volgende dagen beschikbaar om iedereen de nodige ondersteuning te bieden.
2: Ook de agent die achter het stuur zat was in shock. Meteen na de moorden door Hans van Timsen in Antwerpen, vandaag precies 20 jaar geleden, werd in ons land een nieuwe wapenwet ingevoerd. Van Timsen schoot een meisje van 2 jaar en haar oppas dood. Sinds de nieuwe wapenwet moet je voor de meeste wapens een vergunning hebben. Ook voor het jachtgeweer dat Van Timsen kocht in een wapenwinkel in de buurt van de Groenplaats, zegt Niels Duquet van het Vlaams Vredesinstituut.
4: Wat Hans van Timsen 20 jaar geleden gedaan heeft, ochtends een wapenwinkel binnenstappen, een jachtgeweer kopen en daarmee onmiddellijk naar buiten gaan, ja, dat is vandaag niet meer mogelijk. Hè. Vandaag moet je op voorhand een vergunning aanvragen. Je hebt een jachtverlof nodig, bijvoorbeeld voor een jachtgeweer. Dus het is een stuk moeilijker geworden om legaal aan wapens te geraken.
2: Armoedeorganisatie Actie Min Mol heeft sinds kort een eigen foodtrailer waarmee ze naar evenementen trekken. De organisatie baat een sociale buurtwinkel uit waar ze voedsel uitdelen aan mensen met financiële problemen. En met die trailer willen ze ook laten zien hoe ze voedselverspilling tegengaan, zegt vrijwilliger Brigitte Viskens.
5: Wij geven eigenlijk voedsel dat normaal gezien wordt weggegooid, geven wij een tweede leven. Met die foodtrailer gaan wij de baan op en op die manier werken wij eigenlijk om een dubbel doel. Aan de ene kant voedselverspilling tegengaan, maar eigenlijk ook sociale cohesie, doordat we aan evenementen kunnen deelnemen met onze foodtrailer.
2: En voetbalclub KV Mechelen biedt zijn supporters voor het komende seizoen naast klassieke abonnementen nog andere soorten abonnementen aan. Voor onder meer supporters die niet alle wedstrijden kunnen of willen bijwonen. Heel wat supporters vroegen daarnaar, zegt Billy Silverans.
6: Met die nieuwe formule kunnen zij ook een vaste plaats kiezen in het stadion, zoals een abonnee dat ook kan. En kunnen zij elke keer op basis van hun agenda kiezen van oké, die wedstrijd neem ik mee, die wedstrijd blijf ik thuis. Dan hebben wij nog de optie om die stoel of plaats in een van onze staanvakken alsnog aan de man te brengen. Een stoeltje dat verkocht is, maar leeg blijft op wedstrijddag, dat ziet niemand graag.
2: Droog met opklaringen en tot 14 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2 Spits. David van Oetegem.
0: Tijd om nog een bommetje te lossen.

0: heeft het serieus zitten hoor. En allemaal vanwege die seksboom. Tom Jones en Moosty. Nu mag Mirjam haar best doen. Voor de files bedoel ik, Mirjam, begrijp je het verkeerd?
1: Voor Antwerpen op de ring richting Nederland heb ik bijna 1 uur file. Naar Gent komt er 1,5 uur bij. Naar Antwerpen ook bijna 1,5 uur vanaf Melzele. 1 kwartier vanaf Kruibeke. Op de E313 bijna 1,5 uur tussen Ham en Geel-Oost. Daar moet je door een ongeval over de pechstrook. Verder ook nog 10 minuten vanaf Kleine Bareel en 25 minuten vanaf Antwerpen Haven. Voor Brussel op de binnenring 1,5 uur filegolven tussen Anderlecht en Tervuren. Op de buitenring ook 1,5 uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Krotbijgaarden. Andere vertragingen zijn kleiner.
0: En straks advocaat Jeff Vermassen bij ons in Radio 2 Spits.
2: Van het kleinste steegje.
3: Goedemorgen.
4: Radio 2 gaat op zoek naar de beste buurt van Vlaanderen.
5: Absoluut. We willen heel graag weten wat er leeft in jouw buurt.
6: Wij hebben hier het pleintje omgevormd tot de moestuin voor alle buren.
7: En onze wijk heeft een eigen klusdienst opgericht.
5: Voilà, daar telt elke dag al zeker voor 2. Maar hoe zit het in jouw buurt?
8: Laat het ons weten, schrijf je in via het Radio 2-kanaal op 14 Max en word de grote winnaar van het beste buurtfeest.
9: Code Yellow!
10: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
11: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
10: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
12: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
13: Kidnet viert feest met Like Me.
14: Tijd om te leven.
13: Wij komen
15: tijdens het Hemelvaartweekend naar Plopsaland te Pannen.
13: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsapparade.
14: Want ik ben Like Me.
13: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
14: Tot dan!
13: Van 14 tot en met 17 mei.
14: Want ik ben Like Me.
13: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsap.com.
4: Radio 2.

zijn kleindochter. De bevalligste Bart Peters, nieuwe single, heeft dit liedje ook live gebracht bij een luisteraar van dit programma thuis. Die had Bart Peters gewonnen, omdat we 11 jaar bestaan. En Babylou is terecht, de Britse korthaar van Anoushka uit Liedekerke. Ja, ze heeft er wel een 70-tal neptelefoontjes moeten voor doorstaan. Zo van die flauw plezanten die haar in het midden van de nacht belden om dan miauw te zeggen aan de telefoon. Uiteindelijk kreeg ze wel een paar waardevolle tips. En zo is Babylou gevonden in een poolhouse van een huis op nog geen 500 meter van Anoushka, waar de kat ingevlucht was. Er is zelfs een speurhond aan te pas gekomen aan die hele zoektocht. Maar fijn om te horen dat het allemaal goed afgelopen is. Ja, ik dacht, daar moet ik toch iets over zeggen, want je hoort dan zo van die opsporingsberichten, maar je weet eigenlijk nooit of het goed of slecht is afgelopen. Maar in het geval van Babylou is alles weer goed. En dit is Bryan Adams nu in de Radio 2 Spits. Goedemiddag.

0: Somebody Like You of Bobby Lou, eventueel. Bryan Adams. En van Bryan naar Bram. Hallo.
1: Mooi bruggetje. Ja.
0: Wat gaan we krijgen?
1: Wel, de tweede regenzone van de dag, die is op dit moment Vlaanderen aan het verlaten. Die trekt over Wallonië op dit moment. Erachter zitten opnieuw een paar opklaringen, maar ook wel een aantal buien. En op die manier gaan we toch wel een lichtwisselvallige nacht tegemoet. Een frisse nacht ook, met in Vlaanderen minima rond 4 à 5 graden op de meeste plaatsen. Enkel aan zee hebben we nog 8 graden. En dus af en toe kan er een buitje vallen en dat is ook morgen het geval. Morgen in de eerste uur van de dag af en toe nog wel de zon, een paar mooie opklaringen, maar ook al wel een aantal buien. En dan in het tweede gedeelte van de dag gaat de bewolking opnieuw toenemen en verwachten we een zwakke regenzone vanaf het westen. Dus ja, nat weer, maar de periodes met regen zullen minder lang zijn dan vandaag. Temperaturen, opnieuw ondermaats. Vandaag hadden we 12 graden, ook morgen zal het geval zijn, 12 of 13 graden met een goed voelbare wind uit het westen. En dan blijven we nog wel een tijdje in dat wisselvallige weerbeeld zitten, met zowel op woensdag als op donderdag en vrijdag geregeld buien. Buien die intens kunnen zijn met kans op onweer. Goed voelbare wind ook altijd en temperaturen die aan de lage kant blijven. Hè. 14 graden, maar op woensdag, donderdag zelfs maar 12 graden. Dus fris en wisselvallig. Dat is de samenvatting van de week.
0: Dankjewel, Bram. Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.

ik ben fan van Purple Disco Machine. We komen naar Pukkelpop trouwens dit jaar. Beat of Your Heart. En nu terug naar de jaren 70. The musical Grease. Hoe goed was die? John Travolta en Olivia Newton-John.

0: kan ook een musical maken. Samen met Studio 100, Hallo Radio 2 gaat die heten. Dolkomische musical, vol 70s muziek ook daarin. Wil je meemaken? Je kan er nu al tickets voor krijgen, ook al vindt die pas volgend jaar plaats via halloradio2.be.
1: Goedemorgen.
2: De beste buurt.
0: En ja hoor, we zijn ook op zoek naar de beste buurt van dit jaar, van 2026. Schrijf je in en win een buurtfeest met Camille. Hoe ga jij trouwens om met een nieuwe buur? Doe je dan iets speciaals als er iemand nieuw in de buurt komt wonen? Dat wil ik ook wel eens weten. Of hoe ben jij verwelkomd in je nieuwe buurt? Wie of wat heeft jou meteen doen thuisvoelen? Je mag het me laten weten via de Radio 2-app nu. Kunnen we daar mee aan de slag ook?

0: haast en spoed en zelden. Goed, maar moeten we ons toch een beetje haasten voor het nieuws van 5 uur.
1: Alle Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
2: Meedoen met al onze wedstrijden.
1: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
2: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
1: Schrijf je nu meteen in via het Radio 2 kanaal op VRT Max. VRT Radio 2. Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
3: Bijgedacht.
4: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
5: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Voor Hallo Radio 2, de musical, kan je trouwens ook op het Radio 2-kanaal terecht op VRT Max. Daar staan nog wel meer toffe dingen. Ga maar eens kijken. Check it out.
6: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
0: Eerst het nieuws nu.
7: 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het parket start een onderzoek naar hoe een politieauto een jongen van 6 kon aanrijden in Antwerpen. En voor het eerst heeft iemand de persoonlijke notities en brieven van koning Boudewijn en koningin Fabiola mogen inkijken voor een boek. Het Antwerpse parket opent een onderzoek naar hoe een politieauto een jongen van 6 kon aanrijden in Antwerpen op een zebrapad. Het kindje was vanmorgen op klasuitstap en was dus aan het oversteken. Hij raakte zwaar gewond en ligt in het ziekenhuis. De agent die achter het stuur zat was in shock na de aanrijding en kon niet meteen verhoord worden. En ook de klasgenootjes die erbij waren zijn erg aangedaan door wat ze hebben gezien, vertelt Joke Temmerman van het gemeenschapsonderwijs.
8: Een aantal kinderen heeft inderdaad dit zien gebeuren. Die kinderen zijn uiteraard verslagen en die zijn diep onder de indruk van wat er zich daar heeft afgespeeld. Gelukkig was slachtofferhulp heel erg snel aanwezig op school om die kinderen en uiteraard ook de collega's op te vangen. En ook ons CLB is daar vandaag en blijft ook de volgende dagen beschikbaar om iedereen de nodige ondersteuning te bieden.
7: De politiecombi reed met sirene en zwaailicht naar een dronken bestuurder om die uit het verkeer te halen. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe snel de combi reed en of het verkeerslicht op groen stond. In Pajottegem, in Vlaams-Brabant, gaat de kleuterschool morgen opnieuw open, waar vandalen dit weekend zware vernielingen hebben aangebracht. Twee vermoedelijke daders zijn ook opgepakt. Ze zijn 19 en 23 jaar oud. De twee hebben ruiten ingegooid en ook kasten en schoolmateriaal vernield. Burgemeester Chris Poelaert begrijpt niet wat de daders heeft bezield.
9: Dit is niet iets wat je hier verwacht. Het is niet alleen schade aanbrengen aan een gebouw, maar dit is gewoon schade aanbrengen aan een veilige omgeving waar kinderen naar school gaan. En eigenlijk heel onze gemeenschap is daardoor toch wel in shock.
7: De ziekenfondsen hebben zich vanmiddag in het parlement verdedigd tegen de kritiek op hun aanpak van de langdurig zieken in ons land. Ze werden er onder meer geconfronteerd met een rapport uit 2020 waarin 60% van de gecontroleerde langdurig zieken onterecht arbeidsongeschikt werd verklaard. De ziekenfondsen antwoordden dat er vragen waren bij hoe dat rapport is opgesteld en dat de cijfers niet zomaar te veralgemenen zijn. Luc van Gorp van de Christelijke Mutualiteit zei dat we ook moeten kijken naar de oorzaak van al dat ziekteverzuim, zoals de toenemende werkdruk en doorgedreven flexibilisering.
10: Ik vind dat verontrustend dat wij als ziekenfondsen zodanig onder druk staan, omdat het hier gaat over een samenlevingsprobleem waar dat we vandaag geconfronteerd worden met heel veel langdurig zieken en waar dat we veel te weinig aandacht geven. Hoe komt het dat die mensen allemaal ziek worden en in die situatie terechtkomen? Heeft de ziekenfonds daar een verantwoordelijkheid? Absoluut hebben we daar een verantwoordelijkheid. Doen wij ons werk perfect? Nee, we doen ons werk niet perfect. Maar ik denk dat we allemaal, zowel de behandelende artsen als de werkgevers, een verantwoordelijkheid hebben om samen naar oplossingen te zoeken.
7: Het Vlaams Patiëntenplatform, dat de groep langdurig zieken vertegenwoordigt, vindt dat er te weinig naar hun stem wordt geluisterd in dit debat. De arbeidsmarkt is gewoon niet voldoende aangepast, zegt beleidsmedewerker Eline Bruneel.
3: Stel je bijvoorbeeld voor iemand die wel 10% of 20% zou kunnen gaan terugwerken. Ja, dat is voor een werkgever toch ook niet altijd heel evident om die mogelijkheden te voorzien. Niet in elke sector kan dat, niet in elke mogelijke job. Mm-hmm. Dus ja, dat brengt gewoon heel wat complexiteit met zich mee, ondanks dat mensen wel willen werken en werkgevers zijn ook wel die kansen willen geven. Maar de context moet er ook op aangepast zijn.
7: Wereldwijd zijn 7 mensen besmet met het Hantavirus, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. En van 2 mensen is er nog een vermoeden dat ze besmet zijn, maar is het nog wachten op de testresultaten. In totaal zijn 3 mensen overleden door dit virus dat koorts- en ademhalingsproblemen kan veroorzaken. Er is ook nog altijd weinig bekend over hoe besmettelijk deze variant nu precies is, dat zegt viroloog Piet Maas. Paniek is zeker niet nodig, maar voorzichtigheid wel, zegt hij.
11: De overdracht tussen mens en mens is heel slecht begrepen. En daar is ook tegenstrijdige informatie over dat er bij sommige clusteruitbraken er heel veel overdracht was tussen mens en mens, maar dan in andere clusters zagen ze juist het tegenovergestelde. Dan zou ik altijd wel een voorzorgsprincipe hanteren om altijd uit te gaan van een slechter scenario.
7: En koningin Fabiola voelde zich schuldig over wat Belgische kolonisten de zwarte bevolking in Congo hebben aangedaan. Dat blijkt uit een nieuw boek over het leven van koning Boudewijn. De auteur, historicus Vincent Dujardin, had daarbij voor het eerst toegang tot het privéarchief van de koning en dus ook tot de dagboeken en brieven van Boudewijn en Fabiola.
12: Het is waar dat er zijn veel brieven tussen koning Boudewijn en koningin Fabiola. Ook tot de laatste brief in 1993. Maar er zijn ook veel dialogen tussen de koningin en de koning in zijn dagboeken. En daar weten we dat op het ogenblik Fabiola heeft gesproken over het koloniaal systeem. En dat ze voelde zich schuldig daarover.
7: Het wordt vannacht droger bij temperaturen tot 8 graden. Morgen start met regen. Daarna opnieuw droger bij temperaturen tot 14 graden. Woensdag en donderdag felle buien. Daar zit lokaal ook een onweer bij. Blijft ook fris voor de tijd van het jaar. Dit nieuws begon met de klasgenootjes van de jongen van 6 die vanmorgen is aangereden op een zebrapad door een politieauto. Zij zijn opgevangen door slachtofferhulp. De jongen was een tijdje in levensgevaar, maar dat is geweken. Hij ligt wel nog zwaar gewond in het ziekenhuis en het parket onderzoekt wat daar nu juist is gebeurd. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2 Spits.
13: David van Oetegem.
0: En hier weer meer muziek nu. Goedemiddag.

0: Muziek van bij ons, Soul Sister. Weet niet goed wat het is, pleasure or pain. Ligt soms heel dicht bij elkaar als het over de liefde gaat. En waar staan we op de weg, heel dicht bij elkaar, Mirjam?
1: Op de binnenring rond Brussel, een kwartier tussen Anderlecht en Zeddik. En vooral 1 uur tussen Zaventem en Groenendaal. Komt daardoor een ongeval op de linkerrijstrook. Op de buitenring een 30 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grotwijgaarden. Voor Antwerpen op de ring richting Nederland 3 kwartier tussen Sint-Annalingeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent ruim een 30 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En naar Antwerpen vanaf Melzele bijna een 30 minuten. Vanaf Kruijbeek 1 kwartier. E313 een 30 minuten tussen Tessenderlo en Geel-Oost. Door een ongeval moet je over de pechstrook. 10 minuutjes ook vanaf Kleine Bareel. En een dik 30 minuten vanaf Antwerpenhaven op de A12. Andere vertragingen zijn kleiner.
0: En wist je dat de Amerikaanse Secret Service een bijnaam heeft voor Theo Franken, onze minister van Defensie?
2: Nee.
0: Ja, dat heeft de Amerikaanse ambassadeur Bill White. You know who that is.
2: Yes.
0: Die heeft zich dat laten ontvallen op tv tijdens een interview. Want ze vroegen hem iets over Theo Franken. En hij zei, ah, u bedoelt de tijger van België.
2: Wauw.
0: Dat is blijkbaar zijn codenaam voor de Secret Service. De tijger van België. Maar ja, nu weet iedereen dat dus.
2: Okay.
0: Geen idee waarom ze dan nog een codenaam nodig hebben. Als iedereen al weet. De bedoeling van een codenaam is toch dat hij niet zou weten over wie het gaat. Wanneer ze over hem communiceren. Dus nu kunnen ze beter Tijger Theo zeggen. Of
2: ah ja.
0: Een Theo. En ik vraag me af, zou er dan ook een kalf van België zijn voor de Secret Service?
2: Kan
0: als er een tijger was. Aan wie denk je, Mirjam? Aan wie denk je?
1: Ik ga het niet zeggen.
0: Ik denk dat Frank van den Broeke wel een mogelijkheid zou zijn. In de ogen van de Amerikanen, vooral duidelijkheid. Ik vraag me.

0: Theo Franken, de tijger van België volgens de Amerikanen, dat is een codenaam bij de Secret Service. Philip Franks die zegt hier, wij noemen hem de Rambo van den Aldi.
1: Naar Parijs, Rome of Lissabon. Superleuk. Maar wat betekent Europa voor jouw streek? Luister deze week naar Radio 2 Middag en ontdek hoe jouw buurt slimmer, groener, veiliger en socialer wordt. Dankzij Europa.
2: Een duurzaam melkveebedrijf in Zandhoven. Het MoveLab in Hasselt. Een veilingssysteem voor vis in Nieuwpoort. En Jobteam Gent helpt kwetsbare mensen op weg naar werk en naar de samenleving.
1: Je voelt en ziet het overal in Vlaanderen. Europa is dichterbij dan je denkt.
3: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim idee. Wij noemen dat een win-win. En volgende week nemen we je belastingbrief onder handen in onze belastingspecial. Krijg een pak tips en advies die jou slimmer en je belastingen betaalbaarder gaan maken. Vind ook die win-win.
1: Heb je zelf vragen over je belastingen? Volg volgende week de Win-Win Belastingspecial bij Radio 2 en VRT Nieuws.
3: Amai. Dat is precies een serieuze win-win.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
5: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
4: Ja, of twee abonnementen, of...
5: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
6: Of is dat vals spelen?
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
7: Ja, voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
8: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Go Yellow!
4: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
10: Echt? Een heel jaar?
4: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
11: Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2.

0: Laura Tesoro, What's the Pressure? En dit is geen fictie, of was geen fictie. Een jongeman van 18 uit West-Vlaanderen neemt de trein naar Antwerpen, laat hem daar kaalscheren, koopt een jachtgeweer, loopt daarna door de stad ermee, ziet een vrouw met een sluier op een bank zitten, schiet die in de borst, ziet daarna een 2-jarig meisje met haar Malinese oppas, schiet ook hen allebei dood. Ons land is in shock en er komt een assiseproces. Hans van Temse krijgt levenslang voor racistische moorden. Jeff Vermassen was toen de advocaat van de nabestaanden van Luna, het meisje van 2, precies 20 jaar geleden vandaag. Jeff Vermassen, welkom in de studio.
1: Dank u vriendelijk.
0: Ja, een hele tijd geleden, al 20 jaar, maar wat is u nog altijd bijgebleven van toen?
1: Kleine Luna speelt nog altijd door mijn hoofd, omdat een vreselijke foto in het dossier waar dat kindje, dank u vriendelijk.
0: Ja, een hele tijd geleden, al 20 jaar, maar wat is u nog altijd bijgebleven van toen?
1: Kleine Luna speelt nog altijd door mijn hoofd, omdat

0: ook dood. En hij wou ze bevrijden van het leven, omdat hij zegt, als ze zonder haar mama moet leven, is het nog erger. En dan heeft hij haar koelbloedig doodgeschoten. Ja. Maar op een manier, met een kind. En ja, je zag de straatstenen lossen door haar lichaampje. Dat zijn
1: allemaal beelden die u gezien heeft als advocaat. Ja. Want u was advocaat van de nabestaanden van Luna. Maar dat zijn beelden die je nooit meer...
0: Nooit.
1: Wij krijgen die niet te zien natuurlijk. Nee. Jij wordt daarvan afgeschermd. Maar heeft u nog kunnen slapen toen?
0: Dat staat op uw netvlies gebrand. En na zo'n zwaar proces zoals dat, dat was hetzelfde met de kindjes in Fabeltjesland in Dendermonde, waar ik ook die babytjes bijgestaan heb. En dan is dat zo pijnlijk. Je hebt zelf dan kleinkinderen van die leeftijd. En dan, dan moet ik ze toch een beetje op mijn schoot nemen. Mm. Om zo wat warmte te genereren op dat ogenblik. Ja. En dat blijft hangen.
1: Dat kan ik me voorstellen. Hij heeft levenslang gekregen voor racistische moorden. Uiteindelijk ook neergeschoten geweest door een politieagent.
0: Ja.
1: Die hem in de buik heeft geschoten. En die vertelde in de tijd dit over Hans van Themse. Excuseer.
2: Zijn blik was oneindig, die zag gelijk bleek en die bleef doorstappen. En ik moest die stoppen, want anders was ik tweet geweest natuurlijk. Hè. En ik niet alleen en al de anderen nog achter mij. Toen hij zelf vroeg van schiet mij kapot of schiet mij door mijn kop, ik weet niet wat hij juist gezegd heeft, was hij altijd op een meter of vier genaderd en kwam hij met zijn wapen. En bedreigde hij in mijn richting en ook in de mensen achter mij, dat heb ik natuurlijk onmiddellijk geschoten.
1: Ja, schiet mij dood, vroeg hij nog.
0: Ja.
1: Wat voor iemand was dat? Want ja, ik heb u horen zeggen, dat is eigenlijk een massamoordenaar, zei u toen.
0: Ja.
1: Een narcistische massamoordenaar zelfs.
0: Ja. Wel, hij is het type massamoordenaar dat dus niet ter plaatse blijft. Want de klassieke massamoordenaar zoekt zich een plaats waar hij veel mensen kan doden en blijft ter plaatse. Hij is de spreekiller. Zo wordt dit soort massamoordenaar genoemd. En dat is de massamoordenaar die zich verplaatst, hier op tocht gaat om zoveel mogelijk als stappend die mensen tegen te komen en ze te kunnen doodschieten.
1: Ja, u kent ze allemaal, dat soort types, want u heeft er ook een boek over geschreven, over seriemoordenaars. Nu hebben we wel gehoord dat ondertussen ook de moeder van Luna en ook haar zus hem hebben bezocht in de gevangenis. Hoe uitzonderlijk is dat?
0: Dat is totaal uitzonderlijk. Gebeurt bijna nooit. Maar het is zeer moedig, omdat dit is de moeder van kleine Luna, is een heel moedige dame en is ook iemand die zonder enige wrok openstaat en de evolutie die die jongen meegemaakt heeft van dichtbij volgt en daar troost in vindt dat die jongen geëvolueerd is.
1: Hij heeft een evolutie doorgemaakt, wordt beweerd, aan zichzelf gewerkt, heeft geen racistisch gedachtegoed meer. Gelooft u dat?
0: Geloven is veel gezegd, maar ik denk dat dat kan. Omdat op die jonge leeftijd feiten plegen. Ik heb dat nog meegemaakt met een jongen die ik verdedigd heb, die vader, moeder en zus gedood had. En waar je dan ook ziet dat die evolueren. En dat dat op een leeftijd is waar ze eigenlijk op dat ogenblik met extreem gedachtegoed rondlopen. Mm. Maar het nadien willen afzweren omdat dan inzicht gegroeid is. Dus het zou perfect kunnen dat hij in de goede zin geëvolueerd is. Alleen, we hebben daar zelf nadien geen contact meer.
1: Ja.
0: En weten dat dus niet uit eerste hand.
1: Inderdaad. We hebben het nu wel over 20 jaar geleden, maar ook vandaag kunnen we ons weer verbazen over hoe gruwelijk sommige feiten zijn die gepleegd worden. Ik heb het over die jonge man van 22. U hebt het misschien ook gelezen of gehoord in het nieuws, die zijn moeder in Fuerteventura in stukken heeft gesneden, in de vuilbak heeft gegooid. Drugsproblemen lees ik dan. Wat denkt u allemaal als u dit hoort?
0: Wel, dat zijn mensen die op dat ogenblik geen enkel respect meer hebben voor de medemens. En zeker niet als het dan over de moeder gaat. Want ook bij seriemoordenaar is het dikwijls een haat tegen de moeder. En zelfs als ze dan andere mensen doden, zijn dat surrogaten van die moeder die ze haten. En waar ze dan willen dat die vernietigd wordt. Dus hier ook, als je moeder gaat in stukken snijden, dan wil je dat daar niets van overblijft. Plus natuurlijk ondertussen ook maken dat het niet uitkomt. En daarom dat in zakken steken. Maar het is zeer gevoelloos.

0: dat die mensen optreden.
1: Ik vraag me af soms, minister Vermassen, hoe kijkt iemand als u naar de menselijke natuur? Wat is het belangrijkste dat u in al die jaren heeft geleerd over het menselijk gedrag? Ja, zeg maar?
0: De mens evolueert niet veel. Want als je ziet die emoties en die moorden, alleen als je nog maar de Bijbel neemt, het begint met twee broers, waarvan de ene de andere doodt.
1: Het is al van in de Bijbel bezig.
0: Dus het is van toen al. Dus dat wil ook zeggen dat je genuanceerd naar de mensen kijkt. En iedereen heeft een duistere kant. Dat heeft Jung ook gezegd en dat klopt. En als die duistere kant naar boven komt en je hebt die niet meer in bedwang, dan gebeuren zo vreselijke dingen. En zeker met jonge mensen die eigenlijk aan het begin van hun volwassenheid staan, dan zie je dat dat een moeilijke periode is. En ze kunnen dat dan niet plaatsen hier ook. Die jongen was buitengezet in het internaat. Ja, hij komt van Wildrijk, Antwerpen. En dan, hij weet, het is hier gedaan, ik kan het niet meer studeren. En dan beginnen die te panikeren. En dan die haat die dan in hun ziel zit op dat ogenblik, die moet eruit. En die woede en die agressie.
1: Ik merk dat u het probeert te begrijpen en probeert te verklaren. Ja. Maar soms denk ik van, hier is gewoon geen verklaring voor. Er zijn gewoon psychopaten of weet ik veel. Ja. Maar ja, goed, wie ben ik? Pleit u nog nu tegenwoordig,
0: minister Vermassen? Ja, zeker nog. Ja? Ik zal in oktober de moeder van kleine Dien nog bijstaan. Dat is, maar samen met een medewerkster.
1: Kleine Dien die in Nederland is gevonden toen.
0: Ja, dat is dat jongetje dat daar gedropt is. Dat is ook weer zo tragisch omdat het over een kind gaat.
1: Maar, goed. Dank u wel en voor uw komst in ieder geval. En dat u nog even wou terugblikken met ons. En veel succes nog met uw pleidooien. Dank u wel.
0: Ik dank u vriendelijk.

0: waren de Kreuners nog.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Eens luisteren naar het nieuws uit jouw buurt nu.
2: Goedenavond, VRT Nieuws uit Antwerpen met Anne Verstuift. Het Antwerpse parket onderzoekt het ongeval waarbij een jongetje van 6 is aangereden door een politiewagen op de Frankrijklei in Antwerpen. Het kind was vanmorgen op uitstap met zijn klas en wilde net oversteken toen hij werd aangereden. Hij raakte zwaar gewond. Het is onduidelijk of het verkeerslicht op groen stond en of de leerkrachten dit hadden kunnen voorkomen, zegt Joke Temmerman van het gemeenschapsonderwijs.
3: Dat is natuurlijk een beetje vooruitlopen op de feiten. Wat ik wel weet is dat onze leerkrachten getraind zijn in het begeleiden van groepen in het verkeer. Naar wat wij vernomen hebben, hebben die collega's heel direct en heel adequaat gehandeld om die groep veilig te stellen. De precieze omstandigheden van het ongeval, ja, daarvoor zullen we de resultaten van het onderzoek moeten afwachten.
2: De kinderen die erbij waren zijn erg aangedaan en worden extra begeleid. Een week na de start van de werken aan de pre-metrotunnel in Antwerpen vinden reizigers vlot hun weg naar de alternatieven. Dat zegt de lijn. Al meer dan 13.000 mensen vroegen het gratis treinabonnement aan, waarmee je 120 reisdagen gebruik kan maken van de trein. Op drukke plekken zoals Halte Opera zet de lijn extra begeleiding in om pendelaars wegwijs te maken. De bewoners van woonzorgcentrum De Veldekes in Berchem kunnen deze week onder meer een Upper Dare workshop met seksspeeltjes volgen en ze krijgen ook een paaldanser op bezoek. Zo wil het woonzorgcentrum intimiteit en seksuele gevoelens bespreekbaar maken bij bewoners, bezoekers en personeel. Het is belangrijk dat zulke thema's besproken worden, vinden deze bewoners.
4: We hebben tot nu toe al verschillende parfums en crèmes gezien. Voor het masseren van het hele lichaam kunt gebruiken. Ja, ik vond het een keer interessant om het actuele aanbod te zien. Dat is een deel van het leven, hè.
5: Ik vind het wel leuk en ook voor de dames die er zijn, voor een beetje mee erover te praten en zo. Want hoewel dat je ook bent als dame, dat is altijd positief. Je kunt er altijd iets van opsteken en wij vooral op leeftijd aangenamer en beter van voelen.
2: En voetbalclub KV Mechelen biedt zijn supporters voor het komende seizoen naast klassieke abonnementen ook andere soorten abonnementen aan. Die zijn er onder meer voor supporters die niet alle wedstrijden kunnen of willen bijwonen. Heel wat supporters vroegen daarnaar, zegt Billy Silverans van de club.
6: Met die nieuwe formule kunnen zij ook een vaste plaats kiezen in het stadion, zoals een abonnee dat ook kan. En kunnen zij elke keer op basis van hun agenda kiezen van oké, die wedstrijd neem ik mee, die wedstrijd blijf ik thuis. Dan hebben wij nog de optie om die stoel of plaats in een van onze staanvakken alsnog aan de man te brengen. Een stoeltje dat verkocht is, maar leeg blijft op wedstrijddag, dat ziet niemand graag.
2: Morgen eerst enkele buien, later opklaringen en tot 14 graden. Meer nieuws in de app van VRT Nieuws.

0: vanmiddag was de uitvaartplechtigheid van radio- en televisiemaker Hans Otten in de Sint-Romboudskathedraal in Mechelen. Ik spreek straks met iemand die erbij was. Het was de Electric Light Orchestra en nu ook eerst even die files nog, Mirjam.
1: Met voor de binnenring rond Brussel 20 minuten tussen Vorst en Zeddik, maar vooral meer dan 1 uur tussen Zaventem en Groenendaal door een ongeval links. Op de buitenring ook een kwartier kijkfile tussen Waterloo en Groenendaal en een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grootbijgaarden. Voor Antwerpen op de ring richting Nederland ook bijna 1 uur extra. Naar Gent komt er een half uur bij. Naar Antwerpen vanaf Melcele 20 minuten, vanaf Kruijbeke een kwartier. Op de E313 is in Geel-Oost de weg ondertussen vrijgemaakt, daar gaat het vlotter. E19 vanaf Kleine Bareel 10 minuten en dan vanaf Antwerpenhaven op de A12 een half uur. Andere vertragingen zijn kleiner.
2: Dorso. Ergonomisch slapen.
3: Radio 2 Spits.
0: Radio 2. Een bomvolle Sint-Romboudskathedraal in Mechelen vanmiddag voor de uitvaartplechtigheid van Hans Otten. Pascal Nases was er ook bij. Dag Pascal.
4: Hallo, dag.
0: Waarom vond je het ook belangrijk om erbij te zijn vanmiddag, Pascal?
4: Omdat, ja, dat zijn belangrijke momenten in iemand zijn leven. En Hans was een vriend, dus ik vond het absoluut heel belangrijk, evident, om erbij te zijn.
0: Hoe heb jij Hans dan precies gekend?
4: Ja, Hans, die, ja, het televisiewereldje in Vlaanderen is maar heel klein, dus iedereen kent iedereen. En je merkte meteen, Hans was, ja, altijd... Ja, de gangmaker maakte altijd plezier. Heeft ook nog met Paul gewerkt. Ook programma's gemaakt. Ja, Hans was er altijd. Hans was altijd op onze feestjes. Hans was een hele fijne kerel. Iedereen was eigenlijk... Hans was eigenlijk de vriend van iedereen.
0: Ja, dat hoor je nu. Ja, een enorm warme persoonlijkheid ook.
4: Ja, iedereen kon het daarmee vinden. Ook mensen die... niet kende, die met hem een praatje kwamen doen. Het was een hele open figuur en ik kon dat ook heel makkelijk met iedereen praten.
0: Ja. Was het een mooie plechtigheid?
4: Het was een heel mooie plechtigheid. Het is een kathedraal eigenlijk. Die zat helemaal vol. Er is gezongen. Natalia heeft Halleluja gezongen. Was echt heel mooi. Je zag dat ze het moeilijk had. Het waren allemaal vrienden ook. Astrid Stockmans heeft gezongen, een klassiek nummer. Ook een hele goede vriendin van hem. Dus je voelde die pure emotie daarin. De familie uiteraard was een heel mooie, ontroerende situatie. Maar iedereen, denk ik, die hier moest zijn, was er. En het was heel mooi en heel warm. En, ja. Maar heel intens en heel onwezenlijk ook.
0: Dat kan ik me voorstellen. Er moesten ook stoelen bijgezet worden, heb ik gehoord. Ook heel veel mensen die op straat aan de overkant stonden. Heel groot afscheid was dat voor Hans Otten vanmiddag. Dank je wel, Pascal, om even aan de telefoon te komen. En veel sterkte ook nog voor jou en Paul Jammers ook.
4: Ja, graag gedaan. Dank je wel. Dag.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Strovan. Het beste voor jouw tuin en je dieren. Strovan stroopellets als bodembedekker tegen mos en onkruid. In jouw tuin super efficiënt als ecologische onkruidbestrijding. En Strovan ook als strooisel voor je dieren. Zeer vochtabsorberend en geen ammoniakgeuren meer. Kijk op strovan.eu en geniet meer van de zomer.
2: Radio 2.

0: Yves Berendsen met een melodie die we heel goed kennen hier in dit programma. Mona en ik hebben er ooit nog eens een cover van gemaakt.
1: Ja, oké.
0: Van terug in de tijd. We gaan spelen. 078 35 32 34 als je nieuws wil raden aan de hand van twee reacties. Het is ook een nieuwe week voor Mirjam. Opnieuw heel wat punten te scoren. 5 om precies te zijn. Als je ze alle dagen goed zou hebben. Ah, 3 maar.
1: Ja, waarom? Donderdag is feestdag.
0: Oh god, ja.
1: Vrijdag is brugdag, dus dan ben ik ook niet.
0: Het goede leven.
1: Ja, sorry.
0: Nee, je hebt gelijk, het is je gegund. 078 35 32 34 je komt rechtstreeks in deze uitzending terecht. Goedenavond, met wie?
2: Dag, David en Mona. Mona en David. Met Mimi.
0: Het is Mirjam, hoor.
2: Ah, Mirjam, sorry.
0: Ja. Niet erg, ze wordt graag jonger geschat.
1: Tuurlijk, ja. Allee, ja, maar er is niet zo rond.
0: Niet erg. Monique, waar woon je nu weer?
2: In Deinzen nu.
0: In Deinzen nu, zeg je. Pas verhuisd dan, of wat?
2: Nee, 3 jaar.
0: En waar woonde je daarvoor?
2: Vroeger was hij Latem, hé. Latem.
0: Ah ja, maar Deinzen is beter, hè?
2: Ja.
0: Latem. Ah, dat zal wel zijn.
2: Ja, het zal wel zijn. Goeie buren en al.
0: Oh. Nou, dat is belangrijk, hè. Heb jij een beste buurt? Ja. Anders moet je die inschrijven, hè, die buurt. Voor onze...
2: Ja, ik heb een hele goede buurt.
0: Ah, wel. Zeker inschrijven voor de beste buurt. Dan komt Camille misschien jullie buurtfeest verzorgen binnenkort, als je wint.
2: Okay. Ja.
0: Goed, nu gaan we eerst nieuws raden. Hier komt de eerste reactie van Christophe Dulst. En die schrijft het volgende. Ze hadden beter woensdag genomen, dan hadden ze verlengd weekend. Nog langer verlengd weekend, mochten ze woensdag genomen hebben. Mirjam weet het al, volgens mij. Want je zit in een bepaalde richting.
1: Ja.
0: Monique, weet jij al iets? Waarop zou dit kunnen slaan?
2: Is het te zien met Hemelvaart?
0: Ah, ja, het is Hemelvaartsweekend, maar Christophe zegt, als ze nu woensdag hadden genomen, dan hadden ze het nog langer kunnen maken, het weekend. Wat gaat er dan morgen misschien gebeuren? En hadden ze beter woensdag genomen? Ik ga nog een tweede reactie geven.
2: Ja?
0: Rudy de Weert zegt, wanneer gaan ze deze leiders eens opsluiten? Welke leiders bedoelt hij? En wat gaat er dan morgen gebeuren? Meer kan ik niet prijsgeven. Het spijt me, Monique. Nee, we gaan het
2: aan... Ik weet het niet. Oh, ik heb zo weinig nieuws gehoord.
0: Ah ja, dan is dit het spel om aan deel te Maar goed, we gaan het Mirjam laten zeggen. Die volgt alles.
1: Ja, het zal over de vakbondsleiders gaan, zeker. Want ja, morgen is het alweer Nationale Actiedag.
0: Klopt. Nationale staking... legt Brussel dinsdag, morgen dus, deels stil. En het advies is om niet met de auto naar de stad te komen. Maar ja, ik begrijp je wel hoor, Monique. Het is al de zoveelste keer. Mm-hmm. Op duur hou je het niet meer bij of het passeert gewoon. We zullen zien. Maar dus alweer een dagje vrij dus voor de afgevaardigden. En ze hadden het misschien beter woensdag gedaan dan konden ze een heel lang weekend van maken. Dat is toch het idee geweest van Christophe Dulst vandaag. Bedankt om mee te doen, Monique uit Deinzen. Nog een prettige avond. Maar het punt is
2: dank
0: voor onze verkeersredactie vandaag. Proficiat.
1: Joehoe.
2: Proficiat.

voor alle pretty little ladies die nu aan het luisteren zijn van jouw DJ Bruno Mars. Radio 2. Ja, we zijn inderdaad op zoek naar de beste buurt van 2026 bij Radio 2. Wanneer je inschrijft, win je een buurtfeest op onze kosten met Camille die komt zingen. Hoe tof is dat? Hoe ga jij trouwens om met een nieuwe buur? Doe je dan iets speciaals als er iemand nieuw in de buurt komt wonen? Dat wil ik ook wel eens weten. Ik kan dat nu al even doorsturen via de Radio 2-app. Of hoe ben jij verwelkomd in je nieuwe buurt?

Wat een duo, wat een combinatie. Wat een stemmen. Queen en David Bowie, Under Pressure. Straks Radio 2, Olala in je radio. En het is feestweek. 40 jaar J'aime la vie. Straks met DJ Kim. Dit is de laatste nog voor Radio 2 Spits. Absent-minded. Prettige avond nog.

0: Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
1: Meedoen met al onze wedstrijden.
0: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
1: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
0: Schrijf je nu meteen in via het Radio 2 kanaal op VRT Max. VRT Radio 2.
2: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
3: Bij getuigd.
4: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
5: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
6: Udo, net 50 geworden, net een nieuwe single uit en een van de fijne vrienden van Sandra Kim. Dus de ideale man om ons

0: 6 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het parket start een onderzoek naar hoe een politieauto een jongen van 6 kon aanrijden in Antwerpen. En de eerste Europese fabriek voor duurzame vliegtuigbrandstof komt in de haven van Gent. Het Antwerps parket onderzoekt het ongeval waarbij een jongetje van 6 is aangereden door een politieauto op een zebrapad. Het kind was vanmorgen op uitstap met zijn klas en wilde net oversteken toen hij werd aangereden. Hij raakte zwaar gewond. Het is onduidelijk of het verkeerslicht op groen stond en of de leerkrachten dit hadden kunnen voorkomen, zegt Joke Temmerman van het gemeenschapsonderwijs.
1: Dat is natuurlijk een beetje vooruitlopen op de feiten. Wat ik wel weet is dat onze leerkrachten getraind zijn in het begeleiden van groepen in het verkeer. Naar wat wij vernomen hebben, hebben die collega's heel direct en heel adequaat gehandeld om die groep veilig te stellen. De precieze omstandigheden van het ongeval, ja, daarvoor zullen we de resultaten van het onderzoek moeten afwachten.
0: De agent die achter het stuur zat was in shock na de aanrijding en kon niet meteen verhoord worden. Ook de kinderen die erbij waren zijn erg aangedaan en worden nu extra begeleid. De drie grote vakbonden organiseren morgen voor de 6e keer een nationale betoging in Brussel tegen het beleid van de federale regering. De politie waarschuwt voor veel verkeershinder en raadt aan om niet met de auto naar het centrum te komen. Ook het luchtverkeer zal zwaar verstoord zijn. Vanop Brussels Airport vertrekt maar de helft van de passagiersvluchten. In Charleroi zijn alle vluchten geschrapt. 2 op de 3 trams en bussen van de lijn zal uitrijden. De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB verwacht zware hinder. En ook in sommige scholen en crèches wordt er hinder verwacht. Hier en daar zal ook de vuilzak blijven staan. De ziekenfondsen hebben zich vanmiddag in het parlement verdedigd tegen de kritiek op hun aanpak van de langdurig zieken in ons land. Ze werden er onder meer geconfronteerd met een rapport uit 2020 waarin 60% van de gecontroleerde langdurig zieken onterecht arbeidsongeschikt werd verklaard. De ziekenfondsen antwoordden dat er vragen waren bij hoe dat rapport is opgesteld en dat de cijfers niet zomaar te veralgemenen zijn. Het Vlaams Patiëntenplatform, dat onder andere de groep langdurig zieken vertegenwoordigt, vindt intussen dat hun stem te weinig gehoord wordt in dit debat. Dat zegt beleidsmedewerker Eline Bruneel.
2: Vooral de stigmatisering aanpakken van mensen die langdurig arbeidsongeschikt zijn. En dat het hier gaat over mensen die ziek zijn en die heel vaak, ondanks hun ziekte, wel willen werken. En het is heel jammer dat de volledige groep over dezelfde kam geschoren wordt, omwille van een aantal mensen die misschien onterecht een uitkering krijgen.
0: Een Amerikaans bedrijf wil in de haven van Gent een fabriek bouwen voor duurzame vliegtuigbrandstof. Het wordt de eerste fabriek van dit type in Europa en er zullen 50 mensen kunnen werken. De fabriek zal vliegtuigbrandstof maken uit ethanol, een oplosmiddel die de fabriek zal krijgen van staalfabriek ArcelorMittal, een bedrijf dat ook in de haven van Gent ligt. De topman van die haven, Cas König, is tevreden.
3: Wij zetten als haven volop in op juist die circulaire industrie en juist die duurzame industrie. Dit is daar eigenlijk een heel mooi voorbeeld van. Dus we zijn wel verheugd dat we deze firma zo ver hebben gekregen dat ze ons havenbedrijf daarvoor uitkiezen.
0: Een auteur en historicus Vincent Dujardin heeft voor de eerste keer het privéarchief van koning Boudewijn mogen inkijken. Hij heeft persoonlijke notities en brieven mogen lezen voor zijn boek over het leven van koning Boudewijn. En een van de dingen die hij heeft ontdekt is dat toenmalig premier Wilfried Martens wel degelijk al maanden op de hoogte was dat koning Boudewijn de abortuswet uit 1990 nooit zou ondertekenen. Het paleis had zelfs een scenario uitgewerkt waarbij het grondwettelijk artikel dat zegt dat de koning altijd een wet moet bekrachtigen, met spoed zou gewijzigd worden.
4: Met de dagboeken van de koning kunnen we weten dat Martens was op de hoogte al maanden geleden, maar ook dat het plan in het paleis op dat kwestie om een oplossing te vinden, was niet goed. En daar, Wilfried Martens, heeft toch een grote rol gespeeld voor de monarchie en voor België.
0: De biografie pleit koning Boudewijn ook helemaal vrij van enige betrokkenheid bij de moord op de Congolese politicus Lumumba uit 1961. Het wordt vannacht droger bij temperaturen tot 8 graden. Morgen start met regen, daarna opnieuw droger weer bij temperaturen tot 14 graden. Woensdag en donderdag felle buien, daar zit lokaal ook een onweer bij. Het blijft fris voor de tijd van het jaar. Vrijdag wordt het opnieuw wat warmer. Dit nieuws begon met het onderzoek van het Antwerpse parket naar de aanrijding van een jongen van 6 door een politiecombi vanmorgen. De jongen ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Het onderzoek moet duidelijk maken wat er daar nu juist is gebeurd. De klasgenootjes die alles zagen gebeuren worden extra begeleid. Meer daarover ook in de app van 14 Nieuws.
5: Dankjewel, Sophie. 5 over 6, 165 kilometer file op dit moment. Op de binnenring rond Brussel meer dan 1 uur extra tussen Wezenbeek en Groenendaal na een ongeval daar. Op de buitenring 3 kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een aanrijding. Op de Antwerpse ring richting Nederland 1 uur trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Aan het begin van de E313 naar Hasselt zijn 2 rijstroken versperd door een ongeval. En richting Gent 1/2 uur extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen bumperen op de E34 vanaf Melsele 15 minuten. Telkens 10 minuten op de E17 vanaf Kruibeke en de E19 vanaf Kleine Bareel. 25 minuten langer onderweg op de A12 vanaf Antwerpenhaven en andere vertragingen zijn kleiner. En in Kortrijk is de N8, de Oudenaardse Steenweg, in beide richtingen dicht door een ongeval tussen de 2 rotondes ter hoogte van de E17.
6: Over muziek van bij ons.
5: Kim de Brie. We vieren 40 jaar J'aime la vie deze week. Om te beginnen met Udo, die zelf ook van alles te vieren heeft. Maar als goede vriend van Sandra Kim, echt wel de juiste man op de juiste plaats hier vanavond.

0: Eerste toon gezet. 40 jaar geleden won Sandra Kim het Eurovisie Songfestival, dat dit jaar zelf ook 70 jaar bestaat. Dus we gaan op Songfestival trip.
1: Radio 2.
2: Radio 2 Olala lijst.
3: Elke dag telt voor twee.
0: Nu zaterdag presenteer ik samen met Karen Meijnen de Eurovisie Songfestival 100. Je kan nu al voor jouw favoriete Songfestivallied stemmen via dat Radio 2 kanaal op VRT Max. En hier in Olala gaan we deze week ook voor de Songfestival favorieten van bij ons natuurlijk. Uit België of Nederland. Gustav. Because of You. Eurovisie Songfestival 2023.

Die won toch wel dat Songfestival, zeker in 2019 met Arcade. Goed, nu mag jij jouw favoriete Songfestivallied van bij ons doorgeven. Pogingen tot effectieve performances, als het maar van bij ons is. Heel benieuwd. Jouw suggestie, je stuurt ze door via onze app.

0: Het helemaal a cappella laat. Het is eigenlijk een dag te laat, maar ja. Gelukkige verjaardag, Udo.
1: Dankjewel, Kim.
0: Gisteren 50 geworden.
1: Ja, en ik dacht, ik kom vandaag mijn kussen halen. Hè.
0: Ah, je hebt het al gekregen.
1: Ja, dat is waar.
0: Hoe voelt het 50?
1: Oh, ik weet gewoon, denk ik, gewoon als dezelfde dag. Maar wel raar om 50 te zijn of zo. Ja.
0: Oud?
1: Ja. Oud, ja, maar ik voel me al langer oud. Ik ben dat nog niet, hè. Want als ik dan praat met mensen van 60 of 70, mensen waar ik mee werk of zo, dan zeggen die, man, je bent nog zo jong. Dus dat is allemaal relatief.
0: Ja, maar zo wel wat meer nadenken over het leven, stilstaan
1: sowieso.
0: Bij die dingen.
1: Sowieso, en zeker dan vorig jaar, omdat ik dan met die stomme gezichtsverlamming zat en met die een burn-out en zo, ja, dan ben ik echt wel beginnen nadenken. Ja, anders leven, een beetje rustiger.
0: Maar heb je gevierd gisteren?
1: Het zal wel zijn, maar rustig aan ook, zoals het een 50er betaamt.
0: Mogen we, deel het met ons? Mogen we weten hoe je gevierd
1: hebt? Ja, je mocht dat weten. Ik ben naar een feestje gegaan van een andere 50-jarige.
0: Hoe goedkoop is dat?
1: Even gaan partycrashen. Ja, de vrouw van Sven de Ridder, die was ook 50, die had een feestje gedaan. En ik had eigenlijk een... Met Leen ben ik naar het museum gegaan, het MSKA in Antwerpen. Ik had zin om daar nog eens naartoe te gaan. En ik had zo, dat is zo met tijdsloten. Dus er was blijkbaar een optreden op dat feestje waar dat we dus geweest zijn. Maar omdat ik naar het museum ging, ja, dan hebben we dat optreden gemist. En dan zijn we teruggegaan naar het feestje en dan s'avonds iets gaan eten. Dus het is een beetje fout. Want je komt dan terug op dat feestje en iedereen vertrekt dan.
0: Ah, ja.
1: Dat optreden is gedaan. Ja,
0: ja, kijk, zo ben je na 50 geworden. En we hebben eigenlijk zoveel redenen om te feesten vandaag. Udo, jouw verjaardag, jouw nieuwe single gaan we het straks over hebben. En jouw goede vriendin Sandra Kim, daarvoor is natuurlijk ook feest. 40 jaar geleden won ze het Eurovisie Songfestival. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. En we gaan moeten beleefd zijn, want...
1: Dat weet ik niet.
0: Ze luistert.
1: Ah ja, ze luistert. Ja, ze heeft juist een bericht gestuurd. Ze luistert. Salut Sandra.
2: Evelien van Hamme is de commentaar op sociale media beu.
3: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
2: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
4: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
2: En Moshin Abbas vond eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
5: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan het niet meer verder.
6: Alles goed.
2: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
6: Alles goed?
2: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
7: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
8: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: Ziet je dat, Alex? Twee pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
10: Maar hoe weten ze dat er niet instorst?
9: Dat is goed vastgezet, hè?
10: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
9: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
10: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
9: Ja.
11: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Beeld.
12: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2.
11: Georganiseerd door M-Beeld.
12: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2.

0: Veo F de Kunst, één kopje koffie. Het is maandag, komen we met één niet-overhand.
1: Radio 2.
2: Oelala.
1: Oelala.
0: Udo Mechels, de man die 50 geworden is gisteren, om het nog maar eens te zeggen. Maar die zich ook een goede vriend van Sandra Kim mag noemen. Hoe zit dat precies, Udo?
3: Ja, onlangs vroeg iemand mij, wanneer hebben jullie elkaar voor het eerst ontmoet? Ik weet dat niet meer. We hebben wel allebei in Nossegem gewoond, maar daar kennen we elkaar niet van. Maar ik denk gewoon dat we hebben wel heel vaak samen gezongen. Voor de koninklijke familie, voor het parlement, van alles. Zo, die speciale dingen zo. En op den duur bij zijn vrienden geworden. En ik heb veel muziek voor haar geschreven, singles. En ja, dat is het eigenlijk.
0: Je spreekt ook goed Frans natuurlijk.
3: Dus. Ja, ik ben tweetalig. Mijn mama was Franstalig. Dus we vinden elkaar erin. Maar zij spreekt ook Nederlands hoor, pas op.
0: Zeker. Ja. Maar goed. In het Frans kunnen communiceren is wel net iets handiger.
3: Dat is waar, ja.
0: Voilà. 1986, als man van 50 heb je dat meegemaakt. Sandra Kim ja. Op het Songfestival, daar toen, dat podium. Ja. Wat herinner je je
3: ja, ik herinner me vooral het WK voetbal in 86. Daar keek ik als manneke naar. Maar natuurlijk heb ik dat wel gezien en dat was opvallend, want je wist zo, dat hoogtepunt kwam eraan, want bijna elk land gaf 12 punten. Dat was ongelooflijk, dat was ongezien. We hebben dat nog nooit meegemaakt. En ja, dat was natuurlijk fantastisch om een meisje van, hoe oud was ze, 13 jaar. Hè? Dat is ongelooflijk. En dan denk je van, ik was er toen niet mee bezig, maar nu bedenk ik mij van, ja, amai, 13 jaar, dat is toch veel te jong om een songfestival te winnen. Voor miljoenen kijkers. Ja, ze heeft het gedaan.
0: Dat was toen ook voor jou langer opblijven, toch mee die spanningsboog?
3: Ja, dat was een van de weinige dingen dat ik met mijn ouders samen deed. Mijn ouders zijn altijd zelfstandigen geweest. En die waren heel weinig thuis, dus ik ben vooral bij mijn

0: verburen en zo geweest. Maar het Songfestival, dat was altijd rond mijn verjaardag. Ja, daar keken we altijd naar. En dan weet ik dat als dan iedereen geweest was, nu is er altijd zo'n tussenshow. En dan zijn er de punten. Vroeger was dat niet. En dan ging ik in de hof een beetje voetballen, tegen de kast en de muur stampen. En tegen dat tijd was dat de uitslagen waren.
1: Dan was je prime.
0: Ja.
1: Dan was je terug daar.
0: Maar laat, hè, Kim. Dat was altijd zo 1 uur s'nachts of zo, of later.
1: Dat was tegen de slaap, echt. Ja, maar dat toch niet willen toegeven. Hè? Want als kind, je wou dat zien, je wou dat
0: absoluut
1: meemaken. Hè? J'aime la vie, jij als singer-songwriter, zelf ook al heel veel nummers geschreven. Waarom heeft dat nummer in der tijd gewonnen? Wat is de sterkte van J'aime la vie?
0: Dat weet ik niet. Ik denk, het was een opgewekt nummer. Het was ook een heel... ze was 13 jaar, dat was een kind dat vol in al haar puurheid, volle bak ervoor ging. Die zong heel goed en dat was een en al enthousiasme. Dus ik denk dat ook die leeftijd gaat zeker een rol hebben gespeeld. Er zijn zo altijd zo'n paar dingen die werken op het Songfestival. Ik zeg maar iets, achter een piano zitten of een toonsverhoging doen of een kleed dat wordt uitgetrokken en je hebt ineens een ander kleed aan. Allee, er zijn zo'n aantal trucken. Of Tom Dice, die zo hoog is geëindigd met zijn gitaar, dat is ook iets speciaals. Dus ik weet dat niet. Maar ik denk dat de leeftijd en het enthousiasme en het leuke liedje een rol hebben gespeeld.
1: En ook toen al een ongelooflijk goede zangeres. Daarom heeft ze ook de Masked Singer gewonnen.
0: Ja, maar de Masked Singer, dat is natuurlijk 100 jaar later.
1: Ja.
0: Maar om maar te zeggen, ik ken Sandra al jaren ondertussen. En dat is een onwaarschijnlijke zangeres. Ik heb haar zien optreden op haar 40 jaar carrière. Want ik was uitgenodigd, ik was een van de gasten. En ik heb haar nadien gestuurd van, ja, ik was echt nog wel, nu vind ik het woord niet meer, maar je leert daar nog altijd wel uit. Die heeft een ongelooflijke grinta. Die kan niet alleen goed zingen, maar die wil ook dat alles juist zit. En dat brengt u toch nog tot een ander level. Dus voor mij is dat echt wereldklasse. Ik ga daar niet aan doen. Sandra Kim is voor mij wereldklasse.
1: En als zangeres, als winnares van de Masked Singer, als koningin, heeft ze nadien dit nummer uitgebracht.
0: Ah, ja.

0: Udo mee in het achtergrondkoortje, maar geef hem van het nummer.
1: Bah, dat is een stom nummer, hè. Allee, laat ons eigenlijk zijn. Dat is gewoon een tune van The Masked Singer. En ja, Sandra, als zingt hij een telefoonboek, dan, die maakt elk nummer beter met haar stem.
0: Maar dit nummer heb jij voor haar gemaakt?
1: Ja. Ja, maar ik wil ook niet de klootzak zijn die zegt van ja, dat is een kutnummer en dat is een goed nummer omdat ik dat geschreven heb. Nee, nee, maar dit nummer gaat ook echt over Sandra. Van Take Me As I Am. Ze zegt dat van zichzelf ook, ik ben geen gemakkelijke. Ze is heel professioneel, ze zegt haar gedachten altijd. Take Me As I Am, hè. Take It or Leave It, dat is het eigenlijk. Terwijl ja, dat andere nummer, allee, met alle respect voor de songwriters en voor dat programma. Maar ja, dat is een lege doos, hè. Allee. Mag dat zeggen?
0: Jij mocht dat zeggen.
1: Voilà.
0: En de files die moeten we ook nemen zoals ze komen. 114 kilometer file op dit moment, tenzij... Ah nee, het is maar 108 meer. Dat is goed. Beginnen te zakken. Op de binnenring rond Brussel nog 3 kwartier extra tussen Wezenbeek en Groenendaal na een ongeval. De buitenring 1 uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Bemmel. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een aanrijding. Op de Antwerpse ring richting Nederland bijna 1,5 uur trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Aan het begin van de E313 naar Hasselt zijn 2 rijstroken versperd door een ongeval. Ook in Berchem nog een botsing op de linkerrijstrook. Richting Gent ruim 1,5 uur tussen Antwerpen-Noord en de E313. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Melcele 25 minuten. Op de E17 vanaf Kruibeke 15 minuten. Op de A12 vanaf Wilrijk 25 minuten. Op de E313 vanaf Ranst een kwartier. Ook 15 minuten op de E19 vanaf Kleine Bareel. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven 35 minuten. Andere vertragingen zijn kleiner.

0: Meteor en Fleming. En als je twee andere hele straffe stemmen samen laat zingen, dan krijg je dit.
1: Dat is AI, dat is AI.

0: Sandra Kim samen met Udo.
1: Oh la la.
2: Oh la la.
0: Fijn.
1: Ja. Ja, fijn om samen te zien met Sandra Kim. Het zal wel zijn.
0: Amai, en zoals je net al zei, professionaliteit, een top hè, met die madam.
1: Ja, ja, Sandra die, denk, die ziet alles ook. Die hoort alles, die ziet alles. Dat is, ja...
0: Maakt dat het ook moeilijk om met haar samen te werken?
1: Ja, ze zegt dat zelf ook, hè, omdat ze eist gewoon heel, ze eist gewoon professionalisme van iedereen. En ja, ik denk wel dat er mensen zijn die haar als moeilijk beschouwen. Maar, en ze weet dat ook. Ja, so be it, hè. Je zei wie dat je zei.
0: Take me as I am.
1: Ik ben, ja, absoluut. Ik ben dan iemand, ik hou wat de kerk in het midden. Ik probeer met niemand ruzie te hebben. Maar Sandra danst daar niet voor terug. En als het licht niet goed is, of als het geluid niet goed is, ja, dan zegt ze dat ook.
0: Wat bewonder jij het meest aan haar?
1: Haar, het feit dat ze blijft gaan, ook naar het Songfestival. Want ik weet dat komt elk jaar terug en dat is zo'n last. Ik voel dat ook. Als het Songfestival er is, dan wordt ze daar altijd mee geconfronteerd. Ze is dat een beetje beu, denk ik. En het feit dat zij al 40 jaar een carrière heeft en 40 jaar vol een bak blijft gaan, ik vind dat bewonderenswaardig.
0: Maar het is ook de enige winnares hè, die we gehad hebben. Dus het is
1: logisch, ja, maar ze zou niet liever hebben dat er iemand anders wint. Want ja, altijd komen ze naar haar terug.
0: Ja, en overmorgen zit ze hier bij ons in de studio.
1: Ja, maar je moet daar maar eens vragen. Ik moet daar eens vragen van... zouden dat tof vinden dat ze hun een keer een paar jaar niet lastig vallen daarmee? Ik weet nu al wat het antwoord is. Ja, ze gaan zeggen, zeker minstens 10 jaar of zo gaan ze zeggen. Daar ben ik zeker van. Hij zo luistert nu dus. Nu gaan ze dat antwoord misschien geven. Maar ik denk dat wel, ja.
0: Sowieso, ik ga jou zo meteen lastigvallen, want ja... Jamina, wie is dat?
3: Van het kleinste steegje.
4: Goedemorgen.
5: Radio 2 gaat op zoek naar de beste buurt van Vlaanderen.
6: Absoluut. We willen heel graag weten wat er leeft in jouw buurt.
7: Wij hebben hier het pleintje omgevormd tot de moestuin voor alle buren.
8: En onze wijk heeft een eigen klusdienst opgericht.
6: Voilà, daar telt elke dag al zeker voor 2. Maar hoe zit het in jouw buurt?
9: Laat het ons weten, schrijf je in via het Radio 2-kanaal op 14 Max en word de grote winnaar van het beste buurtfeest.
10: Ga voor onze heerlijke promo, nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
11: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Ziekenfondsen. Allee, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig?
13: Ingrid, die naar kanker niet meer aan een betaalbare verzekering geraakt.
12: Ja, maar behalve Ingrid, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig eigenlijk?
13: De Moussa, die dacht dat er iets niet klopte aan zijn ziekenhuisfactuur.
14: En Marie, die door de juiste begeleiding langer thuis kan wonen.
12: Maar behalve Ingrid, Moussa en Marie, wie heeft er nu eigenlijk echt een ziekenfonds nodig?
15: Wij allemaal, want Ziekenfonds Solidaris beschermt iedereen.
16: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
17: Ah, super. Allee.
16: Ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
17: Ah, dan is het gewoon.
16: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
17: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
16: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
18: Hoogstraten
16: aardbeien.
18: Radio 2.
19: Radio 2.

0: En jij gaat ook nergens naartoe, Udo, voor we het fijne weten.
1: Nee.
0: Van Jasmina.
2: Oh, oh, oh,
0: la la. Hoe zit dat nu? Want je bent gisteren 50 geworden, maar we moeten 33 jaar terug. Je was 17 en wat gebeurde er toen?
1: Ik was zo verliefd. Amai, ik was nog een jong manneke en ik wist van niks van. Ik wist niks van het leven. En ik zat in het vijfde middelbaar en ik, dat was een meisje in mijn klas, Jasmina. En ik was daar waanzinnig verliefd op. Maar echt heel diep al, op die leeftijd. Ik zou er alles voor gedaan hebben, die beschermd hebben. Ik weet dat nog. En, maar ik natuurlijk, ja, ik had kikschrik, hè. Ik durf ik dat niet vertellen, dus ik heb dat nooit gezegd.
0: Maar ze bestaat dus echt.
1: Ja, ja, Jasmina bestaat echt. Ja, ja, ja.
0: En als je denkt aan Jasmina, dat beeld, kan je haar beschrijven?
1: Ja, het was een beetje een tomboy. Die had heel korte haar, die droeg heel vaak zo van die... Allee, weet dat nu weer... Zo met bretelletjes aan, zo'n jeans in één stuk, weet dat nu weer?
0: Een salopet.
1: Een salopet bijvoorbeeld. Ja, we waren 17 en ze had een hele aanstekelijke lach. Ze kon heel sierlijk stappen ook. Ik heb nog nooit iemand zo sierlijk zien stappen. Dus dat was een uniek meisje. En ik was er ontzettend verliefd op, kan niet anders zeggen. En doordat ik eigenlijk ben teruggegaan voor mezelf, wat meer gaan wandelen op de plekken waar ik als kind kwam en als jongvolwassene, zijn er een aantal songs ontstaan. En een van die songs is Jasmina. Ik heb eigenlijk 5 songs gemaakt over vrouwen die een rol hebben gespeeld in mijn leven, een belangrijke rol. Zij is daar één van.
0: Ze heeft ook de ideale naam om op vragen te antwoorden met... Ja, Mina, of nee, Mina?
1: Ja, absoluut.
0: Is dat ooit echt jouw lief geweest?
1: Nee, Mina.
0: Heeft ze ooit geweten dat je smoorverliefd op haar was?
1: Weet ik niet, Mina.
0: Waarom heb je het nooit echt durven zeggen?
1: Dat kan ik niet met jou
0: vertellen. Dat is even een zijvraag, omdat ik dat nu wil weten.
1: Ik denk uit schrik gewoon, uit schrik om afgewezen te worden, denk ik. Omdat dat ook... Dat is een hoge, brede muur waar je door moet en ik had die kracht niet als jong manneke van 17.
0: Wist ze dat ze nog in jouw hoofd zat?
1: Nee, Mina.
0: Hebben jullie nog contact?
1: Nee, Mina.
0: Wist ze dus dat jij een lied over haar zou maken?
1: Nee, Mina, uiteraard niet, nee.
0: Maar dat is dus wel gebeurd.
1: Ja, Mina.
0: En dit is het resultaat.

0: Ja, Mina. Maar wat vindt ze van dat lied zelf?
1: Radio 2.
0: Dat is vooral de vraag, hè, Udo.
2: Dat weet niemand.
0: Vijfde middelbaar, dus de jonge dame waar je smoor verliefd op was.
2: Ja, ik ga zelfs mee zeggen. Ik ben blijven zitten in het vijfde. En dat komt grotendeels doordat ik zo verliefd was. Ik kon mijn hoofd echt niet bij mijn boeken houden. Ik had drie buizen op het einde, waarvan twee vakken dat ik al met kerst had gehad. En ja, ik moest blijven zitten. En dus ik heb ze nadien ook... we zagen elkaar enkel op de speelplaats, maar dan is dat zo wat weg. Maar ik heb dus daar wel nieuwe vrienden door leren kennen. De tweede keer dat ik het vijfde deed. En een van mijn beste maten is de Fille. En dat was een fantastische gitarist, nog altijd. Een van de beste van ons land, vind ik. En die heeft de gitaar gespeeld voor dit lied. Dus dat vond ik extra leuk ook.
0: Maar Yamina moet nu ook een vrouw van 50 zijn.
2: Ze moet nog 50 worden, denk ik, ja. Ja.
0: Wat doet ze in het leven?
2: I don't know. Ik krijg nu berichten van mensen natuurlijk door dat lied. Maar ik ben daar heel voorzichtig in, want ik wil haar identiteit ook totaal niet prijsgeven. Maar er beweegt wel van alles. Er zijn zo mensen van vroeger die mij dingen beginnen te sturen over haar ook. En dus ze zal wel van haar melk zijn als ze dat hoort. Maar dat is natuurlijk mijn bedoeling niet. Want ik heb gewoon dit lied geschreven omdat ik ben teruggegaan naar wie ik was als kind en als jongvolwassene. Dus ik heb... Dat is niet mijn bedoeling. Ik wou gewoon een lied maken over hoe ik mij toen voelde.
0: Maar zou je het fijn vinden om weer contact te hebben?
2: Dat zou wel zijn. Amai, ja, dat zou fantastisch zijn. Ik wil haar wel nog eens terugzien. De twee oude knarren bij elkaar. Dat zou wel goed zijn. Ja.
0: Udo, kijk eens even achter jou.
2: Ja, nee, dat is niet waar.
0: Geen Yamina.
2: Nee, dat zou te gek zijn.
0: Ik vind het zelf ook jammer, want ik ben ook wel benieuwd. Maar kijk en luister toch even mee naar dit hier.
3: Hey liefje, lang geleden. We hebben gisteren jouw verjaardag gevierd. Gelukkige verjaardag nog eens, mijn liefje. En om met de wijze woorden van iemand die eigenlijk altijd gelijk heeft te zeggen, Pommelien Thijs namelijk, het beste moet nog komen.
0: Leen den Dievel.
2: Maar zo lief.
0: De vrouw van jouw leven.
2: Zo lief zeg, amai. Wat moet ik daar iets op zeggen?
0: Hoe vindt zij het dat je plots over Yamina...
2: Ze vindt dat fantastisch, omdat ze ook begrijpt dat vanuit een soort van puurheid komt natuurlijk. Maar ze heeft vandaag een post gedaan op social media. Ik schrok daar wel een beetje van. Omdat voor ons is dat normaal. Wij praten over dingen. Wij hebben een heel goede relatie, dus dat zit allemaal snor. Maar blijkbaar krijgt ze wel reacties van mensen die dat op de een of andere manier raar vinden. Maar... ik haal gewoon mijn inspiratie als songwriter en als performer uit dingen die ik heb meegemaakt. Dus daar zit helemaal niks van kwade bedoeling achter of zo. Dat is gewoon een liedje.
0: En Leen den Dievel, daar kan geen Yamina tegenop, hoor. Radio 2.

0: nieuwste van Gene Thomas, hè? Chameleon.
1: Ja, ik had hem al gehoord. Ik vind het grappig dat er zo songs passeren waar allemaal oekes in zitten. Bij Berre was dat het geval en bij Meteor ook. Dus dat,
0: maar bij Yamin,
1: ja, dat is het aken.
0: Sowieso, het is allemaal een beetje omstreden, maar ook de harde realiteit. Escila, die staat morgen in de eerste halve finale in Wenen, Eurovisie Songfestival. Mm-hmm. Repetities verlopen naar het schijnt goed. Ze drinkt geen alcohol, ze probeert zoveel mogelijk te rusten.
1: Belangrijk.
0: Jij, Udo, je hebt al heel wat nummers geschreven voor Songfestivalkandidaten.
1: Ja, maar ik heb er nooit op gestaan op. Mijn nummers zijn zo hoogstens tweede en derde geëindigd, maar ze hebben nooit het Songfestival gehaald.
0: Jammer.
1: Ja, ja, dit jaar ben ik er totaal niet mee bezig. Ik ken wel een paar songwriters en producers die er staan nu. Maar ik heb het eigenlijk totaal niet gevolgd. Ik ken de song van Malta, omdat er de maat mee aan heeft meegeschreven. En van Luxemburg, maar verder.
0: Maar is Scylla, Dancing on the Ice...
1: Ik heb het eens gehoord, maar het is mij ontgaan allemaal. Ik ben er echt niet mee bezig geweest.
0: Stel, je zou het volgend jaar voor het zeggen hebben. Udo beslist wie we naar het Eurovisie Songfestival sturen.
1: Ja, dat hangt van, je moet het juiste nummer en de juiste performer hebben ervoor. Ja, ik vind Sandrine zeer goed.
0: Zeer goed.
1: Mjorden, die kon langs. Barbara Dijkstra, ja, die heeft dat al eens gedaan. En Sandra Kim ook, dat zijn fantastische zangeressen. Maar die gaan misschien niet opnieuw willen doen.
0: Stel je voor.
1: Ja, Sandrine zou ik zeker sturen met het juiste nummer. Amai. Ja.
0: Zou je zelf gaan?
1: Ja, ik ben 50 nu, dus ik... Dat zou kunnen met het juiste nummer, ja, zou ik dat wel doen. Ja. Maar ik vind even rewarding of zo. Als ik voor iemand het juiste nummer schrijf, dat dan op het Songfestival staat. Vorig jaar was er een song tweede in de interne selectie in Tsjechië. En dus die zanger is gegaan met een ander nummer. Als dat mijn nummer was geweest, dan was ik daar even fier op geweest of zo. Dan als ik daar zelf zou staan. Ja.
0: Maar Udo met Yamina als achtergrondzangeres, wie weet tegen dans. Dat zou misschien nog wel lukken. Ja. Patricia Krassaert uit Kortenberg, die stuurt nog via onze Radio 2-app door. Zo blij dat Udo daar nu zit in jouw Radio 2-studio. Een van de meest ondergewaardeerde zangers in België. Met een prachtige stem en een geweldig mooie nieuwe song.
1: Maar zo lief, ja, ik voel me niet ondergewaardeerd of zo. Maar ik hoor dat vaak van mensen, dat is heel raar. Ja, ik weet dat niet waar dat ligt. Maar ik voel me niet ondergewaardeerd of zo. Ik doe gewoon mijn ding. Ik trek mij eigenlijk van niks iets aan.
0: Maar waarom Yamina streamen? Je krijgt een paar seconden de tijd om reclame.
1: Waarom Yamina streamen? Het is gewoon een heel puur liefdeslied. En ik zal eens... Maar is er nog tijd voor een snelle anekdote?
0: 1 seconde.
1: Er is een mevrouw die Yamina heet, die mij heeft gezegd van... Ik ben onlangs mijn man verloren. En het is alsof het een geschenk is uit de hemel, jouw liedje. En dat vond ik zo mooi. Voilà.
0: Kijk, en als ze ooit opduikt, laat het weten en kom er alstublieft mee langs. Merci, Udo.
1: Alsjeblieft.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
4: Chin chin.
3: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
4: Knalprijs.
3: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Go Yellow!
6: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
7: Echt? Een heel jaar?
6: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
9: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
8: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
10: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert? Al eens nagedacht over uw pensioen.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Jouw favoriete songfestivallied van bij ons. Dus nummers uit België en uit Nederland. Welk lied zet jij graag bij in onze Olala-lijst? Stuur zeker nog door via de app.
13: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
14: Het is 7:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Het parket van Antwerpen opent een onderzoek naar hoe een politieauto een jongen van 6 heeft kunnen aanrijden op een zebrapad. Kindje was vanmorgen op klasuitstap en was aan het oversteken. Hij raakte zwaar gewond en ligt in het ziekenhuis. De agent die achter het stuur zat was in shock na de aanrijding en kon niet meteen verhoord worden. Ook de klasgenootjes zijn erg aangedaan, vertelt Joke Temmerman van het gemeenschapsonderwijs.
15: Een aantal kinderen heeft inderdaad dit zien gebeuren. Die kinderen zijn uiteraard verslagen en die
4: zijn diep onder de indruk van wat er zich daar heeft afgespeeld. Gelukkig was slachtofferhulp heel erg snel aanwezig op school om die kinderen en uiteraard ook de collega's op te vangen. En ook ons CLB is daar vandaag en blijft ook de volgende dagen beschikbaar om iedereen de nodige ondersteuning te bieden.
14: Een onderzoek moet nu uitwijzen hoe snel de politiewagen reed en of het verkeerslicht op groen stond. Parket van Leuven is een onderzoek gestart naar de schietpartij van gisteravond in Kesselo in de buurt van het station van Leuven. Daarbij werd een minderjarige geraakt in de voet. Een tweede jongere werd geschopt en geslagen. Er waren meerdere daders. De politie heeft 1 minderjarige verdachte opgepakt, vertelt Ellen Durie van het parket.
5: Om een nog voorlopig onbekende reden zou 1 van de verdachten een wapen hebben genomen en daarbij hebben geschoten naar 1 van de slachtoffers. Het slachtoffer is daarbij in zijn voet geraakt, maar was niet in levensgevaar, is wel naar het ziekenhuis overgebracht. En na de feiten zijn de verdachten weggevlucht. Op dit moment is er al 1 verdachte gearresteerd. Dat gaat over een minderjarige jongen, een 16-jarige jongen. Die wordt vandaag verhoord door de politie en die gaat morgen worden voorgeleid bij de jeugdrechter.
14: De ziekenfondsen hebben zich in het parlement verdedigd tegen de kritiek op hoe zij omgaan met langdurig zieken. Adviserende artsen zouden vaak het recht op een uitkering niet kunnen stopzetten, omdat ze dan teruggefloten zouden worden door de top van hun ziekenfonds. Luc van Gorp van CM reageerde daar heel fel op.
15: Als dat waar is, dat er vanuit mijn hoedanigheid als voorzitter van CM ooit een uitspraak zou gedaan zijn, dat ik zeg, en nu gaat het dus op die manier functioneren, en de man zit naast mij, dan mocht je me op de kapblok leggen. Je moet eens goed nadenken wat we zeggen. Hè? Dat we dus de autonomie van een arts in twijfel trekken omwille van een druk van een administratief directeur of CEO of voorzitter die dat zegt. Als we dat toelaten als samenleving, dan zijn wij rotziek.
14: Het weer nog vanavond, lokaal kans op een bui. Vannacht wordt het droger bij temperaturen tot 8 graden. Morgen begint met regen, daarna wordt het droger bij temperaturen tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Bijna 7:03 op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Aan het begin van de E313 naar Hasselt is de weg wel vrijgemaakt. En richting Gent ruim 30 minuten tussen Antwerpen-Noord en de E313. Naar Antwerpen dan nog file rijden op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost, 25 minuten. De E17 vanaf Kruibeke, 20 minuten. De A12 vanaf Wilrijk, 30 minuten. De E19 vanaf Edegem, 10 minuten. Een kwartier op de E313 vanaf Ranst. Ook een kwartier op de E19 vanaf Kleine Bareel en 25 minuten langer onderweg op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Op de buitenring rond Brussel 30 minuten ook tussen Zaventem en Wemmel. Daar is de weg wel vrij ondertussen.
16: Bodembedekker voor tuin en dier. Stro van Stropellets. Kijk op strovan.eu.

0: Binnenkort komt er een nieuwe single van Two Fabiola aan. Everywhere I Go. Zou normaal gezien iets voor eind deze maand moeten zijn. Dat heeft Loredana hier vorige week nog gezegd.
1: Radio 2.
0: Oh, la la. En ondertussen blijven wij hier bij Radio 2 verder zoeken naar die beste buurt van Vlaanderen. Misschien woon jij daar wel, hè, in zo'n keitoffe buurt waar de buren elkaar helpen, waar niks te veel is, waar dat er barbecuetjes, feestjes, apero time georganiseerd wordt allemaal. Wel, als dat het geval is, schrijf dan zeker jouw buurt in via VRT Max. Want de winnende buurt die krijgt op woensdag 3 juni een fantastisch buurtfeest met een optreden van Camille. Die komt dan gewoon naar jou, naar jouw buurt, komt daar helemaal live zingen en een gratis ontbijt voor de hele buurt. Dus heb jij de beste buurt van Vlaanderen? Schrijf je in nu via VRT Max. Ik

0: is Hou Me Vast. En dan is er Dimi. Dimi, dat is Dimitri van Tomme, Dimitri Danvers op de socials. En Dimi is een duizendpoot. Presentator, DJ, publieksopwarmer, hele fijne, hele enthousiaste man. En die heeft nu Jeremy Vrieling kunnen strikken om samen met hem een lied te maken. Heel bijzonder nummer, want het is een ode aan ons land geworden.
1: Hey, Dimi hier van België. En alhoewel jullie mij nog kennen van de Europese monsterhit Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, gaat mijn toekomstige zomerhit over België. Mijn nieuwe single is ondertussen al 10.000 keer bekeken en gestreamd. Het nummer gaat over verbinding, diversiteit, vluchten en weer thuiskomen. Ik ben zo blij als een kind van net geen 7 jaar dat Kim mijn nieuwe single België voor de volledige 3 minuten en 5 seconden op je los zal laten. Zet dus de radio wat harder, laat er weten wat je ervan vindt en ik kom je ongetwijfeld ergens tegen deze zomer in België.
2: Radio 2, oh la la.

0: Steven uit Antwerpen is fan. Wow, wat een fantastisch nummer. En ook Eline straks uit Lommel zegt een topsingle van Dimmy. Echt superleuk nummer dat niet meer uit je hoofd gaat. En Anne Vlasselaar voegt er nog aan toe. Wat een mooi lied, België.
1: Zaterdag namiddag deel jij de punten uit.
2: May we have your 12 points, please?
3: Radio 2 Eurovisie Songfestival 100.
1: De lijst met jouw 100 grootste songfestivalfavorieten aller tijden. Wie krijgt jouw 12 points?
4: 12 points.
1: Stem nu via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
3: Radio 2 Eurovisie Songfestival 100.
1: Zaterdag namiddag vanaf 1 uur op Radio 2.
5: Dorso.
6: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
5: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen experten.
6: Echt?
5: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
1: Dorso. Ergonomisch slapen.
7: Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2.

0: ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja, maar ja, maar ja.

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: En van Natalia naar Olivia. Oh, oh, oh, la la. Olivia was vorige week nog hier, kwam haar nieuwe single Wat blijft er nog over voorstellen. En daar had ze uiteraard haar vrienden uit Nederland voor meegebracht. Want ze zingt samen met Benner, de boezemvrienden Bart en Robin.
1: Ja, nou, we kennen elkaar al 20 jaar, dus dat is, er is heel veel om te weten. Maar nee, ja, we zijn inderdaad twee beste vrienden al 20 jaar lang. Maken samen muziek en ja, eigenlijk is dat de kern van wat Benner is, onze vriendschap. En we doen eigenlijk alles vanuit vriendschap. Of het nou muziek maken is, video's.
2: Ja. En wat mensen ook moeten weten, Benner staat voor Bart en Robin.
0: Ja, en wie of wat heeft er daarvoor gezorgd dat Olivia plots bij dit leuke duo beland is?
3: De schuldige staat daar, Robin. Die heeft mij gewoon gevolgd. Want blijkbaar zat ik al in een afspeellijst van hun.
2: Ja, klopt. Bart en ik die hebben samen een afspeellijst op Spotify. En daar zetten we liedjes in die we leuk vinden. En daar stonden een aantal songs in van Olivia. En ja, toen wij bezig waren met het liedje schrijven, Wat blijft er nog over? Wat gaat over dat het niet zo lekker ging met mij en mijn ex-vriendin inmiddels. Toen was het nog wel mijn vriendin, toen we het schreven. Ja, toen dachten we, volgens mij moet dit een duet worden met een vrouw erbij. En toen we de demo aan het inzingen waren, Bart en ik met z'n tweeën. Toen hebben we ook echt met een Vlaams accent hebben we dat refrein zelf ingezongen. Was een vrouwenstem.
0: Ja, en hoe klinkt dat dan?
2: Wat blijft er nog over? En toen dachten we, ja, volgens mij kan dat vet worden. En toen
1: zag het helemaal voor ons.
2: Kwam dat liedje weer voorbij van Olivia en Spotify. En toen dachten we, ja, volgens mij is dit echt een stem die erbij past.
0: Ja, en ze hebben ook al zin in de zomer. In zomerhit. Dit begonnen ze plots spontaan te zingen.

0: Gorky en die lieve kleine piranha. Zet je tanden, zeker ook in de quiz zondag, de Radio 2 Top 2000 quiz. Want nu zondag, ik geef je dat al in exclusieve avant-première mee, kan je tickets winnen voor het concert van Stef Bos. Zeker luisteren zondag tussen 12 en 1. Ja, met die extra kleine hintjes daar heb je sowieso 4 juiste antwoorden. Op de Antwerpse ring richting Nederland ruim een half uur file rijden tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-Oost. Aan het begin van de E313 naar Hasselt is de weg wel vrijgemaakt. En richting Gent nog een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de E313. Naar Antwerpen nog file rijden op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost een kwartier. En ook 15 minuten op de E19 vanaf Kleine Bareel.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag. Radio 2.

0: twee heerlijke patékes. Kleimans en Van Geel en anders. Onze olala-lijst wordt straks ook een beetje anders. Mike Grondy, die gaat ervoor zorgen.
1: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Radio 2.

0: Wilt u dat hopeloos?
1: Radio 2.
2: Radio 2 Olala-lijst.
3: Elke dag telt voor twee.
0: Maar Mike Grondia Tina, absoluut niet hopeloos. Heerlijk aan meezingen, Mike.
4: Ja, absoluut, zeker. Prachtige nummers allemaal, hè.
0: Fantastisch, hè. Zeg, die songfestivaltrip die we deze week maken. Ja, het is wel iets, hè. Morgen de eerste halve finale met Isila. Zaterdag de finale met of zonder Isila. Wat gok jij?
4: Ik vind het nummer heel goed. Maar ik ben net naar het nieuws aan het kijken. En ze hebben stukken laten zien. En wat ze zeggen, de reporters, klopt wel. Ze staan nogal statisch en ze beweegt niet veel. En het is toch dancing on the ice. Maar ik denk wel dat ze het gaan halen.
0: We zullen zien wat het geeft. Wij focussen ons vooral op die heerlijke muziek die we dankzij dat Eurovisie Songfestival al gehad hebben. Hè, de afgelopen 70 jaar. De Songfestival-favorieten van bij ons. Voor welk nummer ga jij, Mike?
4: Voor Jennifer Jennings.
0: Van Louis Neefs natuurlijk.
4: Zeker weten, eentje van 1969.
0: En je bent niet de enige. Louis Neefs komt hier zo vaak terug. Dat is toch wel... Ja, de Louis heeft indruk gemaakt, hè, in dat songfestival verleden. 2 keer gegaan. Maar Jennifer Jennings, wat vind je er zo fantastisch aan, Mike? Kan je dat omschrijven?
4: Ja, weet je, ik vind het fantastisch. Ten eerste, de stem is ongelooflijk. Moest hij nu nog altijd zijn, dan zou hij niet nog altijd scoren, denk ik. Maar ik vind het nummer voor in die tijd te zijn, hè, 1969, vond ik toch wel heel speciaal.
0: Zonder twijfel. Jennifer Jennings van Louis Neefs erin. Dat betekent dat er nog eentje uit moet.
4: Ja.
0: Ik hoor u al zuchten. Van Tine tot hier in Brussel. Gustav, Because of You.
4: Ja, die blijft, hè. Die blijft.
0: 1996 zitten we met ons Lisa Delbo.
4: Maar ons Lisa, die blijft ook.
0: Ja, dan is het een Duncan die moet verdwijnen, hè, Mike?
4: Ja, die moet eruit. Spijtig genoeg.
0: Is en blijft natuurlijk een knaller. Heeft niet voor niks dat Songfestival gewonnen in 2019.
4: Absoluut.
0: Maar kijk, jij maakt er een op en top Vlaamse Olala-lijst van. Er kan een verandering in komen de volgende dagen. Of ook niet. Sowieso gaan we nu resoluut voor Louis Neefs en zijn Jennifer Jennings. Je bent er klaar voor, Mike?
4: Ik ben er klaar voor.
0: Ah, even uit. Top suggestie. Geniet ervan, hè. Dankjewel.

0: suggestie, ja. Ja, ja. Mike Grondin, daarentien een dikke, dikke merci voor deze Jennifer Jennings van Louis Neves.
1: Radio 2.
2: Oulala.
1: Oulala.
0: Zaterdag is er dan die Eurovisie Songfestival 100. Je kan nu al voor jouw favoriete songfestivallied stemmen via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Maar ook op Radio Bene is het volop genieten deze week. Smiddags tussen 1 en 4 met de Radio Bene 70 jaar Eurovisie Songfestival. Daarstraks heeft Peter Hermans al gebeld met Door de Wind Ingeborg en ook One Life Xandy. Morgen hoor je Emily Starr en Vanessa Shinitor. Heerlijke verhalen allemaal. Blijft zo goed. Dus je luistert gewoon ook mee naar Radio Bene via DAB Plus of VRT Max. En deze hier wou heel graag gaan voor ons land vorig jaar. Maar het is toen net niet gelukt voor Lies.

Lise. En eergisteren moesten er wel wat afscheid nemen in de Vlaamse 30. En als de wereld morgen eindigt. Ja, Udo. Wil je dan bij me zijn vanavond? Daar straks nog hier met zijn nieuwste single. Als we blikken op oneindig. Ja, Mina. Maar deze Als de wereld morgen eindigt ligt eruit, heeft het 11 weken volgehouden. De enige nieuwkomer en al meteen op 18.

0: Die staan terug op 1. Gaan al 22 weken mee ondertussen. Fleming en Meteor, niet nodig. Hebben al eens op 1 gestaan en daar staan ze nu terug. Maar dus de enige nieuwkomer en al meteen op 18.
1: 2, 3,
0: ja. Onze Sam Corys en Rek. Ja, de nieuwe van Tom Dice die staat nog niet in de Vlaamse 30. Daarvoor is hij misschien net te nieuw, maar dat komt nog wel. Want het is weer een mooitje geworden.

Leuk, Steno. Wat blijft er over? Ja, de mens die laat Irene nog heerlijk nee zeggen. Maar dan zeggen we volmondig ja tegen een paar uurtjes ontspannen en relaxen met Dirk. Dadelijk na 8 uur. Dat gaat deugd doen, mannetjes. De dag was

0: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Mei is typisch een maand vol familiefeesten. Fijne momenten waarbij je soms ook iets te enthousiaste deugnieten over de vloer krijgt. Maar wat als het misgaat? Wie betaalt dan de brokken? Wel, goed nieuws. Voor dit soort gebeurtenissen kan je rekenen op je familiale of je woonverzekering. Op voorwaarde natuurlijk dat je ze hebt afgesloten. Bijvoorbeeld, als onkel Kurt door de glijbaan zakt terwijl hij gek doet met de kinderen, dan kan zijn familiale verzekering tussenkomen in de schade. Ga je iets te enthousiast barbecuen en raakt de pergola beschadigd? Geen stress, dan is er altijd nog de woonverzekering. Dus, feestje in aantocht? Check even je polissen. Zo kan je genieten in alle vertrouwen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Ik zeg zeker niet dat Kim het te wild en te bont heeft gemaakt. Nee. Maar we gaan gewoon het tempo een beetje laten zakken straks. En we gaan heerlijk genieten bij Relax. Elke dag, telk voor twee.
2: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Gent is er een uitslaande brand geweest in een woontoren aan de watersportbaan. Er is voorlopig sprake van 2 gewonden. De brand is geblust, meldt de brandweer. Er is schade op 2 verdiepingen, maar de bewoners van het hele gebouw worden nu geëvacueerd, omdat de rook er blijft hangen. Voorzitter Bart Verhagen van Club Brugge is geen verdachte meer in het onderzoek naar antisemitische gezangen door supporters van Club. Verhagen is vanavond 2 uur lang verhoord. Morgen geeft het parket meer uitleg. Een week geleden waren er mogelijk anti-Joodse gezangen te horen tijdens die wedstrijd van Club Brugge in Anderlecht. Brussels parket voert een onderzoek naar het aanzetten tot haat of geweld en wil de betrokken supporters identificeren. In het onderzoek naar het schietincident van gisteravond in Kesselo in de buurt van het station van Leuven is een minderjarige opgepakt, dat meldt het parket. Tijdens een vechtpartij werd een andere minderjarige geraakt in de voet. Een tweede jongere werd geschopt en geslagen. Het gaat om zware feiten, zegt Ellen Dury van het parket.
3: Op dit moment is er een 16-jarige jongen gearresteerd die vandaag werd verhoord door de politie en morgen zal worden voorgeleid bij de jeugdrechter. Er is geschoten op klaarlichte dag met een vuurwapen. We nemen zo'n feiten zeer ernstig. We hebben ook de onderzoeksrechter en de jeugdrechter gevorderd. We hebben een gerechtelijk onderzoek geopend voor feiten van poging tot moord, de inbreuken op een wapenwetgeving en bendevorming.
2: In Nederland is een schilderij teruggevonden dat tijdens de Tweede Wereldoorlog was gestolen bij een Joodse kunsthandelaar. De huidige eigenaar weet nog niet of ze het zal teruggeven aan de erfgenamen. Koen Braakman doet het verhaal.
4: Het schilderij waarover het gaat is portret van een jong meisje van Toon Kelder, een 20e-eeuwse Nederlandse schilder. Het was eigendom van de bekende Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker, die zijn hele collectie in Amsterdam achterliet toen hij op de vlucht sloeg voor de nazi's. Die pikten de collectie in en portret van een jong meisje kwam terecht bij nazi-kopstuk Herman Geuring en daarna bij de Nederlandse SS'er en collaborateur Hendrik Seyfarth. De huidige eigenares is de kleindochter van die Seyfarth. Zij vertelde aan een familielid dat ze wel wist dat het om een gestolen werk ging. Nu ontkent ze dat, maar het gesprek met dat familielid is opgenomen. De huidige eigenares bekijkt nog of ze het schilderij zal teruggeven. In Nederland is dat wettelijk niet verplicht. De erfgenamen van Goudsticker willen het wel terug.
2: Het weer vanavond, lokaal kans op een bui. Vannacht bewolkt met enkele buien vanaf de kust. In de Ardennen kans op sneeuw bij temperaturen van 0 tot 8 graden. Morgen eerst zon en wolken met kans op een bui, vooral in het centrum en het oosten. In de namiddag meer wolken met buien in het oosten. Aan zee wat motregen, temperaturen tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 2, relax.
0: Dirk Gijs.
1: Dankjewel, Kim. We laten het tempo een heel klein beetje zakken. We gaan samen gezellig genieten van...
5: Radio 2, relax. Ah ja. Spannen met de beste muziek.
0: VRT Radio 2.
1: En ik mag openen met een van de strafste songs van INXS. Elektronische strijkers, soms een valse stop voor de spanning. En vooral ook een schitterende sax solo. Ah ja, en de stem van Michael Hutchence. Never Tear Us Apart.

0: Oké, het is hier Radio 2 Relax, maar ik durf deze ook wel eens meebrullen, omdat het gewoon zo'n lekker nummer is in excess. Never Tear Us Apart, het onofficiële volkslied van Australië. Je hoort dat daar soms zelfs op sportevenementen. En nu Suzanne en Freek met Lichtje branden. Laat het toch maar niet te lang branden, want jullie moeten uitgerust zijn. Hè? Vrijdag spelen ze namelijk de eerste van 10 stadionshows in Nederland. Dus best vroeg naar bed.
1: Sterke mensen huilen niet. Die voelen meestal geen verdriet. Wat als ik zeg dat het ook anders kan?

Ja, sorry, Gwen. Ik ga toch iets zeggen, hè? Don't speak. Schitterend nummer van No Doubt. Krijg je allemaal groeten van Tommy uit Breda, die aan het luisteren is. Die zit nu in een game. En ik dacht altijd, in een game heb je toch opwindende, spannende muziek nodig. Ah nee, dat kan ook met heel relaxte muziek. Dus Tommy, het doet ons plezier dat je luistert. Hier

Ze staat met twee hits in de Radio 2 Top 30. Deze Olivia Dean. En natuurlijk wou iedereen erbij zijn afgelopen vrijdag toen ze concerteerde in Vos Nationaal. Maar ja, dat was hopeloos uitverkocht. Niks aan te doen. En het was de moeite. Zeker weten. Ze heeft trouwens ook nog fijne covers gespeeld. Dat verwacht je niet echt, hè, dat zo'n ster dat doet. Maar kijk. Olivia Dean, onthoud die naam. En nu de kreuners. Maak me wakker. Als ik lucht...

0: Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim idee. Wij noemen dat een win-win. En volgende week nemen we je belastingbrief onder handen in onze belastingspecial. Krijg een pak tips en advies die jou slimmer en je belastingen betaalbaarder gaan maken. Vind ook die win-win.
1: Heb je zelf vragen over je belastingen? Volg volgende week de Win-Win Belastingspecial bij Radio 2 en VRT Nieuws.
0: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Radio 2, we love.
3: Radio 2, we love.

0: Plus.
1: Betaal nooit meer dan €5,50 per rit. Dus, koop nu Train Plus voor maar €4 per maand op nmbs.be.
2: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: schreef al serieus muziekgeschiedenis met The Spice Girls, maar dit was een solo, Melanie C. And Never Be The Same Again. Heerlijk liedje. Heb jij zin in songfestivalmuziek? Wel, dan moet je bij onze zusterzender Radio BNE zijn. Want deze week hoor je tussen 1 en 4 alleen maar evergreens uit de geschiedenis van 70 jaar Eurovisie Songfestival. Peter Hermans presenteert en hij belt ook met deelnemers van toen. Vanmiddag bijvoorbeeld belde hij nog met Ingeborg. Die ging met het liedje Door de Wind natuurlijk. En Ingeborg was deze middag ook op de uitvaart van tv- en radiocollega Hans Otte. De dienst in Mechelse kathedraal was indrukwekkend, vond Ingeborg.
1: Ja, het was wel heel intens. Ook wel echt helemaal Hans. Dus dat is overvloedig. En ja, met alle nuances en alle hele blije momenten, maar ook wel heel diep verdrietige momenten. Goh, het was echt een rollercoaster.
0: Ja, zeker. Maar Ingeborg had het natuurlijk over het Eurovisie Songfestival. Haar avontuur met heel veel goede herinneringen.
1: Met heel veel dankbaarheid natuurlijk. Vanuit als je kansen krijgt op je 22e, ja, en zo'n kans, je land mogen vertegenwoordigen. Dus ik kijk daar nu alleen maar met heel veel dankbaarheid op terug. Ik was wel degene die, ja, toch met heel veel verantwoordelijkheid elke keer vroeg ging slapen, goed voor mezelf zorgde vanuit de stem. Hè. Ik denk dat Stef meer feestjes meegemaakt heeft dan ik. Die stond daar op de achtergrond mee te genieten van alles. Dus de verantwoordelijkheid lag wel heel erg op mijn schouders. Wat ik me herinner is dat ik goed begeleid ben. En de warmte van heel Vlaanderen dat mij eigenlijk omhelst heeft. Allee, die warmte heb ik eigenlijk in heel mijn carrière wel gevoeld. Je wordt wel heel erg omhuld in ons landje.
0: Dat is fijn om te horen. En morgen belt Peter met Emily Stark. Ken je die nog van het liedje Samson? En hij belt ook met Vanessa Schinitor. Like the Wind, daar ging zij mee naar het Eurovisie Songfestival. Dus zeker Radio BNE luisteren als je Eurovisie-fan bent. Morgen tussen 1 en 4 via DAB+ of VRT Max. Hier is Clouseau. Zij gingen ook, hè? Niet met dit liedje, nee.

0: Ja, Koen, daar is een volledig comité voor nodig. Het is niet omdat jij dat vindt. Er zijn nogal mensen die vinden dat ze een Nobelprijs verdienen. En dat krijgen ze niet zomaar. Een Eurovisieprijs, dat zou je van ons nog krijgen. Ik vond dat geweldig, dat nummer waar je Clouseau mee gegaan is. Maar kijk, zo simpel is het niet, het Eurovisie Songfestival winnen. De Nobelprijs.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Ik neem je mee naar de Koude Oorlog. Zo koud dat Nikita er een berenmuts van op moest zetten. En Elton John smolt weg van haar. Echt waar.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Nikita uit

is een talentje, hè? Milo Meskes, New Beginning. Ik wil het straks eens hebben over het medianieuws van vorige week. Amai, dat was een bommetje, hè? Ja, je weet toch wat ik bedoel, hè? Oké, we gaan het er straks over hebben. Maar eerst Shawn Mendes en Camila Cabello.

0: Señorita van Shawn Mendes. Ja, ik wil het eens hebben toch wel over het medianieuws van de afgelopen week. Namelijk, Hallo Radio 2. Heb je al tickets voor Hallo Radio 2? Dat is een musical van Studio 100 met niemand minder dan onze ochtend-dj Peter van der Veren in een glansrol. En hij begint het ook al een beetje spannend te vinden.
1: Ik voel van, ah ja, dat is echt nu. We moeten daar echt voor gaan oefenen. Het is met zingen en acteren en alles. Ja, heel leuk, heel leuk. Voor de mensen die nog geen kaarten hebben om te zien wat er allemaal gaat gebeuren. www.halloradio2.be. Koop die kaarten, dat wordt echt heel plezant.
0: Dat zal wel zijn voor het verhaal. Gaan we naar de beginjaren van de grootste zender van Vlaanderen. Het zit dus ook boordevol muziek van de jaren 70. En die artiesten komen er ook de revue passeren. Dus echt nostalgie en humor en misverstanden. Dus eigenlijk het beste van theater allemaal. Hè. Of we de beste acteurs hebben, dat weet ik niet. Maar het wordt hoe dan ook geweldig. Première 24 maart 2027 in het Studio 100 Theater in Hofstade. En dat is nog zo'n primeur, want het is de allereerste keer dat dat theater zal gebruikt worden. Reserveer nu je tickets op halloradio2.be. Hier is Bob Marley.

het licht even aanzinkt, snelle. Ik volg even niet meer. Ik dacht dat die Hollanders, hè, dat die zo zuinig waren. Maar niet op stroom, hè. Ah ja, nee, daarnet nog Suzanne en Freek gespeeld. Zij wilden een lichtje laten branden. En nu snelle ook al. Laat het licht maar aan, vraagt hij. Ja, zo'n mosse met stroom. Dan nu weer, zie. Allee. We gaan richting nieuws met UB40 en Chrissy Hynde. En I Got You, Babe.

0: 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus is uitgebroken, is vanavond vertrokken vanuit Tenerife richting Rotterdam. Een reis van zowat 5 dagen. Daar zullen het schip en de bagage gereinigd worden. Alle opvarenden en een deel van de bemanning zijn nu geëvacueerd. Gisteren gebeurde dat met bootjes tussen het schip dat voor anker lag en een haven. Vandaag mocht het schip dan toch aanmeren omdat het te hard waaide en de operatie dreigde te mislukken. Ook de laatste repatriëringsvlucht is zo net vertrokken. Het staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne gaat de laatste uren in Kiev en andere steden in Oekraïne was het de voorbije dagen opvallend rustig, zonder luchtalarmen en explosies. Maar toch hebben de wapens niet gezwegen, zegt president Zelensky. Zeker aan de frontlinie zijn de gevechten gewoon voortgegaan. Ook vandaag was dat zo, zegt hij. Het staakt het vuren werd vrijdagavond aangekondigd door de Amerikaanse president Trump. Het ging zaterdag in en loopt straks af om middernacht. In Gent is er een uitslaande brand geweest in een woontoren aan de watersportbaan. De brand is geblust, maar er is bijzonder veel rook. Er is voorlopig sprake van 2 lichtgewonden. De brand was ontstaan in een keuken op de 7e verdieping. Een aantal bewoners wordt nu geëvacueerd. Het gebouw wordt geventileerd. In het onderzoek naar het schietincident van gisteravond in Kesselo, in de buurt van het station van Leuven, is een minderjarige opgepakt. Tijdens een vechtpartij werd een andere minderjarige geraakt in de voet. En nog een tweede jongere werd geschopt en geslagen. Het gaat om zware feiten, zegt Ellen Durie van het parket.
1: Op dit moment is er een 16-jarige jongen gearresteerd die vandaag werd verhoord door de politie en morgen zal worden voorgeleid bij de jeugdrechter. Er is geschoten op klaarlichte dag met een vuurwapen. We nemen zo'n feiten zeer ernstig. We hebben ook de onderzoeksrechter en de jeugdrechter gevorderd. We hebben een gerechtelijk onderzoek geopend voor feiten van poging tot moord, de inbreuken op een wapenwetgeving en bendevorming.
0: En voorzitter Bart Vragen van Club Brugge is geen verdachte meer in het onderzoek naar antisemitische gezangen door supporters van zijn club. Vragen is vanavond 2 uur lang verhoord. Morgen geeft het parket meer uitleg. Een week geleden waren er mogelijk anti-Joodse gezangen te horen tijdens de wedstrijd in Anderlecht. Een Brussels parket voert een onderzoek naar het aanzetten tot haat of geweld en wil de betrokken supporters identificeren. Vanavond lokaal kans op een bui, vannacht bewolkt met enkele buien vanaf de kust. In de Ardennen kans op sneeuw bij temperaturen van 0 graden daar tot 8 in het centrum. Morgen eerst zon en wolken met kans op een bui, vooral in het centrum en het oosten. In de namiddag meer wolken met buien in het oosten aan zee, wat motregen, temperaturen tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Wat een stem en vooral wat een songsmit, dat mag je wel zeggen. Want die heeft voor Joe Dassin zijn grote hits geschreven. Hè, zoals L'été indien et si tu n'existais pas. Dat zijn kanjers van hits. En hij is ook naar het Eurovisie Songfestival gemogen met het liedje Insieme. Maar dat is een ander verhaal. Je hoorde L'Italiano van Toto Cotugno. En dit is muziek van bij ons, hè. Mama's jasje aan een onbekende ziel.

wijn. Ik heb een brief voor jou geschreven en in een lege fles wijn. In de Middellandse Zee gegooid, die komt wel ergens uit. Zodat er iemand op de wereld weet hoeveel ik om je geef. Het is de enige die leest dat ik mijn liefde voor je schreef.

heb je lief. Ik zou mijn leven voor je geven. Ik heb een brief, maar je hoeft hem niet te lezen. Ik heb je lief.

is niet zomaar een liedje, hè. Dat was een hele grote hit, onder meer ook in Frankrijk. En radio's waren ook best wel groot, met grote festivals, serieuze tours in het buitenland, dus we mogen er best wel trots op zijn. Je hoorde ze met She Goes Nana. En nu, El Romantico, Bruno Mars met Risk It All. Stevig aan het toeren, dit moment in Amerika en Canada, maar hij komt 3 keer naar Parijs, 3 keer naar Duitsland en 4 keer naar Amsterdam in de Johan Cruijff Arena. Dus nog even wachten daarvoor. Dit is hem met zijn nieuwe Risk It All.

Aan vliegen kan ik me ergeren. Aan vuurvliegjes niet natuurlijk. Hè. Ik heb er ooit duizenden gezien in de jungle van Guatemala. Het is echt onvergetelijk, prachtig. En in de Ardennen bij ons heb ik ook ooit wel eens glimwormpjes gezien. Ook top en onvergetelijk. Ik heb vooral nog onvergetelijke muziek. Wat dacht je van Michael Bublé?

Tracy Chapman en Fast Car. Soms in het leven moet je je moment weten te pakken. Dat heeft zij helemaal gedaan. Ik zal het even uitleggen. Want alles gaat terug naar 11 juni 1988. Toen was er het Nelson Mandela Tribute Concert om aandacht te vragen. Die zat gevangen, die Nelson Mandela. Nu, dat was iets wat wereldwijd werd uitgezonden. In 60 landen, dat was in het Wembley Stadion. Zij was bekend, Tracy Chapman, in de States. En ze stond backstage. Het was de bedoeling dat Stevie Wonder zou gaan spelen. Maar Stevie Wonder had een probleem met zijn synthesizers die er niet waren of te laat waren of iets met werkvergunningen, whatever. Stevie Wonder kon niet op en er was een gat in de programmering. Wat hebben ze gedaan? Dat ene meisje, Tracy Chapman, met enkele gitaar, dat is lekker gemakkelijk, gewoon een gitaar en een microfoon, die mocht het podium op en die bracht twee nummers. Revolution en die bracht haar Fast Car. In schril contrast toe al die bands, hè, met toeters en bellen, alles erop en eraan. Zij, met haar gitaarke. Het stadion werd stil. Het kwam op, ja, 60 landen op televisie. Dat zijn, als je denkt, misschien wel 600 miljoen mensen. En ze werd in één slag wereldberoemd.

Wet Wet Wet met Love is All Around. Niet alleen Love is All Around, maar deze week is ook het Eurovisie Songfestival All Around. Want dat Songfestival dat bestaat precies 70 jaar. En het is ook nog eens precies 40 jaar geleden dat Sandra Kim het Liedjesfeest heeft gewonnen. Dat hoorde je deze week op Radio 2. Onder meer aandacht met, voor Sandra Kim in Radio 2 Olala. Van maandag tot donderdag is dat. Peter van der Veire die volgt de halve finales. Morgen zingt onze Escilla, dus we gaan duimen. Donderdag is er de tweede halve finale. En dan zaterdag is het finale dag. En op die dag is er ook na de Radio 2 Top 30 nog een andere top, namelijk de Radio 2 Eurovisie Songfestival 100. Tot 8 uur is dat met Kim de Brie en Karen Meijne. Wil je jouw favoriete Songfestival liedje in onze top horen? Wel, dan kan je nu stemmen. Dat kan tot vrijdag 18 uur via de kanaalpagina op Radio 2. Van Radio 2 liever op VRT Max. En dan klik je op Doe mee. En dan is het nog niet klaar, hè? Want zaterdagavond om 8 uur hebben we natuurlijk het Eurovisie Songfestival zelf. En de dag erna, dan op zondag 17 mei is er van 10 tot 12 uur een special met Guy de Pree. Rond 70 jaar Eurovisie Songfestival. Dus zijn prehistorie staat ook nog eens in het teken van het Eurovisie Songfestival. Dat kan al eens stellen, hè? Hier is Birdie.

Het is een liedje van John Hyatt, maar ook in de Nederlandstalige versie met Gunter Neefs was het een grote hit. Deze Ik blijf bij jou. Radio 2. Deze ochtend is alweer een nieuwe aflevering van de Mens erger je niet podcast gelanceerd. Molkweker Gilles de Koster is de centrale gast. Samen met Xavier en Shema ergert hij zich aan Instagram-toerisme. Ja, je kent dat, hè, zo van die influencers die dan overal ter wereld net dezelfde hotspots aanprijzen. Allemaal zogenaamd onontdekte parels. Not, hè. Het is vaak gewoon rijtjes schuiven om uiteindelijk allemaal dezelfde foto te kunnen maken. Gelukkig bestaan er ook nog andere bronnen om je ideale reisbestemming te kiezen. En dan wordt het interessant. Nu te beluisteren op VRT Max of in je podcast-app. En heb je ook zelf een ergernis? Wel, je kan die insturen. Mail naar winwin@radio2.be. Doe dat en zeg eens hallo.

0: Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik heb hem zitten meebrullen. Het enige probleem is, als ik meebrul met liedjes, ik ken zelden volledig de tekst. Dus dat is een beetje gênant zo af en toe. Ken je dat als kind, zo meezingen met Engels liedjes, waarvan dat je natuurlijk de tekst niet kent, omdat je geen Engels kent? Ja, dat is een beetje dat gevoel dan. Ik ken nu wel een beetje Engels, maar ik ken de tekst gewoon niet, dus dat krijg je dan, hè. Toto en Afrika. Dit is Radio 2 Relax, het programma. Maar er is ook Radio 2 Relax, de stream. Zoek het eens op. Je kan dat beluisteren via VRT Max. Een aanrader.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Gent is er vanavond een uitslaande brand geweest in een woontoren aan de watersportbaan. Er is voorlopig sprake van 2 lichtgewonden. De brand was ontstaan in een keuken, vertelt Björn Prion van de brandweer.
1: Er was veel rook in het gebouw ook. Daardoor konden niet alle mensen geëvacueerd worden. Het was dus belangrijk dat de brandweer heel snel de brandhaard vond. Dat is gelukt ook. Binnen het kwartier hebben we de brandhaard gevonden in een appartement op de 7e verdieping. Dat was in een keuken.
0: Nadat de brand geblust was, zijn zowat 100 bewoners geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk of zij vanavond allemaal terug naar huis kunnen. Bij sportkledingfabrikant Nike in Ham en Laakdal, om de grens tussen Limburg en Antwerpen is dat, begint rond deze tijd een 24-uren staking. Het bedrijf wil ruim 700 banen schrappen en volgens de vakbonden zitten de onderhandelingen voor een goed sociaal plan vast. Nike wil te weinig geld vrijmaken daarvoor, zegt Marieke van Gils van de Socialistische Bond.
2: We zijn er niet van overtuigd dat er geen geld is. Het is een kwestie van budgetten te willen voorzien. We denken dat eisenbundel die we op tafel hebben gelegd redelijk is, dat die realistisch is. Geld voor eindloopbaanmaatregelen, voor vrijwillig vertrekregeling, ook voor ontslagen als die er moeten zijn, maar vooral maatregelen die gedwongen ontslagen vermijden.
0: In Nederland moeten 12 medewerkers van een ziekenhuis in Nijmegen 6 weken in quarantaine, omdat de strenge procedures voor het hantavirus niet zijn gevolgd. In het universitaire ziekenhuis is vorige week een besmette patiënt opgenomen. De kans op verdere besmetting bij het personeel is klein, klinkt het, maar uit voorzorg moeten de 12 toch in afzondering. Het Nederlandse cruiseschip waarop dat hantavirus is uitgebroken is vanavond eindelijk vertrokken vanuit Tenerife richting Rotterdam, een reis van zowat 5 dagen. En daar zullen het schip en de bagage gereinigd worden. Alle opvarenden en een deel van de bemanning zijn geëvacueerd. Ook de laatste repatriëringsvlucht is vertrokken. In totaal zijn 3 passagiers van dat schip overleden. Een Franse vrouw die aan boord was van het schip kreeg gisteren symptomen tijdens een repatriëringsvlucht en ligt nu op de afdeling intensieve zorg. Ook een Spaanse passagier heeft vanavond positief getest. Mogelijk zullen er nog meer besmette opvarenden opduiken omdat het virus tot 6 weken na besmetting symptomen kan veroorzaken. De 2 Belgen die aan boord waren wachten in een ziekenhuis in Antwerpen op de resultaten van hun test. In Nederland is een schilderij teruggevonden dat tijdens de Tweede Wereldoorlog was gestolen bij een Joodse kunsthandelaar. De huidige eigenaar weet nog niet of zij het schilderij zal teruggeven aan de erfgenamen. Koen Braakman met het verhaal.
3: Het schilderij waarover het gaat is portret van een jong meisje van Toon Kelder, een 20e eeuwse Nederlandse schilder. Het was eigendom van de bekende Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker, die zijn hele collectie in Amsterdam achterliet toen hij op de vlucht sloeg voor de nazi's. Die pikten de collectie in en portret van een jong meisje kwam terecht bij nazi-kopstuk Herman Geuring en daarna bij de Nederlandse SS'er en collaborateur Hendrik Seyfarth. De huidige eigenares is de kleindochter van die Seyfarth. Zij vertelde aan een familielid dat ze wel wist dat het om een gestolen werk ging. Nu ontkent ze dat, maar het gesprek met dat familielid is opgenomen. De huidige eigenares bekijkt nog of ze het schilderij zal teruggeven. In Nederland is dat wettelijk niet verplicht. De erfgenamen van Goudsticker willen het wel terug.
0: Het weer nog vannacht bewolkt met enkele buien vanaf de kust. In de Ardennen kans op sneeuw bij temperaturen van 0 graden daar tot 8 graden in het centrum. Morgen eerst zon en wolken met kans op een bui, vooral in het centrum en het oosten. In de namiddag meer wolken met buien in het oosten. Aan zee wat motregen bij temperaturen tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Luistert naar

luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Na de brand in een woontoren in Gent zal een deel van de bewoners vanavond niet terug naar huis kunnen. Zeker 8 appartementen zijn voorlopig onbewoonbaar. Het ging om een korte keukenbrand op de 7e verdieping van het gebouw en er was bijzonder veel rook. Alle bewoners zijn een tijd lang geëvacueerd. Björn Brion van de brandweer.
4: Er was veel rook in het gebouw ook. Daardoor konden niet alle mensen geëvacueerd worden. Het was dus belangrijk dat de brandweer heel snel de brandhaard vond. Dat is gelukt ook. Binnen het kwartier hebben we de brandhaard gevonden in een appartement op de 7e verdieping. Dat was in een keuken.
3: Ja, vermoedelijk was er een probleem met een ventilatiekoker daar. 12 medewerkers van een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland moeten 6 weken in quarantaine, omdat de strenge procedures voor het hantavirus niet zijn gevolgd. In het universitair ziekenhuis is vorige week een besmette patiënt opgenomen. De kans op besmetting bij het personeel is klein, klinkt het, maar uit voorzorg moeten de 12 toch in afzondering. Het Nederlandse cruiseschip waarop dat virus is uitgebroken is vanavond eindelijk vertrokken vanuit Tenerife richting Rotterdam voor een reis van zowat 5 dagen. Daar zullen het schip en de bagage gereinigd worden. Alle opvarenden en een deel van de bemanning zijn geëvacueerd. Ook de laatste repatriëringsvlucht is vertrokken. 3 passagiers van dat schip zijn overleden. De 2 Belgen die aan boord waren wachten in een ziekenhuis in Antwerpen op de resultaten van hun test. De Libris Literatuurprijs is uitgereikt aan de Nederlandse schrijver Bert Natter voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Die beschrijft 24 uur in een Duits concentratiekamp aan de hand van tientallen personages. Volgens de jury is het een weergaloze, ontroerende, maar ook confronterende roman. Het boek hervertelt onze geschiedenis die nooit vergeten mag worden, klinkt het. Bert Natter is blij met de prijs.
5: Met jouw prachtige boek Aan het eind van de oorlog. 50.000 euro en een legpenning. Je hebt vast een dankwoord voor ons. Voorbereid of niet?
6: Nee.
5: Ga je gaan.
6: Maar goed, ik heb alleen wat namen bedacht. Allereerst natuurlijk de juryleden voor dit fantastische besluit. Mijn vrouw Hester Kuiper, want dit boek had ik nooit kunnen schrijven zonder haar trouw en vriendschap en liefde. En laten we wel wezen, haar salaris. Dank u wel. Leven de literatuur.
3: Ik heb het weer nog vannacht bewolkt met enkele buien vanaf de kust. In de Ardennen kans op sneeuw bij temperaturen van 0 tot 8 graden. Morgen eerst zon en wolken met kans op een bui, vooral in het oosten. In de namiddag overal bewolkt, maar meestal droog. Temperaturen tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Luistert naar Radio 2.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2.

Je moet er mee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

0: nacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
3: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Het staakt-het-vuren tussen Rusland en Oekraïne is afgelopen. In Kiev en andere steden in Oekraïne was het de voorbije dagen opvallend rustig, zonder luchtalarmen en explosies. Toch hebben de wapens niet gezwegen, zegt president Zelensky. Zeker aan de frontlinie zijn de gevechten voortgegaan. Ook vandaag was dat zo, zegt hij. Het staakt-het-vuren werd vrijdagavond aangekondigd door de Amerikaanse president Trump. Het ging zaterdag in en is zo net om middernacht geëindigd. 12 medewerkers van een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland moeten 6 weken in quarantaine omdat de strenge procedures voor het hantavirus niet zijn gevolgd. In het universitaire ziekenhuis is vorige week een besmette patiënt opgenomen. De kans op verspreiding bij het personeel is klein, klinkt het, maar uit voorzorg moeten de 12 toch in afzondering. Het Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus is uitgebroken is vanavond vertrokken vanuit Tenerife richting Rotterdam, een reis van zowat 5 dagen. Daar in Rotterdam zullen het schip en de bagage dan gereinigd worden. Alle opvarenden en een deel van de bemanning zijn geëvacueerd. Ook de laatste repatriëringsvlucht is vanavond vertrokken. Uiteindelijk zijn 3 passagiers van dat cruiseschip overleden. De 2 Belgen die aan boord waren wachten nog altijd in een ziekenhuis in Antwerpen op de resultaten van hun test. Na de brand in een woontoren in Gent zal een deel van de bewoners vanavond niet terug naar huis kunnen. Zeker 8 appartementen zijn voorlopig onbewoonbaar, dat zegt burgemeester Matthias de Klerk. Het ging om een korte keukenbrand op de 7e verdieping van het gebouw. Er was bijzonder veel rook, vertelt Björn Bruijen van de brandweer.
4: Bij aankomst hebben we direct een binnenaanval en een buitenaanval gestart. Een binnenaanval was via de trappenhal. Een buitenaanval was via de ladderwagen. Er was veel rook in het gebouw ook. Daardoor konden niet alle mensen geëvacueerd worden. Het was dus belangrijk dat de brandweer heel snel de brandhaard vond. Dat is gelukt ook in een appartement op de 7e verdieping. Dat was in een keuken. 100 mensen zijn uiteindelijk geëvacueerd.
3: Vermoedelijk was er een probleem met een ventilatiekoker in die keuken. 4 mensen zijn licht gewond geraakt. De Libris Literatuurprijs gaat dit jaar naar de Nederlandse schrijver Bert Natter voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Die beschrijft 24 uur in een Duits concentratiekamp aan de hand van 10 personages. Een opmerkelijk boek volgens de jury.
5: De jury koos als winnaar van de Libris Literatuurprijs 2026 een roman die op een weergaloze, ontroerende, maar ook confronterende wijze een geschiedenis, onze geschiedenis, hervertelt. De Libris Literatuurprijs 2026 gaat naar... Tadam, tadam, tadam. Bert Natter.
3: Ja, Natter legt zelf uit waar het verhaal over gaat.
6: Het belangrijkste wat er gebeurt is dat de zoon van de ondercommandant... die raakt op een avond vermist. Toevallig de verjaardag van Hitler. 31 personages gaat het boek over. En ik denk dat 29 hebben iets gezien. Of hebben een spoor gevonden. Dus gaandeweg krijg je het verhaal van die zoektocht te horen. Maar jij als lezer, en dat is toch wel essentieel, weet al alles.
3: De Libris is een van de grote boekenprijzen in het Nederlandse taalgebied. De winnaar krijgt 50.000 euro. In het voetbal heeft Bosnië en Herzegovina als eerste land de selectie bekendgemaakt voor het WK van volgende maand in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De meest opvallende speler in die selectie is Edin Dzeko. De spits van 40 is record international en met 73 goals ook topschutter aller tijden van het land. Bosnië en Herzegovina zit in een groep met Zwitserland, Canada en Qatar. Komende vrijdag maakt Rudy Garcia de selectie bekend van de Rode Duivels. Het weer vannacht bewolkt met enkele buien vanaf de kust. In de Ardennen kans op sneeuw bij temperaturen van 0 graden daar tot 8 aan de kust. Morgen eerst zon en wolken met kans op een bui, vooral in het oosten. In de namiddag overal bewolkt, maar meestal droog. Temperaturen tot 14 graden. Zo maandag 11 mei zit erop. Een goede nacht.
0: Radio 2. Je luistert

zie me staan, streel me met je blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat zijn ik zonder u zijn ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het met

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo.

0: VRT Nieuws met Joppe Latijn. In België leeft bijna 1 op de 7 kinderen in armoede. Dat blijkt uit een nieuw rapport van UNICEF. Dat is de kinderrechtenorganisatie van de VN. Het aantal kinderen in armoede is ook licht gestegen in vergelijking met 2023. Sommige kinderen lopen ook een groter risico om in armoede te belanden, zegt Christel de Vos van UNICEF.
1: Kinderen die extra risico lopen zijn bijvoorbeeld kinderen van alleenstaande ouders, kinderen uit huishoudens met een laag inkomen, kinderen jonger dan 3 jaar, kinderen met een handicap en onder andere kinderen met een migratieachtergrond. Dus deze kwetsbare context zorgt uiteraard voor doelgroepen die extra risico lopen.
0: Na de brand in een woontoren in Gent zal een deel van de bewoners nog niet terug naar huis kunnen. Zeker 8 appartementen zijn voorlopig onbewoonbaar, dat meldt burgemeester Matthias de Klerk. Het ging om een korte keukenbrand op de 7e verdieping van het gebouw en er was bijzonder veel rook, vertelt Björn Brion van de brandweer.
2: Bij aankomst hebben we direct een binnenaanval en een buitenaanval gestart. Een binnenaanval was via de trappenhal, een buitenaanval was via de ladderwagen. Er was veel rook in het gebouw ook, daardoor konden niet alle mensen geëvacueerd worden. Het was dus belangrijk dat de brandweer heel snel de brandhaard vond. Dat is gelukt ook in een appartement op de 7e verdieping, dat was in een keuken. 100 mensen zijn uiteindelijk geëvacueerd.
0: Bij de brand zijn 4 mensen licht gewond geraakt. In Zuid-Afrika zijn de voorbije dagen zeker 10 mensen om het leven gekomen door hevig stormweer. Vooral in Kaapstad en de omliggende regio was de situatie ernstig. De Zuid-Afrikaanse president heeft een noodtoestand uitgeroepen. De hevige regenval veroorzaakte overstromingen en door de felle wind waaiden heel wat bomen om. Door het stormweer is er ook hinder voor het vliegverkeer op de luchthaven van Kaapstad. En de Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Natter beschrijft in zijn boek een dag in een Duits concentratiekamp met tientallen personages, zowel gevangenen als bewakers.
3: De nazi's als monsters afschilderen, zoals vaak is gebeurd, en de mensen aan de andere kant als helden in 1 dimensie. Dat heeft ons nooit echt dichterbij gebracht. En het gevaar in een concentratiekamp of in een autoritair regime zijn denk ik niet de sadisten. Dat zijn eigenlijk meer de mensen zoals wij en zoals we hier allemaal samen zijn, die de verkeerde kant op worden gesleurd. En dat is een aspect dat in mijn boek zit.
0: De Libris Literatuurprijs is een van de grote boekenprijzen in het Nederlandse taalgebied. De winnaar krijgt €50.000. En dan nog het weer. Vannacht blijft het bewolkt met kans op enkele buien en temperaturen van 0 tot 8 graden. Na de ochtend eerst afwisselend zon en wolken en nog kans op een bui. Later overal bewolkt weer, maar wel droog en temperaturen dan tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.